0: It's all of you, baby. All Sports Radio Live.
1: Het is weer de eerste vrijdag van de maand, dus het is hoog tijd om weer een nieuw talentboektalent van de maand aan je voor te gaan stellen. En voor oktober is dit de 17-jarige karter Jason Jansen. De talentvolle racer heeft een aantal succesvolle seizoenen achter de rug, waarin hij onder meer de Dutch Racing Series Nationals en de Formule Karting Nederland wist te winnen. Nu is de blik alweer gericht op 2027, waarin er hopelijk ook internationale races zoals in het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, Duitsland en België op de rol staan. Hier gaan we ermee in gesprek over wie hij is, hoe hij zijn sport beleeft, zijn toekomstdromen en uiteraard zijn spaardoel op Talentboek. Jason, hele goedemiddag.
2: Hallo, goedemiddag.
1: Ja, allereerst ben ik benieuwd. Karten, het is denk ik de droom van menig jongen om heel hard te gaan. Maar hoe is dat eigenlijk bij jou ooit begonnen?
2: Nou, het is bij mij begonnen. Ik keek altijd vroeger heel vaak Formule 1. Vond dat het leuk om te kijken en ik wil zelf ook gewoon eens een keer beginnen aan racen. Dus toen kwam ik online een post tegen van dat er iets te volgen was in de buurt. En daar ben ik toen een keer aan mee gaan doen. En vanuit daar ben ik ermee verder gegaan.
1: Ja, je zegt het begon dus eigenlijk met iets in de buurt. Waar begin je dan aan dat hele traject? Want dan kom je dan gewoon aanlopen van hey, ik ben Jason, hier ben ik, laten we beginnen. Of komt er wel wat meer bij kijken?
2: Ja, het was gewoon, je kon je gewoon inschrijven voor die training en kon je gewoon voor de fun meedoen. En dat beviel me heel goed, het ging ook heel goed. En daardoor ben ik ook gewoon vaker en vaker gaan karten.
1: En op welke leeftijd was dat dan zo ongeveer?
2: Toen was ik volgens mij 13 jaar.
1: Daar is dus voor jou eigenlijk dat traject begonnen. Je zegt al, het ging eigenlijk gelijk al best wel goed. Ik vond het ook heel erg leuk. Had je ook al het idee van, hey, dit kan nog wel eens iets gaan worden?
2: Ja, eigenlijk wel. Want we gingen eigenlijk al vanaf het begin ging het heel goed. De coaches die maakten dat ook. En die gaf mij ook advies om gewoon eens mee te doen aan wedstrijden. En dat heb ik toen ook gedaan. En toen merkte ik ook echt van, het ging eigenlijk heel goed en ik heb veel potentie.
1: Deed je er daarnaast eigenlijk nog een andere sport bij? Of was dit het eerste wat op je pad kwam waar je dacht van, hey, hier ga ik mee verder?
2: Ja, ik deed nog voor de leuk, deed ik wel voetballen bij de lokale club. Maar dat was eigenlijk alleen maar voor de fun. Maar dat heb ik eigenlijk sinds ik toen aan het karten ben begonnen, ben ik daarmee gestopt eigenlijk.
1: En zei al, de trainers op die dag, jij viel hun al gelijk op. Die zeiden van, goh, ga eens wat races rijden. Hoe begin je daaraan eigenlijk?
2: Ja, we hadden van die lessen waar ik meedeed, dat was van een van Den Hartog. En die organiseerde een clubkampioenschap. En dat waren dus races. En dat was dus binnenkort op de locatie waar ik elke week kwam te trainen, was er een race. En dan zeiden ze dat ik daar aan mee kon doen.
1: En daar heb je dus aan meegedaan. Hoe was dat?
2: Dat was heel leuk. Dat was mijn allereerste race en die had ik ook meteen gewonnen. Dus dat was ook echt een fantastische prestatie.
1: Nu is karten natuurlijk veel meer dan enkel een beetje gas geven en goed sturen. Wat komt er eigenlijk allemaal bij de sport kijken?
2: Vooral mentaal, tijdens de races. Of je jezelf cool kan houden, keuzes maken. Ook strategisch, je moet bij veel van de races moet je pitstops maken en alles. Er zijn echt heel veel verschillende dingen waar je mee rekening moet houden.
1: En hoeverre ben je daar zelf tijdens de race ook mee bezig? Of heb je daar ook wel hulp van je team, zeg maar, langs de kant?
2: Ja, ik krijg bijna bij elke raceweekend krijg ik wat hulp van team. Die staan dan naast de baan. Die gaan mij dan geven mij dan signalen van wanneer moet ik pitten, doop ik uit op degene achter me of voor me en alles. Die helpen mij tijdens de race.
1: Hoe fysiek is het kart eigenlijk?
2: Voor mij valt het wel mee, omdat ik het nu best wel lang best wel doe. Het is natuurlijk wel nog steeds heel fysiek. Het ligt ook wel aan wat van baan je bent. Maar ik doe voornamelijk veel sprintraces. Dat zijn van die korte races, dus daar valt het dan nog wel wat mee, maar als je bijvoorbeeld een endurance race doet van een paar uur, dan heb je van die wat langere stints en dat is best wel heel intensief. Dus het is, voor mij valt het wel wat mee, maar het is wel heel, ja, heel fysiek.
1: Nou, moet je er ook fysiek wat voor trainen of valt dat nog wel mee?
2: Ja, ik doe nu huurkarten, dan valt het nog wel mee. Maar als je bijvoorbeeld zou kijken naar het Formule 1 of zo, wat Max Verstappen doet, die zal dan ook echt flink aan de bak moeten gaan met trainen. Maar bij mij valt het nog op zich nog wel wat mee. Ik hoef niet echt heel intensief te trainen daarvoor.
1: Hij zei, je bent ongeveer op je 13e begonnen. Je bent nu 17. Nou ja, een kleine rekensom, dat is ongeveer 4 jaar. Wat heb je zo al in die afgelopen 4 jaar mogen doen?
2: Nou, ik heb in mijn eerste jaar, daar heb ik dus alleen eigenlijk die trainingen gevolgd en daar heb ik toen ook een paar wedstrijden gedaan. Daarna heb ik toen in mijn tweede jaar ben ik toen aan het clubkampioenschap, echt voor het hele kampioenschap meegedaan. En die had ik toen ook, had ik ook gewonnen, dat kampioenschap. En toen heb ik een uitnodiging voor het raceteam van Den Hartog gekregen. En daar heb ik toen ja, ben ik toen aan mee gaan doen en daar heb ik toen mezelf ingeschreven voor in 2025 voor het Nederlands kampioenschap karten. Daar heb ik aan heel veel van hoog niveau toernooien meegedaan. De Dutch Indoor Karting Championship. Daar heb ik in dat jaar heel veel ervaring op gedaan. En dit jaar ben ik nu aan vrijwel elke hoge toernooien. Het Europees kampioenschap. Ik heb ook het wereldkampioenschap gedaan. Ja, allemaal gedaan. En nu ben ik weer bezig aan het Nederlands kampioenschap. Sta ik ook in de leiding van het klassement. En ja, ik ben nu gewoon heel veel op hoog niveau aan het rijden.
1: Nou, dat gaat dus heel erg goed. Je rijdt bij Den Hartog Racing. Wat voor een team is dat om voor te rijden?
2: Ik reed daar. Dat heb ik tot begin dit jaar heb ik daar gereden. Het was een heel leuk team om te rijden. Het waren hele vriendelijke en goede coaches. Zij hebben mij natuurlijk gewoon echt heel goed geholpen tot waar ik nu ben. Dus ja, het was echt gewoon een fantastisch team.
1: En ben je dan nu ook aangesloten bij een team of rij je voornamelijk gewoon zelfstandig?
2: Ik ben nu aangesloten bij een nieuw team, dat is Talent Factory. Dat is eigenlijk de concurrent van Den Hartog, kun je wel zeggen. En ja, dat is ook eigenlijk net voor mijn gevoel een wat sterker team. Die hebben wat meer ervaren rijders en die rijden ook gewoon meer op hoog niveau. Daar geven ze ook meer coaching en alles.
1: Dus eigenlijk een goede volgende stap, zeg maar, om weer beter te worden.
2: Ja. Precies.
1: Nou ja, het jaar 2026 nog niet voorbij, wel al heel erg succesvol. Hoe lang duurt het seizoen eigenlijk nog?
2: Hoe lang? Ja, tot begin december eigenlijk. Dan zou ik mijn laatste race hebben, denk ik.
1: En waar gaat dit seizoen jou nog brengen?
2: Ik ben nu bijvoorbeeld onderweg naar Oldenzaal voor de Dutch Outdoor Karting Championship. Maar het is denk ik nog vooral op nationaal nog het NK afmaken. Voor de rest nog niet heel veel meer eigenlijk.
1: Nu is karten het beginstation natuurlijk van heel veel mooie autosportcarrières. Wat is jouw toekomstdroom eigenlijk binnen de autosport?
2: Mijn toekomstdroom is gewoon, ja, gewoon professioneel racer te worden. Je zou normaal denken van iemand die aan karten begint, die zou heel graag in de Formule 1. Dat is voor mij, als ik heel realistisch ben, dat is ja, niet echt makkelijk te doen. Het is heel duur natuurlijk ook, maar ik hoop gewoon ergens professioneel gewoon ergens te komen op echt van die echte autobanen, auto's, circuits gewoon. Lekker met van die raceauto's rijden, zoiets zou ik gewoon lekker laten willen doen en gewoon ja, lekker aan zo'n races meedoen.
1: Heb je dan een raceklasse wat dan nu in je hoofd zit waar je aan denkt, waar je denkt van hé, dat zou eigenlijk wel heel erg mooi zijn?
2: Ja, ik heb al eens naar wat gekeken. Dat zijn bijvoorbeeld Porsche Supercup, GT3, zoiets waar Verstappen ook aan mee had gedaan. Op de Nürburgring en van alles. Dus zoiets eigenlijk gewoon.
1: 2027, daar zei je, daar ligt de focus op een nog hoger niveau. Internationale races, wellicht nog wel wat er op je pad komt. Hoe ziet jouw 2027 er een beetje uit?
2: Mijn 2027, dat is denk ik vooral op de hogere klasses te rijden. Ik rij nu bijvoorbeeld het Nederlands kampioenschap bij de lightweight. Ik wil nu echt overstappen naar senior en dat ook echt overal te blijven doen. En ik wil denk ik ook wat meer op, want ik doe nu heel veel sprintwedstrijden op hoog niveau. Ik wil ook meer van die endurance races op hoog niveau. En dan ook van de 24-uur races. Of 12-uur races. Of wat het ook is. Gewoon van die hele lange sprint races. Dus ik denk dat daar vooral de focus op gaat liggen. En natuurlijk ook gewoon nog steeds de grote toernooien.
1: Als we het hebben over jouw spaardoel op Talentboek. Want nou ja, Talentboek is natuurlijk een crowdfunding website. Waar spaar je momenteel voor?
2: Ik spaar momenteel gewoon voor om aan de races te deelnemen. Het is natuurlijk best wel duur en alles. Dus dat sparen dat helpt ons gewoon voor de trainingen, de races en het reizen. Om daar naartoe te komen en aan mee te doen.
1: Ja, want dat is natuurlijk het euvel van de autosport. Het is, zeg maar, er zijn een hoop goedkopere sporten om uit te kiezen.
2: Ja, dat is zo, ja.
1: Jason, mochten er mensen zijn die jou willen volgen in jouw weg richting de autosport top, hoe kunnen ze dat het beste doen?
2: Ze kunnen me het beste volgen op Instagram. Op Instagram dan maak ik posts van mijn wedstrijduitslagen of waar ik ben en alles. Waar heb ik dit weekend heb ik een race. En ze kunnen me ook volgen op WhatsApp. We hebben ook een WhatsApp kanaal. Ze heten allebei Jason Jansen Karting. Daar kun je ons op vinden. Ja, dat maakt gewoon alle posts over wat ik doe, waar ik ben en gewoon mijn resultaten.
1: Nou, in ieder geval heel erg gaaf om te gaan volgen. Jason Jansen, mag ik je voor nu hartelijk danken voor je tijd. En natuurlijk heel erg veel succes met alle mooie races die komen gaan.
2: Dankjewel. All Sports Radio Live.

0: Wat doen topcoaches echt anders? Niet wat ze zeggen na een wedstrijd, maar wat ze dagelijks doen om een team tot grote hoogte te brengen. Mindset, voeding, herstel, gedragsverandering. De kleine interventies die grote resultaten leveren. Joris van Zoelen gaat elke week in gesprek met een topcoach. Van inspiratie naar activatie. Met handvatten die jij vandaag nog kunt gebruiken. For the love of the game. Elke dinsdag van 3 tot 4 bij All Sports Radio.
1: For the love of the game wordt je aangeboden door Daily Miles. De app die jouw dagelijkse stappen omzet in voordeel op gezonde boodschappen.

Je luistert naar All Sports Radio. Hier speelt elke sport een rol. Voetbal, tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport er ook speelt. All Sports Radio.

0: Sports Radio Live.
1: 85-voudig handbal international Mark Bult die is sinds deze week de nieuwe bondscoach van onze Team NL handbalmannen. Hij volgt per direct Staffan Olsson op wiens contract niet werd verlengd. En het wordt een interessante nieuwe uitdaging voor Bult. Te meer omdat hij het bondscoachschap gaat combineren met zijn huidige job als hoofdcoach bij het Duitse HSG Nordhorn Lingen in de Zweite Handbal Bundesliga. Hoe is het eigenlijk om bondscoach te zijn en hoe kijkt hij richting zijn eerste doel, namelijk kwalificatie afdwingen voor het EK in 2028? Ik ga er met hem over in gesprek. Mark, hele goedemiddag.
2: Goedemiddag.
1: Allereerst van harte gefeliciteerd.
2: Ja, dankjewel. Dankjewel. En wat je ook hebt gezegd, een hele leuke uitdaging. En vooral ook een enorme eer voor mij natuurlijk.
1: Wanneer kwam dat eerste contact met de NHV voor deze rol?
2: Nou, voor deze rol al echt een tijdje geleden. Al 3 jaar geleden eigenlijk al. Dat we met elkaar in gesprek zijn geweest. Natuurlijk onze ideeën uitgewisseld. Toen heeft het NFV voor Staffan Olsson gekozen. En nadat bekend is geworden dat Staffan niet verder gaat, heb ik me weer beschikbaar gesteld en zijn we weer in gesprek gekomen, nog een keer ideeën uitgewisseld en toen is het eigenlijk vrij snel gegaan.
1: Ja, dus je had niet, nadat ze jou de eerste keer niet had gekozen, zoiets van, dan hoeft het de tweede keer ook niet voor mij.
2: Nee, absoluut niet. Want voor mij is het sowieso heel erg bijzonder om bondscoach van een Nederlands team te worden en te zijn. Want sowieso heeft Oranje altijd een belangrijke rol in mijn eigen carrière gespeeld. En vooralsnog, ook al hebben ze voor een andere coach de eerste plek gekozen, een tweede kans heeft zich aangeboden en die heb ik met beide handen aangepakt. En ik ben gewoon enorm blij en trots dat ik het mag doen.
1: Nou, uiteraard bestaat er geen grotere eer, toch?
2: Ja, absoluut. Helemaal voor natuurlijk een Nederlandse trainer, coach. Zoals gezegd, zelf jarenlang ook in het Nederlands team gespeeld. En nadat ik 7 jaar geleden de keuze heb gemaakt om met mijn actieve carrière te stoppen en me te richten op het trainerschap, is dat zeker weten, stond dat heel erg bovenaan mijn lijstje. En vooral de Nederlandse trainer, een enorme eer om verantwoordelijkheid te krijgen voor het Nederlands team.
1: Nu ga je dit combineren met je huidige job als hoofdcoach in Duitsland. Was het wat dat betreft snel rond of moest er nog wel wat gecommuniceerd worden onderling?
2: Nou, het moest natuurlijk nog wel de een en ander gecommuniceerd worden met mijn huidige werkgever. Maar het is natuurlijk ook zo dat als de internationale weken eraan komen, wij met het team in de competitie gewoon helemaal stil ligt. Want er zijn gewoon weken die door de Europese Handbalfederatie zijn vastgelegd. En dan ligt de competitie gewoon altijd stil. Maar natuurlijk is het dan nog wel zaak om alles goed achter te laten. Ik ben heel erg dankbaar dat ik een goede assistent trainer heb. Die ook in het verleden al een paar trainingen heeft overgenomen. Dus dat was ook, eigenlijk is het goed te doen, zeg maar. Maar we moeten wel gewoon goede regels hebben voor die tijd dat ik niet bij de club ben. En dat hebben we. En ik ben natuurlijk mijn club ook dankbaar dat ze mij die kans geven.
1: En hoe ga je het precies combineren? Want je zegt al, hè, aan de ene kant, als de internationale break is, dan ligt in principe de werkzaamheden bij de club grotendeels stil. Want dan worden er geen wedstrijden gespeeld. Je zult natuurlijk wel meer tijd moeten besteden aan het bondscoachschap dan enkel die interlandperiode.
2: Ja, natuurlijk. Eigenlijk sinds de dag dat ik ben aangesteld, ben ik er ook dagelijks mee bezig. Ik kan het tot nu toe heel goed apart houden van elkaar. Maar het is vooral noodzaak dat die eerste week, die eerste kwalificatieweek die eraan komt, gewoon goed staat met het programma zoals ik die wil hebben. Daarom kost het nu wellicht wat meer tijd dan in de toekomst. Zodat het NFV, de staf, weet hoe ik het wil hebben. En dat is gewoon belangrijk dat we daar nu gewoon veel tijd in steken. En vooralsnog is het goed te doen. Ik heb 7 jaar gewerkt bij Flensburg. Een club wat in de eerste liga uitkomt en ook Europees heeft gespeeld. En daar ken ik die stressmomenten, zeg maar. Daar hebben we altijd 2 keer in de week gespeeld en veel moeten reizen. Dus ik ben wel wat gewend.
1: Maar toch wel belangrijk dat je een goede staf om je heen hebt. Hè? Die ook wel wat van de werkzaamheden wat dat betreft kunnen overnemen. Hoe ziet die verdeling in de staf eruit?
2: Ik heb ook afgelopen week veel contact gehad met Wai Wong. Assistent trainer van het Nederlands team. Die er al 3 jaar bij zit. En we moeten natuurlijk ook een klik zien te hebben. Dat we met onze gedachten op één lijn zitten. En vooralsnog na vakere belletjes met elkaar of WhatsAppies zitten we vrijwel op dezelfde lijn. En wij kennen natuurlijk de groep. Ja, ik ken de grote kern van de groep, ken ik zelf ook. Ik heb met bepaalde jongens nog samengespeeld. Een paar jongens naar Duitsland gehaald zelfs. En wij kennen natuurlijk de spelers die in de Nederlandse competitie spelen. Dus dat klinkt goed, maar vooralsnog moeten we nog een paar dingetjes doorspreken. En voordat ik die hier bespreek, bespreek ik die het liefst met de assistenten, met mijn staf zelf eerst.
1: Nee, gelijk heb je natuurlijk. Maar ja. je zegt al, dus met sommige jongens heb je zelfs nog samengespeeld. Je hebt ook een heel aantal jongens naar Duitsland gehaald. Hoe belangrijk is het om als bondscoach misschien net even die extra band, die extra klik te hebben met die jongens?
2: Ja, ik denk goed, want ik weet hoe ze menselijk in elkaar zitten en ook sportief. Zoals gezegd, met een paar jongens nog samengespeeld, ook in nationaal teamverband. Een paar jongens op jonge leeftijd naar Duitsland gehaald, zodat ze zich verder kunnen ontwikkelen. En ook in die tijd natuurlijk verder gevolgd en contact gehouden. Dus ik denk dat dat wel een voordeel is, inderdaad, ja.
1: Als we het hebben over jouw stijl als coach, jouw stijl als bondscoach, hoe zou je die typeren of hoe zie je die voor je?
2: Ik ben natuurlijk sinds 3 jaar echt chefcoach. En ik denk dat ik een open mens ben, eerlijke mens ben, van de directe aanpak hou. Ik denk dat je dan het grootste succes kan boeken met elkaar. En dat verwacht ik ook van mijn spelers en van mijn team, dat we ons 100% inzet tonen en in alles wat we doen, of dat de training is, voorbereiding op de wedstrijd, video voorbereiden op de tegenstander, wat ik net zei. En ik verlang veel van mezelf en van het team. In het verleden kan niet iedereen daarmee omgaan, maar zoals gezegd, ik ken de jongens best goed en die spelen ook allemaal in topcompetities, dus die weten ook wel wat van hun gevraagd worden. Maar, en langs de zijlijn, ja, natuurlijk heb ik daar ook wel bepaalde emoties als dingen niet goed gaan, maar ook als dingen goed gaan. Dus is nog, kan je zelf meemaken, zeg maar.
1: Ja, maar ja, past wel weer bij het kopje menselijkheid, toch?
2: Ja, absoluut, absoluut, inderdaad, ja.
1: Het eerste doel gaat zijn kwalificatie afdwingen voor het EK 2028. Hoe hard is dat doel?
2: Ja, het is super belangrijk dat we ons weer presenteren op een groot toernooi. Alleen ook al om het feit omdat je dan een kleine kans hebt om nog het Olympische kwalificatietoernooi te halen. En ik denk ook dat we, ik ben zeker ervan dat we kwaliteit in deze team hebben om op een EK of een WK te staan. Eigenlijk is het vrijwel verplicht om op zulke toernooien te staan, als je ziet waar die mannen allemaal spelen. En daar gaan we natuurlijk alles aan doen, alle tijd en energie erin investeren, dat we die eerste week zo goed mogelijk spelen en successen boeken. Eerste wedstrijd thuis tegen Finland. Daar ligt de eerste natuurlijk helemaal de focus op. En daarna Litouwen. En het is gewoon super belangrijk om in die eerste week in ieder geval die twee wedstrijden te winnen. Zodat je het voor jezelf de rest verloop van de kwalificatietoernooi iets makkelijker maakt, zeg maar.
1: Hij noemt Finland en Litouwen al. Dat gaat in november plaatsvinden. Hoe werk jij met je staf, met je groep, maar ook zelf nu toe richting die eerste week?
2: Ja, zoals gezegd, ik heb veel contact met Wai. Die heeft me al 2 wedstrijden van beide landen gestuurd. Die ga ik natuurlijk binnenkort analyseren. Die gaan we ook met de ploeg zelf analyseren en met de staf intensief analyseren. Zodat we daar ook in ieder geval niet voor verrassingen komen te staan. Maar het is ook vooral belangrijk dat we... dat ik vooral bepaalde structuur wil inbrengen in het team wat vooral verdedigd aangaat. Want daar heeft het wel vaker aan gelegen, vind ik. Aanvallend moeten misschien 1-2 dingetjes moeten worden veranderen. Maar zoals gezegd, dat heb ik ook liever eerst met het team over, voordat ik hier weer over ga praten. Maar ik denk ook dat het vrijwel bekend is wat voor kwaliteit dit team heeft van aanvallend opzicht. Ja, enorm veel snelheid, maar ook met bepaalde spelers die de kracht hebben om van afstand succesvol te kunnen zijn. Maar zoals ze zegt, die filosofie wil ik eerst met mijn team gaan bespreken. En ook natuurlijk in de eerste week al laten zien op het veld. Zodat mensen zich ook identificeren kunnen met het speelstijl wat wij spelen, wat ik wil spelen.
1: Nu is dromen iets fantastisch. Hè? Dat kunnen wij als mensen heel erg goed. Wat is nou jouw ultieme droom als bondscoach van Team NL Handbal?
2: Ja, de mannenhandbal, Europees gezien, is de top is gewoon heel erg breed. Ja, je hebt echt 5, 6 landen die ja, om de titels meespelen. En dan heb je een heel breed ja, kwaliteit aan landen die ook goed handbal kunnen spelen. En daar horen wij ook bij. Het zou fantastisch zijn dat we bijvoorbeeld op het EK ja, in de top 10 kunnen halen. En dan heb je al heel veel bereikt. En dan heb je waarschijnlijk ook een kleine kans ja, dat je Olympisch kwalificatietoernooi kan spelen. En als wij ooit een keer Olympische Spelen kunnen halen, dat zou fantastisch zijn. En ja, dat is voor mij als bondscoach een ultieme droom.
1: Ik wil zeggen, het is überhaupt al mooi als we de Olympische Spelen als handbalmannen kunnen halen. Maar als je dat zelf dan nog als bondscoach mag doen, dan is dat helemaal mooi.
2: Ja, absoluut. Absoluut. En wat ik zeg, ja, de verwachtingen zijn wellicht hoog. Omdat we ook een bepaalde kwaliteit in de ploeg hebben. En zoals ik ook al eerder heb gezegd, de verwachtingen zijn ook ja, terecht. En het is aan ons om die waar te maken. En natuurlijk een kwalificatietoernooi voor de Olympische Spelen. Wat lastig om dat te bereiken, maar step by step. Zoals gezegd, de eerste stap die we kunnen maken is onze thuiswedstrijd tegen Finland.
1: Precies, en dat is aankomende november in aanloop dus naar het EK 2028. Mark Bult, de nieuwe bondscoach van onze Team NL handbalmannen. Dank voor je tijd en alvast succes met de aankomende uitdagingen.
2: Ja, graag gedaan. Dankjewel. All Sports Radio Live.

0: All Sports Radio. En tot zover. Tijd voor koffie of thee? Je kent het wel. De koffie op de sportclub is vaak niet de meest lekkere koffie. De oplossing? Dat is Club Café. Een gebruiksvriendelijke professionele machine gemaakt voor bediening door vrijwilligers. Met groot gemak schenk je espresso, koffie, cappuccino en latte van de hoogste kwaliteit. Met als gevolg aantoonbare omzetverhoging. En dat is lekker voor de clubkas. Het onderhoud van de machine en de investering, dat doen wij. Bel voor info gratis naar 0800 0046 of ga naar clubcafé.nl. Club Café schrijf je met dubbel F en 1 E. Club Café, eindelijk lekkere koffie op de club.
1: Hoe verdien je geld aan het organiseren van de Olympische Spelen? Hoe komen teams aan hun sponsoren? En hoe verlopen de onderhandelingen met sporters en hun managers?

0: Robert Denneman. Elke tweede woensdag van de maand tussen 3 en 4. De BV Sport op All Sports Radio. Alle afleveringen zijn ook te beluisteren als podcast via de bekende podcastkanalen.
1: De BV Sport wordt verbonden door KPN, het netwerk van Nederland.
2: We denken na over een koophuis.
3: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
2: Bart, met die loopgroep?
3: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
4: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
5: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
0: All Sports Radio klokt. De tijd van 3 uur.
6: Hockey. Hi, mijn naam is Carol Taten, voormalig tophockeyster. En je luistert naar All Sports Radio.
7: Voetbal. Hoi, mijn naam is Maurice Stijn en je luistert naar All Sports Radio.
8: Volleybal. Mijn naam is Peter Blanger en je luistert naar All Sports Radio.
0: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport. Afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: What the hell? All Sport Radio Live. Het is weer de eerste vrijdag van de maand, dus het is hoog tijd om weer een nieuw talentboek talent van de maand aan je voor te gaan stellen. En voor oktober is dit de 17-jarige karter Jason Jansen. De talentvolle racer heeft een aantal succesvolle seizoenen achter de rug, waarin hij onder meer de Dutch Racing Series Nationals en de Formule Karting Nederland wist te winnen. Nu is de blik alweer gericht op 2027, waarin er hopelijk ook internationale races zoals in het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, Duitsland en België op de rol staan. Hier gaan we ermee in gesprek over wie hij is, hoe hij zijn sport beleeft, zijn toekomstdromen en uiteraard zijn spaardoel op talentboek. Jason, hele goedemiddag.
1: Hallo, goedemiddag.
0: Ja, allereerst ben ik benieuwd. Karten, het is denk ik de droom van menig jongen om heel hard te gaan. Maar hoe is dat eigenlijk bij jou ooit begonnen?
1: Dat is bij mij begonnen. Ik keek altijd vroeger heel vaak Formule 1. Vond dat het leuk om te kijken en ik wil zelf ook gewoon eens een keer beginnen aan racen. Dus toen kwam ik online, kwam ik een post tegen van dat er iets te volgen was in de buurt. En daar ben ik toen een keer aan mee gaan doen. En vanuit daar ben ik ermee verder gegaan.
0: Ja, je zegt, het begon dus eigenlijk met iets in de buurt. Waar begin je dan aan dat hele traject? Want kom je dan gewoon aanlopen van, hey, ik ben Jason, hier ben ik, laten we beginnen? Of komt er wel wat meer bij kijken?
1: Ja, het was gewoon, je kon je gewoon inschrijven voor die training en kon je gewoon voor de fun meedoen. En dat beviel me heel goed, het ging ook heel goed. En daardoor ben ik ook gewoon vaker en vaker gaan karten.
0: En op welke leeftijd was dat dan zo ongeveer?
1: Toen was ik volgens mij 13 jaar.
0: Daar is dus voor jou eigenlijk dat traject begonnen. Je zegt al, het ging eigenlijk gelijk al best wel goed. Ik vond het ook heel erg leuk. Had je ook al het idee van, hey, dit kan nog wel eens iets gaan worden?
1: Ja, eigenlijk wel. Want we gingen eigenlijk echt al vanaf het begin ging het heel goed. De coaches die maakten dat ook. En die gaf mij ook advies om gewoon eens mee te doen aan wedstrijden. En dat heb ik toen ook gedaan. En toen merkte ik ook echt van, het ging eigenlijk heel goed en ik heb veel potentie.
0: Deed je er daarnaast eigenlijk nog een andere sport bij? Of was dit het eerste wat op je pad kwam waar je dacht van, hey, hier ga ik mee verder?
1: Ja, ik deed nog voor de leuk, deed ik wel voetballen bij de lokale club. Maar dat was eigenlijk alleen maar voor de fun. Maar dat heb ik eigenlijk sinds ik toen aan het karten ben begonnen, ben ik daarmee gestopt eigenlijk.
0: En zo, de trainers op die dag, jij viel hun al gelijk op. Die zeiden van, goh, ga eens wat races rijden. Hoe begin je daaraan eigenlijk?
1: We hadden van die lessen waar ik meedeed, dat was van een van Den Hartog. En die organiseerde een clubkampioenschap. En dat waren dus races. En dat was dus binnenkort op de locatie waar ik elke week kwam te trainen, was er een race. En dan zei ze dat ik daar aan mee kon doen.
0: En daar heb je dus aan meegedaan. Hoe was dat?
1: Dat was heel leuk. Dat was mijn allereerste race en die had ik ook meteen gewonnen. Dus dat was ook echt een fantastische prestatie.
0: Nu is karten natuurlijk veel meer dan enkel een beetje gas geven en goed sturen. Wat komt er eigenlijk allemaal bij de sport kijken?
1: Vooral mentaal, tijdens de races. Of je jezelf cool kan houden, keuzes maken. Ook strategisch, je moet bij veel van de races moet je pitstops maken en alles. Er zijn echt heel veel verschillende dingen waar je mee rekening moet houden.
0: En hoe ver ben je daar zelf tijdens de race ook mee bezig? Of heb je daar ook wel hulp van je team, zeg maar, langs de kant?
1: Ja, ik krijg bijna bij elke raceweekend krijg ik wat hulp van het team. Die staan dan naast de baan. Die gaan mij dan geven mij dan signalen van. Wanneer moet ik pitten? Doop ik uit op degene achter me of voor me? En alles die helpen mij tijdens de race.
0: Hoe fysiek is het kart eigenlijk?
1: Voor mij valt het wel mee, omdat ik het nu ook best wel lang best wel doe. Het is natuurlijk wel nog steeds heel fysiek. Het ligt ook wel aan wat voor baan je bent. Maar ik doe voornamelijk veel sprintraces. Dat zijn van die korte races, dus daar valt het dan nog wel wat mee, maar als je bijvoorbeeld een endurance race doet een paar uur, dan heb je van die wat langere stints en dat is best wel heel intensief. Dus het is, voor mij valt het wel wat mee, maar het is wel heel, heel fysiek.
0: Nou, moet je er ook fysiek wat voor trainen of valt dat nog wel mee?
1: Ja, ik doe nu huurkarten, dan valt het nog wel mee. Maar als je bijvoorbeeld zou kijken naar het Formule 1 of zo, wat Max Verstappen doet, die zal dan ook echt flink aan de bak moeten gaan met trainen. Maar bij mij valt het nog op zich nog wel wat mee. Ik hoef niet echt heel intensief te trainen daarvoor.
0: Hij zei, je bent ongeveer op je 13e begonnen. Je bent nu 17. Nou ja, een kleine rekensom, dat is ongeveer 4 jaar. Wat heb je zo al in die afgelopen 4 jaar mogen doen?
1: Nou, ik heb mijn eerste jaar, daar heb ik dus alleen eigenlijk die trainingen gevolgd. En daar heb ik toen ook een paar wedstrijden gedaan. Daarna heb ik toen, in mijn tweede jaar, ben ik toen aan het clubkampioenschap, echt voor het hele kampioenschap meegedaan. En die had ik toen ook, had ik ook gewonnen, dat kampioenschap. En toen heb ik een uitnodiging voor het raceteam van Den Hartog gekregen. En daar heb ik toen... Ja, ben ik toen aan mee gaan doen. En daar heb ik toen mezelf ingeschreven voor in 2025 voor het Nederlands kampioenschap karten. Daar heb ik aan heel veel van hoog niveau toernooien meegedaan. De Dutch Indoor Karting Championship. Daar heb ik in dat jaar heel veel ervaring op gedaan. En dit jaar ben ik nu aan vrijwel elke hoge toernooien. Het Europees kampioenschap. Ik heb ook het wereldkampioenschap gedaan. Heb ik... Ja, allemaal gedaan. En nu ben ik weer bezig aan het Nederlands kampioenschap. Sta ik ook in de leiding van het klassement. En ja, ik ben nu gewoon heel veel op hoog niveau aan het rijden.
0: En dat gaat dus heel erg goed. Je rijdt bij Den Hartog Racing. Wat voor een team is dat om voor te rijden?
1: Ik reed daar. Dat heb ik tot begin dit jaar heb ik daar gereden. Het was een heel, heel leuk team om te rijden. Het waren hele vriendelijke en goede coaches. Zij hebben mij natuurlijk gewoon echt heel goed geholpen tot waar ik nu ben. Dus ja, het was echt gewoon een fantastisch team.
0: En ben je dan nu ook aangesloten bij een team of rij je voornamelijk gewoon zelfstandig?
1: Ik ben nu aangesloten bij een nieuw team, dat is Talent Factory. Dat is eigenlijk de concurrent van Den Hartog, kun je wel zeggen. En ja, dat is ook eigenlijk net voor mijn gevoel een wat sterker team. Die hebben wat meer ervaren rijders en die rijden ook gewoon meer op hoog niveau. Daar geven ze ook meer coaching en alles.
0: Dus eigenlijk een goede volgende stap, zeg maar, om weer beter te worden.
1: Ja. Precies.
0: Nou ja, het jaar 2026 nog niet voorbij, wel al heel erg succesvol. Hoe lang duurt het seizoen eigenlijk nog?
1: Hoe lang? Ja, tot begin december eigenlijk. Dan zou ik mijn laatste race hebben, denk ik.
0: En waar gaat dit seizoen jou nog brengen?
1: Ik ben nu bijvoorbeeld onderweg naar Oldenzaal voor de Dutch Outdoor Karting Championship. Maar het is denk ik nog vooral op nationaal nog het NK afmaken. Voor de rest nog niet heel veel meer eigenlijk.
0: Nu is karten het beginstation natuurlijk van heel veel mooie autosportcarrières. Wat is jouw toekomstdroom eigenlijk binnen de autosport?
1: Mijn toekomstdroom is gewoon, gewoon professioneel racer te worden. Je zou normaal denken van iemand die aan karten begint, die zou heel graag in de Formule 1. Dat is voor mij, als ik heel realistisch ben, dat is ja, niet echt makkelijk te doen. Het is heel, heel duur natuurlijk ook, maar ik hoop gewoon ergens professioneel gewoon ergens te komen op echt van die echte autobanen, autocircuits gewoon. Lekker met van die raceauto's rijden, zoiets zou ik gewoon lekker laten willen doen en gewoon ja, lekker aan zo'n races meedoen.
0: Heb je dan een raceklasse wat dan nu in je hoofd zit, waar je aan denkt, waar je denkt van hé, dat zou eigenlijk wel heel erg mooi zijn?
1: Ja, ik heb al eens naar wat gekeken. Dat zijn bijvoorbeeld Porsche Supercup, GT3, zoiets waar Verstappen ook aan mee had gedaan, op de Nürburgring en van alles. Dus zoiets eigenlijk gewoon.
0: 2027, daar zei je, daar ligt de focus op een nog hoger niveau. Internationale races, wellicht nog wel wat er op je pad komt. Hoe ziet jouw 2027 er een beetje uit?
1: Mijn 2027, dat is denk ik vooral op de hogere klasses te rijden. Ik rijd nu bijvoorbeeld het Nederlands kampioenschap bij de lightweight. Ik wil nu echt overstappen naar senior en dat ook echt overal te blijven doen. En ik wil denk ik ook wat meer op, want ik doe nu heel veel sprintwedstrijden op hoog niveau. Ik wil ook meer van die endurance races op hoog niveau en dan ook van de 24-uur races of 12-uur-race of wat het ook is. Gewoon van die hele lange sprintraces. Dus ik denk dat daar vooral de focus op gaat liggen. En natuurlijk ook gewoon nog steeds de grote toernooien.
0: Als we het hebben over jouw spaardoel op Talentboek, want nou ja, Talentboek is natuurlijk een crowdfunding website. Waar spaar je momenteel voor?
1: Ik spaar momenteel gewoon voor om aan de races te deelnemen. Het is natuurlijk best wel duur en alles. Dus ja, dat sparen dat helpt ons gewoon voor de trainingen, de races en het reizen om daar naartoe te komen en aan mee te doen.
0: Ja, want dat is natuurlijk het euvel van de autosport. Het is, zeg maar, er zijn een hoop goedkopere sporten om uit te kiezen.
1: Ja, dat is zo, ja.
0: Jason, mochten er mensen nou ja, zijn die jou willen volgen in jouw weg richting de autosport top, hoe kunnen ze dat het beste doen?
1: Ze kunnen me het beste volgen op Instagram. Op Instagram dan maak ik posts van mijn wedstrijduitslagen of waar ik ben en alles. Waar heb ik dit weekend heb ik een race. En ze kunnen me ook volgen op WhatsApp. We hebben ook een WhatsApp-kanaal. Ze heten allebei Jason Jansen Karting. Daar kun je ons op vinden. En, ja, dat maak ik gewoon alle posts over wat ik doe, waar ik ben en gewoon mijn resultaten.
0: Nou, in ieder geval heel erg gaaf om te gaan volgen. Jason Jansen, mag ik je voor nu hartelijk danken voor je tijd. En natuurlijk heel erg veel succes met alle mooie races die komen gaan.
1: Dank je wel. All Sports Radio Live.

0: Robert Denneman. Elke tweede woensdag van de maand tussen 3 en 4. De BV Sport op All Sports Radio. Alle afleveringen zijn ook te beluisteren als podcast via de bekende podcastkanalen.
1: De BV Sport wordt verbonden door KPN, het netwerk van Nederland.

luistert naar All Sports Radio. Hier speelt elke sport een rol. Voetbal, tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport ook speelt. All Sports Radio.

0: Sports Radio Live.
1: Van 17 tot en met 25 oktober vinden de wereldkampioenschappen turnen plaats in Ahoy, Rotterdam. Veel landen reizen ruim voor die tijd al af naar Nederland om zich optimaal voor te bereiden op het toernooi. Maar ja, hoe bereiden die landen zich dan voor? We weten, Ahoy is geen permanente turnhal. Dus hoe doe je dat met alle landen als je toch oefeningen wil gaan voorbereiden? Nou, de Braziliaanse turnteam die dacht, we gaan afreizen naar Amsterdam. Daar konden ze terecht bij een van de Amsterdamse talentverenigingen van Topsport Amsterdam, namelijk Turns Amsterdam. En ja, hoe dat dan is, al die Brazilianen hosten, dat ga ik bespreken met Wolter Kooistra, oprichter en coach van Turns. Wolter, hele goedemiddag.
2: Goedemiddag.
1: Ik ben wel benieuwd, wanneer kwam bij jullie dat belletje binnen van de Braziliaanse federatie?
2: Oh, dat is al echt al een paar maanden terug. Dan krijg je een belletje. We hebben een contact gehad via Koper, een wereldbeker. En daar heb ik met een coach gezeten en toen vertelde ik, goh, als je nou toch naar Nederland komt, zou het niet een idee zijn om in Amsterdam te komen trainen. En toen heb ik een korte video laten zien wat wij te bieden hadden en toen gingen ze oogjes twinkelen. En toen hebben we direct daarna eigenlijk een meeting gehad met iemand van het Olympisch Comité van Brazilië. En sindsdien eigenlijk maandelijks contact. Totdat ze vorige week dinsdag voor de eerste keer in de zaal stonden.
1: Ja, ben ik dan toch wel benieuwd. Is dat dan een gesprek in Koper wat dan per puur toeval, dat is trouwens Slovenië, dat de per puur toeval tot stand komt? Of was je wel echt aan het acquireren, om het maar zo te zeggen?
2: Dat mag ik best wel. Ik ben soms best jaloers op andere plekken in Nederland. Rotterdam en Heerenveen hebben wel, en Den Bosch trouwens ook, die hebben al eerder Brazilië of Japan of Amerika gehost. En wij hebben wel een van de mooiste turnhallen, zeg maar, zeker in Nederland, dan wel in Europa. Dus ik wilde eigenlijk ook dat als uitvluchtje in Amsterdam laten zien. En ik kwam deze coach tegen al jaren op toernooien. En dit keer had ik een goed contact. En dus heb ik geprobeerd om ze te polsen. En dat is gelukt.
1: Ja, en hoe blij ben je dan dat ze dan sinds deze week bij jullie op de vloer staan?
2: Ja, wij waren echt vereerd. We zijn vereerd en we zijn ontzettend blij dat we ze kunnen hosten. Heeft wel wat voeten in de aarde, want naast het feit dat het natuurlijk bijzonder is om zo'n hoog niveau binnen te halen, hebben ze ook wel wat wensen. Dus de tijden waarop ze trainen, twee keer op een dag, het aantal toestellen wat ze willen, de mensen, dat geeft nogal wat druk voor ons. Voor onze eigen gymnasten, zeg maar. Dus in die zin hebben we ook wel wat moeten schuiven met diverse ploegen. We hebben ze in ieder geval binnen. En dat is zeer inspirerend, kan ik zeggen.
1: Wat bespreek je dan zoal met de mensen daar? Wat leer je daar dan ook weer van?
2: Ja, het taalprobleem dient zich wel een beetje aan. In Brazilië praten ze Portugees en dat is het dan wel zo'n beetje. Het is wel heel grappig. Het grote verschil zit hem natuurlijk naast het feit dat het heel mooi is om te zien hoe hoog hun kwaliteit van bewegen is, hebben ze ook een ongelooflijk grote staf mee. Dus je moet je voorstellen, wij moeten in Nederland toch vaak beknibbelen op onze WK en Olympische aspiraties. Als het gaat over turnen, moet ik erbij zetten. Maar in Brazilië reizen ze dus af met een gezelschap van 4 turnsters nu. En met 7 man staf, waarvan de 8e staflid gisteren aangekomen is. Een fulltime sportpsychologe. 1 masseur, een fysiotherapeut, een sportarts, een strength and conditioning coach. En nog iemand van het NOC van Brazilië. Dus het is een behoorlijk gezelschap. En dan aanstaande donderdag komen er nog eens 4 gymnasten bij.
1: Zo, dan vraag je bijna af, waar laat je dat allemaal?
2: Ja, precies. Nou, in eerste instantie in de zaal. En dan hebben we hopelijk voor de toekomst, niet voor dit keer, maar hopelijk voor de toekomst, nu een heel goed contact met Leonardo Hotels. Ook een partner van Topsport Amsterdam. Dus in die zin gaan ze daar dan gehost worden als met diner en slapen. Dus ja, dat is een mooie samenwerking.
1: Ja, als je kijkt dan naar de selectie die op dit moment bij jullie aanwezig is. Zijn er dan ook echt namen waar je naar kijkt, waar je denkt van, goh, dat we die eens van dichtbij aan het werk mogen zien, is wel heel bijzonder.
2: Ja, zeker. Dus we hebben Rebecca Andrade in het huis. Dat is een dame die samen 15 medailles gescoord heeft op de Olympische Spelen en de WK's. 6 keer Olympisch en 9 op het WK. Ja, ze is een fantastisch fenomeen op sprong, op vloer. Ze is de directe concurrent geweest van Simone Biles in 2024, Parijs. Ja, geldt al jaren als een gigantisch talent. Overigens de meest succesvolle Braziliaanse Olympische sporter. Daarnaast Flavia Saraiva, ook een pareltje in de turnsport. Altijd top 10 scorers op WK's en Olympische Spelen. Ik heb dit meisje in 2014 voor de eerste keer ontmoet. En ik heb toevallig met haar gesproken gisteren. Zij is eigenlijk de enige van de hele lichting van de jeugd Olympische Spelen van 2014 die nu nog turnt. Dus van de hele wereld is zij nog steeds heel actief. En ja, zeer, zeer goede gymnasten. En dan de derde is Lorraine Oliveira. Ook een zeer vooraanstaande gymnaste. Die beroemd is op het gebied van vloer, acrobatiek. Dus ja, zeer inspirerend om deze dames van dichtbij te zien.
1: Nu ben jij natuurlijk zelf ook turncoach. Let je dan ook extra op als zij bijvoorbeeld naar de trainer zijn van goh, hoe dan iets in zijn gang gaat, hoe zij dat dan doen? En zijn dat dan ook dingen die je misschien ook weer kan meenemen richting je eigen gymnastes?
2: Ja hoor, zeker. We houden alles nauwlettend in de gaten. Ik probeer ook alles, we hebben een nieuw videosysteem geïnstalleerd. Ik probeer veel clips te maken van bewegingen die ze... Ja, die ze turnen en die heb ik dan toevallig gisteravond alweer even laten zien aan onze eigen gymnasten om te kijken wat nou verschillen zijn. Ze zijn bezig met krachttraining bij ons in dat strength and conditioning hok. En daar doen zij ook andere oefeningen dan wat wij kennen. Er zit een sportarts bovenop met allerlei meetapparatuur. Ik geloof zelfs dat ze melkzuur meten en allerlei andere wetenswaardigheden probeer ik achter te komen. Dus het is een vriendelijke vorm van spionage, zeg maar. Bedrijfsspionage.
1: Maar ja, dat is natuurlijk, dan haal je natuurlijk je eigen voordeel er ook wel weer uit wat dat betreft. Maar je zegt al, hè, je hebt ze kunnen overtuigen om Amsterdam aan te doen voor hun voorbereiding op het WK. Hoe erg zijn zij onder de indruk van de faciliteiten die jullie daar hebben?
2: Ja, zeker. Zeker. Ja. Ik wou het net vertellen. Het is niet alleen dat wij geïnspireerd raken door hun, maar zij waren ontzettend blij. Of ze zijn eigenlijk elke dag heel blij met de accommodatie. De manier waarop we hem ingericht hebben, de manier waarop de toestellen er staan. Ik heb voor hun komst speciaal een nieuw sprongtoestel gekocht met 2 nieuwe planken, zodat de situatie ook zoveel mogelijk lijkt op die situatie die ze gaan ervaren op het WK in Rotterdam. Daar wordt ook altijd gebruik gemaakt van de nieuwste materialen. En zij zijn bijvoorbeeld zeer geïnspireerd geraakt over een bepaald soort valkuil die wij hebben in Amsterdam. En ik word al binnenkort gebeld, vertelden ze, door een meneer uit Brazilië die gaat over de accommodatie in Brazilië. In Rio de Janeiro, omdat ze eigenlijk graag willen dat een bepaald stukje techniek daar naartoe gaat. Nou, hartstikke leuk natuurlijk om dat te kunnen verkennen. Ik heb wel verteld dat ik dan wel in ieder geval even mee moet. Dus dan zit er wel een reisje naar Rio in, wellicht.
1: Ja, kijk, ja, dat is goed als je natuurlijk zelf dan inderdaad ook meegaat. Trainen zij tot 12 oktober bij jullie in Amsterdam. Het is nu eind september. Betekent dat ze dus al best lang hier gaan zijn. Is dat gebruikelijk in aanloop naar zo'n WK?
2: Nee, dat is niet gebruikelijk. Normaliter is het een week, zeg maar, hè, om bij te komen van een lange vlucht bijvoorbeeld. Met betrekking tot jetlag. Maar deze 4 dames waren al in... waar waren zij? In Szombathely. In Hongarije. Daar waren ze ook een wereldbeker. Dus om dan, zeg maar, 2 weken geleden alweer eerst terug te vliegen naar Brazilië en dan weer terug naar Amsterdam. Dat zou te veel vergen. Dus deze week hebben ze eraan gekoppeld. En dan komt nu donderdag komt de rest van het team. Wij hebben dan even vergelijkbaar in Nederland hebben wij een team met 5 turnsters en 2 reserves. Zij komen hier naar Rotterdam met 5 turnsters en 3 reserves. Dus de ploeg bestaat bij hun uit 8. Ja, dus het is een lange voorbereiding, maar ja, voor ons zeer gewenst, kan niet anders zeggen.
1: Ja, nu ben ik toch wel benieuwd. Wat verwacht je van het team in Rotterdam straks? Want misschien dat jullie voorbereiding wel het verschil kan maken straks.
2: Oh, spannend, spannend. Ja, lastig, lastig. We houden de scores van de wereld heel erg in de gaten. China en Japan hebben een ongelooflijk hoge teamscore neergezet. Dus daar verwachten we wel veel van. Amerika is sowieso altijd sterk. Brazilië was de vorige Olympische Spelen derde. En nou mag je weten dat dit WK plaatsen de eerste 3 ploegen zich direct voor de Olympische meerkampfinale. De kwalificatie van de Olympische Spelen. Dus dit WK in Rotterdam wordt vooral voor de eerste 3 ploegen heel belangrijk. Nou, dat in te schatten voor nu, ik denk dat dat lastig wordt voor Brazilië bij de beste 3. Maar top 8, teamfinale op, wanneer is dat? Nou, eind van die week van de WK, dan zijn zij er zeker bij.
1: Ja, tot slot, verwacht je, Wolter, dat je na dit WK misschien wel vaker belletjes gaat krijgen van federaties of ze even bij jullie een kijkje mogen nemen?
2: Ja, dat denk ik wel. Sterker nog, zij ontmoeten op de 11e ontmoeten ze ook al het team van Algerije. Want Algerije is in navolging van Frankrijk ook bij ons terechtgekomen. En hebben gevraagd of zij zich ook mogen voorbereiden. Dus Brazilië vertrekt op maandag 12. En Algerije komt op vrijdag 9 oktober naar ons toe. Dus het gaat van een leidakje.
1: Kijk, nou ja, dat zijn mooie, mooie zaken. Zo krijgen nog wel eens wat mensen over de vloer. Wolter Kooistra, mag ik je voor nu hartelijk danken voor je tijd. En natuurlijk heel erg veel succes nog met de Brazilianen. En dus ook nog de Algerijnen later in aanloop naar het WK.
2: Dankjewel. All Sports Radio Live.

0: van All Sports Radio.
1: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
2: ja.
1: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
2: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik het eerder wist. Het gaat en dat je niet...
1: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
3: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
4: De Radiofabriek.
5: Met perfect internet voor mobiel en thuis is het hele huis happy. Bijvoorbeeld met een van onze mobiele KPN Unlimited abonnementen. Van voordelig Unlimited speciaal voor tieners tot ultra snel super Unlimited. Zo geregeld op kpn.com/happy.
0: All Sports Radio klokt. De tijd van 4 uur. Voetbal.
6: Mijn naam is John van der Brom. Je luistert naar All Sports Radio.
7: Schaatsen. Ik ben Barbara de Loor. En je luistert naar All Sports Radio.
8: Autosport.
9: Hey, Jalle Kalf hier, autosporter. En je luistert naar All Sports Radio.
0: Welke sport er ook speelt. Je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport. Afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: De sport in cijfers. Het spel van de pegels. Winnen of verdienen. Dit is de BV Sport Update.
1: Welkom bij weer een nieuwe editie van de BV Sport Update. Waarin sportmarketeer Frank van der Walbaken, aangesloten bij IVRM Sport en IVRM Reputatie, met ons weer het laatste nieuws doorneemt op het gebied van sportmarketing. En zo ook deze keer natuurlijk weer. Frank, hele goedemiddag.
2: Goedemiddag, Robert.
1: Dan verhuizen we naar het schaatsen, Frank. Want team X2O Badkamers, team waar onder meer Joy Beunen en Pien Hersman voor rijden, die hebben een nieuwe sponsor getekend.
2: Ja, het is nu heet het team X2O. Dus niet H2O, maar de X2O. Dat zijn badkamers. En die hebben een nieuwe ploeg, of niet een nieuwe ploeg, een ploeg gepresenteerd voor het komend seizoen. Het heeft in Amsterdam de ploeg gepresenteerd voor het seizoen 26-27. De ploeg van de gebroeders ten Hove, die hebben intussen wel een naam voor zichzelf gecreëerd door hun successen. Die rijdt dit seizoen voor het eerst onder deze nieuwe naam en heeft daarnaast in OG Clean Fuels, dat zegt mij helemaal niks, moet ik eerlijk zeggen, een nieuwe tweede sponsor aan zich weten te verbinden. De marketingcoördinator bij X2O Badkamers, die zegt: toen wij het team instapte, wilden we meer zijn dan een logo op een schaatspak. En dat is het ook geworden. De gele muts in Tialf, die we allemaal kunnen herinneren, die pontificaal in beeld zijn geweest bij de vele schaatsevenementen uit Tialf. Ze hebben een eigen televisiecommercial natuurlijk gemaakt. En de zichtbaarheid langs de snelwegen, op die grote reclamezuilen langs de snelwegen, hebben ze er dus een compleet verhaal van gemaakt. En dat pleit voor ze. Dat onderschrijft ook wat ik net ook al zei over de grootbanken. Dat sponsoring veel meer is dan hopen dat je in beeld komt met een pak. De ploeg inderdaad telt op dit moment 13 schaatsers. Waaronder, nou, Joy Beunen natuurlijk zeer succesvol en zeer populair. Bart Flinks, de Belg, dus het is niet alleen een Nederlandse ploeg. Stijn van der Bunt, Jesse Spijers, Dai Dai Natap, ook geen onkleine jongen, Matt van der Bus en Pien Hersman. Dus een nieuwe schaatsploeg en een nieuwe kleding, blauwe pakken. Dus let erop het komend seizoen wat de komende week al gaat beginnen.
1: Het sponsornieuws in Nederland is nog niet afgelopen, want het Watersportverbond en Allianz, overigens volgens mij een deal waar jij ook weer ergens mee te maken had, Frank, die hebben hun sponsorhuwelijk een nieuwe dimensie gegeven.
2: Ja, het is een hoofdsponsor inderdaad, Allianz, en die heeft met name gescoord natuurlijk via de goede resultaten van de Nederlandse zeilploeg bij de Olympische Spelen. Het is niet voor niets dat we nu al de afgelopen 4 jaar zijn wij, tussen aanhalingstekens, het beste Olympische zeilland ter wereld. En dat is voor een klein landje als Nederland toch niet zomaar iets. Maar ze hebben dat sponsorhuwelijk, dat loopt overigens tot en met de Los Angeles Olympische Spelen in 2028. Hebben ze wat extra gestalte gegeven, daar hebben we het alweer. Niet alleen maar logos plakken en hopen dat je wint. Maar ze hebben al 4 jaar of 5 jaar geleden hebben ze geïntroduceerd de landelijke clean-up on tour. Dat is dat ze alle zeil- en watersportverenigingen hebben gemotiveerd om op subs het water op te gaan. Dus de plassen op, de rivieren op, de meren op. En om daar alle rotzooi uit het water te halen. En ze hebben het afgelopen seizoen hebben ze op 132 plaatsen hebben ze 1750 mensen op het water weten te motiveren op een sub. En ze hebben 12.500 kilogram vuil uit het water geschept. Nou, dat vind ik een absoluut mooi iets. En wat een sponsor dan ook adopteert. Hè, om niet alleen maar inderdaad in de top te scoren, maar ook het water schoon te maken. Hetgeen iedereen, ook al is hij geen zeilfanaat, zal aanspreken. Dus ik wou hier al direct eigenlijk vooruitlopend op mijn gele en groene kaart. De groene kaart uitdelen aan het Watersportverbond. Samen met hun hoofdsponsor Allianz Verzekeringen. De grootste verzekeringmaatschappij van de wereld overigens. Voor deze... dit initiatief dat ze een aantal jaren geleden al zijn begonnen en dat ze elk jaar zullen herhalen.
1: Maar dat is eigenlijk gewoon een goed voorbeeld van eigenlijk hoe sponsoractivatie eigenlijk zou moeten.
2: Ja, het is een fantastisch voorbeeld. Hè. Iedereen die ooit in een bootje heeft gezeten, die ergert zich aan al die vuiligheid in het water. Mensen gooien maar van alles erin. En dat er dan een samenwerking komt tussen de bond van de watersport en de hoofdfonds van de watersport om dit te gaan aanpakken. Ja, dat nogmaals, dat zal een ieder, ook al ben je geen watersportenthousiast, aanspreken. En dat geeft dus sympathie op het merk Allianz.
1: We hebben het er wel eens vaker over gehad tijdens deze BV Sport Update. Maar ook een keer tijdens de BV Sport toen de heren van de KNLTB bij ons te gast waren. Het kopje tennissers tegenover Grand Slam toernooien. De laatste keer dat we het erover hadden was er natuurlijk een oproep vanuit de spelers om een grote percentage van de inkomsten door Grand Slam toernooien beschikbaar te stellen als prijzengeld. En dan niet voor de toppers, maar juist voor de wat lager gerankte spelers. Omdat, nou, realistisch gezien misschien de top 90, top 100 rond kan komen van de sport. Dat is natuurlijk al een grote stap voorwaarts dat dat gebeurd is. Maar er is nu een nieuwe thematiek, een nieuw problematiek die aangestipt wordt door de spelers.
2: Ja, op het moment dat de ATP en de WTA, dat zijn de vakbonden van de respectievelijk de mannen en de vrouwen in het tennis, het min of meer eens zijn geworden over de verdeling van de prijzengelden in de vier Grand Slam toernooien, waarin er meer zeggenschap komt bij de spelers en speelsters, doet niemand minder dan John McEnroe zijn vroegere reputatie, zou ik willen zeggen, eer aan door de knuppel nog eens keihard in het hoenderhok te gooien. Want hij stelt dat er veel meer macht en zeggenschap naar de feitelijke artiesten moet, en dus niet alleen over de verdeling van de commerciële inkomsten, maar vooral ook in de feitelijke organisatie van de toernooien. En dat is vooral naar aanleiding van het feit dat bij de US Open, de meest recente Grand Slam in Amerika, dat daar wedstrijden plaatsvonden tot 4 uur 's nachts. Nou, dat is natuurlijk allesbehalve bevorderlijk voor de verdere verloop in het toernooi, als je dat tot 4 uur moet spelen en je moet je volgende partij al spelen de volgende middag. Nou, dan kom je nauwelijks tot slapen toe en je tegenstander die heeft een hele goede nachtrust achter de rug. Dus de feitelijke organisatie, de indeling van de wedstrijdschema's, moet ook meer zeggenschap gaan verdienen of afdwingen bij de feitelijke artiesten. En op zichzelf vind ik dat ook niet verkeerd. Laten we wel zijn, een US Open of een Wimbledon is natuurlijk een prachtig podium. Maar als je op het podium de artiesten niet hebt staan, dan loopt de zaal die vol zit, loopt natuurlijk snel leeg. Dus dat de feitelijke artiesten iets meer te zeggen gaan krijgen over de verdeling van de gelden. Vooral als ze dat inderdaad willen toespelen naar de minder bedeelden in de tennissport. Dus noem daar boven de 100 geplaatst, wordt het al schrapen voor geld. Vind ik dat een hele goede zaak. Maar John McEnroe die gaat zelf zover dat hij oproept tot een boycott als de grote toernooien, dus niet alleen de Grand Slams, niet tegemoet zouden komen aan de herziene structuur. Dus dit is een duidelijk gevalletje van wordt vervolgd.
1: En dan tot slot, de groene kaart heb je eigenlijk al genoemd, Frank. Dan houden we de gele kaart over. Naar wie gaat die deze week?
2: Ja, die geel gaat naar mijn idee naar de grote gemene deler eigenlijk van de sportmedia. En daar doe ik mee op het feit hoe ze na anderhalve interland Max Meerdink al betitelen als de toekomstige spits van Oranje, het toekomstige antwoord op Depay. Ze prijzen hem de hemel in. En op zichzelf natuurlijk positief. En ik ben altijd blij met positieve reacties op sporters. Maar Max Meerdink is in mijn inschatting is een hele rustige, beheerste jongen. Geeft die jongen in godsnaam de tijd om door te groeien tot de top die hij ongetwijfeld in zich heeft. Want daar zijn alle experts het wel over eens dat hij talent heeft. Maar als je hem nu al gaat belasten met de druk op zijn schouders van ik ben de toekomstige spits volgens alle media, dan zou dat wel eens een averechts effect kunnen hebben. Dus ik ben niet zo tevreden met al die aandacht en al dat geschreeuw nu van dit is de nieuwe spits van Oranje. Nogmaals, hij heeft onmiskenbaar talent, maar ik denk dat hij zelf de eerste die zal toegeven dat hij nog heel veel moet leren. En ik hoop en verwacht dat Xavi, de nieuwe bondscoach, dit verrekte goed beseft. En dat verwacht ik ook wel. En hem daarin een rol laat spelen. Dat wou ik eventjes toch een gele kaart geven aan de algemene media. Dan tenslotte heb ik nog een heel ander nieuwtje. Of een ander leuk weetje. Het shirt van Michael Jordan. De meest beroemde basketballer ooit in de NBA van Amerika. Die heeft zijn shirt vanuit de derde wedstrijd van de 1998 NBA Finals. Dus eigenlijk een shirt uit een willekeurige wedstrijd. Is deze week verkocht en, op een veiling. En bracht $12,5 miljoen op. Dus ik hoop dat er iemand is die nog een verzameling van die shirts heeft. Want die kan behoorlijk rijk gaan worden als je dit bekijkt. Want een willekeurig shirt, nogmaals, voor 12,5 miljoen dollar. Ja, ik ben benieuwd wie zoiets koopt. Maar goed, dat even terzijde.
1: Voor nu mag ik je hartelijk danken voor je tijd, voor het ons bijpraten. En wij spreken elkaar volgende week vanuit Move in Amsterdam.
2: Absoluut, Robert. Tot dan.

0: Sports Radio Live.
1: Van 17 tot en met 25 oktober vinden de wereldkampioenschappen turnen plaats in Ahoy, Rotterdam. Veel landen reizen ruim voor die tijd al af naar Nederland om zich optimaal voor te bereiden op het toernooi. Maar ja, hoe bereiden die landen zich dan voor? We weten, Ahoy is geen permanente turnhal. Dus hoe doe je dat met alle landen als je toch oefeningen wil gaan voorbereiden? Nou, de Braziliaanse turnteam die dacht, we gaan afreizen naar Amsterdam. Daar konden ze terecht bij een van de Amsterdamse talentverenigingen van Topsport Amsterdam, namelijk Turns Amsterdam. En ja, hoe dat dan is, al die Brazilianen hosten, dat ga ik bespreken met Wolter Kooistra, oprichter en coach van Turns. Wolter, hele goedemiddag.
2: Goedemiddag.
1: Ik ben wel benieuwd, wanneer kwam bij jullie dat belletje binnen van de Braziliaanse federatie?
2: Oh, dat is al echt al een paar maanden terug. Dan krijg je een belletje. We hebben een contact gehad via Koper, een wereldbeker. En daar heb ik met een coach gezeten en toen vertelde ik, goh, als je nou toch naar Nederland komt, zou het niet een idee zijn om in Amsterdam te komen trainen. En toen heb ik een korte video laten zien wat wij te bieden hadden en toen gingen ze oogjes twinkelen. En toen hebben we direct daarna eigenlijk een meeting gehad met iemand van het Olympisch Comité van Brazilië. En sindsdien eigenlijk maandelijks contact. Totdat ze vorige week dinsdag voor de eerste keer in de zaal stonden.
1: Ja, ben ik dan toch wel benieuwd. Is dat dan een gesprek in Koper wat dan per puur toeval, dat is trouwens Slovenië, dat de per puur toeval tot stand komt? Of was je wel echt aan het acquireren, om het maar zo te zeggen?
2: Dat mag ik best wel. Ik ben soms best jaloers op andere plekken in Nederland. Rotterdam en Heerenveen hebben wel, en Den Bosch trouwens ook, die hebben al eerder Brazilië of Japan of Amerika gehost. En wij hebben wel een van de mooiste turnhallen, zeg maar, zeker in Nederland, dan wel in Europa. Dus ik wilde eigenlijk ook dat als uitvluchtje in Amsterdam laten zien. En ik kwam deze coach tegen al jaren op toernooien en dit keer had ik een goed contact. En dus heb ik geprobeerd om ze te polsen en dat is gelukt.
1: Ja, en hoe blij ben je dan dat ze dan sinds deze week bij jullie op de vloer staan?
2: Ja, wij waren echt vereerd. We zijn vereerd en we zijn ontzettend blij dat we ze kunnen hosten. Heeft wel wat voet in de aarde, want naast het feit dat het natuurlijk bijzonder is om zo'n hoog niveau binnen te halen, hebben ze ook wel wat wensen. Dus de tijden waarop ze trainen, twee keer op een dag, het aantal toestellen wat ze willen, de mensen, dat geeft nogal wat druk voor ons. Voor onze eigen gymnasten, zeg maar. Dus in die zin hebben we ook wel wat moeten schuiven met diverse ploegen. We hebben ze in ieder geval binnen. En dat is zeer inspirerend, kan ik zeggen.
1: Wat bespreek je dan zoal met de mensen daar? Wat leer je daar nou ook weer van?
2: Ja, het taalprobleem dient zich wel een beetje aan. In Brazilië praten ze Portugees en dat is het dan wel zo'n beetje. Het is wel heel grappig. Het grote verschil zit natuurlijk naast het feit dat het heel mooi is om te zien hoe hoog hun kwaliteit van bewegen is, hebben ze ook een ongelooflijk grote staf mee. Dus je moet je voorstellen, wij moeten in Nederland toch vaak beknibbelen op onze WK en Olympische aspiraties. Als het gaat over turnen, moet ik erbij zetten. Maar in Brazilië reizen ze dus af met een gezelschap van 4 turnsters nu. En met 7 man staf, waarvan de 8e staflid gisteren aangekomen is. Een fulltime sportpsycholoog. 1 masseur, een fysiotherapeut, een sportarts, een strength and conditioning coach. En nog iemand van het NOC van Brazilië. Dus het is een behoorlijk gezelschap. En dan aanstaande donderdag komen er nog eens 4 gymnasten bij.
1: Zo, dan vraag je bijna af, waar laat je dat allemaal?
2: Ja, precies. Nou, in eerste instantie in de zaal. En dan hebben we hopelijk voor de toekomst, niet voor dit keer, maar hopelijk voor de toekomst, nu een heel goed contact met Leonardo Hotels. Ook een partner van Topsport Amsterdam. Dus in die zin gaan ze daar dan gehost worden als met diner en slapen. Dus ja, dat is een mooie samenwerking.
1: Ja, als je kijkt dan naar de selectie die op dit moment bij jullie aanwezig is, zijn er dan ook echt namen waar je naar kijkt, waar je denkt van, goh, dat we die eens van dichtbij aan het werk mogen zien, is wel heel bijzonder.
2: Ja, zeker. Dus we hebben Rebecca Andrade in het huis. Dat is een dame die samen 15 medailles gescoord heeft op de Olympische Spelen en de WK's. 6 keer Olympisch en 9 op het WK. Ja, ze is een fantastisch fenomeen op sprong, op vloer. Ze is de directe concurrent geweest van Simone Biles in 2024, Parijs. Ja, geldt al jaren als een gigantisch talent. Overigens de meest succesvolle Braziliaanse Olympische sporter. Daarnaast Flavia Saraiva, ook een pareltje in de turnsport. Altijd top 10 scorers op WK's en Olympische Spelen. Ik heb dit meisje in 2014 voor de eerste keer ontmoet. En ik heb toevallig met haar gesproken gisteren. Zij is eigenlijk de enige van de hele lichting van de Jeugd Olympische Spelen van 2014 die nu nog turnt. Dus van de hele wereld is zij nog steeds heel actief. En ja, zeer, zeer goede gymnaste. En dan de derde is Lorraine Oliveira. Ook een zeer vooraanstaande gymnaste. Die beroemd is op het gebied van vloer, acrobatiek. Dus ja, zeer inspirerend om deze dames van dichtbij te zien.
1: Nu ben jij natuurlijk zelf ook turncoach. Let je dan ook extra op als zij bijvoorbeeld naar de trainer zijn van goh, hoe dan iets in zijn gang gaat, hoe zij dat dan doen? En zijn dat dan ook dingen die je misschien ook weer kan meenemen richting je eigen gymnastes?
2: Ja hoor, zeker. We houden alles nauwlettend in de gaten. Ik probeer ook alles, we hebben een nieuw videosysteem geïnstalleerd. Ik probeer veel clips te maken van bewegingen die ze... Ja, die ze turnen en die heb ik dan toevallig gisteravond alweer even laten zien aan onze eigen gymnasten om te kijken wat nou verschillen zijn. Ze zijn bezig met krachttraining bij ons in dat strength and conditioning hok. En daar doen zij ook andere oefeningen dan wat wij kennen. Er zit een sportarts bovenop met allerlei meetapparatuur. Ik geloof zelfs dat ze melkzuur meten en allerlei andere wetenswaardigheden probeer ik achter te komen. Dus het is een vriendelijke vorm van spionage, zeg maar. Bedrijfsspionage.
1: Maar ja, dat is natuurlijk, dan haal je natuurlijk je eigen voordeel er ook wel weer uit wat dat betreft. Maar je zegt al, hè, je hebt ze kunnen overtuigen om Amsterdam aan te doen voor hun voorbereiding op het WK. Hoe erg zijn zij onder de indruk van de faciliteiten die jullie daar hebben?
2: Ja, zeker. Zeker. Ja. Ik wou het net vertellen. Zo, ja, het is niet alleen dat wij geïnspireerd raken door hun, maar zij waren ontzettend blij, of ze zijn eigenlijk elke dag heel blij met de accommodatie. De manier waarop we hem ingericht hebben, de manier waarop de toestellen er staan. Ik heb voor hun komst speciaal een nieuw sprongtoestel gekocht met twee nieuwe planken, zodat de situatie ook zoveel mogelijk lijkt op die situatie die ze gaan ervaren op het WK in Rotterdam. Daar wordt ook altijd gebruik gemaakt van de nieuwste materialen. En zij zijn bijvoorbeeld zeer geïnspireerd geraakt over een bepaald soort valkuil die wij hebben in Amsterdam. En ik word al binnenkort gebeld, vertelden ze, door een meneer uit Brazilië die gaat over de accommodatie in Brazilië. In Rio de Janeiro, omdat ze eigenlijk graag willen dat een bepaald stukje techniek daar naartoe gaat. Nou, hartstikke leuk natuurlijk om dat te kunnen verkennen. Ik heb wel verteld dat ik dan wel in ieder geval even mee moet. Dus dan zit er wel een reisje naar Rio in, wellicht.
1: Ja, kijk, ja, dat is goed als je natuurlijk zelf dan inderdaad ook meegaat. Trainen zij tot 12 oktober bij jullie in Amsterdam. Het is nu eind september. Betekent dat ze dus al best lang hier gaan zijn. Is dat gebruikelijk in aanloop naar zo'n WK?
2: Nee, dat is niet gebruikelijk. Normaliter is het een week, zeg maar, hè, om bij te komen van een lange vlucht bijvoorbeeld. Met betrekking tot jetlag. Maar deze vier dames waren al in... waar waren zij? In Szombathely. In Hongarije. Daar waren ze ook een wereldbeker. Dus om dan, zeg maar, twee weken geleden alweer eerst terug te vliegen naar Brazilië en dan weer terug naar Amsterdam. Dat zou te veel vergen. Dus deze week hebben ze eraan gekoppeld. En dan komt nu donderdag komt de rest van het team. Wij hebben dan even vergelijkbaar in Nederland hebben wij een team met 5 turnsters en 2 reserves. Zij komen hier naar Rotterdam met 5 turnsters en 3 reserves. Dus de ploeg bestaat bij hun uit 8. Dus het is een lange voorbereiding. Maar voor ons zeer gewenst, kan niet anders zeggen.
1: Ja, nu ben ik toch wel benieuwd. Wat verwacht je van het team in Rotterdam straks? Want misschien dat jullie voorbereiding wel het verschil kan maken straks.
2: Oh, spannend, spannend. Ja, lastig, lastig. We houden de scores van de wereld heel erg in de gaten. China en Japan hebben een ongelooflijk hoge teamscore neergezet. Dus daar verwachten we wel veel van. Amerika is sowieso altijd sterk. Brazilië was de vorige Olympische Spelen derde. En dan mag je weten dat dit WK plaatsen de eerste 3 ploegen zich direct voor de Olympische meerkampfinale. De kwalificatie van de Olympische Spelen. Dus dit WK in Rotterdam wordt vooral voor de eerste 3 ploegen heel belangrijk. Nou, dat in te schatten voor nu. Ik denk dat dat lastig wordt voor Brazilië bij de beste 3. Maar top 8, teamfinale op, wanneer is dat? Nou, eind van die week van de WK, dan zijn zij er zeker bij.
1: Nou, tot slot, verwacht je, Wolter, dat je na dit WK misschien wel vaker belletjes gaat krijgen van federaties of ze even bij jullie een kijkje mogen nemen?
2: Ja, dat denk ik wel. Sterker nog, zij ontmoeten op de 11e ontmoeten ze ook al het team van Algerije. Want Algerije is in navolging van Frankrijk ook bij ons terechtgekomen. En hebben gevraagd of zij zich ook mogen voorbereiden. Dus Brazilië vertrekt op maandag 12. En Algerije komt op vrijdag 9 oktober naar ons toe. Dus het gaat van een leidakje.
1: Kijk, nou ja, dat zijn mooie, mooie zaken. Zo krijgen nog wat mensen over de vloer. Wolter Kooistra, mag ik je voor nu hartelijk danken voor je tijd. En natuurlijk heel erg veel succes nog met de Brazilianen. En dus ook nog de Algerijnen later in aanloop naar het WK.
2: Dankjewel. All Sports Radio Live.

All Sports Radio trakteren we je elke werkdag tussen 12 en 1 op een lekkere sportieve lunch. In All Sports Radio live. Met studiogasten, updates, reportages, interviews en bijzondere verhalen achter de sport. Welke sport het ook is en op wat voor niveau dan ook. Als het verhaal goed is, hoor je het hier. All Sports Radio. Alle afleveringen zijn ook te beluisteren als podcast. Via de bekende podcastkanalen.

0: Sport Radio. Sport brengt ons allemaal bij elkaar. Daarom is Univé supporter van sport. We maken sport en bewegen voor iedereen toegankelijk door evenementen en initiatieven te ondersteunen. Landelijk, regionaal en lokaal. Weten wat er in jouw buurt gebeurt? Check univé.nl/supporter van sport. Univé, daar plukt u de vruchten van.
1: En tot zover. Tijd voor koffie of thee? Je kent het wel. De koffie op de sportclub is vaak niet de meest lekkere koffie. De oplossing? Dat is Clubcafé. Een gebruiksvriendelijke professionele machine gemaakt voor bediening door vrijwilligers. Met groot gemak schenk je espresso, koffie, cappuccino en latte van de hoogste kwaliteit. Met als gevolg aantoonbare omzetverhoging. En dat is lekker voor de clubkas. Het onderhoud van de machine en de investering, dat doen wij. Bel voor info gratis naar 0800 0046 of ga naar clubcafé.nl. Clubcafé schrijf je met dubbel F en 1 E. Clubcafé, eindelijk lekkere koffie op de club.
2: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
0: All Sports Radio klokt. De tijd van 5 uur. Voetbal.
3: Mijn naam is Alex Pastoor en jij luistert naar All Sports Radio.
4: Schaatsen. Hallo, ik ben Antoinette Rijpma de Jong en je luistert naar All Sports Radio.
5: Autosport.
6: Hey, mijn naam is Ger van der Zanden en je luistert naar All Sports Radio.
5: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport, afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: Sports Radio Live.
1: 85-voudig handbal international Mark Bult is sinds deze week de nieuwe bondscoach van onze Team NL handbalmannen. Hij volgt per direct Staffan Olsson, op wiens contract niet werd verlengd. En het wordt een interessante nieuwe uitdaging voor Bult. Te meer omdat hij het bondscoachschap gaat combineren met zijn huidige job als hoofdcoach bij het Duitse HSG Nordhorn Lingen in de Zweite Handbal Bundesliga. Hoe is het nu eigenlijk om bondscoach te zijn en hoe kijkt hij richting zijn eerste doel, namelijk kwalificatie afdwingen voor het EK in 2028? Ik ga er met hem over in gesprek. Mark, hele goedemiddag.
2: Goedemiddag.
1: Allereerst van harte gefeliciteerd.
2: Ja, dankjewel. Dankjewel. En wat je ook hebt gezegd, een hele leuke uitdaging. En vooral ook een enorme eer voor mij natuurlijk.
1: Wanneer kwam dat eerste contact met de NHV voor deze rol?
2: Nou, voor deze rol al echt een tijdje geleden. Al 3 jaar geleden eigenlijk al. Dat we met elkaar in gesprek zijn geweest. Natuurlijk onze ideeën uitgewisseld. Toen heeft het NFV voor Staffan Olsson gekozen. En nadat bekend is geworden dat Staffan niet verder gaat, heb ik me weer beschikbaar gesteld en zijn we weer in gesprek gekomen, nog een keer ideeën uitgewisseld en toen is het eigenlijk vrij snel gegaan.
1: Ja, dus je had niet, nadat ze jou de eerste keer niet had gekozen, zoiets van, dan hoeft het de tweede keer ook niet voor mij.
2: Nee, absoluut niet. Want voor mij is het sowieso heel erg bijzonder om bondscoach van een Nederlands team te worden en te zijn. Want sowieso heeft Oranje altijd een belangrijke rol in mijn eigen carrière gespeeld. En vooralsnog, ook al hebben ze voor een andere coach de eerste plek gekozen, een tweede kans heeft zich aangeboden en die heb ik met beide handen aangepakt. En ik ben gewoon enorm blij en trots dat ik het mag doen.
1: Uiteraard bestaat er geen grotere eer, toch?
2: Ja, absoluut. Helemaal voor natuurlijk een Nederlandse trainer, coach. Zoals gezegd, zelf jarenlang ook in het Nederlands team gespeeld. En nadat ik 7 jaar geleden de keuze heb gemaakt om met mijn actieve carrière te stoppen en me te richten op het trainerschap, is dat zeker weten, stond dat heel erg bovenaan mijn lijstje. En vooral de Nederlandse trainer, een enorme eer om verantwoordelijkheid te krijgen voor het Nederlands team.
1: Nu ga je dit combineren met je huidige job als hoofdcoach in Duitsland. Was het wat dat betreft snel rond of moest er nog wel wat gecommuniceerd worden onderling?
2: Nou, er moest natuurlijk nog wel het een en ander gecommuniceerd worden met mijn huidige werkgever. Maar het is natuurlijk ook zo dat als de internationale weken eraan komen, wij met het team in de competitie gewoon helemaal stil ligt. Want er zijn gewoon weken die door de Europese Handbalfederatie zijn vastgelegd. En dan ligt de competitie gewoon altijd stil. Maar natuurlijk is het dan nog wel zaak om alles goed achter te laten. Ik ben heel erg dankbaar dat ik een goede assistent trainer heb. Die ook in het verleden al een paar trainingen heeft overgenomen. Dus dat was ook, eigenlijk is het goed te doen, zeg maar. Maar we moeten wel gewoon goede regels hebben voor die tijd dat ik niet bij de club ben. En dat hebben we. En ik ben natuurlijk mijn club ook dankbaar dat ze mij die kans geven.
1: En hoe ga je het precies combineren? Want je zegt al, hè, aan de ene kant, als de internationale break is, dan ligt in principe de werkzaamheden bij de club grotendeels stil, want dan worden er geen wedstrijden gespeeld. Je zult natuurlijk wel meer tijd moeten besteden aan het bondscoachschap dan enkel die interlandperiode.
2: Ja, natuurlijk. Eigenlijk sinds de dag dat ik ben aangesteld, ben ik er ook dagelijks mee bezig. Ik kan het tot nu toe heel goed apart houden van elkaar. Maar het is vooral noodzaak dat die eerste week, die eerste kwalificatieweek die eraan komt, gewoon goed staat met het programma zoals ik die wil hebben. Daarom kost het nu wellicht wat meer tijd dan in de toekomst. Zodat het NFV, de staf, weet hoe ik het wil hebben. En dat is gewoon belangrijk dat we daar nu gewoon veel tijd in steken. En vooralsnog is het goed te doen. Ik heb 7 jaar gewerkt bij Flensburg. Een club wat in de eerste liga uitkomt en ook Europees heeft gespeeld. En daar ken ik die stressmomenten, zeg maar. Daar hebben we altijd 2 keer in de week gespeeld en veel moeten reizen. Dus ik ben wel wat gewend.
1: Maar toch wel belangrijk dat je een goede staf om je heen hebt, hè, die ook wel wat van de werkzaamheden wat dat betreft kunnen overnemen. Hoe ziet die verdeling in de staf eruit?
2: Ik heb ook afgelopen week veel contact gehad met Wai Wong, assistent trainer van het Nederlands team, die er al 3 jaar bij zit. En we moeten natuurlijk ook een klik zien te hebben, dat we met onze gedachten op één lijn zitten. En vooralsnog na vakere belletjes met elkaar of WhatsAppies, zitten we vrijwel op dezelfde lijn. En waar je kent natuurlijk de groep. Ja, je kent de grote kern van de groep, ken ik zelf ook. Ik heb met bepaalde jongens nog samengespeeld. Een paar jongens naar Duitsland gehaald zelfs. En waar je kent natuurlijk de spelers die in de Nederlandse competitie spelen. Dus dat klinkt goed, maar vooralsnog moeten we nog een paar dingetjes doorspreken. En voordat ik die hier bespreek, bespreek ik die het liefst met de assistenten en met mijn staf zelf eerst.
1: Nee, gelijk heb je natuurlijk. Maar ja. je zegt al, dus met sommige jongens heb je zelfs nog samengespeeld. Je hebt ook een heel aantal jongens naar Duitsland gehaald. Hoe belangrijk is het om als bondscoach misschien net even die extra band, die extra klik te hebben met die jongens?
2: Ja, ik denk goed, want ik weet hoe ze menselijk in elkaar zitten en ook sportief. Zoals gezegd, met een paar jongens nog samengespeeld, ook in nationaal teamverband. Een paar jongens op jonge leeftijd naar Duitsland gehaald, zodat ze zich verder kunnen ontwikkelen. En ook in die tijd natuurlijk verder gevolgd en contact gehouden. Dus ik denk dat dat wel een voordeel is, inderdaad. Ja.
1: Als we het hebben over jouw stijl als coach, jouw stijl als bondscoach, hoe zou je die typeren of hoe zie je die voor je?
2: Ik ben natuurlijk sinds 3 jaar echt chefcoach. En ik denk dat ik een open mens ben, eerlijke mens ben, van de directe aanpak hou. Ik denk dat je dan het grootste succes kan boeken met elkaar. En dat verwacht ik ook van mijn spelers en van mijn team, dat we ons 100% inzet tonen in alles wat we doen. Of dat de training is, voorbereiding op de wedstrijd, video voorbereiden op de tegenstander, wat ik net zei. En ik verlang veel van mezelf en van het team. In het verleden kan niet iedereen daarmee omgaan. Maar zoals gezegd, ik ken de jongens best goed. En die spelen ook allemaal in topcompetities. Dus die weten ook wel wat van hun gevraagd worden. Maar en langs de zijlijn, ja, natuurlijk heb ik daar ook wel bepaalde emoties. Als dingen niet goed gaan, maar ook als dingen goed gaan. Dus is nog, kan je zelf meemaken, zeg maar.
1: Ja, maar ja, pas wel weer bij het kopje menselijkheid, toch?
2: Ja, absoluut, absoluut, inderdaad, ja.
1: Het eerste doel gaat zijn kwalificatie afdwingen voor het EK 2028. Hoe hard is dat doel?
2: Ja, het is super belangrijk dat we ons weer presenteren op een groot toernooi. Alleen ook al om het feit omdat je dan een kleine kans hebt om nog het Olympische kwalificatietoernooi te halen. En ik denk ook dat we, ik ben zeker ervan dat we kwaliteit in deze team hebben om op een EK of een WK te staan. Eigenlijk is het vrijwel verplicht om op zulke toernooien te staan. Als je ziet waar die mannen allemaal spelen. En daar gaan we natuurlijk alles aan doen. Alle tijd en energie erin investeren. Dat we die eerste week zo goed mogelijk spelen. En successen boeken. Eerste wedstrijd thuis tegen Finland. Daar ligt natuurlijk helemaal de focus op. En daarna Litouwen. En het is gewoon super belangrijk om in die eerste week in ieder geval die twee wedstrijden te winnen. Zodat je het voor jezelf de rest verloop van de kwalificatietoernooi iets makkelijker maakt, zeg maar.
1: Nou, je noemt Finland en Litouwen al. Dat gaat in november plaatsvinden. Hoe werk jij met je staf, met je groep, maar ook zelf nu toe richting die eerste week?
2: Ja, zoals gezegd, ik heb veel contact met Wai. Die heeft me al twee wedstrijden van beide landen gestuurd. Die ga ik natuurlijk binnenkort analyseren. Die gaan we ook met de ploeg zelf analyseren en met de staf intensief analyseren. Zodat we daar ook in ieder geval niet voor verrassingen komen te staan. Maar het is ook vooral belangrijk dat we... dat ik vooral bepaalde structuur wil inbrengen in het team wat vooral verdedigd aangaat. Want daar heeft het wel vaker aan gelegen, vind ik. Aanvallend moeten misschien 1-2 dingetjes moeten worden veranderen. Maar zoals gezegd, dat heb ik ook liever eerst met het team over, voordat ik hier weer over ga praten. Maar ik denk ook dat het vrijwel bekend is wat voor kwaliteit het team heeft aan aanvallend opzicht. Ja, enorm veel snelheid, maar ook met bepaalde spelers die de kracht hebben om van afstand succesvol te kunnen zijn. Maar zoals gezegd, die filosofie wil ik eerst met mijn team gaan bespreken. En ook natuurlijk in de eerste week al laten zien op het veld, zodat mensen zich ook identificeren kunnen met het spelstijl wat wij spelen, wat ik wil spelen.
1: Nu is dromen iets fantastisch, hè? Dat kunnen wij als mensen heel erg goed. Wat is nou jouw ultieme droom als bondscoach van Team NL Handbal?
2: Nou, mannenhandbal, Europees gezien, is de top is gewoon heel erg breed. Ja, je hebt echt 5-6 landen die om de titels meespelen. En dan heb je een heel breed kwaliteit aan landen die ook goed handbal kunnen spelen. En daar horen wij ook bij. Het zou fantastisch zijn dat we bijvoorbeeld op het EK in de top 10 kunnen halen. En dan heb je al heel veel bereikt. En dan heb je waarschijnlijk ook een kleine kans dat je Olympisch kwalificatietoernooi kan spelen. En als wij ooit een keer Olympische Spelen kunnen halen, dat zou fantastisch zijn. En dat is voor mij als bondscoach een ultieme droom.
1: Ik wil zeggen, het is überhaupt al mooi als we de Olympische Spelen als handbalmannen kunnen halen. Maar als je dat zelf dan nog als bondscoach mag doen, dan is dat helemaal mooi.
2: Ja, absoluut. Absoluut. En wat ik zeg, de verwachtingen zijn wellicht hoog. Omdat we ook een bepaalde kwaliteit in de ploeg hebben. En zoals ik ook al eerder heb gezegd, de verwachtingen zijn ook terecht. En het is aan ons om die waar te maken. En natuurlijk een kwalificatietoernooi voor de Olympische Spelen. Wat lastig om dat te bereiken. Maar step by step, zoals gezegd, de eerste stap die we kunnen maken is onze thuiswedstrijd tegen Finland.
1: Precies, en dat is aankomende november in aanloop dus naar het EK 2028. Mark Bult, de nieuwe bondscoach van onze Team NL handbalmannen. Dank voor je tijd en alvast succes met de aankomende uitdagingen.
2: Ja, graag gedaan. Dankjewel.
0: All Sport Radio Live.

Elke tweede woensdag van de maand tussen 3 en 4. De BV Sport op All Sports Radio. Alle afleveringen zijn ook te beluisteren als podcast via de bekende podcastkanalen.

luistert naar All Sports Radio. Hier speelt elke sport een rol. Voetbal, tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport ook speelt. All Sports Radio.

0: De sport in cijfers. Het spel van de pegels. Winnen of verdienen. Dit is de BV Sport Update.
1: Welkom bij weer een nieuwe editie van de BV Sport Update, waarin sportmarketeer Frank van der Walbaken, aangesloten bij IVRM Sport en IVRM Reputatie, met ons weer het laatste nieuws doorneemt op het gebied van sportmarketing. En zo ook deze keer natuurlijk weer. Frank, hele goedemiddag.
2: Goedemiddag, Robert.
1: We beginnen, ja, we ontkomen er niet aan, hè. Misschien wel het grootste sportschandaal ooit, wordt van gesproken. Manchester City.
2: Ja, dat zit behoorlijk in het moeras, zou ik willen zeggen. Want het is natuurlijk een prachtige club en veelvuldig kampioen van Engeland. Een eigendom van ene Sheikh Mansour bin Zayed Al Nahyan. Dat is zijn volledige naam. En dat is de emir van Abu Dhabi. En het is meer een familiebezit, heb ik begrepen, dan alleen hij. Maar hij, ja, trekt aan de touwtjes. En tot voor kort de club natuurlijk onder leiding van de succescoach Sepp Guardiola. Ze hebben op 114 fronten, moet je nagaan, 114 fronten de spelregels van de Engelse Premier League gebroken. En vooral op het financiële vlak. Dus de club ligt nu zwaar onder vuur. De club overigens die maar liefst 8 keer Engels kampioen werd van de Premier League. De Engelse en ook de internationale media die speculeren volop op de straf die de club boven het hoofd gaat hangen. Want als je liefst 114 keer uit de bocht bent gevlogen, dan hangt er wel wat boven je hoofd, neem ik aan. Maar dat kan variëren van puntenaftrek tot aan degradatie per direct. Hetgeen overigens moeilijk zal zijn gezien het feit dat we midden in een competitie zitten. Maar goed, dat is een probleem, dat moet de Premier League dan maar oplossen. Maar tot aan een mega geldboete natuurlijk, of combinaties ervan. Tot aan het afnemen van titels in het verleden die ze hebben geboekt. Tot aan zelfs, het wordt gefluisterd, het afnemen van de licentie. Nou ja, dat zou natuurlijk helemaal een ramp zijn. Want dan komen ook natuurlijk de vele Manchester City fans in en rond Manchester of in heel het Verenigd Koninkrijk ook behoorlijk in opstand, neem ik aan. Maar goed, de 114 punten waarvoor de club is aangeklaagd zijn de afgelopen 3,5 jaar verzameld. Wat mij dan intrigeert is de vraag waarom om 3,5 jaar wachten totdat je 115 klachten hebt, want één werd er overigens geseponeerd. Nou, daar moeten ze dan blij mee zijn, dus eentje was niet geldig. Maar goed, de Mansour-familie, die natuurlijk puissant rijk is, zou goed zijn volgens Forbes voor $400 miljard. Maar stel je voor, Robert, straks speelt Erling Haaland, hè, dat toch een van de betere, zo niet de beste spits in het wereldwijde voetbal op dit moment. Die speelt straks wellicht in de derde divisie in Engeland. Dat moeten we toch even niet aan denken. Dus ik vermoed dat hij dat ook niet zal accepteren, dat hij onmiddellijk vertrokken is. Want er zouden voldoende clubs zijn die hem onmiddellijk willen inlijven.
1: Blijven we toch even in Engeland. Gaan we van de Premier League naar de Women's Super League. De Premier League voor vrouwen in Engeland. Daar hebben ze namelijk, nou ja, Engelands bekendste supermarktketen Tesco gestrikt als, ja, official supermarktpartner.
2: Ja, dat vind ik op zichzelf een best wel logische keuze. Als je het leest, dan denk je, ja, dat lijkt me voor de hand liggend. Gezien de doelgroep van supermarkt, waarin vooral de vrouwen toch een belangrijke rol spelen, is een dergelijk sponsorschap van het vrouwenvoetbal, vind ik, helemaal logisch. Ik verbaas mij dan ook eigenlijk waarom een Albert Heijn of een Jumbo of een Lidl of een Plus zich niet vol op het zo sterk groeiende vrouwenvoetbal in ons land heeft geworpen. Het is nu nog relatief goedkoop. En ik benadruk relatief. Maar het is beschikbaar bij zeer, zeer veel clubs. En het scoort per definitie hoog in de markt en bij de media. En niet onbelangrijk, bij de consument. Want de sympathie gaat toch wel degelijk uit naar die groei van de vrouwensport. En dus ook zeker van het vrouwenvoetbal. Maar goed, Tesco die gaat het accent leggen op gezonde voeding. Begrijpelijk. En met name voor de jeugd. En dat maakt het weer dubbel interessant, want jeugd spreekt natuurlijk ook altijd aan. Dus ik denk dat daar een goede strategie aan ten grondslag ligt van dit sponsorschap. Het betreft overigens een meerjarige overeenkomst naar verluid. Maar ik moet zeggen, ik heb niet alle bronnen goed kunnen checken. Maar naar verluid voor £10 miljoen per jaar. En dat is natuurlijk nog exclusief de activatie. Want een dergelijk sponsorschap moet je zeer nadrukkelijk gaan activeren natuurlijk. De vrouwen moeten het wel weten en je moet het communiceren en je moet er leuke dingen omheen gaan doen. Dus dat zou nog wel eens een veelvoud kunnen worden van die £10 miljoen.
1: We hebben het heel vaak over internationale partijen en alles wat er in het buitenland gebeurt. Deze editie van de BV Sport, veel nieuws uit ons eigen land. Beginnende met ING. Die hebben in het verlengde van het, ook weer verlengen van het sponsorcontract met het Nederlands elftal, met de KNVB, hebben zij ook met liefst, ruim eigenlijk 600 amateurverenigingen in het land verlengd.
2: Ja, ze hebben heel duidelijk gezegd, wij hebben een topje van de ijsberg met Oranje hebben we in bezit, tussen aanhalingstekens. We steunen de KNVB in al hun werk. Maar we moeten als ING-bank, met als doelgroep natuurlijk heel Nederland, moeten we in die meest populaire sport van Nederland, moeten we ook aan de onderkant van de piramide, de brede piramide, moeten we ook aanwezig zijn. En ze hebben nu al een sponsorcontract met 625 amateurvoetbalverenigingen. En die hebben ze recentelijk verlengd voor 3 jaar. En nogmaals, alles in het kader van ING's sponsoring van het voetbal in Nederland. En dan via de KNVB uiteraard de contracten. En wil je de top succesvol steunen, dan dien je ook de onderkant te onderhouden. En dat is dus geloofwaardig en dat maakt het consistent. En ik ben ervan overtuigd dat dat een hele goede strategie is van ING om het zo aan te pakken. De vrijwilligers worden hier ook in deze concepten die ze hebben gedaan met die 625 verenigingen, worden de clubs erg geholpen met het werven van vrijwilligers. Ze zetten ook hun eigen medewerkers in als vrijwilligers bij clubs, indien daar de gelegenheid voor is. Ze hebben zeer nadrukkelijk zetten ze in voor de groei van het vrouwenvoetbal. En steun voor mensen die het financieel lastig hebben om hem toch de gelegenheid te geven om te voetballen. Nou, dat zijn allemaal stappen die uitermate veel sympathie oproepen in de markt. Dus ik vind dat ING onderschrijft hiermee op een effectieve en noem het maar aansprekende manier dat sport meer is dan winnen op het veld. Maar dat sport deuren opent en kansen creëert voor de samenleving. Het sociaal-maatschappelijke aspect van sport. Dus de grootbanken zijn in dat opzicht, vind ik, over het algemeen wel goed bezig in ons land. Want Rabobank over de hele linie via het NOC-NSF heel veel geld en mogelijkheden creëren, ook op amateurniveau. ING, heb ik net al gezegd, in lands grootste sport het voetbal. En ABN AMRO met het meest succesvolle indoor tennistoernooi ter wereld. Dus ik vind dat de grootbanken zich enerzijds af en toe wel eens asociaal gedragen met de puissant enorme winsten die ze maken. Maar anderzijds besteden ze er ook dus kennelijk heel veel geld in sport toegankelijk maken en de sociaal-maatschappelijke aspecten van de sport te promoten in het land. Dus hulde daarvoor.
1: Terugkomend op een aantal BV Sport updates geleden, precies zijn 2 geleden. Toen heb je een kleine analyse losgelaten op de Champions League en de clubs daarin. Die zich hebben geplaatst natuurlijk voor de hoofdfase van het toernooi. Welke sponsors, welke kledingmerken er eigenlijk meedingen in het toernooi. De strijd achter de strijd. Datzelfde heb je nu eigenlijk ook gedaan voor de Vriendenloterij Eredivisie.
2: Ja, dat heb ik gedaan. Ook omdat ik mezelf ook enigszins, ik vond mezelf gaan twijfelen over de effectiviteit van shirtreclame in ons betaald voetbal. Toen het een 20 of 25 jaar geleden werd geïntroduceerd, toen was het natuurlijk nieuw en toen stonden bij wijze van spreken de sponsors in de rij om een club te adopteren. Maar als je dat nu op een rijtje zet, dan ben ik er bijna van overtuigd, als je een onderzoek zou doen in de Nederlandse markt en bij de voetbalfans, dat er van de 18 clubs in de Eredivisie, dat de meeste fans misschien maar 3 of 4 uit hun hoofd weten te zeggen wie de shirtsponsor is. Want als ik bij mezelf ook een test deed, toen kwam ik ook niet verder dan 6. Terwijl ik toch een absolute vakidioot ben en me dagelijks bezig hou met deze dingen. Dus het fenomeen shirtreclame, SEC, is niet meer echt gewild kennelijk. En trekt bedrijven aan, bouwbedrijven, een staalbedrijf, een schoonmaakbedrijf, een zonneplanenergiebedrijf, een verzekeringsbedrijfje, waarvan we de naam niet eens kennen. We weten allemaal dat Ziggo op het shirt staat van Ajax. Hetgeen trouwens aan het eind van dit seizoen gaat stoppen. Dus ik ben benieuwd wie daar de opvolger wordt. We weten allemaal dat Mediamarkt bij Feyenoord op het shirt staat. We weten allemaal dat PSV Brainport Eindhoven heeft. Dat weten we wel. En misschien weten we AZ ook nog wel met AFAS. Want dat is ook al een heel lang huwelijk. Maar voor de rest is het een groot vraagteken. Dus Ik beraad ook de adviseurs in dit vak en ook de potentiële shirtsponsors aan. Wees voorzichtig met alleen maar dat shirt kopen. Want de consument die weet het nauwelijks meer. Dan heb ik ook de kledingmerken even op een rijtje gezet. En dat vind ik ook weer opvallend. Er is er maar eentje met Nike. En dat is AZ. Zijn er ook maar drie met Adidas. Onder andere Ajax natuurlijk. En er is er dan nog eentje Feyenoord natuurlijk met Gestor. Maar alle andere zijn mensen, merken zoals Robij, Meba, Rea. Dus ook weer daar geldt dat dat kennelijk toch minder interessant is geworden dan het was. En dat de kledingmerken wel degelijk nog zeer zwaar sponsoren in de sport. Maar dat ze op een andere manier doen dan alleen maar een betaald voetbalorganisatie te adopteren en die van kleding te voorzien. En dan maar hopen dat klanten trekt in de omzet.
1: Terugkomen toch even op die shirtsponsors. Want bijvoorbeeld Willem II speelt dan nu zonder shirtsponsor. Die hebben eigenlijk bijna het klassieke shirt. Nu weet ik dat jij en ik daar vaker natuurlijk wel een gesprek over hebben gehad. Maar soms wordt het een beetje gezien als een soort teken van armoe of zo. Dat een club zonder shirtsponsor speelt. Maar is dat eigenlijk wel zo? Want ik denk dat het juist... Ja, persoonlijk misschien, maar dat is dan puur esthetisch. Ik vind het eigenlijk wel mooier als ze gewoon zo'n clean shirt hebben.
2: Ik ben het met je eens. Kijk, het Barcelona shirt was mooier zonder dat logo van Spotify erop. Dus daar ben ik absoluut met je eens. Maar het is echt wel zo, en dat vind ik ook wel een soort barometer. Als de kindertjes in Amsterdam op straat voetballen en ze zijn Ajax en ze hebben een Ajax shirt aan met TDK erop, dan zijn ze niet serieus. Als ze een Ajax-shirt hebben met Ziggo erop, dan worden ze serieus genomen. Als ze een blanco Ajax-shirt erop zetten, vinden misschien mensen het wel mooi. Maar dan worden ze toch door hun vriendjes, denk ik, gepest van... kan je geen officieel shirt voorloven of zo. Ik vind dat een beetje... daar heb ik mixed feelings over. Enerzijds, het officiële Ajax-shirt is met Ziggo erop. En de kinderen die daarin willen lopen en de mensen die op de tribune zitten... je ziet nu nog steeds oude Ajax-shirt ook op de tribune. Maar toch... je wordt meer serieus genomen, heb ik het idee, onder de fans en onder de echte fans, als je dat Ziggo-shirt draagt. Dus enerzijds, ja, een blanco shirt is eigenlijk veel mooier. Maar aan de andere kant, de serieusheid en de effectiviteit van het Ziggo-logo erop is wel degelijk belangrijk. Maar ik voeg daar direct aan toe wat ik net ook al zei. Dat het wel kennelijk toch tanend is. Dat het enigszins aan het teruglopen is, de interesses. En dat onderbouwt alleen maar mijn stelling. Dat sponsoring is veel meer dan het kopen van of plaatsen van een logo. Dat moet betekenen dat je ook met Ajax, als je op het shirt gaat staan, leuke dingen gaat doen voor de jeugd in de wijken. Et cetera. Dat je de sociaal-maatschappelijke functie van Ajax, die Ajax heeft. Dat je die ook optimaal gaat benutten. En dan scoor je als sponsor veel meer geloofwaardig. Veel meer consistent dan alleen maar hopen dat je het shirt in beeld krijgt.
1: Voor nu mag ik je hartelijk danken voor je tijd, voor het ons bijpraten. En wij spreken elkaar volgende week vanuit Move in Amsterdam.
2: Absoluut, Robert. Tot dan.

0: Sports Radio.
1: We denken na over een koophuis.
2: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
1: Bart, met die loopgroep?
2: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
3: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
4: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
5: ja.
4: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
5: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik teren wist. Het gaat en dat je niet.
4: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
6: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
7: De Radiofabriek.
0: All Sports Radio klokt. De tijd van 6 uur. Voetbal.
8: Mijn naam is Juri Mulder en je luistert naar All Sports Radio.
9: Hockey. Hoi, ik ben Frederik Matla en je luistert naar All Sports Radio.
10: Autosport.
11: Hallo, ik ben Jeroen Blekenmolen, autocoureur van beroep.
12: En je luistert naar All Sports Radio.
0: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport. Afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: Sports Radio Live.
1: Het is weer de eerste vrijdag van de maand, dus het is hoog tijd om weer een nieuw talentboek Talent van de Maand aan je voor te gaan stellen. En voor oktober is dit de 17-jarige karter Jason Jansen. De talentvolle racer heeft een aantal succesvolle seizoenen achter de rug, waarin hij onder meer de Dutch Racing Series Nationals en de Formule Karting Nederland wist te winnen. Nu is de blik alweer gericht op 2027, waarin er hopelijk ook internationale races zoals in het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, Duitsland en België op de rol staan. Hier gaan we ermee in gesprek over wie hij is, hoe hij zijn sport beleeft, zijn toekomstdromen en uiteraard zijn spaardoel op Talentboek. Jason, hele goedemiddag.
2: Hallo, goedemiddag.
1: Ja, allereerst ben ik benieuwd. Karten, het is denk ik de droom van menig jongen om heel hard te gaan. Maar hoe is dat eigenlijk bij jou ooit begonnen?
2: Nou, het is bij mij begonnen. Ik keek altijd vroeger heel vaak Formule 1. Vond dat het leuk om te kijken en ik wil zelf ook gewoon eens een keer beginnen aan racen. Dus toen kwam ik online, kwam ik een post tegen van dat er iets te volgen was in de buurt. En daar ben ik toen een keer mee gaan doen. En vanuit daar ben ik ermee verder gegaan.
1: Ja, je zegt, het begon dus eigenlijk met met iets in de buurt. Waar begin je dan aan dat hele traject? Want dan kom je dan gewoon aanlopen van, hey, ik ben Jason, hier ben ik, laten we beginnen. Of komt er wel wat meer bij kijken?
2: Ja, het was gewoon, je kon je gewoon inschrijven voor die training en kon je gewoon voor de fun meedoen. En dat beviel me heel goed, het ging ook heel goed. En daardoor ben ik ook gewoon vaker en vaker gaan karten.
1: En op welke leeftijd was dat dan zo ongeveer?
2: Toen was ik volgens mij 13 jaar.
1: Daar is dus voor jou eigenlijk dat traject begonnen. Je zegt al, het ging eigenlijk gelijk al best wel goed. Ik vond het ook heel erg leuk. Had je ook al het idee van, hey, dit kan nog wel eens iets gaan worden?
2: Ja, eigenlijk wel. Want we gingen eigenlijk echt al vanaf het begin ging het heel goed. De coaches die maakten dat ook. En die gaf mij ook advies om gewoon eens mee te doen aan wedstrijden. En dat heb ik toen ook gedaan. En toen merkte ik ook echt van, het ging eigenlijk heel goed en ik heb veel potentie.
1: Deed je er daarnaast eigenlijk nog een andere sport bij? Of was dit het eerste wat op je pad kwam waar je dacht van, hey, hier ga ik mee verder?
2: Ja, ik deed nog voor de leuk, deed ik wel voetballen bij de lokale club. Maar dat was eigenlijk alleen maar voor de fun. Maar dat heb ik eigenlijk sinds ik toen aan het karten ben begonnen, ben ik daarmee gestopt eigenlijk.
1: En zijn de trainers op die dag, jij viel hun al gelijk op. Die zeiden van, goh, ga eens wat races rijden. Hoe begin je daaraan eigenlijk?
2: Ja, we hadden van die lessen waar ik meedeed, dat was van een van Den Hartog. En die organiseerde een clubkampioenschap. En dat waren dus races. En dat was dus binnenkort op de locatie waar ik elke week kwam te trainen, was er een race. En dan zeiden ze dat ik daar aan mee kon doen.
1: En daar heb je dus aan meegedaan. Hoe was dat?
2: Dat was heel leuk. Dat was mijn allereerste race en die had ik ook meteen gewonnen. Dus dat was ook echt een fantastische prestatie.
1: Nu is karten natuurlijk veel meer dan enkel een beetje gas geven en goed sturen. Wat komt er eigenlijk allemaal bij de sport kijken?
2: Vooral mentaal, tijdens de races, of je jezelf cool kan houden, keuzes maken. Ook strategisch, je moet bij veel van de races moet je pitstops maken en alles. Er zijn echt heel veel verschillende dingen waar je mee rekening moet houden.
1: In hoeverre ben je daar zelf tijdens de race ook mee bezig? Of heb je daar ook wel hulp van je team, zeg maar, langs de kant?
2: Ja, ik krijg bijna bij elke raceweekend krijg ik wat hulp van team. Die staan dan naast de baan. Die gaan mij dan geven mij dan signalen van wanneer moet ik pitten, doop ik uit op degene achter me of voor me en alles. Die helpen mij tijdens de race.
1: Hoe fysiek is het kart eigenlijk?
2: Voor mij valt het wel mee, omdat ik het nu best wel lang best wel doe. Het is natuurlijk wel nog steeds heel fysiek. Het ligt ook wel aan wat voor baan je bent. Maar ik doe voornamelijk veel sprintraces. Dat zijn van die korte races, dus daar valt het dan nog wel wat mee, maar als je bijvoorbeeld een endurance race doet van een paar uur, dan heb je van die wat langere stints en dat is best wel heel intensief. Dus het is, voor mij valt het wel wat mee, maar het is wel heel, ja, heel fysiek.
1: Nou, moet je er ook fysiek wat voor trainen of valt dat nog wel mee?
2: Ja, Ik doe nu huurkarten, dan valt het nog wel mee. Maar als je bijvoorbeeld zou kijken naar het Formule 1 of zo, wat Max Verstappen doet, die zal dan ook echt flink aan de bak moeten gaan met trainen. Maar bij mij valt het nog op zich nog wel wat mee. Ik hoef niet echt heel intensief te trainen daarvoor.
1: Hij zei, je bent ongeveer op je 13e begonnen. Je bent nu 17. Nou ja, een kleine rekensom, dat is ongeveer 4 jaar. Wat heb je zo al in die afgelopen 4 jaar mogen doen?
2: Nou, ik heb in mijn eerste jaar, daar heb ik dus alleen eigenlijk die trainingen gevolgd en daar heb ik toen ook een paar wedstrijden gedaan. Daarna heb ik toen in mijn tweede jaar ben ik toen aan het clubkampioenschap, echt voor het hele kampioenschap meegedaan. En die had ik toen ook, had ik ook gewonnen, dat kampioenschap. En toen heb ik een uitnodiging voor het raceteam van Den Hartog gekregen. En daar heb ik toen. Ja, ben ik toen aan mee gaan doen en daar heb ik toen mezelf ingeschreven in 2025 voor het Nederlands kampioenschap karten. Daar heb ik aan heel veel van hoog niveau toernooien meegedaan. De Dutch Indoor Karting Championship. Daar heb ik in dat jaar heel veel ervaring op gedaan. En dit jaar ben ik nu aan vrijwel elke hoge toernooi, het Europees kampioenschap. Ik heb ook het wereldkampioenschap gedaan. Ja, allemaal gedaan. En nu ben ik weer bezig aan het Nederlands kampioenschap. Sta ik ook in de leiding van het klassement. En ja, ik ben nu gewoon heel veel op hoog niveau aan het rijden.
1: Ja, dat gaat dus heel erg goed. Je rijdt bij Den Hartog Racing. Wat voor een team is dat om voor te rijden?
2: Ik reed daar. Dat heb ik tot begin dit jaar heb ik daar gereden. Het was een heel, heel leuk team om te rijden. Het waren hele vriendelijke en goede coaches. Zij hebben mij natuurlijk gewoon echt heel goed geholpen tot waar ik nu ben. Dus ja, het was echt gewoon een fantastisch team.
1: En ben je dan nu ook aangesloten bij een team of rij je voornamelijk gewoon zelfstandig?
2: Ik ben nu aangesloten bij een nieuw team, dat is Talent Factory. Dat is eigenlijk de concurrent van Den Hartog, kun je wel zeggen. En ja, dat is ook eigenlijk net voor mijn gevoel een wat sterker team. Die hebben wat meer ervaren rijders en die rijden ook gewoon meer op hoog niveau. Daar geven ze ook meer coaching en alles.
1: Dus eigenlijk een goede volgende stap, zeg maar, om weer beter te worden.
2: Ja. Precies.
1: Nou ja, het jaar 2026 nog niet voorbij, wel al heel erg succesvol. Hoe lang duurt het seizoen eigenlijk nog?
2: Hoe lang? Ja, tot begin december eigenlijk. Dan zou ik mijn laatste race hebben, denk ik.
1: En waar gaat dit seizoen jou nog brengen?
2: Ik ben nu bijvoorbeeld onderweg naar Oldenzaal voor de Dutch Outdoor Karting Championship. Maar het is denk ik nog vooral op nationaal nog het NK afmaken. Voor de rest nog niet heel veel meer eigenlijk.
1: Nu is karten het beginstation natuurlijk van heel veel mooie autosportcarrières. Wat is jouw toekomstdroom eigenlijk binnen de autosport?
2: Mijn toekomstdroom is gewoon, ja, gewoon professioneel racer te worden. Je zou normaal denken van iemand die aan karten begint, die zou heel graag in de Formule 1. Dat is voor mij, als ik heel realistisch ben, dat is ja, niet echt makkelijk te doen. Het is heel, heel duur natuurlijk ook, maar ik hoop gewoon ergens professioneel gewoon ergens te komen op echt van die echte autobanen, autocircuits gewoon. Lekker met van die raceauto's rijden, zoiets zou ik gewoon lekker laten willen doen en gewoon ja, lekker aan zo'n races meedoen.
1: Heb je dan een raceklasse wat dan nu in je hoofd zit waar je aan denkt, waar je denkt van hé, dat zou eigenlijk wel heel erg mooi zijn?
2: Ja, ik heb al snel wat gekeken. Dat zijn bijvoorbeeld Porsche Supercup, GT3, zoiets waar Verstappen ook aan mee had gedaan. Op de Nürburgring en van alles. Dus zoiets eigenlijk gewoon.
1: 2027, daar zei je, daar ligt de focus op een nog hoger niveau. Internationale races, wellicht nog wel wat er op je pad komt. Hoe ziet jouw 2027 er een beetje uit?
2: Mijn 2027, dat is denk ik vooral op de hogere klasses te rijden. Ik rij nu bijvoorbeeld het Nederlands kampioenschap bij de lightweight. Ik wil nu echt overstappen naar senior en dat ook echt overal te blijven doen. En ik wil denk ik ook wat meer op, want ik doe nu heel veel sprintwedstrijden op hoog niveau. Ik wil ook meer van die endurance races op hoog niveau en dan ook van de 24-uur races. of 12-uur race of wat het ook is. Gewoon van die hele lange sprintraces. Dus ik denk dat daar vooral de focus op gaat liggen. En natuurlijk ook gewoon nog steeds de grote toernooien.
1: Als we het hebben over jouw spaardoel Talentboek, want nou ja, Talentboek is natuurlijk een crowdfunding website. Waar spaar je momenteel voor?
2: Ik spaar momenteel gewoon voor om aan de races te deelnemen. Het is natuurlijk best wel duur en alles. Dus ja, dat sparen dat helpt ons gewoon voor de trainingen, de races en het reizen om daar naartoe te komen en daar mee te doen.
1: Ja, want dat is natuurlijk het euvel van de autosport. Het is, zeg maar, er zijn een hoop goedkopere sporten om uit te kiezen.
2: Ja, dat is zo, ja.
1: Jason, mochten er mensen nou ja, zijn die jou willen volgen in jouw weg richting de autosport top, hoe kunnen ze dat het beste doen?
2: Ze kunnen me het beste volgen op Instagram. Op Instagram dan maak ik posts van mijn wedstrijduitslagen of waar ik ben en alles. Waar heb ik dit weekend heb ik een race. En ze kunnen me ook volgen op WhatsApp. We hebben ook een WhatsApp-kanaal. Ze heten allebei Jason Jansen Karting. Daar kun je ons op vinden. En, ja, dat maak ik gewoon alle posts over wat ik doe, waar ik ben en gewoon mijn resultaten.
1: Nou, in ieder geval heel erg gaaf om te gaan volgen. Jason Jansen, mag ik je voor nu hartelijk danken voor je tijd. En natuurlijk heel erg veel succes met alle mooie races die komen gaan.
2: Dankjewel. All Sports Radio Live.

0: C'est ça la vie, baby.
1: Je luistert naar All Sports Radio. Hier speelt elke sport een rol. Voetbal, tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport ook speelt. All Sports Radio.

0: All Sports Radio Live.
1: 85-voudig handbal international Mark Bult die is sinds deze week de nieuwe bondscoach van onze Team NL handbalmannen. Hij volgt per direct Staffan Olsson op wiens contract niet werd verlengd. En het wordt een interessante nieuwe uitdaging voor Bult. Te meer omdat hij het bondscoachschap gaat combineren met zijn huidige job als hoofdcoach bij het Duitse HSG Nordhorn Lingen in de Zweite Handbal Bundesliga. Hoe is het nou eigenlijk om bondscoach te zijn en hoe kijkt hij richting zijn eerste doel, namelijk kwalificatie afdwingen voor het EK in 2028? Ik ga er met hem over in gesprek. Mark, hele goedemiddag.
2: Goedemiddag.
1: Allereerst van harte gefeliciteerd.
2: Ja, dankjewel. Dankjewel. En wat je ook hebt gezegd, een hele leuke uitdaging. En vooral ook een enorme eer voor mij natuurlijk.
1: Wanneer kwam dat eerste contact met de NHV voor deze rol?
2: Nou, voor deze rol al echt een tijdje geleden, al 3 jaar geleden eigenlijk al. Dat we met elkaar in gesprek zijn geweest. Natuurlijk onze ideeën uitgewisseld. Toen heeft het NFV voor Staffan Olsson gekozen. En nadat bekend is geworden dat Staffan niet verder gaat, heb ik me weer beschikbaar gesteld en zijn we weer in gesprek gekomen, nog een keer ideeën uitgewisseld en toen is het eigenlijk vrij snel gegaan.
1: Ja, dus je had niet, nadat ze jou de eerste keer niet had gekozen, zoiets van, dan hoeft het de tweede keer ook niet voor mij.
2: Nee, absoluut niet. Want voor mij is het sowieso heel erg bijzonder om bondscoach van het Nederlands team te worden en te zijn. Want sowieso heeft Oranje altijd een belangrijke rol in mijn eigen carrière gespeeld. En vooralsnog, ook al hebben ze voor een andere coach de eerste plek gekozen, een tweede kans heeft zich aangeboden en die heb ik met beide handen aangepakt. En ik ben gewoon enorm blij en trots dat ik het mag doen.
1: Uiteraard bestaat er geen grotere eer, toch?
2: Ja, absoluut. Helemaal voor natuurlijk een Nederlandse trainer, coach. Zoals gezegd, zelf jarenlang ook in het Nederlands team gespeeld. En nadat ik 7 jaar geleden de keuze heb gemaakt om met mijn actieve carrière te stoppen en me te richten op het trainerschap, is dat zeker weten, stond dat heel erg bovenaan mijn lijstje. En vooral de Nederlandse trainer, een enorme eer om verantwoordelijkheid te krijgen voor het Nederlands team.
1: Nu ga je dit combineren met je huidige job als hoofdcoach in Duitsland. Was het wat dat betreft snel rond of moest er nog wel wat gecommuniceerd worden onderling?
2: Nou, er moest natuurlijk nog wel het een en ander gecommuniceerd worden met mijn huidige werkgever. Maar het is natuurlijk ook zo dat als de internationale weken eraan komen, wij met het team in de competitie gewoon helemaal stil ligt. Want er zijn gewoon weken die door de Europese Handbalfederatie zijn vastgelegd. En dan ligt de competitie gewoon altijd stil. Maar natuurlijk is het dan nog wel zaak om alles goed achter te laten. Ik ben heel erg dankbaar dat ik een goede assistent trainer heb. Die ook in het verleden al een paar trainingen heeft overgenomen. Dus dat was ook, eigenlijk is het goed te doen, zeg maar. Maar we moeten wel gewoon goede regels hebben voor die tijd dat ik niet bij de club ben. En dat hebben we. En ik ben natuurlijk mijn club ook dankbaar dat ze mij die kans geven.
1: En hoe ga je het precies combineren? Want je zegt al, hè, aan de ene kant, als de internationale break is, dan ligt in principe de werkzaamheden bij de club grotendeels stil, want dan worden er geen wedstrijden gespeeld. Je zult natuurlijk wel meer tijd moeten besteden aan het bondscoachschap dan enkel die interlandperiode.
2: Ja, natuurlijk. Eigenlijk sinds de dag dat ik ben aangesteld, ben ik er ook dagelijks mee bezig. Ik kan het tot nu toe heel goed apart houden van elkaar. Maar het is vooral noodzaak dat die eerste week, die eerste kwalificatieweek die eraan komt, gewoon goed staat met het programma zoals ik die wil hebben. Daarom kost het nu wellicht wat meer tijd dan in de toekomst. Zodat het NFV, de staf, weet hoe ik het wil hebben. En dat is gewoon belangrijk dat we daar nu gewoon veel tijd in steken. En vooralsnog is het goed te doen. Ik heb 7 jaar gewerkt bij Flensburg. Een club wat in de eerste liga uitkomt en ook Europees heeft gespeeld. En daar ken ik die stressmomenten, zeg maar. Daar hebben we altijd 2 keer in de week gespeeld en veel moeten reizen. Dus ik ben wel wat gewend.
1: Maar toch wel belangrijk dat je een goede staf om je heen hebt. Hè? Die ook wel wat van de werkzaamheden wat dat betreft kunnen overnemen. Hoe ziet die verdeling in de staf eruit?
2: Ik heb ook afgelopen week veel contact gehad met Wai Wong. Assistent trainer van het Nederlands team. Die er al 3 jaar bij zit. En we moeten natuurlijk ook een klik zien te hebben. Dat we met onze gedachten op één lijn zitten. En vooralsnog na vakere belletjes met elkaar of WhatsAppies, zitten we vrijwel op dezelfde lijn. En waar je kent natuurlijk de groep. Ja, ik ken de grote kern van de groep, ken ik zelf ook. Ik heb met bepaalde jongens nog samengespeeld. Een paar jongens naar Duitsland gehaald zelfs. En waar je kent natuurlijk de spelers die in de Nederlandse competitie spelen. Dus dat klinkt goed, maar vooralsnog moeten we nog een paar dingetjes doorspreken. En voordat ik die hier bespreek, bespreek ik die het liefst met de assistenten, met mijn staf zelf eerst.
1: Nee, gelijk heb je natuurlijk. Maar ja. je zegt al, met sommige jongens heb je zelfs nog samengespeeld. Je hebt ook een heel aantal jongens naar Duitsland gehaald. Hoe belangrijk is het om als bondscoach misschien net even die extra band, die extra klik te hebben met die jongens?
2: Ja, ik denk goed, want ik weet hoe ze menselijk in elkaar zitten en ook sportief. Zoals gezegd, met een paar jongens nog samengespeeld, ook in nationaal teamverband. Een paar jongens op jonge leeftijd naar Duitsland gehaald, zodat ze zich verder kunnen ontwikkelen. En ook in die tijd natuurlijk verder gevolgd en contact gehouden. Dus ik denk dat dat wel een voordeel is, inderdaad. Ja.
1: Als we het hebben over jouw stijl als coach, jouw stijl als bondscoach, hoe zou je die typeren of hoe zie je die voor je?
2: Ik ben natuurlijk sinds 3 jaar echt chefcoach. En ik denk dat ik een open mens ben, eerlijke mens ben, van de directe aanpak hou. Ik denk dat je dan het grootste succes kan boeken met elkaar. En dat verwacht ik ook van mijn spelers en van mijn team, dat we ons 100% inzet tonen in alles wat we doen. Of dat de training is, voorbereiding op de wedstrijd, video voorbereiden op de tegenstander, wat ik net zei. En ik verlang veel van mezelf en van het team. In het verleden kan niet iedereen daarmee omgaan. Maar zoals gezegd, ik ken de jongens best goed. En die spelen ook allemaal in topcompetities. Dus die weten ook wel wat van hun gevraagd worden. Maar en langs de zijlijn, ja, natuurlijk heb ik daar ook wel bepaalde emoties. Als dingen niet goed gaan, maar ook als dingen goed gaan. Dus is nog, kan je zelf meemaken, zeg maar.
1: Ja, maar ja, pas wel weer bij het kopje menselijkheid, toch?
2: Ja, absoluut, absoluut, inderdaad, ja.
1: Het eerste doel gaat zijn kwalificatie afdwingen voor het EK 2028. Hoe hard is dat doel?
2: Ja, het is super belangrijk dat we ons weer presenteren op een groot toernooi. Alleen ook al om het feit omdat je dan een kleine kans hebt om nog het Olympische kwalificatietoernooi te halen. En ik denk ook dat we, ik ben zeker ervan dat we kwaliteit in deze team hebben om op een EK of een WK te staan. Eigenlijk is het vrijwel verplicht om op zulke toernooien te staan. Als je ziet waar die mannen allemaal spelen. En daar gaan we natuurlijk alles aan doen. Alle tijd en energie erin investeren. Dat we die eerste week zo goed mogelijk spelen. En successen boeken. Eerste wedstrijd thuis tegen Finland. Daar ligt natuurlijk helemaal de focus op. En daarna Litouwen. En het is gewoon super belangrijk om in die eerste week in ieder geval die twee wedstrijden te winnen. Zodat je het voor jezelf de rest verloop van de kwalificatietoernooi iets makkelijker maakt, zeg maar.
1: Hij noemt Finland en Litouwen al. Dat gaat in november plaatsvinden. Hoe werk jij met je staf, met je groep, maar ook zelf nu toe richting die eerste week?
2: Ja, zoals gezegd, ik heb veel contact met Wai. Die heeft me al twee wedstrijden van beide landen gestuurd. Die ga ik natuurlijk binnenkort analyseren. Die gaan we ook met de ploeg zelf analyseren en met de staf intensief analyseren. Zodat we daar ook in ieder geval niet voor verrassingen komen te staan. Maar het is ook vooral belangrijk dat we... dat ik vooral bepaalde structuur wil inbrengen in het team wat vooral verdedigd aangaat. Want daar heeft het wel vaker aan gelegen, vind ik. Aanvallend moeten misschien 1-2 dingetjes moeten worden veranderen. Maar zoals gezegd, dat heb ik ook liever eerst met het team over voordat ik hier weer over ga praten. Maar ik denk ook dat het vrijwel bekend is wat voor kwaliteit het team heeft aan aanvallend opzicht. Ja, enorm veel snelheid, maar ook met bepaalde spelers die de kracht hebben om van afstand succesvol te kunnen zijn. Maar zoals ze zegt, die filosofie wil ik eerst met mijn team gaan bespreken. En ook natuurlijk in de eerste week al laten zien op het veld, zodat mensen zich ook identificeren kunnen met het speelstijl wat wij spelen, wat ik wil spelen.
1: Nu is dromen iets fantastisch. Hè? Dat kunnen wij als mensen heel erg goed. Wat is nou jouw ultieme droom als bondscoach van Team NL Handbal?
2: Nou, de mannenhandbal, Europees gezien, is de top is gewoon heel erg breed. Ja, je hebt echt 5, 6 landen die ja, om de titels meespelen. En dan heb je een heel breed ja, kwaliteit aan landen die ook goed handbal kunnen spelen. En daar horen wij ook bij. Het zou fantastisch zijn dat we bijvoorbeeld op het EK ja, in de top 10 kunnen halen. En dan heb je al heel veel bereikt. En dan heb je waarschijnlijk ook een kleine kans ja, dat je Olympisch kwalificatietoernooi kan spelen. En als wij ooit een keer Olympische Spelen kunnen halen, dat zou fantastisch zijn. En ja, dat is voor mij als bondscoach een ultieme droom.
1: Ik wil zeggen, het is überhaupt al mooi als we de Olympische Spelen als handbalmannen kunnen halen. Maar als je dat zelf dan nog als bondscoach mag doen, dan is dat helemaal mooi.
2: Ja, absoluut. Absoluut. En wat ik zeg, ja, de verwachtingen zijn wellicht hoog. Omdat we ook een bepaalde kwaliteit in de ploeg hebben. En zoals ik ook al eerder heb gezegd, de verwachtingen zijn ook ja, terecht. En het is aan ons om die waar te maken. En natuurlijk een kwalificatietoernooi voor de Olympische Spelen. Wat lastig om dat te bereiken. Maar step by step, zoals gezegd, de eerste stap die we kunnen maken is onze thuiswedstrijd tegen Finland.
1: Precies, en dat is aankomende november in aanloop dus naar het EK 2028. Mark Bult, de nieuwe bondscoach van onze Team NL handbalmannen. Dank voor je tijd en alvast succes met de aankomende uitdagingen.
2: Ja, graag gedaan. Dankjewel.
0: All Sports Radio Live.

All Sports Radio trakteren we je elke werkdag tussen 12 en 1 op een lekkere sportieve lunch. In All Sports Radio live. Met studiogasten, updates, reportages, interviews en bijzondere verhalen achter de sport. Welke sport het ook is en op wat voor niveau dan ook. Als het verhaal goed is, hoor je het hier. All Sports Radio. Alle afleveringen zijn ook te beluisteren als podcast. Via de bekende podcastkanalen.

0: Sports Radio. Met perfect internet voor mobiel en thuis is het hele huis happy. Bijvoorbeeld met een van onze mobiele KPN Unlimited abonnementen. Van voordelig Unlimited speciaal voor tieners tot ultra snel super Unlimited. Zo geregeld op kpn.com/happy.
1: Sport brengt ons allemaal bij elkaar. Daarom is Univé supporter van sport. We maken sport en bewegen voor iedereen toegankelijk door evenementen en initiatieven te ondersteunen. Landelijk, regionaal en lokaal. Weten wat er in jouw buurt gebeurt? Check univé.nl/supportervansport. Univé, daar plukt u de vruchten van.
2: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ik ben Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
0: All Sports Radio klokt. De tijd van 7 uur. Snowboarden.
3: Hoi, mijn naam is Nicolien Sauerbrei en je luistert naar All Sports Radio.
4: Cricket.
5: Hi, ik ben Heer de Overdijk, Nederlands Cricket International. En je luistert naar All Sports Radio.
4: Atletiek.
6: Hi, ik ben Suzanne Krummits, 10 kilometer loopster. En dit is All Sports Radio.
0: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport. Afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: What the hell?
1: All Sports Radio Live.
2: Het is weer de eerste vrijdag van de maand, dus het is hoog tijd om weer een nieuw talentboek talent van de maand aan je voor te gaan stellen. En voor oktober is dit de 17-jarige karter Jason Jansen. De talentvolle racer heeft een aantal succesvolle seizoenen achter de rug, waarin hij onder meer de Dutch Racing Series Nationals en de Formule Karting Nederland wist te winnen. Nu is de blik alweer gericht op 2027, waarin er hopelijk ook internationale races zoals in het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, Duitsland en België op de rol staan. Ik ga met hem in gesprek over wie hij is, hoe hij zijn sport beleeft, zijn toekomstdromen en uiteraard zijn spaardoel op talentboek. Jason, hele goedemiddag.
3: Hallo, goedemiddag.
2: Ja, allereerst ben ik benieuwd. Karten, het is denk ik de droom van menig jongen om heel hard te gaan. Maar hoe is dat eigenlijk bij jou ooit begonnen?
3: Dat is bij mij begonnen. Ik keek altijd vroeger heel vaak Formule 1. Vond dat het leuk om te kijken en ik wil zelf ook gewoon eens een keer beginnen aan racen. Dus toen kwam ik online, kwam ik een post tegen van dat er iets te volgen was in de buurt. En daar ben ik toen een keer mee gaan doen. En vanuit daar ben ik ermee verder gegaan.
2: Ja, je zegt, het begon dus eigenlijk met iets in de buurt. Waar begin je dan aan dat hele traject? Want kom je dan gewoon aanlopen van, hey, ik ben Jason, hier ben ik, laten we beginnen? Of komt er wel wat meer bij kijken?
3: Ja, het was gewoon, je kon je gewoon inschrijven voor die training en kon je gewoon voor de fun meedoen. En dat beviel me heel goed, het ging ook heel goed. En daardoor ben ik ook gewoon vaker en vaker gaan karten.
2: En op welke leeftijd was dat dan zo ongeveer?
3: Toen was ik volgens mij 13 jaar.
2: Daar is dus voor jou eigenlijk dat traject begonnen. Je zegt al, het ging eigenlijk gelijk al best wel goed. Ik vond het ook heel erg leuk. Had je ook al het idee van, hey, dit kan nog wel eens iets gaan worden?
3: Ja, eigenlijk wel. Want we gingen eigenlijk echt al vanaf het begin ging het heel goed. De coaches die maakten dat ook. En die gaven mij ook advies om gewoon eens mee te doen aan wedstrijden. En dat heb ik toen ook gedaan. En toen merkte ik ook echt van, het ging eigenlijk heel goed en ik heb veel potentie.
2: Deed je er daarnaast eigenlijk nog een andere sport bij? Of was dit het eerste wat op je pad kwam waar je dacht van, hey, hier ga ik mee verder?
3: Ja, ik deed nog voor de leuk, deed ik wel voetballen bij de lokale club. Maar dat was eigenlijk alleen maar voor de fun. Maar dat heb ik eigenlijk sinds ik toen aan het karten ben begonnen, ben ik daarmee gestopt eigenlijk.
2: En zo, de trainers op die dag, jij viel hun al gelijk op. Die zeiden van, goh, ga eens wat races rijden. Hoe begin je daaraan eigenlijk?
3: We hadden van die lessen waar ik meedeed, dat was van een van Den Hartog. En die organiseerde een clubkampioenschap. En dat waren dus races. En dat was dus binnenkort op de locatie waar ik elke week kwam te trainen, was er een race. En dan zei ze dat ik daar aan mee kon doen.
2: En daar heb je dus aan meegedaan. Hoe was dat?
3: Dat was heel leuk. Dat was mijn allereerste race en die had ik ook meteen gewonnen. Dus dat was ook echt een fantastische prestatie.
2: Nu is karten natuurlijk veel meer dan enkel een beetje gas geven en goed sturen. Wat komt er eigenlijk allemaal bij de sport kijken?
3: Vooral mentaal, tijdens de races. Of je jezelf cool kan houden, keuzes maken. Ook strategisch, je moet bij veel van de races moet je pitstops maken en alles. Er zijn echt heel veel verschillende dingen waar je mee rekening moet houden.
2: In hoeverre ben je daar zelf tijdens de race ook mee bezig? Of heb je daar ook wel hulp van van je team, zeg maar, langs de kant?
3: Ik krijg bijna bij elke raceweekend krijg ik wat hulp van het team. Die staan dan naast de baan. Die gaan mij dan geven mij dan signalen van. Wanneer moet ik pitten? Doop ik uit op degene achter me of voor me? En alles, die helpen mij tijdens de race.
2: Hoe fysiek is het kart eigenlijk?
3: Voor mij valt het wel mee, omdat ik het nu ook best wel lang doe. Het is natuurlijk wel nog steeds heel fysiek. Het ligt ook wel aan wat van baan je bent. Maar ik doe voornamelijk veel sprintraces. Dat zijn van die korte races, dus daar valt het dan nog wel wat mee, maar als je bijvoorbeeld een endurance race doet van een paar uur, dan heb je van die wat langere stints en dat is best wel heel intensief. Dus het is, voor mij valt het wel wat mee, maar het is wel heel, heel fysiek.
2: Nou, moet je er ook fysiek wat voor trainen of valt dat nog wel mee?
3: Ja, ik doe nu huurkarten, dan valt het nog wel mee. Maar als je bijvoorbeeld zou kijken naar het Formule 1 of zo, wat Max Verstappen doet, die zal dan ook echt flink aan de bak moeten gaan met trainen. Maar bij mij valt het nog op zich nog wel wat mee. Ik hoef niet echt heel intensief te trainen daarvoor.
2: Hij zei, je bent ongeveer op je 13e begonnen. Je bent nu 17. Nou ja, een kleine rekensom, dat is ongeveer 4 jaar. Wat heb je zo al in die afgelopen 4 jaar mogen doen?
3: Nou, ik heb in mijn eerste jaar, daar heb ik dus alleen eigenlijk die trainingen gevolgd. En daar heb ik toen ook een paar wedstrijden gedaan. Daarna heb ik toen, in mijn tweede jaar, ben ik toen aan het clubkampioenschap, echt voor het hele kampioenschap meegedaan. En die had ik toen ook, had ik ook gewonnen, dat kampioenschap. En toen heb ik een uitnodiging voor het raceteam van Den Hartog gekregen. En daar heb ik toen... Ja, ben ik toen aan mee gaan doen. En daar heb ik toen mezelf ingeschreven voor in 2025 voor het Nederlands kampioenschap karten. Daar heb ik aan heel veel van hoog niveau toernooien meegedaan. De Dutch Indoor Karting Championship. Daar heb ik in dat jaar heel veel ervaring op gedaan. En dit jaar ben ik nu aan vrijwel elke hoge toernooien. Het Europees kampioenschap. Ik heb ook het wereldkampioenschap gedaan. Heb ik... Ja, allemaal gedaan. En nu ben ik weer bezig aan het Nederlands kampioenschap. Sta ik ook in de leiding van het klassement. En ja, ik ben nu gewoon heel veel op hoog niveau aan het rijden.
2: Nou, dat gaat dus heel erg goed. Je rijdt bij Den Hartog Racing. Wat voor een team is dat om voor te rijden?
3: Ik reed daar. Dat heb ik tot begin dit jaar heb ik daar gereden. Het was een heel, heel leuk team om te rijden. Het waren hele vriendelijke en goede coaches. Zij hebben mij natuurlijk gewoon echt heel goed geholpen tot waar ik nu ben. Dus ja, het was echt gewoon een fantastisch team.
2: En ben je dan nu ook aangesloten bij een team of rij je voornamelijk gewoon zelfstandig?
3: Ik ben nu aangesloten bij een nieuw team, dat is Talent Factory. Dat is eigenlijk de concurrent van Den Hartog, kun je wel zeggen. En ja, dat is zo eigenlijk net voor mijn gevoel een wat sterker team. Die hebben wat meer ervaren rijders en die rijden ook gewoon meer op hoog niveau. Daar geven ze ook meer coaching en alles.
2: Dus eigenlijk een goede volgende stap, zeg maar, om weer beter te worden.
3: Ja. Precies.
2: Nou ja, het jaar 2026 nog niet voorbij, wel al heel erg succesvol. Hoe lang duurt het seizoen eigenlijk nog?
3: Hoe lang? Ja, tot begin december eigenlijk. Dan zou ik mijn laatste race hebben, denk ik.
2: En waar gaat dit seizoen jou nog brengen?
3: Ben nu bijvoorbeeld onderweg naar Oldenzaal voor de Dutch Outdoor Karting Championship. Maar het is denk ik nog vooral op nationaal nog het NK afmaken. Voor de rest nog niet heel veel meer eigenlijk.
2: Nu is karten het beginstation natuurlijk van heel veel mooie autosportcarrières. Wat is jouw toekomstdroom eigenlijk binnen de autosport?
3: Mijn toekomstdroom is gewoon, ja, gewoon professioneel racer te worden. Je zou normaal denken van iemand die aan karten begint, die zou heel graag in de Formule 1. Dat is voor mij, als ik heel realistisch ben, dat is ja, niet echt makkelijk te doen. Het is heel, heel duur natuurlijk ook, maar ik hoop gewoon ergens professioneel gewoon ergens te komen op echt van die echte autobanen, autocircuits gewoon. Lekker met van die raceauto's rijden, zoiets zou ik gewoon lekker laten willen doen en gewoon ja, lekker aan zo'n races meedoen.
2: Heb je dan een raceklasse wat dan nu in je hoofd zit, waar je aan denkt, waar je denkt van hé, dat zou eigenlijk wel heel erg mooi zijn?
3: Ja, ik heb al snel wat gekeken. Dat zijn bijvoorbeeld Porsche Supercup, GT3, zoiets waar Verstappen ook aan mee had gedaan, op de Nürburgring en van alles. Dus zoiets eigenlijk gewoon.
2: 2027, daar zei je, daar ligt de focus op een nog hoger niveau. Internationale races, wellicht nog wel wat er op je pad komt. Hoe ziet jouw 2027 er een beetje uit?
3: Mijn 2027, dat is denk ik vooral op de hogere klasses te rijden. Ik rijd nu bijvoorbeeld het Nederlands kampioenschap bij de lightweight. Ik wil nu echt overstappen naar senior en dat ook echt overal te blijven doen. En ik wil denk ik ook wat meer op, want ik doe nu heel veel sprintwedstrijden op hoog niveau. Ik wil ook meer van die endurance races op hoog niveau en dan ook van de 24-uur races Of 12 uur race of wat het ook is. Gewoon van die hele lange sprintraces. Dus ik denk dat daar vooral de focus op gaat liggen. En natuurlijk ook gewoon nog steeds de grote toernooien.
2: Als we het hebben over jouw spaardoel talentboek, want nou ja, talentboek is natuurlijk een crowdfunding website. Waar spaar je momenteel voor?
3: Ik spaar momenteel gewoon voor om aan de races te deelnemen. Het is natuurlijk best wel duur en alles. Dus ja, dat sparen dat helpt ons gewoon voor de trainingen, de races en het reizen om daar naartoe te komen en aan mee te doen.
2: Ja, want dat is natuurlijk het euvel van de autosport. Het is, zeg maar, er zijn een hoop goedkopere sporten om uit te kiezen.
3: Ja, dat is zo, ja.
2: Jason, mochten er mensen nou ja, zijn die jou willen volgen in jouw weg richting de autosport top, hoe kunnen ze dat het beste doen?
3: Ze kunnen me het beste volgen op Instagram. Op Instagram dan maak ik posts van mijn wedstrijduitslagen of waar ik ben en alles. Waar heb ik dit weekend heb ik een race. En ze kunnen me ook volgen op WhatsApp. We hebben ook een WhatsApp-kanaal. Ze heten allebei Jason Jansen Karting. Daar kun je ons op vinden. Ja, dat maak ik gewoon alle posts over wat ik doe, waar ik ben en gewoon mijn resultaten.
2: Nou, in ieder geval heel erg gaaf om te gaan volgen. Jason Jansen, mag ik je voor nu hartelijk danken voor je tijd. En natuurlijk heel erg veel succes met alle mooie races die komen gaan.
3: Dank je wel. All Sports Radio Live.

Yeah. All Sport Radio. Live. De beste verhalen uit de sport. Headlines, gossip en de achtergronden. Elke werkdag tijdens de lunch. Op All Sport Radio.

luistert naar All Sports Radio. Hier speelt elke sport een rol. Voetbal, tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport ook speelt. All Sports Radio.

0: Sports Radio Live.
1: Van 17 tot en met 25 oktober vinden de wereldkampioenschappen turnen plaats in Ahoy, Rotterdam. Veel landen reizen ruim voor die tijd al af naar Nederland om zich optimaal voor te bereiden op het toernooi. Maar ja, hoe bereiden die landen zich dan voor? We weten, Ahoy is geen permanente turnhal. Dus hoe doe je dat met alle landen als je toch oefeningen wil gaan voorbereiden? Nou, de Braziliaanse turnteam die dacht, we gaan afreizen naar Amsterdam. Daar konden ze terecht bij een van de Amsterdamse talentverenigingen van Topsport Amsterdam, namelijk Turns Amsterdam. En ja, hoe dat dan is, al die Brazilianen hosten, dat ga ik bespreken met Wolter Kooistra, oprichter en coach van Turns. Wolter, hele goedemiddag.
2: Goedemiddag.
1: Ik ben wel benieuwd, wanneer kwam bij jullie dat belletje binnen van de Braziliaanse federatie?
2: Oh, dat is al echt al een paar maanden terug. Dan krijg je een belletje. We hebben een contact gehad via Koper, een wereldbeker. En daar heb ik met een coach gezeten en toen vertelde ik, goh, als je nou toch naar Nederland komt, zou het niet een idee zijn om in Amsterdam te komen trainen. En toen heb ik een korte video laten zien wat wij te bieden hadden en toen gingen ze oogjes twinkelen. En toen hebben we direct daarna eigenlijk een meeting gehad met iemand van het Olympisch Comité van Brazilië. En sindsdien eigenlijk maandelijks contact. Totdat ze vorige week dinsdag voor de eerste keer in de zaal stonden.
1: Ja, ben ik dan toch wel benieuwd. Is dat dan een gesprek in Koper wat dan per puur toeval, dat is trouwens Slovenië, dat de per puur toeval tot stand komt? Of was je wel echt aan het acquireren, om het maar zo te zeggen?
2: Dat mag ik best wel. Ik ben soms best jaloers op andere plekken in Nederland. Rotterdam en Heerenveen hebben wel, en Den Bosch trouwens ook, die hebben al eerder Brazilië of Japan of Amerika gehost. En wij hebben wel een van de mooiste turnhallen, zeg maar, zeker in Nederland, dan wel in Europa. Dus ik wilde eigenlijk ook dat als uitvluchtje in Amsterdam laten zien. En ja, ik kwam deze coach tegen al jaren op toernooien en dit keer had ik een goed contact. En dus heb ik geprobeerd om ze te polsen en dat is gelukt.
1: Ja, en hoe blij ben je dan dat ze dan sinds deze week bij jullie op de vloer staan?
2: Ja, wij waren echt vereerd. We zijn vereerd en we zijn ontzettend blij dat we ze kunnen hosten. Heeft wel wat voet in de aarde, want naast het feit dat het natuurlijk bijzonder is om zo'n hoog niveau binnen te halen, hebben ze ook wel wat wensen. Dus de tijden waarop ze trainen, twee keer op een dag, het aantal toestellen wat ze willen, de mensen, dat geeft nogal wat druk voor ons. Voor onze eigen gymnasten, zeg maar. Dus in die zin hebben we ook wel wat moeten schuiven met diverse ploegen. We hebben ze in ieder geval binnen. En dat is zeer inspirerend, kan ik zeggen.
1: Wat bespreek je dan zoal met de mensen daar? Wat leer je daar nou ook weer van?
2: Ja, het taalprobleem dient zich wel een beetje aan. In Brazilië praten ze Portugees en dat is het dan wel zo'n beetje. Het is wel heel grappig. Het grote verschil zit hem natuurlijk naast het feit dat het heel mooi is om te zien hoe hoog hun kwaliteit van bewegen is. Hebben ze ook een ongelooflijk grote staf mee. Dus je moet je voorstellen, wij moeten in Nederland toch vaak beknibbelen op onze WK en Olympische aspiraties. Als het gaat over turnen, moet ik erbij zetten. Maar in Brazilië reizen ze dus af met een gezelschap van 4 turnsters nu. En met 7 man staf, waarvan de 8e staflid gisteren aangekomen is. Een fulltime sportpsychologe. 1 masseur, een fysiotherapeut, een sportarts, een strength and conditioning coach. En nog iemand van het NOC van Brazilië. Dus het is een behoorlijk gezelschap. En dan aanstaande donderdag komen er nog eens 4 gymnasten bij.
1: Zo, dan vraag je bijna af, waar laat je dat allemaal?
2: Ja, precies. Nou, in eerste instantie in de zaal. En dan hebben we hopelijk voor de toekomst, niet voor dit keer, maar hopelijk voor de toekomst, nu een heel goed contact met Leonardo Hotels. Ook een partner van Topsport Amsterdam. Dus in die zin gaan ze daar dan gehost worden als met diner en slapen. Dus ja, dat is een mooie samenwerking.
1: Ja, als je kijkt dan naar de selectie die op dit moment bij jullie aanwezig is. Zijn er dan ook echt namen waar je naar kijkt, waar je denkt van, goh, dat we die eens van dichtbij aan het werk mogen zien, is wel heel bijzonder.
2: Ja, zeker. Dus we hebben Rebecca Andrade in het huis. Dat is een dame die samen 15 medailles gescoord heeft op de Olympische Spelen en de WK's. 6 keer Olympisch en 9 op het WK. Ja, ze is een fantastisch fenomeen op sprong, op vloer. Ze is de directe concurrent geweest van Simone Biles in 2000, wat is het, 24, Parijs. Ja, geldt al jaren als een gigantisch talent. Overigens de meest succesvolle Braziliaanse Olympische sporter. Daarnaast Flavia Saraiva, ook een pareltje in de turnsport. Altijd top 10 scorers op WK's en Olympische Spelen. Ik heb dit meisje in 2014 voor de eerste keer ontmoet. En ik heb toevallig met haar gesproken gisteren. Zij is eigenlijk de enige van de hele lichting van de jeugd Olympische Spelen van 2014 die nu nog turnt. Dus van de hele wereld is zij nog steeds heel actief. En ja, zeer, zeer goede gymnasten. En dan de derde is Lorraine Oliveira. Ook een zeer vooraanstaande gymnaste. Die beroemd is op het gebied van vloer, acrobatiek. Dus ja, zeer inspirerend om deze dames van dichtbij te zien.
1: Nu ben jij natuurlijk zelf ook turncoach. Let je dan ook extra op als zij bijvoorbeeld naar de trainer zijn van goh, hoe dan iets in zijn gang gaat, hoe zij dat dan doen? En zijn dat dan ook dingen die je misschien ook weer kan meenemen richting je eigen gymnastes?
2: Ja hoor, zeker. We houden alles nauwlettend in de gaten. Ik probeer ook alles, we hebben een nieuw videosysteem geïnstalleerd. Ik probeer veel clips te maken van bewegingen die ze... Ja, die ze turnen en die heb ik dan toevallig gisteravond alweer even laten zien aan onze eigen gymnasten om te kijken wat nou verschillen zijn. Ze zijn bezig met krachttraining bij ons in dat strength and conditioning hok. En daar doen zij ook andere oefeningen dan wat wij kennen. Er zit een sportarts bovenop met allerlei meetapparatuur. Ik geloof zelfs dat ze melkzuur meten en allerlei andere wetenswaardigheden probeer ik achter te komen. Dus het is een vriendelijke vorm van spionage, zeg maar. Bedrijfsspionage.
1: Maar ja, dat is natuurlijk, dan haal je natuurlijk je eigen voordeel er ook wel weer uit wat dat betreft. Maar je zegt al, hè, je hebt ze kunnen overtuigen om Amsterdam aan te doen voor hun voorbereiding op het WK. Hoe erg zijn zij onder de indruk van de faciliteiten die jullie daar hebben?
2: Ja, zeker. Zeker. Ja. Ik wou het net vertellen. Het is niet alleen dat wij geïnspireerd raken door hun, maar zij waren ontzettend blij. Of ze zijn eigenlijk elke dag heel blij met de accommodatie. De manier waarop we hem ingericht hebben. De manier waarop de toestellen er staan. Ik heb voor hun komst speciaal een nieuw sprongtoestel gekocht met 2 nieuwe planken. Zodat de situatie ook zoveel mogelijk lijkt op die situatie die ze gaan ervaren op het WK in Rotterdam. Daar wordt ook altijd gebruik gemaakt van de nieuwste materialen. En zij zijn bijvoorbeeld zeer geïnspireerd geraakt over een bepaald soort valkuil die wij hebben in Amsterdam. En ik word al binnenkort gebeld, vertelden ze, door een meneer uit Brazilië die gaat over de accommodatie in Brazilië. In Rio de Janeiro, omdat ze eigenlijk graag willen dat een bepaald stukje techniek daar naartoe gaat. Nou, hartstikke leuk natuurlijk om dat te kunnen verkennen. Ik heb wel verteld dat ik dan wel in ieder geval even mee moet. Dus dan zit er wel een reisje naar Rio in, wellicht.
1: Ja, kijk, ja, dat is goed als je natuurlijk zelf dan inderdaad ook meegaat. Trainen zij tot 12 oktober bij jullie in Amsterdam. Het is nu eind september. Betekent dat ze dus al best lang hier gaan zijn. Is dat gebruikelijk in aanloop naar zo'n WK?
2: Nee, dat is niet gebruikelijk. Normaliter is het een week, zeg maar, hè, om bij te komen van een lange vlucht bijvoorbeeld. Met betrekking tot jetlag. Maar deze 4 dames waren al in... waar waren zij? In Szombathely. In Hongarije. Daar waren ze ook een wereldbeker. Dus om dan, zeg maar, 2 weken geleden alweer eerst terug te vliegen naar Brazilië en dan weer terug naar Amsterdam. Dat zou te veel vergen. Dus deze week hebben ze eraan gekoppeld. En dan komt nu donderdag komt de rest van het team. Wij hebben dan even vergelijkbaar in Nederland hebben wij een team met 5 turnsters en 2 reserves. Zij komen hier naar Rotterdam met 5 turnsters en 3 reserves. Dus de ploeg bestaat bij hun uit 8. Ja, dus het is een lange voorbereiding, maar ja, voor ons zeer gewenst, kan niet anders zeggen.
1: Ja, nu ben ik toch wel benieuwd. Wat verwacht je van het team in Rotterdam straks? Want misien dat jullie voorbereiding wel het verschil kan maken straks.
2: Oh, spannend, spannend. Ja, lastig, lastig. We houden de scores van de wereld heel erg in de gaten. China en Japan hebben een ongelooflijk hoge teamscore neergezet. Dus daar verwachten we wel veel van. Amerika is sowieso altijd sterk. Brazilië was de vorige Olympische Spelen derde. En dan mag je weten dat dit WK plaatsen de eerste 3 ploegen zich direct voor de Olympische meerkampfinale. De kwalificatie van de Olympische Spelen. Dus dit WK in Rotterdam wordt vooral voor de eerste 3 ploegen heel belangrijk. Nou, dat in te schatten voor nu. Ik denk dat dat lastig wordt voor Brazilië bij de beste 3. Maar top 8 teamfinale op, wanneer is dat? Nou, eind van die week van de WK, dan zijn zij er zeker bij.
1: Ja, tot slot, verwacht je, Wolter, dat je na dit WK misschien wel vaker belletjes gaat krijgen van federaties of ze even bij jullie een kijkje mogen nemen?
2: Ja, dat denk ik wel. Sterker nog, zij ontmoeten op de 11e ontmoeten ze ook al het team van Algerije. Want Algerije is in navolging van Frankrijk ook bij ons terechtgekomen en hebben gevraagd of zij zich ook mogen voorbereiden. Dus Brazilië vertrekt op maandag 12 en Algerije komt op vrijdag 9 oktober naar ons toe. Dus het gaat van een leien dakje.
1: Kijk, nou ja, dat zijn mooie, mooie zaken. Zo krijgen nog wel eens wat mensen over de vloer. Wolter Kooistra, mag ik je voor nu hartelijk danken voor je tijd. En natuurlijk heel erg veel succes nog met de Brazilianen. En dus ook nog de Algerijnen later in aanloop naar het WK.
2: Dankjewel. All Sport Radio Live.

0: Sport Radio. All Sport Radio. En tot zover. Tijd voor koffie of thee? Je kent het wel. De koffie op de sportclub is vaak niet de meest lekkere koffie. De oplossing? Dat is Club Café. Een gebruiksvriendelijke professionele machine gemaakt voor bediening door vrijwilligers. Met groot gemak schenk je espresso, koffie, cappuccino en latte van de hoogste kwaliteit. Met als gevolg aantoonbare omzetverhoging. En dat is lekker voor de clubkas. Het onderhoud van de machine en de investering, dat doen wij. Bel voor info gratis naar 0800 0046 of ga naar clubcafé.nl. Club Café schrijf je met dubbel F en 1 E. Club Café, eindelijk lekkere koffie op de club.
1: We denken na over een koophuis.
2: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
1: Bart, met die loopgroep?
2: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
3: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
4: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
5: ja.
4: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
5: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik teren wist. Het gaat om en dat je niet...
4: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
6: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
7: De Radiofabriek.
0: All Sports Radio klokt. De tijd van 8 uur.
8: Voetbal.
9: Ik ben Ronald Boer en je luistert naar All Sports Radio.
10: Volleybal.
11: Hallo, ik ben Bas van der Goor, oud-volleyballer. En natuurlijk luister ik naar All Sports Radio.
10: Tennis.
12: Mijn naam is Richard Krejcik en je luistert naar All Sports Radio.
0: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport. Afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: De Sport in Cijfers. Het spel van de pegels. Winnen of verdienen. Dit is de BV Sport Update.
1: Welkom bij weer een nieuwe editie van de BV Sport Update. Waarin sportmarketeer Frank van der Walbaken, aangesloten bij IVRM Sport en IVRM Reputatie, met ons weer het laatste nieuws doorneemt op het gebied van sportmarketing. En zo ook deze keer natuurlijk weer. Frank, hele goedemiddag.
2: Goedemiddag, Robert.
1: Dan verhuizen we naar het schaatsen, Frank. Want team X2O Badkamers, team waar onder meer Joy Beunen en Pien Hersman voor rijden, die hebben een nieuwe sponsor getekend.
2: Ja, het is nu heet het team X2O. Dus niet H2O, maar de X2O. Dat zijn badkamers. En die hebben een nieuwe ploeg, of niet een nieuwe ploeg, een ploeg gepresenteerd voor het komend seizoen. Het heeft in Amsterdam de ploeg gepresenteerd voor het seizoen 26-27. De ploeg van de gebroeders ten Hove, die hebben intussen wel een naam voor zichzelf gecreëerd door hun successen, die rijdt dit seizoen voor het eerst onder deze nieuwe naam en heeft daarnaast in OG Clean Fuels, dat zegt mij helemaal niets, moet ik eerlijk zeggen, een nieuwe tweede sponsor aan zich weten te verbinden. De marketingcoördinator bij X2O Badkamers, die zegt, toen wij het team instapte, wilden we meer zijn dan een logo op een schaatspak. En dat is het ook geworden. De gele muts in Tialf, die we allemaal kunnen herinneren, die pontificaal in beeld zijn geweest bij de vele schaatsevenementen uit Tialf. Ze hebben een eigen televisiecommercial natuurlijk gemaakt. En de zichtbaarheid langs de snelwegen, op die grote reclamezuilen langs de snelwegen, hebben ze er dus een compleet verhaal van gemaakt. En dat pleit voor ze, dat onderschrijft ook wat ik net ook al zei over de grootbanken, dat sponsoring veel meer is dan hopen dat je in beeld komt met een pak. De ploeg inderdaad telt op dit moment 13 schaatsers, waaronder, nou, Joy Beunen natuurlijk zeer succesvol en zeer populair. Bart Swings, de Belg, dus het is niet alleen een Nederlandse ploeg. Stijn van der Bunt, Jesse Spijers, Dai Dai Natap, ook geen onkleine jongen, Mats van der Bus en Pien Hersman. Dus een nieuwe schaatsploeg en een nieuwe kleding, blauwe pakken. Dus let erop het komend seizoen wat de komende week al gaat beginnen.
1: Het sponsornieuws in Nederland is nog niet afgelopen, want het Watersportverbond en Allianz, overigens volgens mij een deal waar jij ook weer ergens mee te maken had, Frank, die hebben hun sponsorhuwelijk een nieuwe dimensie gegeven.
2: Ja, het is een hoofdsponsor inderdaad, Allianz, en die heeft met name gescoord natuurlijk via de goede resultaten van de Nederlandse zeilploeg bij de Olympische Spelen. Het is niet voor niets dat we nu al de afgelopen 4 jaar zijn wij, tussen aanhalingstekens, het beste Olympische zeilland ter wereld. En dat is voor een klein landje als Nederland toch niet zomaar iets. Maar ze hebben dat sponsorhuwelijk, dat loopt overigens tot en met de Los Angeles Olympische Spelen in 2028. Hebben ze wat extra gestalte gegeven, daar hebben we het alweer. Niet alleen maar logos plakken en hopen dat je wint. Maar ze hebben al 4 jaar of 5 jaar geleden hebben ze geïntroduceerd de landelijke clean-up on tour. Dat is dat ze alle zeil- en watersportverenigingen hebben gemotiveerd om op subs het water op te gaan. Dus de plassen op, de rivieren op, de meren op. En om daar alle rotzooi uit het water te halen. En ze hebben het afgelopen seizoen hebben ze op 132 plaatsen hebben ze 1750 mensen op het water weten te motiveren op een sub. En ze hebben 12.500 kilogram vuil uit het water geschept. Nou, dat vind ik een absoluut mooi iets. En wat een sponsor dan ook adopteert. Hè, om niet alleen maar inderdaad in de top te scoren, maar ook het water schoon te maken. Hetgeen iedereen, ook al is hij geen zeilfanaat, zal aanspreken. Dus ik wou hier al direct eigenlijk vooruitlopend op mijn gele en groene kaart. De groene kaart uitdelen aan het Watersportverbond. Samen met hun hoofdsponsor Allianz Verzekeringen. De grootste verzekeringmaatschappij van de wereld overigens. Voor deze... dit initiatief dat ze een aantal jaren geleden al zijn begonnen en dat ze elk jaar zullen herhalen.
1: Maar dat is eigenlijk gewoon een goed voorbeeld van eigenlijk hoe sponsoractivatie eigenlijk zou moeten.
2: Ja, het is een fantastisch voorbeeld. Hè. Iedereen die ooit in een bootje heeft gezeten, die ergert zich aan al die vuiligheid in het water. Mensen gooien maar van alles erin. En dat er dan een samenwerking komt tussen de bond van de watersport en de hoofdsponsor van de watersport om dit te gaan aanpakken. Ja, dat nogmaals, dat zal een ieder, ook al ben je geen watersportenthousiast, aanspreken. En dat geeft dus sympathie op het merk Allianz.
1: We hebben het er wel eens vaker over gehad tijdens deze BV Sport updates. Maar ook een keer tijdens de BV Sport toen de heren van de KNLTB bij ons te gast waren. Het kopje tennissers tegenover Grand Slam toernooien. De laatste keer dat we het erover hadden was er natuurlijk een oproep vanuit de spelers om een groter percentage van de inkomsten door Grand Slam toernooien beschikbaar te stellen als prijzengeld. En dan niet voor de toppers, maar juist voor de wat lager gerankte spelers. Omdat, nou, realistisch gezien misschien de top 90, top 100 rond kan komen van de sport. Dat is natuurlijk al een grote stap voorwaarts dat dat gebeurd is. Maar er is nu een nieuwe thematiek, een nieuw problematiek die aangestipt wordt door de spelers.
2: Ja, op het moment dat de ATP en de WTA, dat zijn de vakbonden van de respectievelijk de mannen en de vrouwen in de tennis, het min of meer eens zijn geworden over de verdeling van de prijzengelden in de vier Grand Slam toernooien, waarin er meer zeggenschap komt bij de spelers en speelsters, doet niemand minder dan John McEnroe zijn vroegere reputatie, zou ik willen zeggen, eer aan door de knuppel nog eens keihard in het hoenderhok te gooien. Want hij stelt dat er veel meer macht en zeggenschap naar de feitelijke artiesten moet, en dus niet alleen over de verdeling van de commerciële inkomsten, maar vooral ook in de feitelijke organisatie van de toernooien. En dat is vooral naar aanleiding van het feit dat bij de US Open, de meest recente Grand Slam in Amerika, dat daar wedstrijden plaatsvonden tot 4 uur 's nachts. Nou, dat is natuurlijk allesbehalve bevorderlijk voor de verdere verloop in het toernooi, als je dat tot 4 uur moet spelen en je moet je volgende partij al spelen de volgende middag. Nou, dan kom je nauwelijks tot slapen toe en je tegenstander die heeft een hele goede nachtrust achter de rug. Dus de feitelijke organisatie, de indeling van de wedstrijdschema's, moet ook meer zeggenschap gaan verdienen of afdwingen bij de feitelijke artiesten. En op zichzelf vind ik dat ook niet verkeerd. Laten we wel zijn, een US Open of een Wimbledon is natuurlijk een prachtig podium. Maar als je op het podium de artiesten niet hebt staan, dan loopt de zaal die vol zit, loopt natuurlijk snel leeg. Dus dat de feitelijke artiesten iets meer te zeggen gaan krijgen over de verdeling van de gelden, vooral als ze dat inderdaad willen toespelen naar de minder bedeelden in de tennissport. Dus noem daar boven de 100 geplaatst, wordt het al schrapen voor geld. Vind ik dat een hele goede zaak. Maar John McEnroe die gaat zelf zover dat hij oproept tot een boycott als de grote toernooien, dus niet alleen de Grand Slams, niet tegemoet zouden komen aan de herziene structuur. Dus dit is een duidelijk gevalletje van wordt vervolgd.
1: En dan tot slot, de groene kaart heb je eigenlijk al genoemd, Frank. Dan houden we de gele kaart over. Naar wie gaat die deze week?
2: Ja, die geel gaat naar mijn idee naar de grote gemene deler eigenlijk van de sportmedia. En daar doel ik mee op het feit hoe ze na anderhalve interland Max Meerdink al betitelen als de toekomstige spits van Oranje, het toekomstige antwoord op Depay. Ze prijzen hem de hemel in. En op zichzelf natuurlijk positief. En ik ben altijd blij met positieve reacties op sporters. Maar Max Meerdink is in mijn inschatting is een hele rustige, beheerste jongen. Geeft die jongen in godsnaam de tijd om door te groeien tot de top die hij ongetwijfeld in zich heeft. Want daar zijn alle experts het wel over eens dat hij talent heeft. Maar als je hem nu al gaat belasten met de druk op zijn schouders van ik ben de toekomstige spits volgens alle media, dan zou dat wel eens een averechts effect kunnen hebben. Dus ik ben niet zo tevreden met al die aandacht en al dat geschreeuw nu van dit is de nieuwe spits van Oranje. Nogmaals, hij heeft onmiskenbaar talent, maar ik denk dat hij zelf de eerste die zal toegeven dat hij nog heel veel moet leren. En ik hoop en verwacht dat Xavi, de nieuwe bondscoach, dit verrekte goed beseft. En dat verwacht ik ook wel. En hem daarin een rol laat spelen. Dat wou ik eventjes toch een gele kaart geven aan de algemene media. Dan tenslotte heb ik nog een heel ander nieuwtje of een ander leuk weetje. Het shirt van Michael Jordan, de meest beroemde basketballer ooit in de NBA van Amerika, die heeft zijn shirt vanuit de derde wedstrijd van de 1998 NBA Finals, dus eigenlijk een shirt uit een willekeurige wedstrijd, is deze week verkocht en op een veiling en bracht 12,5 miljoen dollars op. Dus ik hoop dat er iemand is die nog een verzameling van die shirts heeft. Want die kan behoorlijk rijk gaan worden als je dit bekijkt. Want een willekeurig shirt, nogmaals, voor 12,5 miljoen dollar. Ik ben benieuwd wie zoiets koopt. Maar goed, dat even terzijde.
1: Voor nu mag ik je hartelijk danken voor je tijd, voor het ons bijpraten. En wij spreken elkaar volgende week vanuit Move in Amsterdam.
2: Absoluut, Robert. Tot dan.

All Sports Radio. Het enige radiostation waar sport alle aandacht krijgt. Van voetbal, tennis en autoracen. Tot zeilen, atletiek en judo. Beoefen jij een sport die we niet mogen missen? Geef het door. Ga naar All Sports Radio op Facebook. Of bereik ons via Twitter. @SportsRadioNL. Leuk dat je luistert. Dit is All Sports Radio.

luistert naar All Sports Radio. Hier speelt elke sport een rol. Voetbal, tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport er ook speelt. All Sports Radio.

0: All Sports Radio Live.
1: Van 17 tot en met 25 oktober vinden de wereldkampioenschappen turnen plaats in Ahoy, Rotterdam. Veel landen reizen ruim voor die tijd al af naar Nederland om zich optimaal voor te bereiden op het toernooi. Maar ja, hoe bereiden die landen zich dan voor? We weten, Ahoy is geen permanente turnhal. Dus hoe doe je dat met alle landen als je toch oefeningen wil gaan voorbereiden? Nou, de Braziliaanse turnteam die dacht, we gaan afreizen naar Amsterdam. Daar konden ze terecht bij een van de Amsterdamse talentverenigingen van Topsport Amsterdam, namelijk Turns Amsterdam. En ja, hoe dat dan is, al die Brazilianen hosten, dat ga ik bespreken met Wolter Kooistra, oprichter en coach van Turns. Wolter, hele goedemiddag.
2: Goedemiddag.
1: Ik ben wel benieuwd, wanneer kwam bij jullie dat belletje binnen van de Braziliaanse federatie?
2: Oh, dat is al echt al een paar maanden terug. Dan krijg je een belletje. We hebben een contact gehad via Koper, een wereldbeker. En daar heb ik met een coach gezeten en toen vertelde ik, goh, als je nou toch naar Nederland komt, zou het niet een idee zijn om in Amsterdam te komen trainen. En toen heb ik een korte video laten zien wat wij te bieden hadden en toen gingen ze oogjes twinkelen. En toen hebben we direct daarna eigenlijk een meeting gehad met iemand van het Olympisch Comité van Brazilië. En sindsdien eigenlijk maandelijks contact. Totdat ze vorige week dinsdag voor de eerste keer in de zaal stonden.
1: Ja, ben ik dan toch wel benieuwd. Is dat dan een gesprek in Koper wat dan per puur toeval, dat is trouwens Slovenië, dat de per puur toeval tot stand komt? Of was je wel echt aan het acquireren, om het maar zo te zeggen?
2: Dat mag ik best wel. Ik ben soms best jaloers op andere plekken in Nederland. Rotterdam en Heerenveen hebben wel, en Den Bosch trouwens ook, die hebben al eerder Brazilië of Japan of Amerika gehost. En wij hebben wel een van de mooiste turnhallen, zeg maar, zeker in Nederland, dan wel in Europa. Dus ik wilde eigenlijk ook dat als uitvluchtje in Amsterdam laten zien. En ik kwam deze coach tegen al jaren op toernooien. En dit keer had ik een goed contact. En dus heb ik geprobeerd om ze te polsen. En dat is gelukt.
1: Ja, en hoe blij ben je dan dat ze dan sinds deze week bij jullie op de vloer staan?
2: Ja, wij waren echt vereerd. We zijn vereerd en we zijn ontzettend blij dat we ze kunnen hosten. Heeft wel wat voet in de aarde, want naast het feit dat het natuurlijk bijzonder is om zo'n hoog niveau binnen te halen, hebben ze ook wel wat wensen. Dus de tijden waarop ze trainen, twee keer op een dag, het aantal toestellen wat ze willen, de mensen, dat geeft nogal wat druk voor ons. Voor onze eigen gymnasten, zeg maar. Dus in die zin hebben we ook wel wat moeten schuiven met diverse ploegen. We hebben ze in ieder geval binnen. En dat is zeer inspirerend, kan ik zeggen.
1: Wat bespreek je dan zoal met de mensen daar? Wat leer je daar nou ook weer van?
2: Ja, het taalprobleem dient zich wel een beetje aan. In Brazilië praten ze Portugees en dat is het dan wel zo'n beetje. Het is wel heel grappig. Het grote verschil zit hem natuurlijk naast het feit dat het heel mooi is om te zien hoe hoog hun kwaliteit van bewegen is. Hebben ze ook een ongelooflijk grote staf mee. Dus je moet je voorstellen, wij moeten in Nederland toch vaak beknibbelen op onze WK en Olympische aspiraties. Als het gaat over turnen, moet ik erbij zetten. Maar in Brazilië reizen ze dus af met een gezelschap van 4 turnsters nu. En met 7 man staf, waarvan de 8e staflid gisteren aangekomen is. Een fulltime sportpsycholoog. 1 masseur, een fysiotherapeut, een sportarts, een strength and conditioning coach. En nog iemand van het NOC van Brazilië. Dus het is een behoorlijk gezelschap. En dan aanstaande donderdag komen er nog eens 4 gymnasten bij.
1: Zo, dan vraag je dus, bijna af, waar laat je dat allemaal?
2: Ja, precies. Nou, in eerste instantie in de zaal. En dan hebben we hopelijk voor de toekomst, niet voor dit keer, maar hopelijk voor de toekomst, nu een heel goed contact met Leonardo Hotels. Ook een partner van Topsport Amsterdam. Dus in die zin gaan ze daar dan gehost worden als met diner en slapen. Dus ja, dat is een mooie samenwerking.
1: Ja, als je kijkt dan naar de selectie die op dit moment bij jullie aanwezig is. Zijn er dan ook echt namen waar je naar kijkt, waar je denkt van, goh, dat we die eens van dichtbij aan het werk mogen zien, is wel heel bijzonder.
2: Ja, zeker. Dus we hebben Rebecca Andrade in het huis. Dat is een dame die samen 15 medailles gescoord heeft op de Olympische Spelen en de WK's. 6 keer Olympisch en 9 op het WK. Ja, ze is een fantastisch fenomeen op sprong, op vloer. Ze is de directe concurrent geweest van Simone Biles in 2024, Parijs. Ja, geldt al jaren als een gigantisch talent. Overigens de meest succesvolle Braziliaanse Olympische sporter. Daarnaast Flavia Saraiva, ook een pareltje in de turnsport. Altijd top 10 scorers op WK's en Olympische Spelen. Ik heb dit meisje in 2014 voor de eerste keer ontmoet. En ik heb toevallig met haar gesproken gisteren. Zij is eigenlijk de enige van de hele lichting van de jeugd Olympische Spelen van 2014 die nu nog turnt. Dus van de hele wereld is zij nog steeds heel actief. En ja, zeer, zeer goede gymnasten. En dan de derde is Lorraine Oliveira. Ook een zeer vooraanstaande gymnaste. Die beroemd is op het gebied van vloer, acrobatiek. Dus ja, zeer inspirerend om deze dames van dichtbij te zien.
1: Nu ben jij natuurlijk zelf ook turncoach. Let je dan ook extra op als zij bijvoorbeeld naar de trainer zijn van goh, hoe dan iets in zijn gang gaat, hoe zij dat dan doen? En zijn dat dan ook dingen die je misschien ook weer kan meenemen richting je eigen gymnastes?
2: Ja hoor, zeker. We houden alles nauwlettend in de gaten. Ik probeer ook alles, we hebben een nieuw videosysteem geïnstalleerd. Ik probeer veel clips te maken van bewegingen die ze... Ja, die ze turnen en die heb ik dan toevallig gisteravond alweer even laten zien aan onze eigen gymnasten om te kijken wat nou verschillen zijn. Ze zijn bezig met krachttraining bij ons in dat strength and conditioning hok. En daar doen zij ook andere oefeningen dan wat wij kennen. Er zit een sportarts bovenop met allerlei meetapparatuur. Ik geloof zelfs dat ze melkzuur meten en allerlei andere wetenswaardigheden probeer ik achter te komen. Dus het is een vriendelijke vorm van spionage, zeg maar. Bedrijfsspionage.
1: Maar ja, dat is natuurlijk, dan haal je natuurlijk je eigen voordeel er ook wel weer uit wat dat betreft. Maar je zegt al, hè, je hebt ze kunnen overtuigen om Amsterdam aan te doen voor hun voorbereiding op het WK. Hoe erg zijn zij onder de indruk van de faciliteiten die jullie daar hebben?
2: Ja, zeker. Zeker. Ja. Ik wou het net vertellen. Zo, ja, het is niet alleen dat wij geïnspireerd raken door hun, maar zij waren ontzettend blij. Of ze zijn eigenlijk elke dag heel blij met de accommodatie. De manier waarop we hem ingericht hebben. De manier waarop de toestellen er staan. Ik heb voor hun komst speciaal een nieuw sprongtoestel gekocht met twee nieuwe planken. Zodat de situatie ook zoveel mogelijk lijkt op die situatie die ze gaan ervaren op het WK in Rotterdam. Daar wordt ook altijd gebruik gemaakt van de nieuwste materialen. En zij zijn bijvoorbeeld zeer geïnspireerd geraakt over een bepaald soort valkuil die wij hebben in Amsterdam. En ik word al binnenkort gebeld, vertelde ze, door een meneer uit Brazilië die gaat over de accommodatie in Brazilië. In Rio de Janeiro, omdat ze eigenlijk graag willen dat een bepaald stukje techniek daar naartoe gaat. Nou, hartstikke leuk natuurlijk om dat te kunnen verkennen. Ik heb wel verteld dat ik dan wel in ieder geval even mee moet. Dus dan zit er wel een reisje naar Rio in, wellicht.
1: Ja, kijk, ja, dat is goed als je natuurlijk zelf dan inderdaad ook meegaat. Trainen zij tot 12 oktober bij jullie in Amsterdam. Het is nu eind september. Betekent dat ze dus al best lang hier gaan zijn. Is dat gebruikelijk in aanloop naar zo'n WK?
2: Nee, dat is niet gebruikelijk. Normaliter is het een week, zeg maar, hè, om bij te komen van een lange vlucht bijvoorbeeld. Met betrekking tot jetlag. Maar deze vier dames waren al in... waar waren zij? In Szombathely. In Hongarije. Daar waren ze ook een wereldbeker. Dus om dan, zeg maar, twee weken geleden alweer eerst terug te vliegen naar Brazilië en dan weer terug naar Amsterdam. Dat zou te veel vergen. Dus deze week hebben ze eraan gekoppeld. En dan komt nu donderdag komt de rest van het team. Wij hebben dan even vergelijkbaar in Nederland hebben wij een team met 5 turnsters en 2 reserves. Zij komen hier naar Rotterdam met 5 turnsters en 3 reserves. Dus de ploeg bestaat bij hun uit 8. Ja, dus het is een lange voorbereiding, maar ja, voor ons zeer gewenst, kan niet anders zeggen.
1: Ja, nu ben ik toch wel benieuwd. Wat verwacht je van het team in Rotterdam straks? Want misien dat jullie voorbereiding wel het verschil kan maken straks.
2: Oh, spannend, spannend. Ja, lastig. We houden de scores van de wereld heel erg in de gaten. China en Japan hebben een ongelooflijk hoge teamscore neergezet. Dus daar verwachten we wel veel van. Amerika is sowieso altijd sterk. Brazilië was de vorige Olympische Spelen 3e. En dan mag je weten dat dit WK plaatsen de eerste 3 ploegen zich direct voor de Olympische meerkampfinale. De kwalificatie van de Olympische Spelen. Dus dit WK in Rotterdam wordt vooral voor de eerste 3 ploegen heel belangrijk. Nou, dat in te schatten voor nu. Ik denk dat dat lastig wordt voor Brazilië bij de beste 3. Maar top 8 teamfinale op, wanneer is dat? Nou, eind van die week van de WK, dan zijn zij er zeker bij.
1: Nou, tot slot verwacht je, Wolter, dat je na dit WK misschien wel vaker belletjes gaat krijgen van federaties of ze even bij jullie een kijkje mogen nemen?
2: Ja, dat denk ik wel. Sterker nog, zij ontmoeten op de 11e ontmoeten ze ook al het team van Algerije. Want Algerije is in navolging van Frankrijk ook bij ons terechtgekomen. En hebben gevraagd of zij zich ook mogen voorbereiden. Dus Brazilië vertrekt op maandag 12. En Algerije komt op vrijdag 9 oktober naar ons toe. Dus het gaat van een leien dakje.
1: Kijk, nou ja, dat zijn mooie zaken. Zo krijgen nog wat mensen over de vloer. Wolter Kooistra, mag ik je voor nu hartelijk danken voor je tijd. En natuurlijk heel erg veel succes nog met de Brazilianen. En dus ook nog de Algerijnen later in aanloop naar het WK.
2: Dankjewel. All Sports Radio.

0: Sports Radio.
1: Met perfect internet voor mobiel en thuis is het hele huis happy. Bijvoorbeeld met een van onze mobiele KPN Unlimited abonnementen. Van voordelig unlimited speciaal voor tieners tot ultra snel super unlimited. Zo geregeld op kpn.com/happy.
2: Sport brengt ons allemaal bij elkaar. Daarom is Univé supporter van sport. We maken sport en bewegen voor iedereen toegankelijk door evenementen en initiatieven te ondersteunen. Landelijk, regionaal en lokaal. Weten wat er in jouw buurt gebeurt? Check univé.nl/supporter van sport. Univé, daar plukt u de vruchten van.
0: All Sports Radio klokt. De tijd van 9 uur.
3: Hoi, mijn naam is Nicolien Sauerbrei en je luistert naar All Sports Radio.
4: Cricket.
5: Hi, ik ben Heer de Overdijk, Nederlands Cricket International en je luistert naar All Sports Radio.
4: Atletiek.
6: Hi, ik ben Suzanne Krummits, 10 kilometer loopster en dit is All Sports Radio.
0: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport, afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: Sport Radio Live.
1: 85-voudig handbal international Mark Bult. Die is sinds deze week de nieuwe bondscoach van onze Team NL handbalmannen. Hij volgt per direct Staffan Olsson, op wiens contract niet werd verlengd. En het wordt een interessante nieuwe uitdaging voor Bult. Te meer omdat hij het bondscoachschap gaat combineren met zijn huidige job als hoofdcoach bij het Duitse HSG Nordhorn Lingen in de Zweite Handbal Bundesliga. Hoe is het eigenlijk om bondscoach te zijn en hoe kijkt hij richting zijn eerste doel, namelijk kwalificatie afdwingen voor het EK in 2028? Ik ga er met hem over in gesprek. Mark, hele goede middag.
2: Goedemiddag.
1: Allereerst van harte gefeliciteerd.
2: Ja, dankjewel. Dankjewel. En wat je ook hebt gezegd, een hele leuke uitdaging. En vooral ook een enorme eer voor mij natuurlijk.
1: Wanneer kwam dat eerste contact met de NHV voor deze rol?
2: Nou, voor deze rol al echt een tijdje geleden. Al 3 jaar geleden eigenlijk al. Dat we met elkaar in gesprek zijn geweest. Natuurlijk onze ideeën uitgewisseld. Toen heeft het NFV voor Staffan Olsson gekozen. En nadat bekend is geworden dat Staffan niet verder gaat, heb ik me weer beschikbaar gesteld en zijn we weer in gesprek gekomen, nog een keer ideeën uitgewisseld en toen is het eigenlijk vrij snel gegaan.
1: Ja, dus je had niet, nadat ze jou de eerste keer niet had gekozen, zoiets van, dan hoeft het de tweede keer ook niet voor mij.
2: Nee, absoluut niet. Want voor mij is het sowieso heel erg bijzonder om bondscoach van het Nederlands team te worden en te zijn. Want sowieso heeft Oranje altijd een belangrijke rol in mijn eigen carrière gespeeld. En vooralsnog, ook al hebben ze voor een andere coach de eerste plek gekozen, een tweede kans heeft zich aangeboden en die heb ik met beide handen aangepakt. En ik ben gewoon enorm blij en trots dat ik het mag doen.
1: Nou, uiteraard bestaat er geen grotere eer, toch?
2: Ja, absoluut. Helemaal voor natuurlijk een Nederlandse trainer, coach. Zoals gezegd, zelf jarenlang ook in het Nederlands team gespeeld. En nadat ik 7 jaar geleden de keuze heb gemaakt om met mijn actieve carrière te stoppen en me te richten op het trainerschap, is dat zeker weten, stond dat heel erg bovenaan mijn lijstje. En vooral de Nederlandse trainer, een enorme eer om verantwoordelijkheid te krijgen voor het Nederlands team.
1: Nu ga je dit combineren met je huidige job als hoofdcoach in Duitsland. Was het wat dat betreft snel rond of moest er nog wel wat gecommuniceerd worden onderling?
2: Nou, het moest natuurlijk nog wel het een en ander gecommuniceerd worden met mijn huidige werkgever. Maar het is natuurlijk ook zo dat als de internationale weken eraan komen, wij met het team in de competitie gewoon helemaal stil ligt. Want er zijn gewoon weken die door de Europese Handbalfederatie zijn vastgelegd. En dan ligt de competitie gewoon altijd stil. Maar natuurlijk is het dan nog wel zaak om alles goed achter te laten. Ik ben heel erg dankbaar dat ik een goede assistenttrainer heb. Die ook in het verleden al een paar trainingen heeft overgenomen. Dus dat was ook, eigenlijk is het goed te doen, zeg maar. Maar we moeten wel gewoon goede regels hebben voor die tijd dat ik niet bij de club ben. En dat hebben we. En ik ben natuurlijk mijn club ook dankbaar dat ze mij die kans geven.
1: En hoe ga je het precies combineren? Want je zegt al, hè, aan de ene kant, als de internationale break is, dan ligt in principe de werkzaamheden bij de club grotendeels stil. Want dan worden er geen wedstrijden gespeeld. Je zult natuurlijk wel meer tijd moeten besteden aan het bondscoachschap dan enkel die interlandperiode.
2: Ja, natuurlijk. Eigenlijk sinds de dag dat ik ben aangesteld, ben ik er ook dagelijks mee bezig. Ik kan het tot nu toe heel erg goed apart houden van elkaar. Maar het is vooral noodzaak dat die eerste week, die eerste kwalificatieweek die eraan komt, gewoon goed staat met het programma zoals ik die wil hebben. Daarom kost het nu wellicht wat meer tijd dan in de toekomst. Zodat het NFV, de staf, weet hoe ik het wil hebben. En dat is gewoon belangrijk dat we daar nu gewoon veel tijd in steken. En vooralsnog is het goed te doen. Ik heb 7 jaar gewerkt bij Flensburg. Een club wat in de eerste liga uitkomt en ook Europees heeft gespeeld. En daar ken ik die stressmomenten, zeg maar. Daar hebben we altijd 2 keer in de week gespeeld en veel moeten reizen. Dus ik ben wel wat gewend.
1: Maar toch wel belangrijk dat je een goede staf om je heen hebt. Hè? Die ook wel wat van de werkzaamheden wat dat kunnen overnemen. Hoe ziet die verdeling in de staf eruit?
2: Ik heb ook afgelopen week veel contact gehad met Wai Wong. Assistent trainer van het Nederlands team. Die er al 3 jaar bij zit. En we moeten natuurlijk ook een klik zien te hebben. Dat we met onze gedachten op één lijn zitten. En vooralsnog na vakere belletjes met elkaar of WhatsAppies, zitten we vrijwel op dezelfde lijn. En wij kennen natuurlijk de groep. Ja, ik ken de grote kern van de groep, ken ik zelf ook. Ik heb met bepaalde jongens nog samengespeeld. Een paar jongens naar Duitsland gehaald zelfs. En wij kennen natuurlijk de spelers die in de Nederlandse competitie spelen. Dus dat klinkt goed, maar vooralsnog moeten we nog een paar dingetjes doorspreken. En voordat ik die hier bespreek, bespreek ik die het liefst met de assistenten en met mijn staf zelf eerst.
1: Nee, gelijk heb je natuurlijk. Maar ja. Je zegt al, dus met sommige jongens heb je zelfs nog samengespeeld. Je hebt ook een heel aantal jongens naar Duitsland gehaald. Hoe belangrijk is het om als bondscoach misschien net even die extra band, die extra klik te hebben met die jongens?
2: Ja, ik denk goed, want ik weet hoe ze menselijk in elkaar zitten. En ook sportief, zoals gezegd, met een paar jongens nog samengespeeld. Ook in nationaal teamverband. Een paar jongens op jonge leeftijd naar Duitsland gehaald, zodat ze zich verder kunnen ontwikkelen. En ook in die tijd natuurlijk verder gevolgd en contact gehouden. Dus ik denk dat dat wel een voordeel is, inderdaad. Ja.
1: Als we het hebben over jouw stijl als coach, jouw stijl als bondscoach, hoe zou je die typeren of hoe zie je die voor je?
2: Ja, ik ben natuurlijk sinds 3 jaar echt chefcoach. En ik denk dat ik een open mens ben, eerlijke mens ben, van de directe aanpak hou. Ik denk dat je dan het grootste succes kan boeken met elkaar. En dat verwacht ik ook van mijn spelers en van mijn team, dat we ons 100% inzet tonen in alles wat we doen. Of dat de training is, voorbereiding op de wedstrijd, video, voorbereiden op tegenstander, wat ik net zei. En ik verlang veel van mezelf en van het team. In het verleden kan niet iedereen daarmee omgaan. Maar zoals gezegd, ik ken de jongens best goed. En die spelen ook allemaal in topcompetities. Dus die weten ook wel wat van hun gevraagd worden. Maar, en langs de zijlijn, ja, natuurlijk heb ik daar ook wel bepaalde emoties. Als dingen niet goed gaan, maar ook als dingen goed gaan. Dus is nog, kan je zelf meemaken, zeg maar.
1: Ja, maar ja, past wel weer bij het kopje menselijkheid, toch?
2: Ja, absoluut, absoluut, inderdaad, ja.
1: Het eerste doel gaat zijn kwalificatie afdwingen voor het EK 2028. Hoe hard is dat doel?
2: Ja, het is super belangrijk dat we ons weer presenteren op een groot toernooi. Alleen ook al om het feit omdat je dan een kleine kans hebt om nog het Olympische kwalificatietoernooi te halen. En ik denk ook dat we, ik ben zeker ervan dat we kwaliteit in deze team hebben om op een EK of een WK te staan. Eigenlijk is het vrijwel verplicht om op zulke toernooien te staan. Als je ziet waar die mannen allemaal spelen. En daar gaan we natuurlijk alles aan doen. Alle tijd en energie erin investeren. Dat we die eerste week zo goed mogelijk spelen. En successen boeken. Eerste wedstrijd thuis tegen Finland. Daar ligt de eerste natuurlijk helemaal de focus op. En daarna Litouwen. En het is gewoon super belangrijk om in die eerste week in ieder geval die twee wedstrijden te winnen. Zodat je het voor jezelf de rest verloop van de kwalificatietoernooi iets makkelijker maakt, zeg maar.
1: Ja, je noemt Finland en Litouwen al. Dat gaat in november plaatsvinden. Hoe werk jij met je staf, met je groep, maar ook zelf nu toe richting die eerste week?
2: Ja, zoals gezegd, ik heb veel contact met Wai. Die heeft me al 2 wedstrijden van beide landen gestuurd. Die ga ik natuurlijk binnenkort analyseren. Die gaan we ook met de ploeg zelf analyseren en met de staf intensief analyseren. Zodat we daar ook in ieder geval niet voor verrassingen komen te staan. Maar het is ook vooral belangrijk dat we... dat ik vooral bepaalde structuur wil inbrengen in het team wat vooral verdedigend aangaat. Want daar heeft het wel vaker aan gelegen, vind ik. Aanvallend moeten misschien 1-2 dingetjes moeten worden veranderen. Maar zoals gezegd, dat heb ik ook liever eerst met het team over, voordat ik hier erover ga praten. Maar ik denk ook dat het vrijwel bekend is wat voor kwaliteit dit team heeft van aanvallend opzicht. Ja, enorm veel snelheid, maar ook met bepaalde spelers die de kracht hebben om van afstand succesvol te kunnen zijn. Maar zoals ze zegt, die filosofie wil ik eerst met mijn team gaan bespreken. En ook natuurlijk in de eerste week al laten zien op het veld. Zodat mensen zich ook identificeren kunnen met het speelstijl wat wij spelen, wat ik wil spelen.
1: Nu is dromen iets fantastisch. Hè? Dat kunnen wij als mensen heel erg goed. Wat is nou jouw ultieme droom als bondscoach van Team NL Handbal?
2: Ja, mannenhandbal, Europees gezien, is de top is gewoon heel erg breed. Ja, je hebt echt 5, 6 landen die ja, om de titels meespelen. En dan heb je een heel breed ja, kwaliteit aan landen die ook goed handbal kunnen spelen. En daar horen wij ook bij. Het zou fantastisch zijn dat we bijvoorbeeld op het EK ja, in de top 10 kunnen halen. En dan heb je al heel veel bereikt. En dan heb je waarschijnlijk ook een kleine kans ja, dat je Olympisch kwalificatietoernooi kan spelen. En als wij ooit een keer Olympische Spelen kunnen halen, dat zou fantastisch zijn. En ja, dat is voor mij als bondscoach een ultieme droom.
1: Ik wil zeggen, het is überhaupt al mooi als we de Olympische Spelen als handbalmannen kunnen halen. Maar als je dat zelf dan nog als bondscoach mag doen, dan is dat helemaal mooi.
2: Ja, absoluut. Absoluut. En wat ik zeg, ja, de verwachtingen zijn wellicht hoog. Omdat we ook een bepaalde kwaliteit in de ploeg hebben. En zoals ik ook al eerder heb gezegd, de verwachtingen zijn ook ja, terecht. En het is aan ons om die waar te maken. En natuurlijk een kwalificatietoernooi voor de Olympische Spelen. Wat lastig om dat te bereiken. Maar step by step, zoals gezegd, de eerste stap die we kunnen maken is onze thuiswedstrijd tegen Finland.
1: Precies, en dat is aankomende november in aanloop dus naar het EK 2028. Mark Bult, de nieuwe bondscoach van onze Team NL handbalmannen. Dank voor je tijd en alvast succes met de aankomende uitdagingen.
2: Ja, graag gedaan. Dankjewel. All Sports Radio Live.

0: Robert Denneman. Elke tweede woensdag van de maand tussen 3 en 4. De BV Sport op All Sports Radio. Alle afleveringen zijn ook te beluisteren als podcast via de bekende podcastkanalen.
1: De BV Sport wordt verbonden door KPN, het netwerk van Nederland.

0: De sport in cijfers. Het spel van de pegels. Winnen of verdienen. Dit is de BV Sport Update.
1: Welkom bij weer een nieuwe editie van de BV Sport Update. Waarin sportmarketeer Frank van der Walbaken, aangesloten bij IVRM Sport en IVRM Reputatie, met ons weer het laatste nieuws doorneemt op het gebied van sportmarketing. En zo ook deze keer natuurlijk weer. Frank, hele goedemiddag.
2: Goedemiddag, Robert.
1: We beginnen, we ontkomen er niet aan. Hè. Misschien wel het grootste sportschandaal ooit wordt van gesproken. Manchester City.
2: Ja, dat zit behoorlijk in het moeras, zou ik willen zeggen. Want het is natuurlijk een prachtige club en veelvuldig kampioen van Engeland. Een eigendom van ene Sheikh Mansour bin Zayed Al Nahyan. Dat is zijn volledige naam. En dat is de emir van Abu Dhabi. En het is meer een familiebezit, heb ik begrepen, dan alleen hij. Maar hij trekt aan de touwtjes. En tot voor kort de club natuurlijk onder leiding van de succescoach Sepp Guardiola. Ze hebben op 114 fronten, moet je nagaan, 114 fronten de spelregels van de Engelse Premier League gebroken. En vooral op het financiële vlak. Dus de club ligt nu zwaar onder vuur. De club overigens die maar liefst 8 keer Engels kampioen werd van de Premier League. De Engelse en ook de internationale media die speculeren volop op de straf die de club boven het hoofd gaat hangen. Want als je liefst 114 keer uit de bocht bent gevlogen, dan hangt er wel wat boven je hoofd, neem ik aan. Maar dat kan variëren van puntenaftrek tot aan degradatie per direct. Hetgeen overigens moeilijk zal zijn gezien het feit dat we midden in een competitie zitten. Maar goed, dat is een probleem, dat moet de Premier League dan maar oplossen. Maar tot aan een mega geldboete natuurlijk, of combinaties ervan. Tot aan het afnemen van titels in het verleden die ze hebben geboekt. Tot aan zelfs, het wordt gefluisterd, het afnemen van de licentie. Nou ja, dat zou natuurlijk helemaal een ramp zijn, want dan komen ook natuurlijk de vele Manchester City fans in en rond Manchester of in heel het Verenigd Koninkrijk ook behoorlijk in opstand, neem ik aan. Maar goed, de 114 punten waarvoor de club is aangeklaagd zijn de afgelopen 3,5 jaar verzameld. Wat mij dan intrigeert is de vraag waarom om 3,5 jaar wachten totdat je 115 klachten hebt, want één werd er overigens geseponeerd. Nou, daar moeten ze dan blij mee zijn, dus eentje was niet geldig. Maar goed, de Mansour-familie, die natuurlijk puissant rijk is, zou goed zijn volgens Forbes voor $400 miljard. Maar stel je voor, Robert, straks speelt Erling Haaland, dat toch een van de betere, zo niet de beste spits in het wereldwijde voetbal op dit moment, die speelt straks wellicht in de derde divisie in Engeland. Dat moeten we toch even niet aan denken. Dus ik vermoed dat hij dat ook niet zal accepteren, dat hij onmiddellijk vertrokken is. Want er zouden voldoende clubs zijn die hem onmiddellijk willen inlijven.
1: Blijven we toch even in Engeland. Gaan we van de Premier League naar de Women's Super League. De Premier League voor vrouwen in Engeland. Daar hebben ze namelijk Engelands bekendste supermarktketen Tesco gestrikt als official supermarktpartner.
2: Ja, dat vind ik op zichzelf een best wel logische keuze. Als je het leest, dan denk je, ja, dat lijkt me voor de hand liggend. Gezien de doelgroep van de supermarkt, waarin vooral de vrouwen toch een belangrijke rol spelen, is een dergelijk sponsorschap van het vrouwenvoetbal, vind ik helemaal logisch. Ik verbaas mij dan ook eigenlijk waarom een Albert Heijn of een Jumbo of een Lidl of een Plus zich niet vol op het zo sterk groeiende vrouwenvoetbal in ons land heeft geworpen. Het is nu nog relatief goedkoop. En ik benadruk relatief, maar het is beschikbaar bij zeer, zeer veel clubs. En het scoort per definitie hoog in de markt en bij de media en, niet onbelangrijk, bij de consument. Want de sympathie gaat toch wel degelijk uit naar die groei van de vrouwensport en dus ook zeker van het vrouwenvoetbal. Maar goed, Tesco die gaat het accent leggen op gezonde voeding, begrijpelijk. En met name voor de jeugd. En dat maakt het weer dubbel interessant, want de jeugd spreekt natuurlijk ook altijd aan. Dus ik denk dat daar een goede strategie aan ten grondslag ligt van dit sponsorschap. Het betreft overigens een meerjarige overeenkomst naar verluid. Maar ik moet zeggen, ik heb niet alle bronnen goed kunnen checken. Maar naar verluid voor £10 miljoen per jaar. En dat is natuurlijk nog exclusief de activatie. Want een dergelijk sponsorschap moet je zeer nadrukkelijk gaan activeren natuurlijk. De vrouwen moeten het wel weten en je moet het communiceren en je moet er leuke dingen omheen gaan doen. Dus dat zou nog wel eens een veelvoud kunnen worden van die £10 miljoen.
1: We hebben het heel vaak over internationale partijen en alles wat er in het buitenland gebeurt. Deze editie van de BV Sport, veel nieuws uit ons eigen land. Beginnende met ING. Die hebben in het verlengde van het, ook weer verlengen van het sponsorcontract met het Nederlands elftal, met de KNVB. Hebben zij ook met liefst, ruim eigenlijk 600 amateurverenigingen in het land verlengd.
2: Ja, ze hebben heel duidelijk gezegd, we hebben een topje van de ijsberg met Oranje hebben we in bezit, tussen aanhalingstekens. We steunen de KNVB in al hun werk. Maar we moeten als ING-bank, met als doelgroep natuurlijk heel Nederland, moeten we in die meest populaire sport van Nederland, moeten we ook aan de onderkant van de piramide, de brede piramide, moeten we ook aanwezig zijn. En ze hebben nu al sponsorcontracten met 625 amateurvoetbalverenigingen. En die hebben ze recentelijk verlengd voor 3 jaar. En nogmaals, alles in het kader van ING's sponsoring van het voetbal in Nederland. En dan via de KNVB uiteraard de contracten. En wil je de top succesvol steunen, dan dien je ook de onderkant te onderhouden. En dat is dus geloofwaardig en dat maakt het consistent. En ik ben ervan overtuigd dat een hele goede strategie is van ING om het zo aan te pakken. De vrijwilligers worden hier ook in deze concepten die ze hebben gedaan met die 625 verenigingen, worden de clubs erg geholpen met het werven van vrijwilligers. Ze zetten ook hun eigen medewerkers in als vrijwilligers bij clubs, indien daar de gelegenheid voor is. Ze hebben zeer nadrukkelijk zetten ze in voor de groei van het vrouwenvoetbal. En steun voor mensen die het financieel lastig hebben om hem toch de gelegenheid te geven om te voetballen. Nou, dat zijn allemaal stappen die uitermate veel sympathie oproepen in de markt. Dus ik vind dat ING onderschrijft hiermee op een effectieve en noem het maar aansprekende manier dat sport meer is dan winnen op het veld. Maar dat sport deuren opent en kansen creëert voor de samenleving. Het sociaal-maatschappelijke aspect van sport. Dus de grootbanken zijn in dat opzicht, vind ik, over het algemeen wel goed bezig in ons land. Want Rabobank over de hele linie via het NOC-NSF heel veel geld en mogelijkheden creëren, ook op amateurniveau. ING, heb ik net al gezegd, in lands grootste sport het voetbal. En ABN AMRO met het meest succesvolle indoor tennis toernooi ter wereld. Dus ik vind dat de grootbanken zich enerzijds af en toe wel eens asociaal gedragen met de puissant enorme winsten die ze maken. Maar anderzijds besteden ze toch ook dus kennelijk heel veel geld in sport toegankelijk maken en de sociaal-maatschappelijke aspecten van de sport te promoten in het land. Dus hulde daarvoor.
1: Terugkomend op een aantal BV Sport updates geleden, precies zijn 2 geleden. Toen heb je een kleine analyse losgelaten op de Champions League en de clubs daarin. Die zich hebben geplaatst natuurlijk voor de hoofdfase van het toernooi. Welke sponsors, welke kledingmerken er eigenlijk meedingen in het toernooi. De strijd achter de strijd. Datzelfde heb je nu eigenlijk ook gedaan voor de Vriendenloterij Eredivisie.
2: Ja, dat heb ik gedaan. Ook omdat ik mezelf ook enigszins, ik vond mezelf gaan twijfelen over de effectiviteit van shirtreclame in ons betaald voetbal. Toen het een 20 of 25 jaar geleden werd geïntroduceerd, toen was het natuurlijk nieuw en toen stonden bij wijze van spreken de sponsors in de rij om een club te adopteren. Maar als je dat nu op een rijtje zet, dan ben ik er bijna van overtuigd, als je een onderzoek zou doen in de Nederlandse markt en bij de voetbalfans, dat er van de 18 clubs in de Eredivisie, dat de meeste fans misschien maar 3 of 4 uit hun hoofd weten te zeggen wie de shirtsponsor is. Want als ik bij mezelf ook een test deed, toen kwam ik ook niet verder dan 6. Terwijl ik toch een absolute vakidioot ben en me dagelijks bezig hou met deze dingen. Dus het fenomeen shirtreclame, SEC, is niet meer echt gewild kennelijk. En het trekt bedrijven aan, bouwbedrijven, een staalbedrijf, een schoonmaakbedrijf, een zonneplanenergiebedrijf, een verzekeringsbedrijfje, waarvan we de namen niet eens kennen. We weten allemaal dat Ziggo op het shirt staat van Ajax. Hetgeen trouwens aan het eind van dit seizoen gaat stoppen. Dus ik ben benieuwd wie daar de opvolger wordt. We weten allemaal dat Mediamarkt bij Feyenoord op het shirt staat. We weten allemaal dat PSV Brainport Eindhoven heeft. Dat weten we wel. En misschien weten we AZ ook nog wel met AFAS. Want dat is ook al een heel lang huwelijk. Maar voor de rest is het een groot vraagteken. Dus ik beraad ook de adviseurs in dit vak en ook de potentiële shirtsponsors aan. Wees voorzichtig met alleen maar dat shirt kopen. Want de consument die weet het nauwelijks meer. Dan heb ik ook de kledingmerken even op een rijtje gezet. En dat vind ik ook weer opvallend. Er is er maar eentje met Nike. En dat is AZ. Zijn er ook maar drie met Adidas. Onder andere Ajax natuurlijk. En er is er dan nog eentje Feyenoord natuurlijk met Gestor. Maar alle andere zijn mensen, merken zoals Robij, Meba, een Rea. Dus ook weer daar geldt dat kennelijk toch minder interessant is geworden dan het was. En dat de kledingmerken wel degelijk nog zeer zwaar sponsoren in de sport. Maar dat ze op een andere manier doen dan alleen maar een betaald voetbalorganisatie te adopteren en die van kleding te voorzien. En dan maar hopen dat klanten trekt in de omzet.
1: Terugkomen toch even op die shirtsponsors. Want bijvoorbeeld Willem II speelt dan nu zonder shirtsponsor. Die hebben eigenlijk bijna het klassieke shirt. Nu weet ik dat jij en ik daar vaker natuurlijk wel een gesprek over hebben gehad. Maar soms wordt het een beetje gezien als een soort teken van armoede of zo. Dat een club zonder shirtsponsor speelt. Maar is dat eigenlijk wel zo? Want ik denk dat het juist... Ja, persoonlijk misschien, maar dat is dan puur esthetisch. Ik vind het eigenlijk wel mooier als ze gewoon zo'n clean shirt hebben.
2: Ik ben het met je eens. Kijk, het Barcelona shirt was mooier zonder dat logo van Spotify erop. Dus daar ben ik absoluut met je eens. Maar het is echt wel zo, en dat vind ik ook wel een soort barometer. Als de kindertjes in Amsterdam op straat voetballen en ze zijn Ajax en ze hebben een Ajax shirt aan met TDK erop, dan zijn ze niet serieus. Als ze een Ajax-shirt hebben met Ziggo erop, dan worden ze serieus genomen. Als ze een blanco Ajax-shirt erop zetten, vinden misschien mensen het wel mooi. Maar dan worden ze toch door hun vriendjes, denk ik, gepest van... kan je geen officieel shirt voorloven of zo. Ik vind dat een beetje... daar heb ik mixed feelings over. Enerzijds, het officiële Ajax-shirt is met Ziggo erop. En de kinderen die daarin willen lopen en de mensen die op de tribune zitten... je ziet nu nog steeds oude Ajax-shirt ook op de tribune. Maar toch... je wordt meer serieus genomen, heb ik het idee, onder de fans en onder de echte fans, als je dat Ziggo-shirt draagt. Dus enerzijds ja, een blanco shirt is eigenlijk veel mooier. Maar aan de andere kant, de serieusheid en de effectiviteit van het Ziggo-logo erop is wel degelijk belangrijk. Maar ik voeg daar direct aan toe wat ik net ook al zei. Dat het wel kennelijk toch tanend is, dat het enigszins aan het teruglopen is, de interesses. En dat onderbouwt alleen maar mijn stelling dat sponsoring is veel meer dan het kopen van of plaatsen van een logo. Dat moet betekenen dat je ook met Ajax, als je op het shirt gaat staan, leuke dingen gaat doen voor de jeugd in de wijken, et cetera. Dat je de sociaal-maatschappelijke functie van Ajax, die Ajax heeft, dat je die ook optimaal gaat benutten. En dan scoor je als sponsor veel meer geloofwaardig, veel meer consistent dan alleen maar hopen dat je het shirt in beeld krijgt.
1: Voor nu mag ik je hartelijk danken voor je tijd, voor het ons bijpraten. En wij spreken elkaar volgende week vanuit Move in Amsterdam.
2: Absoluut, Robert. Tot dan.
0: Tot zover deze aflevering van de BV Sport Update. Met Frank van der Walbaken op All Sports Radio. Op de hoogte blijven van het laatste nieuws op gebied van sportmarketing? Luister dan wekelijks naar de BV Sport Update.

0: All Sports Radio. En tot zover. Tijd voor koffie of thee? Je kent het wel. De koffie op de sportclub is vaak niet de meest lekkere koffie. De oplossing? Dat is Clubcafé. Een gebruiksvriendelijke professionele machine gemaakt voor bediening door vrijwilligers. Met groot gemak schenk je espresso, koffie, cappuccino en latte van de hoogste kwaliteit. Met als gevolg aantoonbare omzetverhoging. En dat is lekker voor de clubkas. Het onderhoud van de machine en de investering, dat doen wij. Bel voor info gratis naar 0800 0046 of ga naar clubcafé.nl. Clubcafé schrijf je met dubbel F en 1 E. Clubcafé. Eindelijk lekkere koffie op de club.
1: We denken na over een koophuis.
2: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
1: Bart, met die loopgroep?
2: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
3: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
4: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
0: All Sports Radio klokt. De tijd van 10 uur.
5: Hockey. Ik ben Tom van Dek en je luistert naar All Sports Radio.
6: Skiën. Mijn naam is Chiara Derks, Nederlands alpineskiester en je luistert naar All Sports Radio.
0: Tennis.
7: Hoi, mijn naam is Marcella Mesker en je luistert naar All Sports Radio.
0: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport, afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio. Hey.

0: C'est ça la vie, baby.
1: All Sports Radio Live.
2: Het is weer de eerste vrijdag van de maand, dus het is hoog tijd om weer een nieuw talentboektalent van de maand aan je voor te gaan stellen. En voor oktober is dit de 17-jarige karter Jason Jansen. De talentvolle racer heeft een aantal succesvolle seizoenen achter de rug, waarin hij onder meer de Dutch Racing Series Nationals en de Formule Karting Nederland wist te winnen. Nu is de blik alweer gericht op 2027, waarin er hopelijk ook internationale races zoals in het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, Duitsland en België op de rol staan. Ik ga met hem in gesprek over wie hij is, hoe hij zijn sport beleeft, zijn toekomstdromen en uiteraard zijn spaardoel op Talentboek. Jason, hele goedemiddag.
3: Hallo, goedemiddag.
2: Ja, allereerst ben ik benieuwd. Karten, het is denk ik de droom van menig jongen om heel hard te gaan. Maar hoe is dat eigenlijk bij jou ooit begonnen?
3: Dat is bij mij begonnen. Ik keek altijd vroeger heel vaak Formule 1. Vond dat het leuk om te kijken en ik wil zelf ook gewoon eens een keer beginnen aan racen. Dus toen kwam ik online een post tegen van dat er iets te volgen was in de buurt. En daar ben ik toen een keer mee gaan doen. En vanuit daar ben ik ermee verder gegaan.
2: Ja, je zegt het begon dus eigenlijk met iets in de buurt. Waar begin je dan aan dat hele traject? Want dan kom je dan gewoon aanlopen van hey, ik ben Jason, hier ben ik, laten we beginnen. Of komt er wel wat meer bij kijken?
3: Ja, het was gewoon, je kon je gewoon inschrijven voor die training en kon je gewoon voor de fun meedoen. En dat beviel me heel goed, het ging ook heel goed. En daardoor ben ik ook gewoon vaker en vaker gaan karten.
2: En op welke leeftijd was dat dan zo ongeveer?
3: Toen was ik volgens mij 13 jaar.
2: Daar is dus voor jou eigenlijk dat traject begonnen. Je zegt al, het ging eigenlijk gelijk al best wel goed. Ik vond het ook heel erg leuk. Had je ook al het idee van, hey, dit kan nog wel eens iets gaan worden?
3: Ja, eigenlijk wel. Het ging eigenlijk echt al vanaf het begin ging het heel goed. De coaches die maakten dat ook. En die gaven mij ook advies om gewoon eens mee te doen aan wedstrijden. En dat heb ik toen ook gedaan. En toen merkte ik ook echt van, het ging eigenlijk heel goed en ik heb veel potentie.
2: Deed je er daarnaast eigenlijk nog een andere sport bij? Of was dit het eerste wat op je pad kwam waar je dacht van, hey, hier ga ik mee verder?
3: Ja, ik deed nog voor de leuk, deed ik wel voetballen bij de lokale club. Maar dat was eigenlijk alleen maar voor de fun. Maar dat heb ik eigenlijk sinds ik toen aan het karten ben begonnen, ben ik daarmee gestopt eigenlijk.
2: En zou de trainers op die dag, jij viel hun al gelijk op. Die zeiden van, goh, ga eens wat races rijden. Hoe begin je daaraan eigenlijk?
3: Ja, we hadden van die lessen waar ik meedeed, dat was van een van Den Hartog. En die organiseerde een clubkampioenschap. En dat waren dus races. En dat was dus binnenkort op de locatie waar ik elke week kwam te trainen, was er een race. En dan zeiden ze dat ik daar aan mee kon doen.
2: En daar heb je dus aan meegedaan. Hoe was dat?
3: Dat was heel leuk. Dat was mijn allereerste race en die had ik ook meteen gewonnen. Dus dat was ook echt een fantastische prestatie.
2: Nu is karten natuurlijk veel meer dan enkel een beetje gas geven en goed sturen. Wat komt er eigenlijk allemaal bij de sport kijken?
3: Vooral mentaal, tijdens de races. Of je jezelf cool kan houden, keuzes maken. Ook strategisch, je moet bij veel van de races moet je pitstops maken en alles. Er zijn echt heel veel verschillende dingen waar je mee rekening moet houden.
2: In hoeverre ben je daar zelf tijdens de race ook mee bezig? Of heb je daar ook wel hulp van je team, zeg maar, langs de kant?
3: Ja, ik krijg bijna bij elke raceweekend krijg ik wat hulp van het team. Die staan dan naast de baan. Die gaan mij dan geven mij dan signalen van. Wanneer moet ik pitten? Doop ik uit op degene achter me of voor me? En alles die helpen mij tijdens de race.
2: Hoe fysiek is het kart eigenlijk?
3: Voor mij valt het wel mee, omdat ik het nu ook best wel doe. Het is natuurlijk wel nog steeds heel fysiek. Het ligt ook wel aan wat voor baan je bent. Maar ik doe voornamelijk veel sprintraces. Dat zijn van die korte races, dus daar valt het dan nog wel wat mee, maar als je bijvoorbeeld een endurance race doet van een paar uur, dan heb je van die wat langere stints en dat is best wel heel intensief. Dus het is, voor mij valt het wel wat mee, maar het is wel heel, heel fysiek.
2: Nou, moet je er ook fysiek wat voor trainen of valt dat nog wel mee?
3: Ja, ik doe nu huurkarten, dan valt het nog wel mee. Maar als je bijvoorbeeld zou kijken naar het Formule 1 of zo, wat Max Verstappen doet, die zal dan ook echt flink aan de bak moeten gaan met trainen. Maar bij mij valt het nog op zich nog wel wat mee. Ik hoef niet echt heel intensief te trainen daarvoor.
2: Hij zei, je bent ongeveer op je 13e begonnen. Je bent nu 17. Nou ja, een kleine rekensom, dat is ongeveer 4 jaar. Wat heb je zo al in die afgelopen 4 jaar mogen doen?
3: Nou, ik heb in mijn eerste jaar, daar heb ik dus alleen eigenlijk die trainingen gevolgd en daar heb ik toen ook een paar wedstrijden gedaan. Daarna heb ik toen in mijn tweede jaar heb ik, ben ik toen aan het clubkampioenschap, echt voor het hele kampioenschap meegedaan. En die had ik toen ook, had ik ook gewonnen, dat kampioenschap. En toen heb ik een uitnodiging voor het raceteam van Den Hartog gekregen. En daar heb ik toen. Ja, ben ik toen aan mee gaan doen en daar heb ik toen mezelf ingeschreven voor in 2025 voor het Nederlands kampioenschap karten. Daar heb ik aan heel veel van hoog niveau toernooien meegedaan. De Dutch Indoor Karting Championship. Daar heb ik in dat jaar heel veel ervaring op gedaan. En dit jaar ben ik nu aan vrijwel elke hoge toernooi, het Europees kampioenschap. Ik heb ook het wereldkampioenschap gedaan. Heb ik ja, allemaal gedaan. En nu ben ik weer bezig aan het Nederlands kampioenschap. Sta ik ook in de leiding van het klassement. En ja, ik ben nu gewoon heel veel op hoog niveau aan het rijden.
2: Nou, dat gaat dus heel erg goed. Je rijdt bij Den Hartog Racing. Wat voor een team is dat om voor te rijden?
3: Ik reed daar. Dat heb ik tot begin dit jaar heb ik daar gereden. Het was een heel, heel leuk team om te rijden. Het waren hele vriendelijke en goede coaches. Zij hebben mij natuurlijk gewoon echt heel goed geholpen tot waar ik nu ben. Dus ja, het was echt gewoon een fantastisch team.
2: En ben je dan nu ook aangesloten bij een team of rij je voornamelijk gewoon zelfstandig?
3: Ik ben nu aangesloten bij een nieuw team, dat is Talent Factory. Dat is eigenlijk de concurrent van Den Hartog, kun je wel zeggen. En ja, dat is zo eigenlijk net voor mijn gevoel een wat sterker team. Die hebben wat meer ervaren rijders en die rijden ook gewoon meer op hoog niveau. Daar geven ze ook meer coaching en alles.
2: Dus eigenlijk een goede volgende stap, zeg maar, om weer beter te worden.
3: Ja. Precies.
2: Nou ja, het jaar 2026 nog niet voorbij, wel al heel erg succesvol. Hoe lang duurt het seizoen eigenlijk nog?
3: Hoe lang? Ja, tot begin december eigenlijk. Dan zou ik mijn laatste race hebben, denk ik.
2: En waar gaat dit seizoen jou nog brengen?
3: Ik ben nu bijvoorbeeld onderweg naar Oldenzaal voor de Dutch Outdoor Karting Championship. Maar het is denk ik nog vooral op nationaal nog het NK afmaken. Voor de rest nog niet heel veel meer eigenlijk.
2: Nu is het beginstation natuurlijk van heel veel mooie autosportcarrières. Wat is jouw toekomstdroom eigenlijk binnen de autosport?
3: Mijn toekomstdroom is gewoon, ja, gewoon professioneel racer te worden. Je zou normaal denken van iemand die aan karten begint, die zou heel graag in de Formule 1. Dat is voor mij, als ik heel realistisch ben, dat is ja, niet echt makkelijk te doen. Het is heel, heel duur natuurlijk ook, maar ik hoop gewoon ergens professioneel gewoon ergens te komen op echt van die echte autobanen, autocircuits gewoon. Lekker met van die raceauto's rijden, zoiets zou ik gewoon lekker laten willen doen en gewoon ja, lekker aan zo'n races meedoen.
2: Heb je dan een raceklasse wat dan nu in je hoofd zit, waar je aan denkt, waar je denkt van hé, dat zou eigenlijk wel heel erg mooi zijn?
3: Ja, ik heb al snel wat gekeken. Dat zijn bijvoorbeeld Porsche Supercup, GT3, zoiets waar Verstappen ook aan mee had gedaan, op de Nürburgring en van alles. Dus zoiets eigenlijk gewoon.
2: 2027, daar zei je, daar ligt de focus op een nog hoger niveau. Internationale races, wellicht nog wel wat er op je pad komt. Hoe ziet jouw 2027 er een beetje uit?
3: Mijn 2027, dat is denk ik vooral op de hogere klasses te rijden. Ik rijd nu bijvoorbeeld het Nederlands kampioenschap bij de lightweight. Ik wil nu echt overstappen naar senior en dat ook echt overal te blijven doen. En ik wil denk ik ook wat meer op, want ik doe nu heel veel sprintwedstrijden op hoog niveau. Ik wil ook meer van die endurance races op hoog niveau. En dan ook van de 24-uur races. Of 12-uur races. Of wat het ook is. Gewoon van die hele lange sprint races. Dus ik denk dat daar vooral de focus op gaat liggen. En natuurlijk ook gewoon nog steeds de grote toernooien.
2: Als we het hebben over jouw spaardoel talentboek. Want nou ja, talentboek is natuurlijk een crowdfunding website. Waar spaar je momenteel voor?
3: Ik spaar momenteel gewoon voor om aan de races te deelnemen. Het is natuurlijk best wel duur en alles. Dus dat sparen dat helpt ons gewoon voor de trainingen, de races en het reizen. Om daar naartoe te komen en aan mee te doen.
2: Ja, want dat is natuurlijk het euvel van de autosport. Het is, zeg maar, er zijn een hoop goedkopere sporten om uit te kiezen.
3: Ja, dat is zo, ja.
2: Jason, mochten er mensen zijn die jou willen volgen in jouw weg richting de autosport top, hoe kunnen ze dat het beste doen?
3: Ze kunnen me het beste volgen op Instagram. Op Instagram dan maak ik posts van mijn wedstrijduitslagen of waar ik ben en alles. Waar heb ik dit weekend heb ik een race. En ze kunnen me ook volgen op WhatsApp. We hebben ook een WhatsApp kanaal. Ze heten allebei Jason Jansen Karting. Daar kun je ons op vinden. Ja, dat maak ik gewoon alle posts over wat ik doe, waar ik ben en gewoon mijn resultaten.
2: Nou, in ieder geval heel erg gaaf om te gaan volgen. Jason Jansen, mag ik je voor nu hartelijk danken voor je tijd. En natuurlijk heel erg veel succes met alle mooie races die komen gaan.
3: Dankjewel. All Sports Radio Live.

All Sports Radio trakteren we je elke werkdag tussen 12 en 1 op een lekkere sportieve lunch. In All Sports Radio live. Met studiogasten, updates, reportages, interviews en bijzondere verhalen achter de sport. Welke sport het ook is en op wat voor niveau dan ook. Als het verhaal goed is, hoor je het hier. All Sports Radio. Alle afleveringen zijn ook te beluisteren als podcast. Via de bekende podcastkanalen.

luistert naar All Sports Radio. Hier speelt elke sport een rol. Voetbal, tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport ook speelt. All Sports Radio.

0: Sport Radio Live.
1: 85-voudig handbal international Mark Bult. Die is sinds deze week de nieuwe bondscoach van onze Team NL handbalmannen. Hij volgt per direct Staffan Olsson, op wiens contract niet werd verlengd. En het wordt een interessante nieuwe uitdaging voor Bult. Te meer omdat hij het bondscoachschap gaat combineren met zijn huidige job als hoofdcoach bij het Duitse HSG Nordhorn Lingen in de Zweite Handbal Bundesliga. Hoe is het eigenlijk om bondscoach te zijn en hoe kijkt hij richting zijn eerste doel, namelijk kwalificatie afdwingen voor het EK in 2028? Ik ga er met hem over in gesprek. Mark, hele goede middag.
2: Goedemiddag.
1: Allereerst van harte gefeliciteerd.
2: Ja, dankjewel. Dankjewel. En wat je ook hebt gezegd, een hele leuke uitdaging. En vooral ook een enorme eer voor mij natuurlijk.
1: Wanneer kwam dat eerste contact met de NHV voor deze rol?
2: Nou, voor deze rol al echt een tijdje geleden, al 3 jaar geleden eigenlijk al. Dat we met elkaar in gesprek zijn geweest. Natuurlijk onze ideeën uitgewisseld. Toen heeft het NFV voor Staffan Olsson gekozen. En nadat bekend is geworden dat Staffan niet verder gaat, heb ik me weer beschikbaar gesteld en zijn we weer in gesprek gekomen. Nog een keer ideeën uitgewisseld en toen is het eigenlijk vrij snel gegaan.
1: Ja, dus je had niet, nadat ze jou de eerste keer niet had gekozen, zoiets van, dan hoeft het de tweede keer ook niet voor mij.
2: Nee, absoluut niet. Want voor mij is het sowieso heel erg bijzonder om bondscoach van het Nederlands team te worden en te zijn. Want sowieso heeft Oranje altijd een belangrijke rol in mijn eigen carrière gespeeld. En vooralsnog, ook al hebben ze voor een andere coach de eerste plek gekozen, een tweede kans heeft zich aangeboden en die heb ik met beide handen aangepakt. En ik ben gewoon enorm blij en trots dat ik het mag doen.
1: Nou, uiteraard bestaat er geen grotere eer, toch?
2: Ja, absoluut. Helemaal voor natuurlijk een Nederlandse trainer, coach. Zoals gezegd, zelf jarenlang ook in het Nederlands team gespeeld. En nadat ik 7 jaar geleden de keuze heb gemaakt om met mijn actieve carrière te stoppen en me te richten op het trainerschap, is dat zeker weten, stond dat heel erg bovenaan mijn lijstje. En vooral de Nederlandse trainer, een enorme eer om verantwoordelijkheid te krijgen voor het Nederlands team.
1: Nu ga je dit combineren met je huidige job als hoofdcoach in Duitsland. Was het wat dat betreft snel rond of moest er nog wel wat gecommuniceerd worden onderling?
2: Nou, het moest natuurlijk nog wel het een en ander gecommuniceerd worden met mijn huidige werkgever. Maar het is natuurlijk ook zo dat als de internationale weken eraan komen, wij met het team in de competitie gewoon helemaal stil ligt. Want er zijn gewoon weken die door de Europese Handbalfederatie zijn vastgelegd. En dan ligt de competitie gewoon altijd stil. Maar natuurlijk is het dan nog wel zaak om alles goed achter te laten. Ik ben heel erg dankbaar dat ik een goede assistenttrainer heb, die ook in het verleden al een paar trainingen heeft overgenomen. Dus dat was ook, eigenlijk is het goed te doen, zeg maar. Maar we moeten wel gewoon goede regels hebben voor die tijd dat ik niet bij de club ben. En dat hebben we. En ik ben natuurlijk mijn club ook dankbaar dat ze mij die kans geven.
1: En hoe ga je het precies combineren? Want je zegt al, hè, aan de ene kant, als de internationale break is, dan ligt in principe de werkzaamheden bij de club grotendeels stil, want dan worden er geen wedstrijden gespeeld. Je zult natuurlijk wel meer tijd moeten besteden aan het bondscoachschap dan enkel die interlandperiode.
2: Ja, natuurlijk. Eigenlijk sinds de dag dat ik ben aangesteld, ben ik er ook dagelijks mee bezig. Ik kan het tot nu toe heel erg goed apart houden van elkaar. Maar het is vooral noodzaak dat die eerste week, die eerste kwalificatieweek die eraan komt, gewoon goed staat met het programma zoals ik die wil hebben. Daarom kost het nu wellicht wat meer tijd dan in de toekomst. Zodat het NFV, de staf, weet hoe ik het wil hebben. En dat is gewoon belangrijk dat we daar nu gewoon veel tijd in steken. En vooralsnog is het goed te doen. Ik heb 7 jaar gewerkt bij Flensburg. Een club wat in de eerste liga uitkomt en ook Europees heeft gespeeld. En daar ken ik die stressmomenten, zeg maar. Daar hebben we altijd 2 keer in de week gespeeld en veel moeten reizen. Dus ik ben wel wat gewend.
1: Maar toch wel belangrijk dat je een goede staf om je heen hebt, hè, die ook wel wat van de werkzaamheden wat dat kunnen overnemen. Hoe ziet die verdeling in de staf eruit?
2: Ik heb ook afgelopen week veel contact gehad met Wai Wong, assistent trainer van het Nederlands team, die er al 3 jaar bij zit. En we moeten natuurlijk ook een klik zien te hebben, dat we met onze gedachten op één lijn zitten. En vooralsnog na vakere belletjes met elkaar of WhatsAppies, zitten we vrijwel op dezelfde lijn. En wij kennen natuurlijk de groep. Ja, ik ken de grote kern van de groep, ken ik zelf ook. Ik heb met bepaalde jongens nog samengespeeld. Een paar jongens naar Duitsland gehaald zelfs. En wij kennen natuurlijk de spelers die in de Nederlandse competitie spelen. Dus dat klinkt goed, maar vooralsnog moeten we nog een paar dingetjes doorspreken. En voordat ik die hier bespreek, bespreek ik die het liefst met de assistenten en met mijn staf zelf eerst.
1: Nee, gelijk heb je natuurlijk. Maar ja. Je zegt al, nou ja, met sommige jongens heb je zelfs nog samengespeeld. Je hebt ook een heel aantal jongens naar Duitsland gehaald. Hoe belangrijk is het om als bondscoach misschien net even die extra band, die extra klik te hebben met die jongens?
2: Ja, ik denk goed, want ik weet hoe ze menselijk in elkaar zitten. En ook sportief, zoals gezegd, met een paar jongens nog samengespeeld. Ook in nationaal teamverband. Een paar jongens op jonge leeftijd naar Duitsland gehaald, zodat ze zich verder kunnen ontwikkelen. En ook in die tijd natuurlijk verder gevolgd en contact gehouden. Dus ik denk dat dat wel een voordeel is, inderdaad, ja.
1: Als we het hebben over jouw stijl als coach, jouw stijl als bondscoach, hoe zou je die typeren of hoe zie je die voor je?
2: Ja, ik ben natuurlijk sinds 3 jaar echt chefcoach. En ik denk dat ik een open mens ben, eerlijke mens ben, van de directe aanpak hou. Ik denk dat je dan het grootste succes kan boeken met elkaar. En dat verwacht ik ook van mijn spelers en van mijn team, dat we ons 100% inzet tonen en in alles wat we doen, of dat de training is, voorbereiding op de wedstrijd, video voorbereiden op de tegenstander, wat ik net zei. En ik verlang veel van mezelf en van het team. In het verleden kan niet iedereen daarmee omgaan, maar zoals gezegd, ik ken de jongens best goed en die spelen ook allemaal in topcompetities, dus die weten ook wel wat van hun gevraagd worden. Maar en langs de zijlijn, ja, natuurlijk heb ik daar ook wel bepaalde emoties als dingen niet goed gaan, maar ook als dingen goed gaan. Dus is nog, kan je zelf meemaken, zeg maar.
1: Ja, maar ja, past wel weer bij het kopje menselijkheid, toch?
2: Ja, absoluut, absoluut, inderdaad, ja.
1: Het eerste doel gaat zijn kwalificatie afdwingen voor het EK 2028. Hoe hard is dat doel?
2: Ja, het is super belangrijk dat we ons weer presenteren op een groot toernooi. Alleen ook al om het feit omdat je dan een kleine kans hebt om nog het Olympische kwalificatietoernooi te halen. En ik denk ook dat we, ik ben zeker ervan dat we kwaliteit in deze team hebben om op een EK of een WK te staan. Eigenlijk is het vrijwel verplicht om op zulke toernooien te staan, als je ziet waar die mannen allemaal spelen. En daar gaan we natuurlijk alles aan doen, alle tijd en energie erin investeren, dat we die eerste week zo goed mogelijk spelen en successen boeken. Eerste wedstrijd thuis tegen Finland. Daar ligt de eerste natuurlijk helemaal de focus op. En daarna Litouwen. En het is gewoon super belangrijk om in die eerste week in ieder geval die twee wedstrijden te winnen. Zodat je het voor jezelf de rest verloop van de kwalificatietoernooi iets makkelijker maakt, zeg maar.
1: Ja, je noemt Finland en Litouwen al. Dat gaat in november plaatsvinden. Hoe werk jij met je staf, met je groep, maar ook zelf nu toe richting die eerste week?
2: Ja, zoals gezegd, ik heb veel contact met Wai. Die heeft me al 2 wedstrijden van beide landen gestuurd. Die ga ik natuurlijk binnenkort analyseren. Die gaan we ook met de ploeg zelf analyseren en met de staf intensief analyseren. Zodat we daar ook in ieder geval niet voor verrassingen komen te staan. Maar het is ook vooral belangrijk dat we... dat ik vooral bepaalde structuur wil inbrengen in het team wat vooral verdedigend aangaat. Want daar heeft het wel vaker aan gelegen, vind ik. Aanvallend moeten misschien 1-2 dingetjes moeten worden veranderen. Maar zoals gezegd, dat heb ik ook liever eerst met het team over, voordat ik hier erover ga praten. Maar ik denk ook dat het vrijwel bekend is wat voor kwaliteit het team heeft aan aanvallend opzicht. Ja, enorm veel snelheid, maar ook met bepaalde spelers die de kracht hebben om van afstand succesvol te kunnen zijn. Maar zoals ze zegt, die filosofie wil ik eerst met mijn team gaan bespreken. En ook natuurlijk in de eerste week al laten zien op het veld, zodat mensen zich ook identificeren kunnen met het spelstijl wat wij spelen, wat ik wil spelen.
1: Nu is dromen iets fantastisch. Hè? Dat kunnen wij als mensen heel erg goed. Wat is nou jouw ultieme droom als bondscoach van Team NL Handbal?
2: Nou, de mannenhandbal, Europees gezien, is de top is gewoon heel erg breed. Ja, je hebt echt 5, 6 landen die ja, om de titels meespelen. En dan heb je een heel breed kwaliteit aan landen die ook goed handbal kunnen spelen. En daar horen wij ook bij. Het zou fantastisch zijn dat we bijvoorbeeld op het EK ja, in de top 10 kunnen halen. En dan heb je al heel veel bereikt. En dan heb je waarschijnlijk ook een kleine kans ja, dat je Olympisch kwalificatietoernooi kan spelen. En als wij ooit een keer Olympische Spelen kunnen halen, dat zou fantastisch zijn. En dat is voor mij als bondscoach een ultieme droom.
1: Ik wil zeggen, het is überhaupt al mooi als we de Olympische Spelen als handbalmannen kunnen halen. Maar als je dat zelf dan nog als bondscoach mag doen, dan is dat helemaal mooi.
2: Ja, absoluut. Absoluut. En wat ik zeg, de verwachtingen zijn wellicht hoog. Omdat we ook een bepaalde kwaliteit in de ploeg hebben. En zoals ik ook al eerder heb gezegd, de verwachtingen zijn ook terecht. En het is aan ons om die waar te maken. En natuurlijk een kwalificatietoernooi voor de Olympische Spelen. Wat lastig om dat te bereiken. Maar step by step, zoals gezegd, de eerste stap die we kunnen maken is onze thuiswedstrijd tegen Finland.
1: Precies, en dat is aankomende november in aanloop dus naar het EK 2028. Mark Bult, de nieuwe bondscoach van onze Team NL handbalmannen. Dank voor je tijd en alvast succes met de aankomende uitdagingen.
2: Ja, graag gedaan. Dankjewel. All Sports Radio Live. I've got

0: All Sports Radio.
1: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
2: ja.
1: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
2: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik teren wist. Het gaat een beetje niet.
1: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
3: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
4: De Radiofabriek.
0: All Sports Radio klokt. De tijd van 11 uur.
5: Voetbal.
6: Hallo, ik ben John van Schip, voormalig speler van Ajax in het Nederlands elftal.
7: Hockey.
8: Hi, mijn naam is Eva de Goede, Hockey International. En je luistert naar All Sports Radio.
9: Darts.
10: Hallo luisteraars, mijn naam is Raymond van Barneveld en ik wens All Sports Radio heel veel succes toe.
0: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport, afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: Sport Radio Live.
1: Het is weer de eerste vrijdag van de maand, dus het is hoog tijd om weer een nieuw talentboektalent van de maand aan je voor te gaan stellen. En voor oktober is dit de 17-jarige karter Jason Jansen. De talentvolle racer heeft een aantal succesvolle seizoenen achter de rug, waarin hij onder meer de Dutch Racing Series Nationals en de Formule Karting Nederland wist te winnen. Nu is de blik alweer gericht op 2027, waarin er hopelijk ook internationale races, zoals in het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, Duitsland en België op de rol staan. Ik ga met hem in gesprek over wie hij is, hoe hij zijn sport beleeft, zijn toekomstdromen en uiteraard zijn spaardoel op talentboek. Jason, een hele goedemiddag.
2: Hallo, goedemiddag.
1: Ja, allereerst ben ik benieuwd. Karten, het is denk ik de droom van menig jongen om heel hard te gaan. Maar hoe is dat eigenlijk bij jou ooit begonnen?
2: Dat is bij mij begonnen. Ik keek altijd vroeger heel vaak Formule 1. Vond dat het leuk om te kijken en ik wil zelf ook gewoon eens een keer beginnen aan racen. Dus toen kwam ik online een post tegen van dat er iets te volgen was in de buurt. En daar ben ik toen een keer mee gaan doen. En vanuit daar ben ik ermee verder gegaan.
1: Ja, je zegt, het begon dus eigenlijk met iets in de buurt. Waar begin je dan aan dat hele traject? Want kom je dan gewoon aanlopen van, hey, ik ben Jason, hier ben ik, laten we beginnen? Of komt er wel wat meer bij kijken?
2: Ja, het was gewoon, je kon je gewoon inschrijven voor die training en kon je gewoon voor de fun meedoen. En dat beviel me heel goed, het ging ook heel goed. En daardoor ben ik ook gewoon vaker en vaker gaan karten.
1: En op welke leeftijd was dat dan zo ongeveer?
2: Toen was ik volgens mij 13 jaar.
1: Daar is dus voor jou eigenlijk dat traject begonnen. Je zegt al, het ging eigenlijk gelijk al best wel goed. Ik vond het ook heel erg leuk. Had je ook al het idee van, hey, dit kan nog wel eens iets gaan worden?
2: Ja, eigenlijk wel. Want we gingen eigenlijk echt al vanaf het begin ging het heel goed. De coaches die maakten dat ook. En die gaf mij ook advies om gewoon eens mee te doen aan wedstrijden. En dat heb ik toen ook gedaan. En toen merkte ik ook echt van, het ging eigenlijk heel goed en ik heb veel potentie.
1: Deed je er daarnaast eigenlijk nog een andere sport bij? Of was dit het eerste wat op je pad kwam waar je dacht van, hey, hier ga ik mee verder?
2: Ja, ik deed nog voor de leuk, deed ik wel voetballen bij de lokale club. Maar dat was eigenlijk alleen maar voor de fun. Maar dat heb ik eigenlijk sinds ik toen aan het karten ben begonnen, ben ik daarmee gestopt eigenlijk.
1: En zei al, de trainers op die dag, jij viel hun al gelijk op. Die zeiden van, goh, ga eens wat races rijden. Hoe begin je daaraan eigenlijk?
2: We hadden van die lessen waar ik meedeed, dat was van een van Den Hartog. En die organiseerde een clubkampioenschap. En dat waren dus races. En dat was dus binnenkort op de locatie waar ik elke week kwam te trainen, was er een race. En dan zei ze dat ik daar aan mee kon doen.
1: En daar heb je dus aan meegedaan. Hoe was dat?
2: Dat was heel leuk. Dat was mijn allereerste race en die had ik ook meteen gewonnen. Dus dat was ook echt een fantastische prestatie.
1: Nu is karten natuurlijk veel meer dan enkel een beetje gas geven en goed sturen. Wat komt er eigenlijk allemaal bij de sport kijken?
2: Vooral mentaal. Tijdens de races. Of je jezelf cool kan houden. Keuzes maken. Ook strategisch, je moet bij veel van de races moet je pitstops maken en alles. Er zijn echt heel veel verschillende dingen waar je mee rekening moet houden.
1: In hoeverre ben je daar zelf tijdens de race ook mee bezig? Of heb je daar ook wel hulp van je team, zeg maar, langs de kant?
2: Ik krijg bijna bij elke raceweekend krijg ik wat hulp van het team. Die staan dan naast de baan. Die gaan mij dan geven mij dan signalen van. Wanneer moet ik pitten? Doop ik uit op degene achter me of voor me? En alles die helpen mij tijdens de race.
1: Hoe fysiek is het kart eigenlijk?
2: Voor mij valt het wel mee. Omdat ik het nu ook best wel doe. Het is natuurlijk wel nog steeds heel fysiek. Het ligt ook wel aan wat voor baan je bent. Maar ik doe voornamelijk veel sprintraces. Dat zijn van die korte races. Dus daar valt het dan nog wel wat mee, maar als je bijvoorbeeld een endurance race doet van een paar uur, dan heb je van die wat langere stints en dat is best wel heel intensief. Dus het is, voor mij valt het wel wat mee, maar het is wel heel fysiek.
1: Nou, moet je er ook fysiek wat voor trainen of valt dat nog wel mee?
2: Uh, ja, ik doe nu huurkarten, dan valt het nog wel mee. Maar als je bijvoorbeeld zou kijken naar het Formule 1 of zo, wat Max Verstappen doet, die zou dan ook echt flink aan de bak moeten gaan met trainen. Maar bij mij valt het nog op zich nog wel wat mee. Ik hoef niet echt heel intensief te trainen daarvoor.
1: Hij zei, je bent ongeveer op je 13e begonnen. Je bent nu 17. Nou ja, een kleine rekensom, dat is ongeveer 4 jaar. Wat heb je zo al in die afgelopen 4 jaar mogen doen?
2: Nou, ik heb mijn eerste jaar, daar heb ik dus alleen eigenlijk die trainingen gevolgd en daar heb ik toen ook een paar wedstrijden gedaan. Daarna heb ik toen in mijn tweede jaar heb ik, ben ik toen aan het clubkampioenschap, echt voor het hele kampioenschap meegedaan. En die had ik toen ook, had ik ook gewonnen, dat kampioenschap. En toen heb ik een uitnodiging voor het raceteam van Den Hartog gekregen. En daar heb ik toen. Ja, ben ik toen aan mee gaan doen. En dan heb ik toen mezelf ingeschreven voor in 2025 voor het Nederlands kampioenschap karten. En dan heb ik aan heel veel van hoog niveau toernooien meegedaan. De Dutch Indoor Karting Championship. Daar heb ik in dat jaar heel veel ervaring op gedaan. En dit jaar ben ik nu aan vrijwel elke hoge toernooi. Het Europees kampioenschap. Ik heb ook het wereldkampioenschap gedaan. Heb ik... Ja, allemaal gedaan. En nu ben ik weer bezig aan het Nederlands kampioenschap. Sta ik ook in de leiding van het klassement. En ja, ik ben nu gewoon heel veel op hoog niveau aan het rijden.
1: Ja, dat gaat dus heel erg goed. Je rijdt bij Den Hartog Racing. Wat voor een team is dat om voor te rijden?
2: Ik reed daar. Dat heb ik tot begin dit jaar heb ik daar gereden. Het was een heel, heel leuk team om te rijden. Het waren hele vriendelijke en goede coaches. Zij hebben mij natuurlijk gewoon echt heel goed geholpen tot waar ik nu ben. Dus ja, het was echt gewoon een fantastisch team.
1: En ben je dan nu ook aangesloten bij een team of rij je voornamelijk gewoon zelfstandig?
2: Ik ben nu aangesloten bij een nieuw team, dat is Talent Factory. Dat is eigenlijk de concurrent van Den Hartog, kun je wel zeggen. En ja, dat is ook eigenlijk net voor mijn gevoel een wat sterker team. Die hebben wat meer ervaren rijders en die rijden ook gewoon meer op hoog niveau. Daar geven ze ook meer coaching en alles.
1: Dus eigenlijk een goede volgende stap, zeg maar, om weer beter te worden.
2: Ja. Precies.
1: Nou ja, het jaar 2026 nog niet voorbij, wel al heel erg succesvol. Hoe lang duurt het seizoen eigenlijk nog?
2: Hoe lang? Ja, tot begin december eigenlijk. Dan zou ik mijn laatste race hebben, denk ik.
1: En waar gaat dit seizoen jou nog brengen?
2: Ik ben nu bijvoorbeeld onderweg naar Oldenzaal voor de Dutch Outdoor Karting Championship. Maar het is denk ik nog vooral op nationaal nog het NK afmaken. Voor de rest nog niet heel veel meer eigenlijk.
1: Nu is karten het beginstation natuurlijk van heel veel mooie autosportcarrières. Wat is jouw toekomstdroom eigenlijk binnen de autosport?
2: Mijn toekomstdroom is gewoon, ja, gewoon professioneel racer te worden. Je zou normaal denken van iemand die aan karten begint, die zou heel graag in de Formule 1. Dat is voor mij, als ik heel realistisch ben, dat is ja, niet echt makkelijk te doen. Het is heel, heel duur natuurlijk ook, maar ik hoop gewoon ergens professioneel gewoon ergens te komen op echt van die echte autobanen, autocircuits gewoon. Lekker met van die raceauto's rijden, zoiets zou ik gewoon lekker laten willen doen en gewoon ja, lekker aan zo'n races meedoen.
1: Heb je dan een raceklasse wat dan nu in je hoofd zit, waar je aan denkt, waar je denkt van hé, dat zou eigenlijk wel heel erg mooi zijn?
2: Ja, ik heb al eens naar wat gekeken. Dat zijn bijvoorbeeld Porsche Supercup, GT3, zoiets waar Verstappen ook aan mee had gedaan, op de Nürburgring en van alles. Dus zoiets eigenlijk gewoon.
1: 2027, daar zei je, daar ligt de focus op een nog hoger niveau. Internationale races, wellicht nog wel wat er op je pad komt. Hoe ziet jouw 2027 er een beetje uit?
2: Mijn 2027, dat is denk ik vooral op de hogere klasses te rijden. Ik rijd nu bijvoorbeeld het Nederlands kampioenschap bij de lightweight. Ik wil nu echt overstappen naar senior en dat ook echt overal te blijven doen. En ik wil denk ik ook wat meer op, want ik doe nu heel veel sprintwedstrijden op hoog niveau. Ik wil ook meer van die endurance races op hoog niveau en dan ook van de 24-uur races of 12-uur-race of wat het ook is. Gewoon van die hele lange sprintraces. Dus ik denk dat daar vooral de focus op gaat liggen. En natuurlijk ook gewoon nog steeds de grote toernooien.
1: Als we het hebben over jouw spaardoel op Talentboek, want nou ja, Talentboek is natuurlijk een crowdfunding-website. Waar spaar je momenteel voor?
2: Ik spaar momenteel gewoon voor om aan de races te deelnemen. Het is natuurlijk best wel duur en alles. Dus ja, dat sparen dat helpt ons gewoon voor de trainingen, de races en het reizen om daar naartoe te komen en aan mee te doen.
1: Ja, want dat is natuurlijk het euvel van de autosport. Het is, zeg maar, er zijn een hoop goedkopere sporten om uit te kiezen.
2: Ja, dat is zo, ja.
1: Jason, mochten er mensen nou ja, zijn die jou willen volgen in jouw weg richting de autosport top, hoe kunnen ze dat het beste doen?
2: Ze kunnen me het beste volgen op Instagram. Op Instagram dan maak ik posts van mijn wedstrijduitslagen of waar ik ben en alles. Waar heb ik dit weekend heb ik een race. En ze kunnen me ook volgen op WhatsApp. We hebben ook een WhatsApp-kanaal. Ze heten allebei Jason Jansen Karting. Daar kun je ons op vinden. Ja, dat maak ik gewoon alle posts over wat ik doe, waar ik ben en gewoon de resultaten.
1: Nou, in ieder geval heel erg gaaf om te gaan volgen. Jason Jansen, mag ik je voor nu hartelijk danken voor je tijd. En natuurlijk heel erg veel succes met alle mooie races die komen gaan.
2: Dank je wel. All Sports Radio Live.
0: Hey, hey.

Je luistert naar All Sports Radio. Hier speelt elke sport een rol. Voetbal, tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport ook speelt. All Sports Radio.

0: All Sports Radio Live.
1: Van 17 tot en met 25 oktober vinden de wereldkampioenschappen turnen plaats in Ahoy, Rotterdam. Veel landen reizen ruim voor die tijd al af naar Nederland om zich optimaal voor te bereiden op het toernooi. Maar ja, hoe bereiden die landen zich dan voor? We weten, Ahoy is geen permanente turnhal. Dus hoe doe je dat met alle landen als je toch oefeningen wil gaan voorbereiden? Nou, de Braziliaanse turnteam die dacht, we gaan afreizen naar Amsterdam. Daar konden ze terecht bij een van de Amsterdamse talentverenigingen van Topsport Amsterdam, namelijk Turns Amsterdam. En ja, hoe dat dan is, al die Brazilianen hosten, dat ga ik bespreken met Wolter Kooistra, oprichter en coach van Turns. Wolter, hele goedemiddag.
2: Goedemiddag.
1: Ik ben wel benieuwd, wanneer kwam bij jullie dat belletje binnen van de Braziliaanse federatie?
2: Oh, dat is al echt al een paar maanden terug. Dan krijg je een belletje. We hebben een contact gehad via Koper, een wereldbeker. En daar heb ik met een coach gezeten en toen vertelde ik, goh, als je nou toch naar Nederland komt, zou het niet een idee zijn om in Amsterdam te komen trainen. En toen heb ik een korte video laten zien wat wij te bieden hadden en toen gingen ze oogjes twinkelen. En toen hebben we direct daarna eigenlijk een meeting gehad met iemand van het Olympisch Comité van Brazilië. En sindsdien eigenlijk maandelijks contact. Totdat ze vorige week dinsdag voor de eerste keer in de zaal stonden.
1: Ja, ben ik dan toch wel benieuwd. Is dat dan een gesprek in Koper wat dan per puur toeval, dat is trouwens Slovenië, dat de per puur toeval tot stand komt? Of was je wel echt aan het acquireren, om het maar zo te zeggen?
2: Dat mag ik best wel. Ik ben soms best jaloers op andere plekken in Nederland. Rotterdam en Heerenveen hebben wel, en Den Bosch trouwens ook, die hebben al eerder Brazilië of Japan of Amerika gehost. En wij hebben wel een van de mooiste turnhallen, zeg maar, zeker in Nederland, dan wel in Europa. Dus ik wilde eigenlijk ook dat als uitvluchtje in Amsterdam laten zien. En ik kwam deze coach tegen al jaren op toernooien en dit keer had ik een goed contact. En dus heb ik geprobeerd om ze te polsen en dat is gelukt.
1: Ja, en hoe blij ben je dan dat ze dan sinds deze week bij jullie op de vloer staan?
2: Ja, wij waren echt vereerd. We zijn vereerd en we zijn ontzettend blij dat we ze kunnen hosten. Heeft wel wat voet in de aarde, want naast het feit dat het natuurlijk bijzonder is om zo'n hoog niveau binnen te halen, hebben ze ook wel wat wensen. Dus de tijden waarop ze trainen, twee keer op een dag, het aantal toestellen wat ze willen, de mensen, dat geeft nogal wat druk voor ons. Voor onze eigen gymnasten, zeg maar. Dus in die zin hebben we ook wel wat moeten schuiven met diverse ploegen. We hebben ze in ieder geval binnen. En dat is zeer inspirerend, kan ik zeggen.
1: Wat bespreek je dan zoal met de mensen daar? Wat leer je daar nou ook weer van?
2: Ja, het taalprobleem dient zich wel een beetje aan. In Brazilië praten ze Portugees en dat is het dan wel zo'n beetje. Het is wel heel grappig. Het grote verschil zit natuurlijk naast het feit dat het heel mooi is om te zien hoe hoog hun kwaliteit van bewegen is, hebben ze ook een ongelooflijk grote staf mee. Dus je moet je voorstellen, wij moeten in Nederland toch vaak beknibbelen op onze WK en Olympische aspiraties. Als het gaat over turnen, moet ik erbij zetten. Maar in Brazilië reizen ze dus af met een gezelschap van 4 turnsters nu. En met 7 man staf, waarvan de 8e staflid gisteren aangekomen is. Een fulltime sportpsycholoog. 1 masseur, een fysiotherapeut, een sportarts, een strength and conditioning coach. En nog iemand van het NOC van Brazilië. Dus het is een behoorlijk gezelschap. En dan aanstaande donderdag komen er nog eens 4 gymnasten bij.
1: Zo, dan vraag je bijna af, waar laat je dat allemaal?
2: Ja, precies. Nou, in eerste instantie in de zaal. En dan hebben we hopelijk voor de toekomst, niet voor dit keer, maar hopelijk voor de toekomst, nu een heel goed contact met Leonardo Hotels. Ook een partner van Topsport Amsterdam. Dus in die zin gaan ze daar dan gehost worden als met diner en slapen. Dus ja, dat is een mooie samenwerking.
1: Ja, als je kijkt dan naar de selectie die op dit moment bij jullie aanwezig is, zijn er dan ook echt namen waar je naar kijkt, waar je denkt van, goh, dat we die eens van dichtbij aan het werk mogen zien, is wel heel bijzonder.
2: Ja, zeker. Dus we hebben Rebecca Andrade in het huis. Dat is een dame die samen 15 medailles gescoord heeft op de Olympische Spelen en de WK's. 6 keer Olympisch en 9 op het WK. Ja, ze is een fantastisch fenomeen op sprong, op vloer. Ze is de directe concurrent geweest van Simone Biles in 2024, Parijs. Ja, geldt al jaren als een gigantisch talent. Overigens de meest succesvolle Braziliaanse Olympische sporter. Daarnaast Flavia Saraiva, ook een pareltje in de turnsport. Altijd top 10 scorers op WK's en Olympische Spelen. Ik heb dit meisje in 2014 voor de eerste keer ontmoet. En ik heb toevallig met haar gesproken gisteren. Zij is eigenlijk de enige van de hele lichting van de Jeugd Olympische Spelen van 2014 die nu nog turnt. Dus van de hele wereld is zij nog steeds heel actief. En ja, zeer, zeer goede gymnaste. En dan de derde is Lorraine Oliveira. Ook een zeer vooraanstaande gymnaste. Die beroemd is op het gebied van vloer, acrobatiek. Dus ja, zeer inspirerend om deze dames van dichtbij te zien.
1: Nu ben jij natuurlijk zelf ook turncoach. Let je dan ook extra op als zij bijvoorbeeld naar de trainer zijn van goh, hoe dan iets in zijn gang gaat, hoe zij dat dan doen? En zijn dat dan ook dingen die je misschien ook weer kan meenemen richting je eigen gymnastes?
2: Ja hoor, zeker. We houden alles nauwlettend in de gaten. Ik probeer ook alles, we hebben een nieuw videosysteem geïnstalleerd. Ik probeer veel clips te maken van bewegingen die ze... Ja, die ze turnen en die heb ik dan toevallig gisteravond alweer even laten zien aan onze eigen gymnasten om te kijken wat nou verschillen zijn. Ze zijn bezig met krachttraining bij ons in dat strength and conditioning hok. En daar doen zij ook andere oefeningen dan wat wij kennen. Er zit een sportarts bovenop met allerlei meetapparatuur. Ik geloof zelfs dat ze melkzuur meten en allerlei andere wetenswaardigheden probeer ik achter te komen. Dus het is een vriendelijke vorm van spionage, zeg maar. Bedrijfsspionage.
1: Maar ja, dat is natuurlijk, dan haal je natuurlijk je eigen voordeel er ook wel weer uit wat dat betreft. Maar je zegt al, hè, je hebt ze kunnen overtuigen om Amsterdam aan te doen voor hun voorbereiding op het WK. Hoe erg zijn zij onder de indruk van de faciliteiten die jullie daar hebben?
2: Ja, zeker. Zeker. Ja. Ik wou het net vertellen. Zo, ja, het is niet alleen dat wij geïnspireerd raken door hun, maar zij waren ontzettend blij. Of ze zijn eigenlijk elke dag heel blij met de accommodatie. De manier waarop we hem ingericht hebben, de manier waarop de toestellen er staan. Ik heb voor hun komst speciaal een nieuw sprongtoestel gekocht met 2 nieuwe planken, zodat de situatie ook zoveel mogelijk lijkt op die situatie die ze gaan ervaren op het WK in Rotterdam. Daar wordt ook altijd gebruik gemaakt van de nieuwste materialen. En zij zijn bijvoorbeeld zeer geïnspireerd geraakt over een bepaald soort valkuil die wij hebben in Amsterdam. En ik word al binnenkort gebeld, vertelden ze, door een meneer uit Brazilië die gaat over de accommodatie in Brazilië. In Rio de Janeiro, omdat ze eigenlijk graag willen dat een bepaald stukje techniek daar naartoe gaat. Nou, hartstikke leuk natuurlijk om dat te kunnen verkennen. Ik heb wel verteld dat ik dan wel in ieder geval even mee moet. Dus dan zit er wel een reisje naar Rio in, wellicht.
1: Ja, kijk, ja, dat is goed als je natuurlijk zelf dan inderdaad ook meegaat. Trainen zij tot 12 oktober bij jullie in Amsterdam. Het is nu eind september. Betekent dat ze dus al best lang hier gaan zijn. Is dat gebruikelijk in aanloop naar zo'n WK?
2: Nee, dat is niet gebruikelijk. Normaliter is het een week, zeg maar, hè, om bij te komen van een lange vlucht bijvoorbeeld. Met betrekking tot jetlag. Maar deze 4 dames waren al in, waar waren zij? In Szombathely in Hongarije. Daar waren ze ook een wereldbeker. Dus om dan, zeg maar, 2 weken geleden alweer eerst terug te vliegen naar Brazilië en dan weer terug naar Amsterdam. Dat zou te veel vergen. Dus deze week hebben ze eraan gekoppeld. En dan komt nu donderdag komt de rest van het team. Wij hebben dan even vergelijkbaar in Nederland hebben wij een team met 5 turnsters en 2 reserves. Zij komen hier naar Rotterdam met 5 turnsters en 3 reserves. Dus de ploeg bestaat bij hun uit 8. Ja, dus het is een lange voorbereiding, maar voor ons zeer gewenst, kan niet anders zeggen.
1: Ja, nu ben ik toch wel benieuwd. Wat verwacht je van het team in Rotterdam straks? Want misschien dat jullie voorbereiding wel het verschil kan maken straks.
2: Oh, spannend, spannend. Ja, lastig, lastig. We houden de scores van de wereld heel erg in de gaten. China en Japan hebben een ongelooflijk hoge teamscore neergezet. Dus daar verwachten we wel veel van. Amerika is sowieso altijd sterk. Brazilië was de vorige Olympische Spelen derde. En dan mag je weten dat dit WK plaatsen de eerste 3 ploegen zich direct voor de Olympische meerkampfinale. De kwalificatie van de Olympische Spelen. Dus dit WK in Rotterdam wordt vooral voor de eerste 3 ploegen heel belangrijk. Nou, dat in te schatten voor nu. Ik denk dat dat lastig wordt voor Brazilië bij de beste 3. Maar top 8, teamfinale op, wanneer is dat? Nou, eind van die week van de WK, dan zijn zij er zeker bij.
1: Nou, tot slot, verwacht je, Wolter, dat je na dit WK misschien wel vaker belletjes gaat krijgen van federaties of ze even bij jullie een kijkje mogen nemen?
2: Ja, dat denk ik wel. Sterker nog, zij ontmoeten op de 11e ontmoeten ze ook al het team van Algerije. Want Algerije is in navolging van Frankrijk ook bij ons terechtgekomen en hebben gevraagd of zij zich ook mogen voorbereiden. Dus Brazilië vertrekt op maandag 12 en Algerije komt op vrijdag 9 oktober naar ons toe. Dus het gaat van een leidakje.
1: Kijk, nou ja, dat zijn mooie, mooie zaken. Zo krijgen nog wat mensen over de vloer. Wolter Kooistra, mag ik je voor nu hartelijk danken voor je tijd. En natuurlijk heel erg veel succes nog met de Brazilianen. En dus ook nog de Algerijnen later in aanloop naar het WK.
2: Dankjewel. All Sport Radio Live.

0: Sport Radio. Met perfect internet voor mobiel en thuis is het hele huis happy. Bijvoorbeeld met een van onze mobiele KPN Unlimited abonnementen. Van voordelig Unlimited speciaal voor tieners tot ultrasnel super Unlimited. Zo geregeld op kpn.com/happy.
1: Bij Allsports Radio trakteren we je elke werkdag tussen 12 en 1 op een lekkere sportieve lunch. In Allsports Radio live. Met studiogasten, updates, reportages, interviews en bijzondere verhalen achter de sport. Welke sport het ook is en op wat voor niveau dan ook. Als het verhaal goed is, hoor je het hier. Allsports Radio. Alle afleveringen zijn ook te beluisteren als podcast. Via de bekende podcastkanalen.
2: Sport brengt ons allemaal bij elkaar. Daarom is Univé supporter van sport. We maken sport en bewegen voor iedereen toegankelijk door evenementen en initiatieven te ondersteunen. Landelijk, regionaal en lokaal. Weten wat er in jouw buurt gebeurt? Check univé.nl/supporter van sport. Univé, daar plukt u de vruchten van.
3: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
1: All Sports Radio klokt. De tijd van 12 uur. Hockey.
4: Hoi, mijn naam is Carol Taten, voormalig tophockeyster. En je luistert naar All Sports Radio.
5: Voetbal.
6: Hoi, mijn naam is Maurice Stijn en je luistert naar All Sports Radio.
7: Volleybal. Mijn naam is Peter Blanger en je luistert naar All Sports Radio.
1: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport, afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio. All Sports Radio live. Met studiogasten, updates, reportages, interviews en bijzondere verhalen achter de sport. All Sports Radio. Met Robert Denneman.
8: Een hele goede middag. Je luistert naar weer een nieuwe editie van All Sports Radio Live deze woensdag 7 oktober. En vandaag in deze uitzending gaan we straks allereerst terugblikken op de Motocross of Nations. Het landen-WK in het motocross. En dat ga ik doen met Steven van Kempen van Kemco Sports PR en Management, Eurosport, HBO Max en Noppen Nieuws Magazine. Verder ga ik weer in gesprek met honkballegende Charles Urbanus over de aankomende derde editie alweer van het tweejaarlijkse Charles Urbanus Congres. Gaan we ook Gerjan Kluistra van de Bootje Bal podcast weer horen. Hij gaat ons helemaal bijpraten over de laatste stand van zaken in de tweede en de derde divisie. Kortom de top van het amateurvoetbal. En ik ga met offshore zeiler Simeon Tiempon terugblikken op het WK Offshore Double-Handed, waar Nederland als vierde eindigde. En zoals je ons gewend bent hier bij Allsports Radio, houd je ook op de hoogte van het laatste sportnieuws.
1: Allsports Radio. Update.
8: Na 208 wedstrijden in het blauw-wit van Argentinië zit het er dan echt op voor Lionel Messi. Hij nam vannacht afscheid met een 3-0 overwinning in de oefenwedstrijd tegen Benin. Zijn toegift die kwam in de vorm van een goal en 2 assists. Of hij nou had gescoord of niet, voor de 85.000 uitzinnige toeschouwers in het uitverkochte Estadio Monumental in Buenos Aires zal iedere balaanraking van de 39-jarige Messi speciaal zijn geweest. Voorafgaand aan de wedstrijd stonden de straten richting het stadion bomvol fans. Duizenden waren uitgerukt die de spelersbus verwelkomden met lichtblauwe en witte vuurfakkels. Binnen ging het feest overigens gewoon vrolijk door. Het volkslied werd luidkeels meegebruld, behalve door Messi zelf die bevangen leek door emoties terwijl hij naast zijn zoontje stond. Na het laatste fluitsignaal werd Messi omhelst door zijn ploeggenoten, terwijl supporters in het stadion hun tranen de vrije loop lieten. Na een droneshow, een concert en een oorverdovend applaus van het publiek zat het er dan echt op voor Messi. In zijn laatste toespraak zei de voetballer dat hij heel geëmotioneerd was. Hij bedankte zijn ploeggenoten, zijn familie en alle fans. De toeschouwers riepen hij op om ook na zijn afscheid nog vierkant achter het Argentijnse elftal te blijven staan.
1: All Sports Radio Live.
8: Afgelopen weekend kwam het motocrossseizoen ten einde met de Motocross of Nations. Dit WK voor landenteams is de traditionele afsluiter en vond dit jaar plaats in het Franse Erné. Het Nederlandse team, dat bestond uit Jeffrey Herlings, Glenn Kolderhof en Roan van der Moostijk, kon lang mee met de uiteindelijke winnaar België. Maar waar wat pech, waaronder een val van Van der Moostijk en de derde manche, moest Nederland zich tevreden stellen met het brons. Ik blik erop terug met Steven Kempen van Kemco Sports PR Management, Eurosport, HBO Max en Noppen Nieuws Magazine. Steven, een hele goedemiddag.
9: Hey, goedemiddag.
8: Dan zit het seizoen erop. Is het afkicken al begonnen?
9: Nou, in eerste instantie vind ik het niet zo heel erg. We hebben komend weekend nog een kleine wedstrijd in Hogswaard, de finale van het Open Nederlands Kampioenschap. En dan gaan we echt afkicken. En tot aan de kerstperiode heb ik er over het algemeen niet zo heel veel moeite mee. Ja, dan begint het toch wel weer een beetje te jeuken, moet ik eerlijk zeggen. Maar we gaan rustig afbouwen de komende week. We kijken ook een keer mooi terug op de Nations. Wat natuurlijk bijzonder goed is verlopen voor het Nederlandse team. Ja, en dan gaan we langzaam maar zeker weer aan het werk voor 2027. Maar we gaan eerst dit afsluiten. De Nations heel goed verlopen voor het Team Nederland met een derde plaats. Ja, en het mooiste was misschien wel de man van de wedstrijd, Jeffrey Herlings.
8: Nou, is het eigenlijk twee mansjes te winnen.
9: Ongelooflijk. En de manier waarop, kijk, er zijn altijd mensen, ja, maar die was er niet en die was er niet en die was er niet. Ja, dat kan allemaal wel zo zijn, jongens. Er zijn een aantal rijders afwezig. Denk ik bijvoorbeeld aan Tim Geiser. Ja, die heeft Herlings het hele seizoen moeiteloos achter zich gelaten. Vanuit Amerika mis je dan min of meer Hayden Deegan. Aan de andere kant de kampioen van het SMX kampioenschap, Jorge Prado, die was erbij. De 250 kampioen van SMX was erbij. Beide wereldkampioenen waren erbij. Beide Europese kampioenen waren erbij. De 125ste jeugd wereldkampioen was erbij. Ja, het enige wat je qua echte kampioenen miste, waardige broeders Lawrence, afgelopen twee seizoenen winnaar van de Motocross of Nations met Australië. Maar die hebben er heel vroeg in het seizoen al aangegeven van, jongens, wij komen niet onze titel verdedigen in verband met de drukke kalenders die we hebben. En Deegan was er niet bij. En Herlings in deze vorm. Ja, ik denk dat hij misschien wel Jet Lawrence had kunnen verslaan en Hunter Lawrence. We zullen het nooit weten, maar ik geef hem heel veel kans.
8: Dat was natuurlijk een opstelling die door omstandigheden niet optimaal was bij Nederland. Uiteindelijk denk ik wel met de sterkst mogelijke opstelling gereden. Hoe hebben de mannen dat gedaan?
9: Zeer goed. Een podiumplaats was natuurlijk wel een beetje hoopvol. Je moet altijd voor het podium gaan, zeker met Herlings in je team. Inderdaad, Van der Moosdijk was misschien wel de zwakste schakel. Heel graag hadden we daar natuurlijk Kai de Wolf gezien. Maar ja, die heeft een blessure opgelopen en kon er niet bij zijn. Dan blijft, denk ik inderdaad, Van der Moosdijk als sterkste schakel over op een 450 machine. Hij is niet voor niks een dubbel ADAC kampioen. Maakte indruk tijdens de Nederlandse Grand Prix in Arnhem. Met daar gewoon eigenlijk probleemloos in de top 10 mee te rijden. Dus dit was wel de sterkst mogelijke opstelling. En dat was het zaak voor Van der Moosdijk om zoveel mogelijk de schade te beperken. En minimaal een keer in de top 10 te finishen. En dat is gelukt met een zeer sterke de 9e plaats in race 1.
8: Ja, want Ron van der Moosdijk zegt dat misschien een klein beetje de zwakste schakel. Of in ieder geval de minste op papier. Ondanks die ene valpartij in de derde man. Heeft hij zich toch aardig kranig geweerd, zoals dat zo mooi heet.
9: Zeer goed geweer, absoluut. Weer een podiumplaats. Zijn tweede deelname aan de Motocross of Nations. En wanneer je dan twee keer op het podium mag staan, ja, dan ben je natuurlijk wel uit het juiste hout gesneden. Zonder twijfel waar. Een derde plaats, gewoon supergoed voor Team Nederland. De Belgen hebben maximaal geprofiteerd van de pech die de Fransen hebben gehad. De Spanjaarden voor de allereerste keer in de geschiedenis op een Motocross of Nations podium. En heel dichtbij de zegen. Ja, met Prado, met Fares natuurlijk twee klassenbakken. Dan nog de EMX 250 kampioen Francesco Garcia en het team. Ja, dan doe je natuurlijk mee voor de prijzen. Maar die waren ook zeer, zeer tevreden met hun tweede plaats. Ja, de Belgen reden natuurlijk de pannen van het dak. Lucas Koenen en Sascha Koenen nemen voorlopig afscheid van Europa met het winnen van de Motocross of Nations. Maar de meeste indruk is toch wel weer gemaakt door Liam Everts, die met een zware 450 machine, ja, als een volleerde prof geweldig door het veld heen ging. Reed beide mannetjes een vierde plaats binnen. Ja, maakte absoluut indruk. En ja, nog één jaartje MX2. En dan moet hij ook doorstoten naar die MXGP-klasse. Ja, ik tel al af.
8: Ja, plus Liam Evert zet hiermee natuurlijk wel een familietraditie voort.
9: Ja, bizar. Opa Harry wint de Motocross of Nations. Dat is eind jaren 70 geweest. Vader Stefan heeft hem 5 keer gewonnen met het land. En nu dan de beurt aan Liam. Ja, bijzonder moment van geschiedenis schrijven, absoluut.
8: Hij zegt al, dit was het afscheid van Europa voor Lucas en Sascha Koenen. ik snap dat ze de plas overgaan naar Amerika. Daar valt natuurlijk ook heel veel geld en heel veel roem te halen. Maar is het niet ergens jammer dat we zowel Sascha Koenen als Lucas Koenen niet wereldkampioen hebben zien worden in de MXGP en de MX2? Want uiteindelijk, het had er wel in gezeten dit seizoen.
9: Ja, het had er voor beide zeker in gezeten. Lucas raakt dan geblesseerd tijdens de Britse Grand Prix. Ja, dat is ook deel van de sport. En Sascha heeft zich geblesseerd tijdens het uitstapje naar Amerika. Hebben al een keer geproefd in Amerika. Zijn daar min of meer verliefd geworden op een land. Waren al altijd, op het moment dat je met ze sprak, was er altijd maar één doel. Naar Amerika. Daar wilden ze gaan crossen. Ja, en toen kwam die kans vanuit KTM. Daar hebben we twee keer geproefd dit seizoen. Helaas is dat niet plekloos verlopen. En heeft dat, denk ik, achteraf ook minimaal één wereldtitel gekost. Maar die jongens zijn gewoon niet te houden. Die hebben altijd de ambities gehad om naar Amerika te reizen. Die kans krijgen ze nu. Met een wereldtitel of zonder wereldtitel. Ja, Lucas zie ik daar absoluut wel slagen. Maar ik vrees een beetje voor Sascha. Die is nog zo ruw en zo wild. Ja, dat gaat een keer gigantisch mis, denk ik. En iedere keer komt hij nu weg. De man van rubber die niet geblesseerd raakt op die sleutelbeenbreuk nadan. Maar ja, ik ben erg benieuwd of hij het hoofd daar koel kan houden. Zeker in de supercross. Want je hebt natuurlijk twee verschillende disciplines daar. Je hebt de supercross. Dat is in de prachtige stadions. En je hebt de motocrosswedstrijden. Ja, die motocross, daar ben ik niet zo bang voor. Maar de supercross, dat wordt een zware klus.
8: Als we sowieso even vooruitspoelen naar volgend jaar. De Motocross of Nations komt weer eens naar Nederland toe. In Assen. Het zou toch mooi zijn als Nederland het weer lukt om in eigen land wereldkampioen te worden.
9: Ja, dat duurt nog minimaal 52 weken. Want het tweede weekend van oktober wordt die Nations verreden op het beroemde TT-circuit. Herlings momenteel in topvorm. Ik ga ervan uit dat Kai de Wolf volgend jaar ook helemaal topfit is. Ik zie eigenlijk, als ik een beetje in mijn glazen bol kijk, zie ik het duel voor de wereldtitel gaan tussen de Wolf, Herlings en min of meer Geyser. Mits hij zich wat beter thuis gaat voelen op de Yamaha. Ik denk dat dat de belangrijkste drie kandidaten voor het wereldkampioenschap gaan worden. Zet je daar een hele goede MX2-rijder bij, dan denk ik aan Kai Karsemakers en dan denk ik aan Carl Falk. Ja, dan doe je zonder twijfel mee voor de titel.
8: Ja, en dan zou dat een hele bijzondere tweede titel opleveren voor Nederland. In ieder geval was het nu voor de vijfde keer in de geschiedenis brons. Steven Kempen van Kemco Sports PR Management, Eurosport, HBO Max en Noppen News Magazine. Dank voor het ons bijpraten dit seizoen. En wij gaan elkaar natuurlijk richting het volgende seizoen weer spreken.
9: Perfect, heel graag.
1: Alle sporten van binnenuit. All Sport Radio.

0: met jou.
1: Flair door het oog van de nacht wordt hier bij All Sports Radio Live. Aankomende vrijdag gaat de derde editie van het Charles Urbanus Congres plaatsvinden. Het congres is een initiatief van Topsport Amsterdam en wordt één keer in de twee jaar samen met de Hogeschool van Amsterdam georganiseerd. Deze editie is het thema de kracht en betekenis van rolmodellen in de sport/topsport. Coaches en topsporters zijn meer dan enkel de strategen, trainers of presteerders op het veld. Ze zijn ook de motivators, inspirators, pedagogen en rolmodellen van de sportwereld. Maar wat betekent het eigenlijk om die voorbeeldfunctie te dragen? En welke verantwoordelijkheid brengt die positie nou met zich mee, zowel binnen als buiten de lijnen? Ik ga erover in gesprek met Charles Urbanus zelf. Charles, hele goedemiddag.
2: Ja, goedemiddag.
1: En dan gaat het hard, hè? Editie 3 alweer.
2: Ja, het is alweer 6 jaar geleden. Maar ik moet zeggen, toch wel weer een heel mooi en bijzonder en actueel onderwerp waar we het vrijdag over gaan hebben.
1: Nou, toch even kort voor de mensen die misschien naar editie 1 en 2 gemist hebben. Wat is dit Charles Urbanus Congres nu precies?
2: Nou ja, het is eigenlijk een prachtig initiatief. Toen ik 6 jaar geleden met pensioen ging bij Topsport Amsterdam, na daar ongeveer 25 jaar gewerkt te hebben, toen zeiden ze, nou, we gaan een congres voor je organiseren, iedere 2 jaar. Omdat je behoorlijk veel affiniteit hebt met het thema talentontwikkeling in de sport. Ja, dat was eigenlijk waar ik iedere dag voorop stond. Om dat in mijn werk bij Topsport Amsterdam waar te maken. En ik krijg nu de kans dus om het in een congresvorm, ja, toch wel iedere keer te belichten. Het is cruciaal, die talentontwikkeling van jonge sporters. Maar vergeet niet alleen op het veld, maar ook buiten het veld.
1: Waarom is het zo belangrijk dat er over dit soort onderwerpen gesproken worden? Dat er ruimte is voor een congres als deze?
2: Nou ja, ten eerste, sport speelt een belangrijke rol in onze maatschappij. Maar ook in de ontwikkeling van jonge mensen. En ik geloof, ik ben ook opgeleid leraar lichamelijke opvoeding, dat docenten, maar met name coaches in die jeugdsport gewoon een cruciale rol spelen in die ontwikkeling. Dat sport kenmerken in zich heeft om niet alleen een goede techniek te leren en in mijn geval dan een bal goed weg te slaan. Maar ook te leren wat het nou is om in de sport stappen te maken, goed te kunnen functioneren. Ja, en dan kom je toch op dingen als discipline, samenwerken, omgaan met conflicten. Of misschien een beetje frustratie als je niet helemaal jezelf ontwikkelt. En dat zijn ook dingen die je natuurlijk in dagelijks leven als jong mens in ontwikkeling ontzettend nodig hebt.
1: Nu heeft elke congres, elke editie heeft zijn eigen thema. Dit keer is het thema de kracht en betekenis van rolmodellen in de topsport. Top tussen haakjes in dit geval. Hoe zijn jullie tot dit thema gekomen?
2: Nou ja, ten eerste is het een onderwerp wat mij als coach heeft bezig gehouden. Ik heb ruim 30 jaar in het honkbal gecoacht. En was gelukkig genoeg om, ik noem het maar de pupillen 6, dus de onder 8 jaar te kunnen coachen. Maar ook naar Sydney meegegaan te zijn als coach voor de Olympische Spelen. Dus ik heb eigenlijk die hele range van leeftijden heb ik meegemaakt. En ik realiseerde me in die 30 jaar met name in de jeugdsport wat een belangrijke rol ik kon dan wel moest spelen in alles wat ik deed. En niet alleen in mijn technische instructie, maar ook hoe ik met scheidsrechters omging en hoe enthousiast ik was enzovoort enzovoort. Dus het was een thema wat mij al bezig hield. En daarbij was het zo dat de Hogeschool van Amsterdam een onderzoek heeft gedaan naar de rolmodellen in de sport via het project Blue Shift. En dat kwam eigenlijk heel mooi bij elkaar. Dus toen hadden we eigenlijk al 2 presentaties. En de derde kwam daardoor heel makkelijk naar voren. Namelijk hoe een organisatie, een sportorganisatie, in dit geval een vrouwenvoetbalorganisatie in Amsterdam, rolmodellen gebruikt, niet alleen sporters, maar ook coaches, in hun, in hun hele bedrijfsvoering, laat ik het maar zo zeggen.
1: Maar dan zeg je trouwens wel iets heel belangrijks, hè? Want je stipte aan misschien wel moest spelen als rolmodel, want dat is denk ik iets wat mensen niet altijd bewust bij stilstaan, is zeker als jeugdcoach, maar überhaupt natuurlijk als iemand met een voorbeeldfunctie, is dat gedrag kan heel makkelijk gekopieerd worden, hè? Zeker door de wat jongere jeugd. Je moet je wel bewust zijn van wat je laat zien, wat je qua gedrag laat zien naar de jonge kinderen.
2: Nou ja, dat is dus een van de doelstellingen, zeker in mijn presentatie, om dat wel heel duidelijk te maken. En kijk, er zijn heel veel publicaties geweest, en terecht, hè, de laatste jaren, over een veilig leerklimaat in de sport. Want je moet niet vergeten, een coach heeft veel macht, hè. Ik bepaalde de opstelling. Ik bepaalde of ik iemand ging wisselen. Ik bepaalde of ik iemand in mijn selectie meenam of liet vallen. Ja, dat zijn van die enorme belangrijke momenten in de ontwikkeling van jonge mensen. En coaches die zich dat niet realiseren, dan wel tussendoor allerlei opmerkingen maken over fouten die sporters hebben gemaakt, of een beetje vervelende, misschien wel kritische opmerkingen maken. En de vraag is of veel coaches zich realiseren hoe hard dat bij jonge mensen binnenkomt en hoe zorgvuldig en eerlijk je daarmee om moet gaan.
1: Nu noemde je al even dat dit ook in samenwerking gebeurt met het project Blue Shift. Wat is Blue Shift precies? Kan je dat uitleggen?
2: Nou ja, het zijn een aantal onderzoeken die geïnitieerd worden vanuit de Hogeschool van Amsterdam. De Hogeschool van Amsterdam die hebben een aantal opleidingen waarvan sportmanagement en ondernemen er één is. Ook de Academie voor Lichamelijke Opvoeding. En ze krijgen vanuit de praktijk een aantal vragen, zeg maar, dus van bonden of van verenigingen, om wetenschappelijk uit te zoeken wat het effect is van in dit geval rolmodellen in de sport. En er is dus onderzoek gedaan naar die functie bij heel veel sporters in Nederland, in Amsterdam, maar ook in Nederland. En zo is het dat je bepaalde zaken ook wetenschappelijk kan onderbouwen. Hè? Want mijn ervaring alleen is gewoon niet genoeg. Je moet soms ook zaken vanuit de theorie en vanuit de wetenschap onderbouwen. Nou, dat doet de Hogeschool van Amsterdam in dit soort projecten.
1: Het congres gaat natuurlijk ook plaatsvinden op de Hogeschool van Amsterdam. Neem ons even mee naar die dag, hè? Die vrijdag 9 oktober. Hoe gaat die dag eruit zien?
2: Nou ja, het is er is een inloop in de middag. De vrijdagmiddag is altijd een middag dat het op de Hogeschool van Amsterdam ietsje rustiger is met andere studenten. Dus er komen een heleboel mensen binnen vanuit mijn eigen oude netwerk, maar ook vanuit het nieuwe netwerk. En dat zijn allemaal mensen die werken in de sport, zeg maar. Of in het onderwijs, want daar zit natuurlijk ook heel veel affiniteit mee. Nou, en dan hebben we een opzet waarbij we een presentatie doen. In dit geval mag ik het aftrappen. Omdat ik, en mijn titel is, de coach is meer dan een rolmodel zelfs. Is een rolmodel plus, zeg maar. En dan gaan we daarna dat ook toetsen bij twee coaches. Want nogmaals, mijn mening is er één. Maar het is ook leuk om dat te toetsen. Maar ja, dan gaan we luisteren naar Molly McDowell en Martin Truijens. Martin Truijens, zwemcoach geweest, altijd in Amsterdam, ook bij de Bond. En Molly McDowell is coach van 3-3 vrouwen basketbal in Amsterdam. En dan gaan we dat een klein beetje onderbreken door een soort vraag en antwoord. En dan krijgen we een presentatie van Hera, de voetbalclub, hoe ze dat in de organisatie doen. Dan hebben we even pauze, kunnen we elkaar even verder ontmoeten. Jan-Willem van der Roest, die presenteert dan de resultaten van het Blue Shift project. En dat gaan we daarna als afsluiting van die middag toetsen met...

0: Toch even naar de site van Topsport Amsterdam te gaan. En dan even zoeken op het Charles Urbanus Congres 2026. En dan kan je daar ook aanmelden. Want inderdaad, als je nu vindt van, goh, dat lijkt me hartstikke leuk om te komen. Er is nog plaats. Zijn allemaal leuke mensen. En ik denk dat je een hele mooie middag kan hebben.
1: Nou, daar sluit ik me helemaal bij aan, want ik denk dat dat ook zeker gaat gebeuren. Charles Urbanus, mag ik je hartelijk danken voor je tijd en ja, alvast natuurlijk heel erg veel plezier komende vrijdag.
0: Ja, dankjewel. Ik ga er erg van genieten.
2: De sportzender van Nederland. Dit is All Sports Radio.

0: Delay, de chorus remix van Mauvais Joe, Cano Choir en Mauvais. En daarvoor nog La Libertà van Alvaro Soler hier bij All Sports Radio Live. Maar Gerard Kluistra nog even op zich laten wachten. Laten hopen dat we die straks nog even te pakken kunnen krijgen. Maar het geeft ons natuurlijk wel tijd om nog even aandacht te besteden aan het laatste sportnieuws.
1: All Sports Radio Update.
0: De basketbalclubs uit de Euroleague, dat is de sterkste clubcompetitie van Europa, die hebben een voorstel tot samenwerking met de Amerikaanse NBA voorlopig afgewezen. Een van de deelnemers aan de bijeenkomst in het Italiaanse Canobio noemde het NBA-voorstel vrijdag kolonialistisch, zo melden diverse persbureaus. De Amerikaanse proforganisatie NBA die wil heel graag uitbreiden en vanaf 2027 een eigen competitie starten in Europa met daarin 16 teams. Op basis van een franchise-structuur zoals ze die in Amerika gewend zijn. De teams zouden zich moeten vestigen in 12 grote Europese steden, namelijk Parijs, Lyon, Londen, Manchester, Berlijn, München, Madrid, Barcelona, Athene, Istanbul, Milaan en Rome. De NBA die zoekt samenwerking met 13 aandeelhoudende clubs van de Euroleague, die opgericht is in 1958. Daarin zijn nu 20 Europese topclubs actief, waaronder Real Madrid, Barcelona, FS Istanbul, Paris Basketball en Milaan. In steden waar de NBA dus ook actief wil worden. In het voorstel van de NBA zouden deelnemende franchises minstens 440 miljoen euro moeten inleggen. Dergelijke bedragen zouden voor de clubs uit de Euroleague onaanvaardbaar zijn, zo zei een bron tegen het persbureau AFP. De deur naar een deal is echter nog niet definitief dicht. De Euroleague liet persbureau Reuters weten open te blijven staan voor samenwerking en verder te willen praten. De NBA zelf wilde voorlopig nog niet reageren.
1: All Sports Radio Live.

0: IDGF van Dua Lipa en van nog Free Your Mind. Prospa en Clooney hoorde je hier bij All Sports Radio Live dus. Zeiler Simeon Tiemont en Christiane Walta die zijn na meer dan 2 volle dagen op zee als 4e geëindigd op het WK Offshore Double Handed. Voor de kust van Marseille bleef de Nederlandse equipe lang in de strijd om de podiumplekken, maar uiteindelijk kwamen Tiemont en Walta bij de finish slechts 60 tellen tekort op de Belgen die het brons wisten te pakken. Ik ga erop terugblikken met de man zelf, Simeon Tiemont. Simeon, een hele goede middag.
1: Hey, goedemiddag.
0: Ja, inmiddels weer terug in Nederland. Hoe was het avontuur daar?
1: Ja, genoten. Mooi evenement. En ook typisch wat je in Zuid-Frankrijk kan verwachten daar aan de kust. Of de ventilator staat heel hard aan met een Mistral. Of hij staat uit. Dus het was ook, was ook zo die week. Dus het was ook zeer tactisch.
0: Ja, maar ik kan me wel voorstellen als hardcore offshore zeiler, Simeon, dat je ergens toch de uitdagingen van die onvoorspelbaarheid toch ook wel heel erg leuk vindt.
1: Ja, zeker weten. Ja, dat is natuurlijk, vind ik altijd toch ook altijd het spelletje. En ook wel een beetje moesten we toch hebben als de ventilator aanstaat. Om dan toch ook een beetje je zeemanscapaciteit om natuurlijk alles op orde te houden en het bootje goed er doorheen te laten varen. Ja, dat gaat dan ook extra meetellen. En zeker wel die racevoorbereiding, het tactische spel in wel, waar je moet zitten aan de kust of meer naar de zeekant. De goede windvlagen pakken in richting, hè, want de wind langs de kust verandert natuurlijk ook wel in richting. Ja, daar hebben we het echt van gewonnen en daar moesten we het ook van hebben. En dat compenseerde eigenlijk een beetje waar we nog niet goed genoeg in waren. En dat was toch een beetje dat we de eerste keer samen varen. Dus zeker in de boothandling kwamen we toch nog wel echt tekort ten aanzien van onze concurrenten. Dus dan moet je nadenken in hoe snel kan je de zeilwissels doen. Hoe goed ga je gijpen en overstag. Dat zijn toch allemaal secondes die meetellen. En ook wel dat het voor ons ook wel even tijd nodig had. En voor mezelf ook om de juiste snelheidsknoppen te vinden op die boot. Het was de eerste keer op die boot en geen trainingstijd vooraf. En onze concurrenten hadden en het evenement al eerder gevaren, maar varen ook regelmatig andere wedstrijden op dit type eenheidsklasse. Dus de beste van de slechtste, maar aan de andere kant wel heel erg tevreden met die 4e plek.
0: Ja, wat ik al zeg, kom op, Simeon. Als ik jou hoor over allerlei dingen die je voor de eerste keer moet ontdekken in zo'n wedstrijd samen en dan hebben we het over 2 volle dagen op zee. Ja, dat is meer dan 48 uur. 60 tellen tekort komen. Ja, dan zegt dat ook wel heel erg veel over hoe goed jullie samen waren.
1: Nee, zeker. Ja, het is natuurlijk altijd een beetje raar om jezelf op de schouder te gaan slaan. Maar
0: dat doe ik dan wel, Simeon.
1: Precies. Nee, dank je. Maar tuurlijk, na de finish keken Chris en ik elkaar ook aan. En dan zeiden we, dat hebben we toch wel, wel heel mooi geflikt. Want die 60 seconden voelen dan natuurlijk heel zuur. Maar wel heel mooi geflikt. En je ook eerlijk moet zijn van het is altijd goed vanuit je sport en je competitie om altijd weer beter te willen. En je weet ook precies waar het beter had gekund, hè, in hindsight. Zeker in 48 uur gaat er toch ook een hoop door dat kopje heen. Maar aan de andere kant hebben we ons ook wel heel goed gehouden aan het plan. En dat is ook om ons vooral heel erg te focussen op waar we wisten, waar we echt wel goed in zouden zijn. En dat was toch wel slim blijven varen. En ook een heel goed plan trekken in de navigatie. En daar ook heel veel van de energie op te focussen. En dat hebben we gedaan. Dat heeft echt zijn resultaten afgeworpen. En dat zie je ook in het voorbereiding. Als je die boot niet kent, hem eigenlijk op papier al wel heel goed leren kennen. En zorgen dat er niks stuk kan gaan. En dat je reserve onderdeeltjes mee hebt, mocht er wel wat stuk gaan. Dus we hadden echt een fijn team. En het is dan, de wedstrijd doen we met z'n tweeën. Maar uiteindelijk hadden we in Marseille ook Pipi Kramer. En die doet eigenlijk de hele racevoorbereiding voor de boot. En het koken en de logistiek. En we hadden Max Dekkers als navigator vanuit Nederland. Die eigenlijk dan al heel vroeg in de ochtend de hele baan en het weer. En de hele, ja, zeg maar de hele meteo analyseerde voor ons. En, ja, en vanuit Den Haag bij op de Dutch Hill Base. Ja, een heel groot stuk van de alle andere logistiek die eromheen zit. Communicatie, marketing. Marketing, dat we nu praten op de radio. Dus uiteindelijk is het echt wel weer een team effort.
0: Nou, absoluut. Hè. Een heel groot team is meer dan enkel de twee mannetjes en poppetjes op de boot, zeg maar. Je hebt het over het varen met Christiane Walta. Je had natuurlijk al eens met haar samen gevaren, maar dit is toch even weer wat anders. Hoe was de samenwerking? Hoe was het?
1: Ja, heel fijn. Ik bedoel, Chris is een hartstikke fijne meid. En ook heel competitief. En ook wel heel, wat heel fijn is vaak, zeker als je op zee zit en je bent zo moe. En je vergt het uiterste van elkaar. En je bent kritisch op elkaar. Zeker, dat je elkaar de ruimte geeft, ook voor die kritiek. Maar dat je het ook allemaal niet te zwaar neemt. En dat is wel heel erg fijn met Chris. Heel professioneel. Ja, dat het dan heel fijn blijft lopen. Hè? En de irritatie is snel gemaakt natuurlijk in een wedstrijd. Alleen ja, deze wedstrijd is dan ook wel even 48 uur met heel weinig slaap voor ons tweeën. En dus ja, ik had eigenlijk... Ja, op dat gebied geen betere partner kunnen hebben in dit avontuur.
0: Wat was nou het moeilijkste moment op de boot?
1: Ja, ik denk toch voor ons de moeilijkste stap is toch... Als je zeg maar, hè, want je moet het, misschien kan je hetzelfde zien als dat als je in een auto stapt, hè, of je moet een autorace doen en je stapt als allereerste in die auto en je bent eigenlijk nog de alle capabilities, de specificaties van die auto aan het ontdekken. En dat is een beetje hetzelfde met die boot. Wanneer welk zeil, in welke windrichting, in welke windsterkte, en dat kan je natuurlijk onwijs bezighouden, zeker als het de competitie daar veel meer ervaring in heeft en daarop veel beter leert inspelen. En ik denk voor ons het allermoeilijkste moment is dat er soms ook momenten zijn in overgang met heel weinig wind. En dat zag je in de ochtend bij ons, in die 5 uur, 6 uur 's ochtends. En die wind die viel helemaal weg onder Toulon en we moesten weer terug naar het westen, naar Marseille. Ja, dan kan je wel op de goede positie zitten, hoe ver je op zee zit of juist onder de kant. Maar ja, iedereen zit dan zoals je het zegt, in hetzelfde schuitje. Van het is een transitie, er komt nieuwe wind aan. Ja, en dan betrapten wij er onszelf op dat je dan te actief blijft. Terwijl je dan soms ook wel het geduld moet hebben en het moet afwachten. En het belangrijker is om je kop buiten die boot te hebben in plaats van dat je de perfecte zeilwissels probeert te doen. Continu probeert te anticiperen. En ik denk dat dat moeilijk voor ons was. En een groot leermoment. Ja, dat het is heel goed om altijd continu proactief zo'n offshore te zeilen. En net te doen alsof je de laatste 200 meter van die Olympische Spelen naar de finish vaart. Maar ja, je moet ook heel goed je momenten weten te kiezen. Waarin je dan soms met de zeilsetting die je dan op hebt, ja, jezelf naar een goede positie werkt en dan maar met een zeil die daar niet helemaal optimaal voor was. En ik denk dat dat de moeilijke momenten waren waarin we af en toe wel eens wat hebben verloren en of geen afstand konden nemen van toch wel een heel sterk deelnemersveld die ons dan af en toe net iets te slim af was. Ja.
0: En je zei al, het is eigenlijk was het een soort crash course, de boot leren kennen, het midden in een competitie. Was de boot nou uiteindelijk makkelijker of moeilijker dan je had verwacht?
1: Ik moet wel eerlijk toegeven dat het wel echt een lekkere te zeilen boot is. Ja, dus het is toch wel een boot die we relatief snel goed leerden kennen. En ook naar het einde van de wedstrijd toe kreeg ik zelf vooral ook heel erg het gevoel van ik weet ongeveer welke snelheid, op welke koers en met welke windsterkte de boot moet presteren. investeren en hoe ik die boot daar naartoe krijg. Dus dat is wel heel fijn. En maar zeker joh, als je praat over 60 seconden op een race van 48 uur. Hè, nou, dan zijn dat een procent. Hè, of ik heb nog eens uit, maar ergens heel klein. En dat is precies die voorsprong die je wil bouwen. Dus ja, een volgende stap zou ook eigenlijk zijn dat we als Dutch Hill en als campagne eigenlijk in Nederland met een dealership van een Junot zo'n boot beschikbaar zouden kunnen hebben. En dat je er ook echt ook voor de deelnemers voor volgend jaar er ook echt vooraf op kan trainen. En dat zo'n boot dan ook in het water ligt. En wellicht dat voor de leverancier ook interessant is voor toekomstige klanten. Dus dat zou wel enorm helpen naar een volgend jaar om dan als Nederland te kunnen winnen.
0: Nou, je zegt de deelnemers van volgend jaar. Betekent dat je zelf dus niet meer instapt, Simon?
1: Ja, nou ja, kijk, het bloed gaat altijd waar niet kan. Maar ja, ik zou eigenlijk met alle liefde stap ik volgend jaar weer in. En misschien, maar je kan ook meedoen met twee teams. Met twee landenteams, afgevaardigden, als die goed genoeg zijn. Dus wie weet. Maar aan de andere kant, ja, het is ook een nieuwe generatie die nu opkomt. Ik noemde net Max Dekkers met een ongelooflijk goede navigator. Maar we hebben nu bijvoorbeeld ook Nienke Mullinga die in dit soort type achtige boten vaart solo in de mini transat. Ja, ook ontzettend goede professionals. En als zij de beste zijn, dan moeten zij natuurlijk ook gewoon gaan. Maar ik ga graag de strijd met ze aan.
0: Dan zit dit WK er natuurlijk op. Toch een hele knappe vierde plaats met de hele weg er naartoe natuurlijk. Wat wacht jou nu eigenlijk, Simeon?
1: Ja, ik weer terug naar de realiteit. En die realiteit is toch afgelopen 5 jaar dat ik gewoon een kantoorbaan heb. Dus ik heb mijn eigen bedrijven in het maritieme. Dus in de scheepsbouw en in de offshore. Waar we veel engineering doen en ook een aantal componenten maken voor aan boord van schepen. Dus daar heb ik ook een enorme passie in. Het is weer terug naar de dagelijkse gang van zaken. En natuurlijk blijf je natuurlijk in de weekenden en af en toe met dit soort evenementen nog wel wedstrijd zeilen. Maar sinds 2020, waar ik natuurlijk 15 jaar lang van 2005 tot 2020 echt professioneel heb gezeild. En dat de hoofdtaak was voor bijna 280 dagen in het jaar. Is dat op dit moment niet meer zo. Dus daar moet ik ook een beetje mee genoegen nemen. En daarmee ben ik ook eigenlijk wel stiekem heel trots voor. Dat ik toch nog een vierde plek heb weten te bemachtigen in een veld. Met allemaal mannen en vrouwen. Die het wel ook allemaal elke dag als hun hoofdtaak en baan hebben.
0: Nou ja, toch weer eentje om toe te voegen al aan een vrij indrukwekkend cv, Simeon.
1: Dank je.
0: Simeon Timpont, mag ik je voor nu hartelijk danken voor je tijd. Ja, nogmaals gefeliciteerd jij en Christiane Walter natuurlijk met een fantastische vierde plek.
1: Oké, super. Hey, spreek je weer hopelijk in de toekomst. Succes met je.
2: All Sport Radio. Live. De beste verhalen uit de sport. Headlines, gossip en de achtergronden. Elke werkdag tijdens de lunch op All Sport Radio. Sporten van binnenuit. Dit is All Sports Radio Live.
0: En tot zover All Sports Radio Live voor vandaag. Als je iets van deze uitzending hebt gemist, kun je dat in de loop van de middag online terugvinden via allsportsradiolive.nl of via de bekende podcastkanalen zoals Spotify en Apple Podcast. En dat is niet het enige wat je vanaf vanmiddag kan gaan terugluisteren, want ook alles van het nationale sportdebat van gisteren is dan terug te luisteren. En ook nog komt er een nieuwe BV Sport Update uit met Frank van der Walbaken, dus we zijn lekker druk vandaag. En morgenmiddag is er om 1 uur weer een unieke topsporten vandaag. En daarin gaan Nieke Boer en ikzelf dit keer in gesprek met para-tafeltennistalent Yiming Goris. Voormalig koning van de marathon Michel Butter en met judoka Seb Sloot. En dan zijn we de vrijdag weer vanaf 12 uur met All Sports Radio Live. Voor nu dank je in ieder geval voor het luisteren. Ik wens je nog een hele fijne middag. En ik zeg tot morgen. Dag.
2: All Sports Radio Live.

0: All Sports Radio. En tot zover. Tijd voor koffie of thee? Je kent het wel. De koffie op de sportclub is vaak niet de meest lekkere koffie. De oplossing? Dat is Club Café. Een gebruiksvriendelijke professionele machine gemaakt voor bediening door vrijwilligers. Met groot gemak schenk je espresso, koffie, cappuccino en latte van de hoogste kwaliteit. Met als gevolg aantoonbare omzetverhoging. En dat is lekker voor de clubkas. Het onderhoud van de machine en de investering, dat doen wij. Bel voor info gratis naar 0800 0046 of ga naar clubcafé.nl. Club Café schrijf je met dubbel F en 1 E. Club Café, eindelijk lekkere koffie op de club.
1: We denken na over een koophuis.
2: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
1: Bart, met die loopgroep?
2: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
3: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
4: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
5: ja.
4: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
5: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik het eerder wist. Het gaat een beetje niet.
4: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
6: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
7: De Radiofabriek.
0: All Sports Radio klokt. De tijd van 1 uur.
8: Voetbal.
9: Mijn naam is John van der Brom. Je luistert naar All Sports Radio.
10: Schaatsen.
11: Ik ben Barbara de Loor en je luistert naar All Sports Radio.
0: Autosport.
12: Hey, Jalle Kallef hier, autosporter. En je luistert naar All Sports Radio.
0: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport. Afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: Sports Radio Live.
1: 85-voudig handbal international Mark Bult die is sinds deze week de nieuwe bondscoach van onze Team NL handbalmannen. Hij volgt per direct Staffan Olsson op wiens contract niet werd verlengd. En het wordt een interessante nieuwe uitdaging voor Bult. Te meer omdat hij het bondscoachschap gaat combineren met zijn huidige job als hoofdcoach bij het Duitse HSG Nordhorn Lingen in de Zweite Handbal Bundesliga. Hoe is het nou eigenlijk om bondscoach te zijn en hoe kijkt hij richting zijn eerste doel, namelijk kwalificatie afdwingen voor het EK in 2028? Ik ga er met hem over in gesprek. Mark, hele goedemiddag.
2: Goedemiddag.
1: Allereerst van harte gefeliciteerd.
2: Ja, dankjewel. Dankjewel. En wat je ook hebt gezegd, een hele leuke uitdaging. En vooral ook een enorme eer voor mij natuurlijk.
1: Wanneer kwam dat eerste contact met de NHV voor deze rol?
2: Nou, voor deze rol al echt een tijdje geleden, al 3 jaar geleden eigenlijk al. Dat we met elkaar in gesprek zijn geweest. Natuurlijk onze ideeën uitgewisseld. Toen heeft het NFV voor Staffan Olsson gekozen. En nadat bekend is geworden dat Staffan niet verder gaat, heb ik me weer beschikbaar gesteld en zijn we weer in gesprek gekomen. Nog een keer ideeën uitgewisseld en toen is het eigenlijk vrij snel gegaan.
1: Ja, dus je had niet, nadat ze jou de eerste keer niet had gekozen, zoiets van, dan hoeft het de tweede keer ook niet voor mij.
2: Nee, absoluut niet. Want voor mij is het sowieso heel erg bijzonder om bondscoach van een Nederlands team te worden en te zijn. Want sowieso heeft Oranje altijd een belangrijke rol in mijn eigen carrière gespeeld. En vooralsnog, ook al hebben ze voor een andere coach de eerste plek gekozen, een tweede kans heeft zich aangeboden en die heb ik met beide handen aangepakt. En ik ben gewoon enorm blij en trots dat ik het mag doen.
1: Ja, uiteraard bestaat er geen grotere eer, toch?
2: Ja, absoluut. Helemaal voor natuurlijk een Nederlandse trainer, coach. Zoals gezegd, zelf jarenlang ook in het Nederlands team gespeeld. En nadat ik 7 jaar geleden de keuze heb gemaakt om met mijn actieve carrière te stoppen en me te richten op het trainerschap, is dat zeker weten, stond dat heel erg bovenaan mijn lijstje. En vooral de Nederlandse trainer, een enorme eer om verantwoordelijkheid te krijgen voor het Nederlands team.
1: Nu ga je dit combineren met je huidige job als hoofdcoach in Duitsland. Was het wat dat betreft snel rond of moest er nog wel wat gecommuniceerd worden onderling?
2: Nou, het moest natuurlijk nog wel het een en ander gecommuniceerd worden met mijn huidige werkgever. Maar het is natuurlijk ook zo dat als de internationale weken eraan komen, wij met het team in de competitie gewoon helemaal stil ligt. Want er zijn gewoon weken die door de Europese Handbalfederatie zijn vastgelegd. En dan ligt de competitie gewoon altijd stil. Maar natuurlijk is het dan nog wel zaak om alles goed achter te laten. Ik ben heel erg dankbaar dat ik een goede assistent trainer heb. Die ook in het verleden al een paar trainingen heeft overgenomen. Dus dat was ook, eigenlijk is het goed te doen, zeg maar. Maar we moeten wel gewoon goede regels hebben voor die tijd dat ik niet bij de club ben. En dat hebben we. En ik ben natuurlijk mijn club ook dankbaar dat ze mij die kans geven.
1: En hoe ga je het precies combineren? Want je zegt al, hè, aan de ene kant, als de internationale break is, dan ligt in principe de werkzaamheden bij de club grotendeels stil, want dan worden er geen wedstrijden gespeeld. Je zult natuurlijk wel meer tijd moeten besteden aan het bondscoachschap dan zeg maar enkel die interlandperiode.
2: Ja, natuurlijk. Eigenlijk sinds de dag dat ik ben aangesteld, ben ik er ook dagelijks mee bezig. Ik kan het tot nu toe heel goed apart houden van elkaar. Maar het is vooral noodzaak dat die eerste week, die eerste kwalificatieweek die eraan komt, gewoon goed staat met het programma zoals ik die wil hebben. Daarom kost het nu wellicht wat meer tijd dan in de toekomst. Zodat het NFV, de staf, weet hoe ik het wil hebben. En dat is gewoon belangrijk dat we daar nu gewoon veel tijd in steken. En vooralsnog is het goed te doen. Ik heb 7 jaar gewerkt bij Flensburg. Een club wat in de eerste liga uitkomt en ook Europees heeft gespeeld. En daar ken ik die stressmomenten, zeg maar. Daar hebben we altijd 2 keer in de week gespeeld en veel moeten reizen. Dus ik ben wel wat gewend.
1: Maar toch wel belangrijk dat je een goede staf om je heen hebt. Hè, die ook wel wat van de werkzaamheden wat dat betreft kunnen overnemen. Hoe ziet die verdeling in de staf eruit?
2: Ik heb ook afgelopen week veel contact gehad met Wai Wong. Assistent trainer van het Nederlands team. Die er al 3 jaar bij zit. En we moeten natuurlijk ook een klik zien te hebben. Dat we met onze gedachten op één lijn zitten. En vooralsnog na vakere belletjes met elkaar of WhatsAppies zitten we vrijwel op dezelfde lijn. En waar je kent natuurlijk de groep. Ja, ik ken de grote kern van de groep, ken ik zelf ook. Ik heb met bepaalde jongens nog samengespeeld. Een paar jongens naar Duitsland gehaald zelfs. En waar je kent natuurlijk de spelers die in de Nederlandse competitie spelen. Dus dat klinkt goed. Maar vooralsnog moeten we nog een paar dingetjes doorspreken. En voordat ik die hier bespreek, bespreek ik die het liefst met de assistenten, met mijn staf zelf eerst.
1: Nee, gelijk heb je natuurlijk. Maar je zegt al, met sommige jongens heb je zelfs nog samengespeeld. Je hebt ook een heel aantal jongens naar Duitsland gehaald. Hoe belangrijk is het om als bondscoach misschien net even die extra band, die extra klik te hebben met die jongens?
2: Ja, ik denk goed, want ik weet hoe ze menselijk in elkaar zitten. En ook sportief, zoals gezegd, met een paar jongens nog samengespeeld. Ook in nationaal teamverband. Een paar jongens op jonge leeftijd naar Duitsland gehaald, zodat ze zich verder kunnen ontwikkelen. En ook in die tijd natuurlijk verder gevolgd en contact gehouden. Dus ik denk dat dat wel een voordeel is, inderdaad, ja.
1: Als we het hebben over jouw stijl als coach, jouw stijl als bondscoach, hoe zou je die typeren of hoe zie je die voor je?
2: Ik ben natuurlijk sinds 3 jaar echt chefcoach. En ik denk dat ik een open mens ben, eerlijke mens ben, van de directe aanpak hou. Ik denk dat je dan het grootste succes kan boeken met elkaar. En dat verwacht ik ook van mijn spelers en van mijn team, dat we ons 100% inzet tonen en in alles wat we doen, of dat de training is, voorbereiding op de wedstrijd, video voorbereiden op de op tegenstander, wat ik net zei. En ik verlang veel van mezelf en van het team. In het verleden kan niet iedereen daarmee omgaan, maar zoals gezegd, ik ken de jongens best goed en die spelen ook allemaal in topcompetities, dus die weten ook wel wat van hun gevraagd worden. Maar, en langs de zijlijn, ja, natuurlijk heb ik daar ook wel bepaalde emoties als dingen niet goed gaan, maar ook als dingen goed gaan. Dus is nog, kan je zelf meemaken, zeg maar.
1: Ja, maar ja, pas wel weer bij het kopje menselijkheid, toch?
2: Ja, absoluut, absoluut, inderdaad, ja.
1: Het eerste doel gaat zijn kwalificatie afdwingen voor het EK 2028. Hoe hard is dat doel?
2: Ja, het is super belangrijk dat we ons weer presenteren op een groot toernooi. Alleen ook al om het feit omdat je dan een kleine kans hebt om nog het Olympische kwalificatietoernooi te halen. En ik denk ook dat we, ik ben zeker ervan dat we kwaliteit in deze team hebben om op een EK of een WK te staan. Eigenlijk is het vrijwel verplicht om op zulke toernooien te staan, als je ziet waar die mannen allemaal spelen. En daar gaan we natuurlijk alles aan doen, alle tijd en energie erin investeren, dat we die eerste week zo goed mogelijk spelen en successen boeken. Eerste wedstrijd thuis tegen Finland. Daar ligt natuurlijk helemaal de focus op. En daarna Litouwen. En het is gewoon super belangrijk om in die eerste week in ieder geval die twee wedstrijden te winnen. Zodat je het voor jezelf de rest verloop van de kwalificatietoernooi iets makkelijker maakt, zeg maar.
1: Ja, je noemt Finland en Litouwen al. Dat gaat in november plaatsvinden. Hoe werk jij met je staf, met je groep, maar ook zelf nu toe richting die eerste week?
2: Ja, zoals gezegd, ik heb veel contact met Wai. Die heeft me al 2 wedstrijden van beide landen gestuurd. Die ga ik natuurlijk binnenkort analyseren. Die gaan we ook met de ploeg zelf analyseren en met de staf intensief analyseren, zodat we daar ook in ieder geval niet voor verrassingen komen te staan. Maar het is ook vooral belangrijk dat we dat ik vooral bepaalde structuur wil inbrengen in het team, wat vooral verdedigd aangaat. Want daar heeft het wel vaker aan gelegen, vind ik. Aanvallend. Moeten misschien 1-2 dingetjes moeten worden veranderen. Maar zoals gezegd, dat heb ik ook liever eerst met het team over, voordat ik hier erover ga praten. Maar ik denk ook dat het vrijwel bekend is wat voor kwaliteit het team heeft aan aanvallend opzicht. Ja, enorm veel snelheid, maar ook met bepaalde spelers die de kracht hebben om van afstand succesvol te kunnen zijn. Maar zoals ze zegt, die filosofie wil ik eerst met mijn team gaan bespreken. En ook natuurlijk in de eerste week al laten zien op het veld, zodat mensen zich ook identificeren kunnen met het speelstijl wat wij spelen, wat ik wil spelen.
1: Nu is dromen iets fantastisch. Hè? Dat kunnen wij als mensen heel erg goed. Wat is nou jouw ultieme droom als bondscoach van Team NL Handbal?
2: Nou, de mannenhandbal, Europees gezien, is de top is gewoon heel erg breed. Ja, je hebt echt 5, 6 landen die ja, om de titels meespelen. En dan heb je een heel breed ja, kwaliteit aan landen die ook goed handbal kunnen spelen. En daar horen wij ook bij. Het zou fantastisch zijn dat we op een, bijvoorbeeld op het EK ja, in de top 10 kunnen halen. En dan heb je al heel veel bereikt. En dan heb je waarschijnlijk ook een kleine kans ja, dat je Olympisch kwalificatietoernooi kan spelen. En als wij ooit een keer Olympische Spelen kunnen halen, dat zou fantastisch zijn. En ja, dat is voor mij als bondscoach een ultieme droom.
1: Ik wil zeggen, het is überhaupt al mooi als we de Olympische Spelen als handbalmannen kunnen halen. Maar als je dat zelf dan nog als bondscoach mag doen, dan is dat helemaal mooi.
2: Ja, absoluut. Absoluut. En wat ik zeg, ja, de verwachtingen zijn wellicht hoog. Omdat we ook een bepaalde kwaliteit in de ploeg hebben. En zoals ik ook al eerder heb gezegd, de verwachtingen zijn ook ja, terecht. En het is aan ons om die waar te maken. En natuurlijk een kwalificatietoernooi voor de Olympische Spelen. Wat lastig om dat te bereiken. Maar step by step, zoals gezegd, de eerste stap die we kunnen maken is onze thuiswedstrijd tegen Finland.
1: Precies, en dat is aankomende november in aanloop dus naar het EK 2028. Mark Bult, de nieuwe bondscoach van onze Team NL handbalmannen. Dank voor je tijd en alvast succes met de aankomende uitdagingen.
2: Ja, graag gedaan. Dankjewel.
0: All Sport Radio Live.

Je luistert naar All Sports Radio. Hier speelt elke sport een rol. Voetbal, tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport ook speelt. All Sports Radio.

0: De sport in cijfers. Het spel van de pegels. Winnen of verdienen. Dit is de BV Sport Update.
1: Welkom bij weer een nieuwe editie van de BV Sport Update. Waarin sportmarketeer Frank van der Walbaken, aangesloten bij IVRM Sport en IVRM Reputatie, met ons weer het laatste nieuws doorneemt op het gebied van sportmarketing. En zo ook deze keer natuurlijk weer. Frank, hele goedemiddag.
2: Goedemiddag, Robert.
1: We beginnen, we ontkomen er niet aan. Hè? Misschien wel het grootste sportschandaal ooit, wordt van gesproken. Manchester City.
2: Ja, dat zit behoorlijk in het moeras, zou ik willen zeggen. Want het is natuurlijk een prachtige club en veelvuldig kampioen van Engeland. Een eigendom van ene Sheikh Mansour bin Zayed Al Nahyan, dat is zijn volledige naam. En dat is de emir van Abu Dhabi. En het is meer een familiebezit, heb ik begrepen, dan alleen hij. Maar hij trekt aan de touwtjes. En tot voor kort de club natuurlijk onder leiding van de succescoach Sepp Guardiola. Ze hebben op 114 fronten, moet je nagaan, 114 fronten de spelregels van de Engelse Premier League gebroken. En vooral op het financiële vlak. Dus de club ligt nu zwaar onder vuur. De club overigens die maar liefst 8 keer Engels kampioen werd van de Premier League. De Engelse en ook de internationale media die speculeren volop op de straf die de club boven het hoofd gaat hangen. Want als je liefst 114 keer uit de bocht bent gevlogen, dan hangt er wel wat boven je hoofd, neem ik aan. Maar dat kan variëren van puntenaftrek tot aan degradatie per direct. Hetgeen overigens moeilijk zal zijn gezien het feit dat we midden in een competitie zitten. Maar goed, dat is een probleem dat moet de Premier League dan maar oplossen. Maar tot aan een mega geldboete natuurlijk, of combinaties ervan. Tot aan het afnemen van titels in het verleden die ze hebben geboekt. Tot aan zelfs, het wordt gefluisterd, het afnemen van de licentie. Nou ja, dat zou natuurlijk helemaal een ramp zijn. Want dan komen ook natuurlijk de vele Manchester City.

0: Argentijn volgens Forbes voor $400 miljard. Maar stel je voor, Robert, straks speelt Erling Haaland, hè, dat toch een van de betere, zo niet de beste spits in het wereldwijde voetbal op dit moment, die speelt straks wellicht in de derde divisie in Engeland. Dat moeten we toch even niet aan denken. Dus ik vermoed dat hij dat ook niet zal accepteren, dat hij onmiddellijk vertrokken is. Want er zouden voldoende clubs zijn die hem onmiddellijk willen inlijven.
1: Blijven we toch even in Engeland. Gaan we van de Premier League naar de Women's Super League. De, zeg maar, de Premier League voor vrouwen in Engeland. Daar hebben ze namelijk, nou ja, Engelands bekendste supermarktketen, Tesco, gestrikt als official supermarktpartner.
0: Ja, dat vind ik op zichzelf een best wel logische keuze. Als je het leest, dan denk je, ja, dat lijkt me voor de hand liggend. Gezien de doelgroep van supermarkt, waarin vooral de vrouwen toch een belangrijke rol spelen, is een dergelijk sponsorschap van het vrouwenvoetbal, vind ik, helemaal logisch. Ik verbaas mij dan ook eigenlijk waarom een Albert Heijn of een Jumbo of een Lidl of een Plus zich niet vol op het zo sterk groeiende vrouwenvoetbal in ons land heeft geworpen. Het is nu nog relatief goedkoop. En ik benadruk relatief. Maar het is beschikbaar bij zeer veel clubs. En het scoort per definitie hoog in de markt en bij de media. En niet onbelangrijk, bij de consument. Want de sympathie gaat toch wel degelijk uit naar die groei van de vrouwensport. En dus ook zeker van het vrouwenvoetbal. Maar goed, Tesco die gaat het accent leggen op gezonde voeding, begrijpelijk. En met name voor de jeugd. En dat maakt het weer dubbel interessant, want dat, jeugd spreekt natuurlijk ook altijd aan. Dus ik denk dat daar een goede strategie aan ten grondslag ligt van dit sponsorschap. Het betreft overigens een meerjarige overeenkomst naar verluid. Maar ik moet zeggen, ik heb niet alle bronnen goed kunnen checken. Maar naar verluid voor £10 miljoen per jaar. En dat is natuurlijk nog exclusief de activatie, want een dergelijk sponsorschap moet je zeer nadrukkelijk gaan activeren natuurlijk. De vrouwen moeten het wel weten en je moet het communiceren en je moet er leuke dingen omheen gaan doen. Dus dat zou nog wel eens een veelvoud kunnen worden van die £10 miljoen.
1: We hebben het heel vaak over internationale partijen en alles wat er in het buitenland gebeurt. Deze editie van de BV Sport, veel nieuws uit ons eigen land, beginnende met ING. Die hebben in het verlengde van het, ook weer verlengen van het sponsorcontract met het Nederlands elftal, met de KNVB, hebben zij ook met liefst, ruim eigenlijk 600 amateurverenigingen in het land verlengd.
0: Ja, ze hebben heel duidelijk gezegd, we hebben het topje van de ijsberg met Oranje hebben we in bezit, tussen aanhalingstekens. We steunen de KNVB in al hun werk. Maar we moeten als ING-bank, met als doelgroep natuurlijk heel Nederland, moeten we in die meest populaire sport van Nederland, moeten we ook aan de onderkant van de piramide, de brede piramide, moeten we ook aanwezig zijn. En ze hebben nu al sponsorcontracten met 625 amateurvoetbalverenigingen. En die hebben ze recentelijk verlengd voor 3 jaar. En nogmaals, alles in het kader van ING's sponsoring van het voetbal in Nederland. En dan via de KNVB uiteraard de contracten. En wil je de top succesvol steunen, dan dien je ook de onderkant te onderhouden. En dat is dus geloofwaardig en dat maakt het consistent. En ik ben ervan overtuigd dat een hele goede strategie is van ING om het zo aan te pakken. De vrijwilligers worden hier ook in deze concepten die ze hebben gedaan met die 625 verenigingen, worden de clubs erg geholpen met het werven van vrijwilligers. Ze zetten ook hun eigen medewerkers in als vrijwilligers bij clubs, indien daar de gelegenheid voor is. Ze hebben zeer nadrukkelijk zetten ze in voor de groei van het vrouwenvoetbal. En steun voor mensen die het financieel lastig hebben om hem toch de gelegenheid te geven om te voetballen. Nou, dat zijn allemaal stappen die uitermate veel sympathie oproepen in de markt. Dus ik vind dat ING onderschrijft hiermee op een effectieve en, noem het maar, aansprekende manier, dat sport meer is dan winnen op het veld. Maar dat sport deuren opent en kansen creëert voor de samenleving. Het sociaal-maatschappelijke aspect van sport. Dus de grootbanken zijn in dat opzicht, vind ik, over het algemeen wel goed bezig in ons land. Want Rabobank over de hele linie via het NOC-NSF. Heel veel geld en mogelijkheden creëren ook op amateurniveau. ING heb ik net al gezegd in lands grootste sport het voetbal. En ABN AMRO met het meest succesvolle indoor tennis toernooi ter wereld. Dus ik vind dat de grootbanken zich enerzijds af en toe wel eens asociaal gedragen met de puissant enorme winsten die ze maken. Maar anderzijds besteden ze toch ook dus kennelijk heel veel geld in sport toegankelijk maken en de sociaal-maatschappelijke aspecten van de sport te promoten in het land. Dus,

0: hulde daarvoor.
1: Terugkomend op een aantal BV-sport-updates geleden. Precies, er zijn 2 geleden. Toen heb je een kleine analyse losgelaten op de Champions League en de clubs daarin. Die zich hebben geplaatst natuurlijk voor de hoofdfase van het toernooi. Welke sponsors, welke kledingmerken er eigenlijk meedingen in het toernooi. Hè? De strijd achter de strijd. Datzelfde heb je nu eigenlijk ook gedaan voor de Vriendenloterij Eredivisie.
0: Ja, dat heb ik gedaan, ook omdat ik mezelf ook enigszins, ik vond mezelf gaan twijfelen over de effectiviteit van shirtreclame in ons betaald voetbal. Toen het een 20 of 25 jaar geleden werd geïntroduceerd, toen was het natuurlijk nieuw en toen stonden bij wijze van spreken de sponsors in de rij om een club te adopteren. Maar als je dat nu op een rijtje zet, dan ben ik er bijna van overtuigd, als je een onderzoek zou doen in de Nederlandse markt en bij de voetbalfans, dat er van de 18 clubs in de Eredivisie, dat de meeste fans misschien maar 3 of 4 uit hun hoofd weten te zeggen wie de shirtsponsor is. Want als ik bij mezelf ook een test deed, nou, toen kwam ik ook niet verder dan 6. Terwijl ik toch een absolute vakidioot ben en me dagelijks bezig hou met deze dingen. Dus het fenomeen shirtreclame, SEC, is niet meer echt gewild kennelijk. En trekt bedrijven aan, bouwbedrijven, een staalbedrijf, een schoonmaakbedrijf, een zonneplanenergiebedrijf, een verzekeringsbedrijfje, waarvan we de naam niet eens kennen. We weten allemaal dat Ziggo op het shirt staat van Ajax. Hetgeen trouwens aan het eind van dit seizoen gaat stoppen. Dus ik ben benieuwd wie daar de opvolger wordt. We weten allemaal dat Mediamarkt bij Feyenoord op het shirt staat. We weten allemaal dat PSV Brainport Eindhoven heeft. Dat weten we wel. En misschien weten we AZ ook nog wel met AFAS. Want dat is ook al een heel lang huwelijk. Maar voor de rest is het een groot vraagteken. Dus ik raad ook de adviseurs in dit vak en ook de potentiële shirtsponsors aan. Wees voorzichtig met alleen maar dat shirt kopen. Want de consument die weet het nauwelijks meer. Dan heb ik ook de kledingmerken even op een rijtje gezet. En dat vind ik ook weer opvallend. Er is er maar eentje met Nike. En dat is AZ. Zijn er ook maar 3 met Adidas. Onder andere Ajax natuurlijk. En er is er dan nog eentje, Feyenoord natuurlijk, met Gestor. Maar alle andere zijn mensen, merken zoals Robij, Meba, een Rea. Dus ook weer daar geldt dat kennelijk toch minder interessant is geworden dan het was. En dat de kledingmerken wel degelijk nog zeer zwaar sponsoren in de sport, maar dat ze op een andere manier doen dan alleen maar een betaald voetbalorganisatie te adopteren en die van kleding te voorzien en dan maar hopen dat klanten trekt in de omzet.
1: Terugkomen toch even op die shirtsponsors. Want bijvoorbeeld Willem II speelt dan nu zonder shirtsponsor. Die hebben eigenlijk bijna het klassieke shirt. Nu weet ik dat jij en ik daar vaker natuurlijk wel een gesprek over hebben gehad. Maar soms wordt het een beetje gezien als een soort teken van armoede of zo. Dat een club zonder shirtsponsor speelt. Maar is dat eigenlijk wel zo? Want ik denk dat het juist, ja, persoonlijk misschien, maar dat is dan puur esthetisch. Ik vind het eigenlijk wel mooier als ze gewoon zo'n clean shirt hebben.
0: Ik ben het met je eens. Kijk, het Barcelona shirt was mooier zonder dat logo van Spotify erop. Dus dat ben ik absoluut met je eens. Maar het is echt wel zo, en dat vind ik ook wel een soort barometer. Als de kindertjes in Amsterdam op straat voetballen en ze zijn Ajax fan en ze hebben een Ajax shirt aan met TDK erop, dan zijn ze niet serieus. Als ze een Ajax shirt hebben met Ziggo erop, dan worden ze serieus genomen. Als ze een blanco Ajax shirt erop zetten, vinden misschien mensen het wel mooi, maar dan worden ze toch door hun vriendjes, denk ik, gepest van, kan je geen officieel shirt voorloven of zo. Ik vind dat een beetje, daar heb ik mixed feelings over. Enerzijds, het officiële Ajax shirt is met Ziggo erop. En de kinderen die daarin willen lopen en de mensen die op de tribune zitten. Je ziet nu nog steeds oude Ajax shirts ook op de tribune. Dus, maar toch, je wordt meer serieus genomen, heb ik het idee, onder de fans en onder de echte fans, als je dat Ziggo shirt draagt. Dus enerzijds, ja, een blanco shirt is eigenlijk veel mooier. Maar aan de andere kant, de serieusheid en de effectiviteit van het Ziggo-logo erop is wel degelijk belangrijk. Maar ik voeg daar direct aan toe wat ik net ook al zei. dat het wel kennelijk toch talend is, dat het enigszins aan het teruglopen is, de interesses. En dat onderbouwt alleen maar mijn stelling dat sponsoring is veel meer dan het kopen van of plaatsen van een logo. Dat moet betekenen dat je ook met Ajax, als je op het shirt gaat staan, leuke dingen gaat doen voor de jeugd in de wijken, et cetera. Dat je de sociaal-maatschappelijke functie van Ajax, die Ajax heeft, dat je die ook optimaal gaat benutten. En dan scoor je als sponsor veel meer geloofwaardig, veel meer consistent dan alleen maar hopen dat je het shirt in beeld krijgt.
1: Voor nu mag ik je hartelijk danken voor je tijd, voor het ons bijpraten. En wij spreken elkaar volgende week vanuit Move in Amsterdam.
0: Absoluut, Robert. Tot dan.
2: Tot zover deze aflevering van de BV Sport Update. Met Frank van der Walbaken op All Sports Radio. Op de hoogte blijven van het laatste nieuws op gebied van sportmarketing? Luister dan wekelijks naar de BV Sport Update.

0: Wat doen topcoaches echt anders? Niet wat ze zeggen na een wedstrijd, maar wat ze dagelijks doen om een team tot grote hoogte te brengen. Mindset, voeding, herstel, gedragsverandering. De kleine interventies die grote resultaten leveren. Joris van Zoenen gaat elke week in gesprek met een topcoach. Van inspiratie naar activatie. Met handvatten die jij vandaag nog kunt gebruiken. For the love of the game. Elke dinsdag van 3 tot 4 bij All Sports Radio.
1: For the love of the game wordt je aangeboden door Daily Miles. De app die jouw dagelijkse stappen omzet in voordeel op gezonde boodschappen.

0: All Sports Radio. Met perfect internet voor mobiel en thuis is het hele huis happy. Bijvoorbeeld met een van onze mobiele KPN Unlimited abonnementen. Van voordelig Unlimited speciaal voor tieners tot ultrasnel super Unlimited. Zo geregeld op kpn.com/happy.
1: Hoe verdien je geld aan het organiseren van de Olympische Spelen? Hoe komen teams aan hun sponsoren? En hoe verlopen de onderhandelingen met sporters en hun management?

0: Elke tweede woensdag van de maand tussen 3 en 4. De BV Sport op All Sports Radio. Alle afleveringen zijn ook te beluisteren als podcast via de bekende podcastkanalen.
1: De BV Sport wordt verbonden door KPN, het netwerk van Nederland.
2: Sport brengt ons allemaal bij elkaar. Daarom is Univé supporter van sport. We maken sport en bewegen voor iedereen toegankelijk door evenementen en initiatieven te ondersteunen. Landelijk, regionaal en lokaal. Weten wat er in jouw buurt gebeurt? Check univé.nl/supporter van sport. Univé, daar plukt u de vruchten van.
0: All Sports Radio klokt. De tijd van 2 uur.
3: Voetbal. Mijn naam is Alex Pastoor en jij luistert naar All Sports Radio.
4: Schaatsen.
5: Hallo, ik ben Antoinette Rijpma de Jong en je luistert naar All Sports Radio.
0: Autosport.
6: Hey, mijn naam is Ger van der Zanden en je luistert naar All Sports Radio.
0: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport, afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: Salavi, baby. All Sport Radio Live.
1: Het is weer de eerste vrijdag van de maand, dus het is hoog tijd om weer een nieuw talentboektalent van de maand aan je voor te gaan stellen. En voor oktober is dit de 17-jarige karter Jason Jansen. De talentvolle racer heeft een aantal succesvolle seizoenen achter de rug, waarin hij onder meer de Dutch Racing Series Nationals en de Formule Karting Nederland wist te winnen. Nu is de blik alweer gericht op 2027, waarin er hopelijk ook internationale races, zoals in het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, Duitsland en België op de rol staan. Hier gaan we ermee in gesprek over wie hij is, hoe hij zijn sport beleeft, zijn toekomstdromen en uiteraard zijn spaardoel op Talentboek. Jason, hele goedemiddag.
2: Hallo, goedemiddag.
1: Ja, allereerst ben ik benieuwd. Karten, het is denk ik de droom van menig jongen om heel hard te gaan. Maar hoe is dat eigenlijk bij jou ooit begonnen?
2: Dat is bij mij begonnen. Ik keek altijd vroeger heel vaak Formule 1. Vond dat het leuk om te kijken en ik wil zelf ook gewoon eens een keer beginnen aan racen. Dus toen kwam ik online, kwam ik een post tegen van dat er iets te volgen was in de buurt. En daar ben ik toen een keer mee gaan doen. En vanuit daar ben ik ermee verder gegaan.
1: Ja, je zegt, het begon dus eigenlijk met iets in de buurt. Waar begin je dan aan dat hele traject? Want dan kom je dan gewoon aanlopen van, hey, ik ben Jason, hier ben ik, laten we beginnen. Of komt er wel wat meer bij kijken?
2: Ja, het was gewoon, je kon je gewoon inschrijven voor die training en kon je gewoon voor de fun meedoen. En dat beviel me heel goed, het ging ook heel goed. En daardoor ben ik ook gewoon vaker en vaker gaan karten.
1: En op welke leeftijd was dat dan zo ongeveer?
2: Toen was ik volgens mij 13 jaar.
1: Daar is dus voor jou eigenlijk dat traject begonnen. Je zegt al, het ging eigenlijk gelijk al best wel goed. Ik vond het ook heel erg leuk. Had je ook al het idee van, hey, dit kan nog wel eens iets gaan worden?
2: Ja, eigenlijk wel. Want we gingen eigenlijk echt al vanaf het begin ging het heel goed. De coaches die maakten dat ook. En die gaf mij ook advies om gewoon eens mee te doen aan wedstrijden. En dat heb ik toen ook gedaan. En toen merkte ik ook echt van, het ging eigenlijk heel goed en ik heb veel potentie.
1: Deed je er daarnaast eigenlijk nog een andere sport bij? Of was dit het eerste wat op je pad kwam waar je dacht van, hey, hier ga ik mee verder?
2: Ja, ik deed nog voor de leuk, deed ik wel voetballen bij de lokale club. Maar dat was eigenlijk alleen maar voor de fun. Maar dat heb ik eigenlijk sinds ik toen aan het karten ben begonnen, ben ik daarmee gestopt eigenlijk.
1: En zou de trainers op die dag, jij viel hun al gelijk op. Die zeiden van, goh, ga eens wat races rijden. Hoe begin je daaraan eigenlijk?
2: We hadden van die lessen waar ik meedeed, dat was van een van Den Hartog. En die organiseerde een clubkampioenschap. En dat waren dus races. En dat was dus binnenkort op de locatie waar ik elke week kwam te trainen, was er een race. En dan zeiden ze dat ik daar aan mee kon doen.
1: En daar heb je dus aan meegedaan. Hoe was dat?
2: Dat was heel leuk. Dat was mijn allereerste race en die had ik ook meteen gewonnen. Dus dat was ook echt een fantastische prestatie.
1: Nu is karten natuurlijk veel meer dan enkel een beetje gas geven en goed sturen. Wat komt er eigenlijk allemaal bij de sport kijken?
2: Vooral mentaal, tijdens de races. Of je jezelf cool kan houden, keuzes maken. Ook strategisch, je moet bij veel van de races moet je pitstops maken en alles. Er zijn echt heel veel verschillende dingen waar je mee rekening moet houden.
1: In hoeverre ben je daar zelf tijdens de race ook mee bezig? Of heb je daar ook wel hulp van je team, zeg maar, langs de kant?
2: Ik krijg bijna bij elke race weekend krijg ik wat hulp van het team. Die staan dan naast de baan. Die gaan mij dan geven mij dan signalen van. Wanneer moet ik pitten? Doop ik uit op degene achter me of voor me? En alles die helpen mij tijdens de race.
1: Hoe fysiek is het kart eigenlijk?
2: Voor mij valt het wel mee, omdat ik het nu best wel lang doe. Het is natuurlijk wel nog steeds heel fysiek. Het ligt ook wel aan wat van baan je bent. Maar ik doe voornamelijk veel sprintraces. Dat zijn van die korte races, dus daar valt het dan nog wel wat mee, maar als je bijvoorbeeld een endurance race doet van een paar uur, dan heb je van die wat langere stints en dat is best wel heel intensief. Dus het is, voor mij valt het wel wat mee, maar het is wel heel fysiek.
1: Nou, moet je er ook fysiek wat voor trainen of valt dat nog wel mee?
2: Ja, ik doe nu huurkarten, dan valt het nog wel mee. Maar als je bijvoorbeeld zou kijken naar het Formule 1 of zo, wat Max Verstappen doet, die zal dan ook echt flink aan de bak moeten gaan met trainen. Maar bij mij valt het nog op zich nog wel wat mee. Ik hoef niet echt heel intensief te trainen daarvoor.
1: Hij zei, je bent ongeveer op je 13e begonnen. Je bent nu 17. Nou ja, een kleine rekensom, dat is ongeveer 4 jaar. Wat heb je zo al in die afgelopen 4 jaar mogen doen?
2: Nou, ik heb mijn eerste jaar, daar heb ik dus alleen eigenlijk die trainingen gevolgd. En daar heb ik toen ook een paar wedstrijden gedaan. Daarna heb ik toen, in mijn tweede jaar, ben ik toen aan het clubkampioenschap, echt voor het hele kampioenschap meegedaan. En die had ik toen ook, had ik ook gewonnen, dat kampioenschap. En toen heb ik een uitnodiging voor het raceteam van Den Hartog gekregen. En daar heb ik toen... Ja, ben ik toen aan mee gaan doen. En daar heb ik toen mezelf ingeschreven voor in 2025 voor het Nederlands kampioenschap karten. Daar heb ik aan heel veel van hoog niveau toernooien meegedaan. De Dutch Indoor Karting Championship. Daar heb ik in dat jaar heel veel ervaring op gedaan. En dit jaar ben ik nu aan vrijwel elke hoge toernooien. Het Europees kampioenschap. Ik heb ook het wereldkampioenschap gedaan. Heb ik... Ja, allemaal gedaan. En nu ben ik weer bezig aan het Nederlands kampioenschap. Sta ik ook in de leiding van het klassement. En ja, ik ben nu gewoon heel veel op hoog niveau aan het rijden.
1: Ja, dat gaat dus heel erg goed. Je rijdt bij Den Hartog Racing. Wat voor een team is dat om voor te rijden?
2: Ik reed daar. Dat heb ik tot begin dit jaar heb ik daar gereden. Het was een heel, heel leuk team om te rijden. Het waren hele vriendelijke en goede coaches. Zij hebben mij natuurlijk gewoon echt heel goed geholpen tot waar ik nu ben. Dus ja, het was echt gewoon een fantastisch team.
1: En ben je dan nu ook aangesloten bij een team of rij je voornamelijk gewoon zelfstandig?
2: Ik ben nu aangesloten bij een nieuw team, dat is Talent Factory. Dat is eigenlijk de concurrent van Den Hartog, kun je wel zeggen. En ja, dat is zo eigenlijk net voor mijn gevoel een wat sterker team. Die hebben wat meer ervaren rijders en die rijden ook gewoon meer op hoog niveau. Daar geven ze ook meer coaching en alles.
1: Dus eigenlijk een goede volgende stap, zeg maar, om weer beter te worden.
2: Ja. Precies.
1: Nou ja, het jaar 2026 nog niet voorbij, wel al heel erg succesvol. Hoe lang duurt het seizoen eigenlijk nog?
2: Hoe lang? Ja, tot begin december eigenlijk. Dan zou ik mijn laatste race hebben, denk ik.
1: En waar gaat dit seizoen jou nog brengen?
2: Ben nu bijvoorbeeld onderweg naar Oldenzaal voor de Dutch Outdoor Karting Championship. Maar het is denk ik nog vooral op nationaal nog het NK afmaken. Voor de rest nog niet heel veel meer eigenlijk.
1: Nu is karten het beginstation natuurlijk van heel veel mooie autosportcarrières. Wat is jouw toekomstdroom eigenlijk binnen de autosport?
2: Mijn toekomstdroom is gewoon, ja, gewoon professioneel racer te worden. Je zou normaal denken van iemand die aan karten begint, die zou heel graag in de Formule 1. Dat is voor mij, als ik heel realistisch ben, dat is ja, niet echt makkelijk te doen. Het is heel, heel duur natuurlijk ook, maar ik hoop gewoon ergens professioneel gewoon ergens te komen op echt van die echte autobanen, autocircuits gewoon. Lekker met van die raceauto's rijden, zoiets zou ik gewoon lekker laten willen doen en gewoon ja, lekker aan zo'n races meedoen.
1: Heb je dan een raceklasse wat dan nu in je hoofd zit, waar je aan denkt, waar je denkt van hé, dat zou eigenlijk wel heel erg mooi zijn?
2: Ja, ik heb al snel wat gekeken. Dat zijn bijvoorbeeld Porsche Supercup, GT3, zoiets waar Verstappen ook aan mee had gedaan, op de Nürburgring en van alles. Dus zoiets eigenlijk gewoon.
1: 2027, daar zei je, daar ligt de focus op een nog hoger niveau. Internationale races, wellicht nog wel wat er op je pad komt. Hoe ziet jouw 2027 er een beetje uit?
2: Mijn 2027, dat is denk ik vooral op de hogere klasses te rijden. Ik rijd nu bijvoorbeeld het Nederlands kampioenschap bij de lightweight. Ik wil nu echt overstappen naar senior en dat ook echt overal te blijven doen. En ik wil denk ik ook wat meer op, want ik doe nu heel veel sprintwedstrijden op hoog niveau. Ik wil ook meer van die endurance races op hoog niveau. En dan ook van de 24-uur races. Of 12-uur races. Of wat het ook is. Gewoon van die hele lange sprint races. Dus ik denk dat daar vooral de focus op gaat liggen. En natuurlijk ook gewoon nog steeds de grote toernooien.
1: Als we het hebben over jouw spaardoel talentboek. Want nou ja, talentboek is natuurlijk een crowdfunding website. Waar spaar je momenteel voor?
2: Ik spaar momenteel gewoon voor om aan de races te deelnemen. Het is natuurlijk best wel duur en alles. Dus dat sparen dat helpt ons gewoon voor de trainingen, de races en het reizen. Om daar naartoe te komen en aan mee te doen.
1: Ja, want dat is natuurlijk het euvel van de autosport. Het is, zeg maar, er zijn een hoop goedkopere sporten om uit te kiezen.
2: Ja, dat is zo, ja.
1: Jason, mochten er mensen zijn die jou willen volgen in jouw weg richting de autosport top, hoe kunnen ze dat het beste doen?
2: Ze kunnen me het beste volgen op Instagram. Op Instagram dan maak ik posts van mijn wedstrijduitslagen of waar ik ben en alles. Waar heb ik dit weekend heb ik een race. En ze kunnen me ook volgen op WhatsApp. We hebben ook een WhatsApp kanaal. Ze heten allebei Jason Jansen Karting. Daar kun je ons op vinden. Ja, dat maak ik gewoon alle posts over wat ik doe, waar ik ben en gewoon mijn resultaten.
1: Nou, in ieder geval heel erg gaaf om te gaan volgen. Jason Jansen, mag ik je voor nu hartelijk danken voor je tijd. En natuurlijk heel erg veel succes met alle mooie races die komen gaan.
2: Dankjewel. All Sport Radio Live. Welcome.

Je luistert naar All Sports Radio. Hier speelt elke sport een rol. Voetbal, tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport ook speelt. All Sports Radio.

0: All Sports Radio Live.
1: 85-voudig handbal international Mark Bult. Die is sinds deze week de nieuwe bondscoach van onze Team NL handbalmannen. Hij volgt per direct Staffan Olsson, op wiens contract niet werd verlengd. En het wordt een interessante nieuwe uitdaging voor Bult. Te meer omdat hij het bondscoachschap gaat combineren met zijn huidige job als hoofdcoach bij het Duitse HSG Nordhorn Lingen in de Zweite Handbal Bundesliga. Hoe is het eigenlijk om bondscoach te zijn en hoe kijkt hij richting zijn eerste doel, namelijk kwalificatie afdwingen voor het EK in 2028? Ik ga er met hem over in gesprek. Mark, hele goede middag.
2: Goedemiddag.
1: Allereerst van harte gefeliciteerd.
2: Ja, dankjewel. Dankjewel. En wat je ook hebt gezegd, een hele leuke uitdaging en vooral ook een enorme eer voor mij natuurlijk.
1: Wanneer kwam dat eerste contact met de NHV voor deze rol?
2: Nou, voor deze rol al echt een tijdje geleden, al 3 jaar geleden eigenlijk al, dat we met elkaar in gesprek zijn geweest. Natuurlijk onze ideeën uitgewisseld. Toen heeft het NHV voor Staffan Olsson gekozen. En nadat bekend is geworden dat Staffan niet verder gaat, heb ik me weer beschikbaar gesteld en zijn we weer in gesprek gekomen, nog een keer ideeën uitgewisseld en toen is het eigenlijk vrij snel gegaan.
1: Ja, dus je had niet, nadat ze jou de eerste keer niet had gekozen, zoiets van, dan hoeft het de tweede keer ook niet voor mij.
2: Nee, absoluut niet. Want voor mij is het sowieso heel erg bijzonder om bondscoach van een Nederlands team te worden en te zijn. Want sowieso heeft Oranje altijd een belangrijke rol in mijn eigen carrière gespeeld. En vooralsnog, ook al hebben ze voor een andere coach de eerste plek gekozen, een tweede kans heeft zich aangeboden en die heb ik met beide handen aangepakt. En ik ben gewoon enorm blij en trots dat ik het mag doen.
1: Nou, uiteraard bestaat er geen grotere eer, toch?
2: Ja, absoluut. Helemaal voor natuurlijk een Nederlandse trainer, coach. Zoals gezegd, zelf jarenlang ook in het Nederlands team gespeeld. En nadat ik 7 jaar geleden de keuze heb gemaakt om met mijn actieve carrière te stoppen en me te richten op het trainerschap, is dat zeker weten, stond dat heel erg bovenaan mijn lijstje. En vooral de Nederlandse trainer, een enorme eer om verantwoordelijkheid te krijgen voor het Nederlands team.
1: Nu ga je dit combineren met je huidige job als hoofdcoach in Duitsland. Was het wat dat betreft snel rond of moest er nog wel wat gecommuniceerd worden onderling?
2: Nou, het moest natuurlijk nog wel het een en ander gecommuniceerd worden met mijn huidige werkgever. Maar het is natuurlijk ook zo dat als de internationale weken eraan komen, wij met het team in de competitie gewoon helemaal stil ligt. Want er zijn gewoon weken die door de Europese Handbalfederatie zijn vastgelegd. En dan ligt de competitie gewoon altijd stil. Maar natuurlijk is het dan nog wel zaak om alles goed achter te laten. Ik ben heel erg dankbaar dat ik een goede assistent trainer heb. Die ook in het verleden al een paar trainingen heeft overgenomen. Dus dat was ook, eigenlijk is het goed te doen, zeg maar. Maar we moeten wel gewoon goede regels hebben voor die tijd dat ik niet bij de club ben. En dat hebben we. En ik ben natuurlijk mijn club ook dankbaar dat ze mij die kans geven.
1: En hoe ga je het precies combineren? Want je zegt al, hè, aan de ene kant, als de internationale break is, dan ligt in principe de werkzaamheden bij de club grotendeels stil, want dan worden er geen wedstrijden gespeeld. Je zult natuurlijk wel meer tijd moeten besteden aan het bondscoachschap dan enkel die interlandperiode.
2: Ja, natuurlijk. Eigenlijk sinds de dag dat ik ben aangesteld, ben er ook dagelijks mee bezig. Ik kan het tot nu toe heel goed apart houden van elkaar. Maar het is vooral noodzaak dat die eerste week, die eerste kwalificatieweek die eraan komt, gewoon goed staat met het programma zoals ik die wil hebben. Daarom kost het nu wellicht wat meer tijd dan in de toekomst. Zodat het NFV, de staf, weet hoe ik het wil hebben. En dat is gewoon belangrijk dat we daar nu gewoon veel tijd in steken. En vooralsnog is het goed te doen. Ik heb 7 jaar gewerkt bij Flensburg. Een club wat in de eerste liga uitkomt en ook Europees heeft gespeeld. En daar ken ik die stressmomenten, zeg maar. Daar hebben we altijd 2 keer in de week gespeeld en veel moeten reizen. Dus ik ben wel wat gewend.
1: Maar toch wel belangrijk dat je een goede staf om je heen hebt. Hè? Die ook wel wat van de werkzaamheden wat dat betreft kunnen overnemen. Hoe ziet die verdeling in de staf eruit?
2: Ik heb ook afgelopen week veel contact gehad met Wai Wong. Assistent trainer van het Nederlands team. Die er al 3 jaar bij zit. En we moeten natuurlijk ook een klik zien te hebben. Dat we met onze gedachten op 1 lijn zitten. En vooralsnog na vakere belletjes met elkaar of WhatsAppies, zitten we vrijwel op dezelfde lijn. En waar je kent natuurlijk de groep. Ja, ik ken de grote kern van de groep, ken ik zelf ook. Ik heb met bepaalde jongens nog samengespeeld. Een paar jongens naar Duitsland gehaald zelfs. En waar je kent natuurlijk de spelers die in de Nederlandse competitie spelen. Dus dat klinkt goed, maar vooralsnog moeten we nog een paar dingetjes doorspreken. En voordat ik die hier bespreek, bespreek ik die het liefst met de assistenten, met mijn staf zelf eerst.
1: Nee, gelijk heb je natuurlijk. Maar ja. Je zegt al, dus met sommige jongens heb je zelfs nog samengespeeld. Je hebt ook een heel aantal jongens naar Duitsland gehaald. Hoe belangrijk is het om als bondscoach misschien net even die extra band, die extra klik te hebben met die jongens?
2: Ja, ik denk goed, want ik weet hoe ze menselijk in elkaar zitten en ook sportief. Zoals gezegd, met een paar jongens nog samengespeeld, ook in nationaal teamverband. Een paar jongens op jonge leeftijd naar Duitsland gehaald, zodat ze zich verder kunnen ontwikkelen. En ook in die tijd natuurlijk verder gevolgd en contact gehouden. Dus ik denk dat dat wel een voordeel is, inderdaad. Ja.
1: Als we het hebben over jouw stijl als coach, jouw stijl als bondscoach, hoe zou je die typeren of hoe zie je die voor je?
2: Ik ben natuurlijk sinds 3 jaar echt chefcoach. En ik denk dat ik een open mens ben, eerlijke mens ben, van de directe aanpak hou. Ik denk dat je dan het grootste succes kan boeken met elkaar. En dat verwacht ik ook van mijn spelers en van mijn team, dat we ons 100% inzet tonen in alles wat we doen. Of dat de training is, voorbereiding op de wedstrijd, video, voorbereiden op tegenstander, wat ik net zei. En ik verlang veel van mezelf en van het team. In het verleden kan niet iedereen daarmee omgaan. Maar zoals gezegd, ik ken de jongens best goed. En die spelen ook allemaal in topcompetities. Dus die weten ook wel wat van hun gevraagd worden. Maar en langs de zijlijn, ja, natuurlijk heb ik daar ook wel bepaalde emoties. Als dingen niet goed gaan, maar ook als dingen goed gaan. Dus is nog, kan je zelf meemaken, zeg maar.
1: Ja, maar ja, past wel weer bij het kopje menselijkheid, toch?
2: Ja, absoluut, absoluut, inderdaad, ja.
1: Het eerste doel gaat zijn kwalificatie afdwingen voor het EK 2028. Hoe hard is dat doel?
2: Ja, het is super belangrijk dat we ons weer presenteren op een groot toernooi. Alleen ook al om het feit omdat je dan een kleine kans hebt om nog het Olympische kwalificatietoernooi te halen. En ik denk ook dat we, ik ben zeker van dat we kwaliteit in deze team hebben om op een EK of een WK te staan. Eigenlijk is het vrijwel verplicht om op zulke toernooien te staan. Als je ziet waar die mannen allemaal spelen. En daar gaan we natuurlijk alles aan doen. Alle tijd en energie erin investeren. Dat we die eerste week zo goed mogelijk spelen. En successen boeken. Eerste wedstrijd thuis tegen Finland. Daar ligt de eerste natuurlijk helemaal de focus op. En daarna Litouwen. En het is gewoon super belangrijk om in die eerste week in ieder geval die twee wedstrijden te winnen. Zodat je het voor jezelf de rest verloop van de kwalificatietoernooi iets makkelijker maakt, zeg maar.
1: Ja, je noemt Finland en Litouwen al. Dat gaat in november plaatsvinden. Hoe werk jij met je staf, met je groep, maar ook zelf nu toe richting die eerste week?
2: Ja, zoals gezegd, ik heb veel contact met Wai. Die heeft me al 2 wedstrijden van beide landen gestuurd. Die ga ik natuurlijk binnenkort analyseren. Die gaan we ook met de ploeg zelf analyseren en met de staf intensief analyseren. Zodat we daar ook in ieder geval niet voor verrassingen komen te staan. Maar het is ook vooral belangrijk dat we... dat ik vooral bepaalde structuur wil inbrengen in het team wat vooral verdedigend aangaat. Want daar heeft het wel vaker aan gelegen, vind ik. Aanvallend moeten misschien 1-2 dingetjes moeten worden veranderen. Maar zoals gezegd, dat heb ik ook liever eerst met het team over, voordat ik hier erover ga praten. Maar ik denk ook dat het vrijwel bekend is wat voor kwaliteit dit team heeft aan aanvallend opzicht. Ja, enorm veel snelheid, maar ook met bepaalde spelers die de kracht hebben om van afstand succesvol te kunnen zijn. Maar zoals ze zegt, die filosofie wil ik eerst met mijn team gaan bespreken. En ook natuurlijk in de eerste week al laten zien op het veld, zodat mensen zich ook identificeren kunnen met het speelstijl wat wij spelen, wat ik wil spelen.
1: Nu is dromen iets fantastisch. Hè? Dat kunnen wij als mensen heel erg goed. Wat is nou jouw ultieme droom als bondscoach van Team NL Handbal?
2: Ja, mannenhandbal, Europees gezien, is de top is gewoon heel erg breed. Ja, je hebt echt 5, 6 landen die ja, om de titels meespelen. En dan heb je een heel breed kwaliteit aan landen die ook goed handbal kunnen spelen. En daar horen wij ook bij. Het zou fantastisch zijn dat we bijvoorbeeld op het EK ja, in de top 10 kunnen halen. En dan heb je al heel veel bereikt. En dan heb je waarschijnlijk ook een kleine kans ja, dat je Olympisch kwalificatietoernooi kan spelen. En als wij ooit een keer Olympische Spelen kunnen halen, dat zou fantastisch zijn. En dat is voor mij als bondscoach een ultieme droom.
1: Ik wil zeggen, het is überhaupt al mooi als we de Olympische Spelen als handbalmannen kunnen halen. Maar als je dat zelf dan nog als bondscoach mag doen, dan is dat helemaal mooi.
2: Ja, absoluut. Absoluut. En wat ik zeg, de verwachtingen zijn wellicht hoog. Omdat we ook een bepaalde kwaliteit in de ploeg hebben. En zoals ik ook al eerder heb gezegd, de verwachtingen zijn ook terecht. En het is aan ons om die waar te maken. En natuurlijk een kwalificatietoernooi voor de Olympische Spelen. Wat lastig om dat te bereiken. Maar step by step, zoals gezegd, de eerste stap die we kunnen maken is onze thuiswedstrijd tegen Finland.
1: Precies, en dat is aankomende november in aanloop dus naar het EK 2028. Mark Bult, de nieuwe bondscoach van onze Team NL handbalmannen. Dank voor je tijd en alvast succes met de aankomende uitdagingen.
2: Ja, graag gedaan. Dankjewel.
0: All Sports Radio Live.

0: Sports Radio. En tot zover. Tijd voor koffie of thee? Je kent het wel. De koffie op de sportclub is vaak niet de meest lekkere koffie. De oplossing? Dat is Clubcafé. Een gebruiksvriendelijke professionele machine gemaakt voor bediening door vrijwilligers. Met groot gemak schenk je espresso, koffie, cappuccino en latte van de hoogste kwaliteit. Met als gevolg aantoonbare omzetverhoging. En dat is lekker voor de clubkas. Het onderhoud van de machine en de investering, dat doen wij. Bel voor info gratis naar 0800 0046 of ga naar clubcafé.nl. Clubcafé schrijf je met dubbel F en 1 E. Clubcafé. Eindelijk lekkere koffie op de club.
1: Bij All Sports Radio trakteren we je elke werkdag tussen 12 en 1 op een lekkere sportieve lunch. In All Sports Radio live. Met studiogasten, updates, reportages, interviews en bijzondere verhalen achter de sport. Welke sport het ook is en op wat voor niveau dan ook. Als het verhaal goed is, hoor je het hier. All Sports Radio. Alle afleveringen zijn ook te beluisteren als podcast. Via de bekende podcastkanalen.
2: We denken na over een koophuis.
3: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
2: Bart, met die loopgroep?
3: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
4: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
5: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
1: All Sports Radio klokt. De tijd van 3 uur.
6: Voetbal. Mijn naam is Jure Mulder en je luistert naar All Sports Radio.
7: Hockey. Hoi, ik ben Frederik Matla en je luistert naar All Sports Radio.
8: Autosport.
9: Hallo, ik ben Jeroen Blekenmolen, autocoureur van beroep.
10: En je luistert naar All Sports Radio.
1: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport, afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: What the hell? All Sports Radio Live. Na 8 gespeelde wedstrijden is de derde divisie A toch wel de competitie met de meeste spanning. Liefst 3 ploegen zijn gedeeld koploper met Excelsior 31 als team met het beste doelsaldo. Gevolgd door ACV Assen en VV Scherpenzeel. Genemuiden, die 2 weken geleden nog de koploper was, is inmiddels teruggevallen naar de 4e plek met slechts een puntje achterstand op het drietal. Gerjan Kluisteren van de Broodje Bal podcast die gaat ons weer meenemen door de top van dat amateurvoetbal. Gerjan, hele goedemiddag.
1: Een hele goede middag.
0: Allereerst toch even kort wat nieuwtjes. Dingen die opvallen, onder meer Spakenburg, die de trainer, Chris de Graaf, zag vertrekken onlangs.
1: Ja, dat is een heel verhaal. Is dat, die besloot in ieder geval na afloop van de wedstrijd Roda de treffers tegen Spakenburg zijn trainerschoenen in ieder geval voor nu bij Spakenburg aan de wilgen te hangen. Dus de club en trainer hebben niet bekendgemaakt waarom, maar er scheen wat gedoe te zijn rondom een van de spelers. Dus zelfs dat de reden ervan is, het zou in ieder geval niet die 5-0 nederlaag zijn waar Spakenburg mee te kamp had. Maar ja, toen moest Spakenburg ook op zoek naar een nieuwe trainer. En dat is dan weer Jos van der Veen geworden, die de huidige trainer is. Of tenminste inmiddels niet meer, want hij zat afgelopen zaterdag voor het laatst op de bank tegen GVVV. Maar die is nu dus de trainer van Spakenburg.
0: Ja, dus die hebben een trainerswissel gedaan. We hebben het toevallig over GVVV. Die hadden natuurlijk die hele rel op bezoek bij IJsselmeervogels. Belangrijk dat de aanklager van de KNVB de beide clubs geen straf heeft opgelegd.
1: Nee, en dat klinkt toch wel als zijnde dat er... Kijk, er is wel geduwd en getrokken. Dat zal ook niemand ontkennen. Maar dat wat de beide clubs gedaan hebben, dat wel mee lijkt te vallen. Ja, dan blijft er nog één persoon over. Dat is Johnny van Beukering. Die een van de spelers van IJsselmeervogels de tand uit zijn mond sloeg. Ja, die zit nog steeds in die 60 dagen voorlopige schorsing. Dus het lijkt er toch haast op dat hij wel... Maar dat is speculeren, wel vanuit het niets heeft uitgehaald.
0: Ja, dan wordt dat toch Johnny van de Beukering het meeste aangerekend. Betekent dat in dit geval misschien IJsselmeervogels en vooral misschien ook GVVV door eigenlijk dezelfde avond ontslaan van trainer en assistenttrainer van Beukering in dit geval het juist heeft gehandeld volgens de KNVB?
1: Oh, dat durf ik niet te zeggen, maar het is natuurlijk wel zo op het moment dat je geweld gebruikt binnen jouw bedrijf, dan mag je iemand op staande voet ontslaan. Dus zeker vanuit het arbeidsperspectief is het denk ik wel sowieso een terecht dat GVVV dat gedaan heeft. Dat staat los van de KNVB, zal het ongetwijfeld meegenomen hebben in het besluit. Maar ja, voor beide clubs, het lijkt in ieder geval wat er qua spelers onderling gebeurd is mee te vallen. Laten we het in ieder geval daar zeggen. Nou, dat blijkt ook wel. 13 oktober, volgende week dinsdag, dan spelen wij de ploegen de tweede helft. Want die moet nog steeds gespeeld worden. En de supporters mogen ook gewoon mee van GVVV. Dus wat dat betreft is er ook niet zo heel veel aan de hand.
0: Nou ja, afkloppen dat er niet weer iets gebeurt natuurlijk. Maar tot slot nog even de VVSB. Die heeft misschien wel de meest gereisde speler ter wereld ongeveer aangetrokken. André Krul.
1: Ja, ik zat ook even te kijken. Ja, de man zat nu zonder club. Hij speelde tot afgelopen zomer bij het Braziliaanse Laranja. In Nederland kennen we hem als oud-doelman van onder andere AGOVV, Telstar en voetbalvereniging Katwijk. Maar hij speelde ook in Malta, in Colombia, in Puerto Rico, België, Japan, Australië, Duitsland, op Gibraltar en in Senegal. Dus hij heeft een paar clubs gehad.
0: Ja, nu is de wereldreiziger weer misschien terug thuis dan, hè, in Nederland.
1: Ja, in ieder geval in Nederland weer bij VVSB. Dus hij vervangt daar even de geblesseerde keepers. Dus een wereldreiziger, een wereldburger.
0: Laten we dan maar snel de competities beetpakken. Beginnende in de tweede divisie. Wat is daar het meest opgevallen de afgelopen weken?
1: Ja, koploper Quick Boys ging op bezoek bij de Koninklijke HFC. Die al een jaar of 2,5 eigenlijk niet meer op hun eigen veld spelen. Wel op hun eigen sportpark het afgelopen jaar. Maar het jaar ervoor bij RCH. Dat had alles te maken met de verbouwing van de oudste voetbalclub van Nederland. En die is afgerond. Dat gebouw, dat was een week of 2 geleden, werd het al geopend in de thuiswedstrijd tegen de AFC in Amsterdam. De Amsterdamse club, competitiegenoot. En er zat nog een bekerwedstrijd tussendoor tegen Dovo. Die was ook nog op het bijveld. Maar afgelopen zaterdag tegen Quick Boys, de eerste competitiewedstrijd op het nieuwe hoofdveld, zullen we maar zeggen.
0: Ja, alleen voor Koninklijke HFC dan helaas net geen resultaat.
1: Nee, een 3-2 nederlaag. Dat is dan in ieder geval voor de Koninklijke HFC wel een beetje jammer. Aan de andere kant tegen de koploper die eigenlijk ja, vrijwel uitsluitend wint dit seizoen. 7 wedstrijden of 8 gespeeld, 7 gewonnen, 1 verloren. In ieder geval toch een redelijk resultaat. Al wil je natuurlijk zeker zijn eerste wedstrijd natuurlijk winnen. Ja, dat is een ding dat zeker is.
0: Dan misschien een heel opvallend resultaat. Gewoon als je kijkt naar de twee clubs en de twee namen. Katwijk Kozakken Boys. Die wedstrijd werd gewonnen door Kozakken Boys. Dat is misschien aan zich, dat kan natuurlijk. Maar de uitslag was misschien het meest verrassende. 5-1 en dan de hoofdrolspeler Gratje Dame.
1: Ja, die maakte een hat-trick en die scoorde al 6 weken op rij. Dus, of die maakte 2-0-2 doelpunten, maar die scoort al 6 wedstrijden op rij. Dus ja, dat zijn mensen die dat niet redden.
0: Maar dat is toch wel echt een opvallende uitslag, hè? 5-1.
1: Ja, moet er wel bij gezegd worden dat keeper Mitchell Michaelis van Katwijk niet echt zijn middag had. Want die ging niet over leven vrij uit, zullen we maar zeggen. Het zal ook met de verdediging die voor hem stond te maken hebben. De man is 2,5 meter hoog of zo. En, die, en ook net zo breed met zijn armen wijd. Dus je komt hem niet zomaar voorbij. Maar ja, die had zaterdag duidelijk niet zijn dag. Nee. En Kozakken Boys, ja, die doen het dit seizoen gewoon heel erg goed. Die speelden 2 jaar geleden speelden ze nog tegen degradatie van de nacompetitie. En nou, gaan ze mee in de top van de ranglijst. Volgens mij staan ze derde moment dus.
0: Het kan verkeren. Laten we dan gaan kijken naar wat ik eigenlijk al betitelde tot de meest spannende competitie van de drie. De derde divisie A, want daar is het bovenin ongelooflijk aan elkaar gewaagd.
1: Ja, dat klopt. De clubs bovenin die pakken allemaal hun puntjes elke keer wel weer mee. Dus dat klopt inderdaad, ja. En je ziet ook bijvoorbeeld Sparta Nijkerk, die eigenlijk een hele moeizame start hadden. Die zijn ook wel weer redelijk aangehaakt. Nee, Harkemaas en Boys doet het heel erg goed. Genemuiden doet het heel erg goed. Dus bovenin is het spannend. En als je dan naar onderin gaat kijken. Ja, de onderste 5 clubs. Ze staan er allemaal heel slecht voor. Dus het is een bijzondere jaargang tot nog toe. Maar ja, na 8 wedstrijden. In ieder geval in de derde divisie A.
0: Nou, toch zijn er wel ploegen die onderin staan. Die, zullen we zeggen, zwaar onder hun stand leven.
1: Ja, een van is Dovo. Die speelde afgelopen zaterdag tegen Adel 20. Nou, speelde ook een prima wedstrijd. Totdat Junior van der Velden een rode kaart kreeg voor in ieder geval voor natrappen. En ja, daarmee draaide die wedstrijd eigenlijk om. Adel 20 maakte vrij snel de 1-1 en kwam ook op voorsprong. En daarmee verspeelde Dovo eigenlijk voor de zoveelste keer toch wel weer punten. En denk dat Dover daarmee wel redelijk onder zijn stand leeft. Want die wilde toch wel weer ergens halverwege tot de top van het linker rijtje eindigen. Ja, en die andere is DVS 33. Die krijgen eigenlijk al een paar seizoenen lang best wel veel doelpunten tegen. Maar schieten de een naar de andere erin. Dan, ja, als je het maar voldoende maakt, dan is even 4 doelpunten tegen krijg je maakt er 5. Win je nog steeds de wedstrijd. Alleen ja, dat laatste, dat winnen van wedstrijden lukt op het moment even niet. Verloor afgelopen zaterdag dan weer op een bijveldje in Utrecht. Daarbij bij Hercules, ook met 1-0. Ondanks echt een regen van kansen, ja, wel verliezen. Dus ja, ook DVS doet het onverwacht in ieder geval heel slecht als je start van dit jaargang.
0: Ja, en dan heb je nog maar slechts 5 puntjes.
1: Ja, na 8 wedstrijden. Dan kun je de eerste periode wel vergeten.
0: Ja, dat kun je wel veilig stellen inderdaad. De Spaanse competitie door naar die andere derde divisie, de derde divisie B. En daar vooral 2 hele opvallende uitslagen.
1: Dat kun je wel stellen, ja. Nou ja, de eerste opvallende uitslag was zeker opvallend. TOGB tegen RBC, de oud profclub, zeg maar. Ja, RBC stond binnen 5 minuten met 3-0 voor. Nou, dan weet je wat er gaat gebeuren. Hè? De supporters die meekomen beginnen dan 10 te roepen. Nou, dat lukte niet helemaal. Ze verloren namelijk met 4-3. Dus...
0: Dat is toch wel... Dan krijg je wel de deksel op de neus. Maar dat is... Ja. Ja, hoe krijg je dat voor elkaar?
1: Nou ja, het stond voor de rust al 3-3. En na rust wist uiteindelijk... was het Thomas van der Merwe die nog een keer wist te scoren. Die had er voor rust ook al 2 in liggen. Dus ja, die een hat-trick voor hem. Dus ja, wat dat betreft heeft Theo Gebeet in ieder geval heel goed omgedraaid. En RBC heeft nog wat aan werk aan de winkel, zullen we maar zeggen. Maar het is ook een beetje onrustig in Roosendaal, dus misschien dat het ook meespeelt.
0: Ja, ik weet dat het nog wel eens in de onderste regionen van het amateurvoetbal bij vriendenteams, dat het nog wel eens in de rust dan wordt geroepen van als zij 8 doelpunten kunnen maken in 1 helft, dan kunnen wij dat ook. In dit geval was het dus letterlijk als zij 3 doelpunten in korte tijd kunnen maken, kunnen wij dat ook.
1: Ja, en dan al voor rust zelfs, hè? Dus ja. Dat... Ja, bijzonder, gebeurt niet heel vaak.
0: En nou ja, VVSB, Excelsior, Maassluis. We noemden VVSB net al. Die trekken dus wel een bak aan ervaring aan met André Krul. Maar die moesten nog wel even tegen een verliespartij aankijken. Thuis tegen Excelsior, Maassluis.
1: Ja, op zich, die uitslag is niet heel bijzonder. Al is VVSB ook al een titelkandidaat. En dat geldt ook voor Excelsior, Maassluis. Maar het... het was, wat ik begrepen heb, ik ben er niet bij geweest, nogal troosteloze wedstrijd. Maar wat wel bijzonder was, was dat Dario van Breukelen zijn bal wilde terugspelen op zijn eigen doelman. En daarbij Padoues is eigen doelschoot voor VVSB. Dus ja, dan krijgt Excelsior een prachtig doelpunt toegewezen. Dat kan een keer gebeuren in de wedstrijd. Het gebeurt niet vaak, maar het kan een keer gebeuren. Maar ja, tot grote verbazing van de mensen die aanwezig waren. In de tweede helft was het Youssef Al-Abd Al-Hamd die de bal ook zonder terugkijken terugspeelde naar zijn doelman. En die stond ook niet op de juiste plek. En dus ook in zijn eigen doel. Dus ja, twee eigen doelpunten in één wedstrijd. Ik kan me niet herinneren dat ik het ooit eerder gezien heb.
0: Maar dan gaan bij mij gelijk verschillende belletjes rinkelen. Eén, volgens mij is de les toch altijd niet direct richting het doel terugspelen, maar altijd naast het doel voor het geval dat de doelman niet op de juiste plek staat.
1: Ja. Ja, er zijn wel meer lessen die niet altijd even goed gehandhaafd worden natuurlijk. Dus dat zal in dit geval ook het geval geweest zijn.
0: Nee, precies, zoals ook op de juiste plek staan als doelman. Dat is natuurlijk wel weer de andere kant van het verhaal. Of het zonder terugkijken terugspelen. Dat is ook wel een dingetje.
1: Nou ja, dat is, het is natuurlijk een handvol fouten die gemaakt is. Ik ben sowieso van mening dat je nooit moet terugspelen. Tenzij het echt niet anders kan. Maar ja, als je zonder te kijken terugspeelt. En de doelman staat niet helemaal op de juiste plek. Omdat hij, geloof ik in ieder geval in één of twee gevallen, ook de bal net van hem gehad hebt. Ja, het is gewoon slordig. Laten we het daarop houden. Ja, dan vliegt hij erin. Ja, dan wordt het van 1-1, 2-2. Het is op zijn minst merkwaardig te noemen.
0: Ja, de welbekende combinatie van factoren. Kijken we naar het aankomend weekend. Naar wedstrijden. De wedstrijd van de week. Ja, dat kan er eigenlijk maar zijn. Hè? De Katwijkse derby.
1: Ja, Quick Boys Katwijk om 1:30. Dat is wel de wedstrijd van het weekend, ja.
0: Wat mogen we daarvan verwachten?
1: Ja, kijk, als je naar de afgelopen week kijkt, dan zou je zeggen dat Quick Boys die wel moet gaan winnen van Katwijk. Maar ja, het blijft wel een derby. Dus het is de vraag wat we ervan kunnen verwachten. Kijk, Katwijk gaat zijn huid duur verkopen, dat is een ding wat zeker is.
0: Dat zeker. Laten we hopen op een spectaculaire partij, in dit geval bij Quick Boys. Dus lekker in de duinen met Nieuw-Zuid. We gaan het allemaal volgen. Gerjan Kluistra van de Broodje Bal podcast. Mag ik voor nu weer hartelijk danken voor je tijd. En wij spreken elkaar snel weer.
1: Ja, graag gedaan en tot de volgende. All Sports Radio Live.

luistert naar All Sports Radio. Hier speelt elke sport een rol. Voetbal, tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport ook speelt. All Sports Radio.

0: All Sport Radio Live.
1: Zeiler Simeon Tingpont en Christiane Walta die zijn na meer dan 2 volle dagen op zee als vierde geëindigd op het WK Offshore Double-Handed. Voor de kust van Marseille bleef de Nederlandse equipe lang in de strijd om de podiumplekken, maar uiteindelijk kwamen Tingpont en Walta bij de finish slechts 60 tellen tekort op de Belgen die het brons wisten te pakken. Ik ga erop terugblikken met de man zelf, Simeon Tingpont. Simeon, hele goedemiddag.
2: Hey, goedemiddag.
1: Ja, inmiddels weer terug in Nederland. Hoe was het avontuur daar?
2: Ja, genoten. Mooi evenement. Ook typisch wat je in Zuid-Frankrijk kan verwachten daar aan de kust. Of de ventilator staat heel hard aan met een Mistral. Of hij staat uit. Dus het was ook, dat was ook zo die week. Dus het was ook zeer tactisch.
1: Ja, maar ik kan me wel voorstellen als hardcore offshore zeiler, Simeon, dat je ergens toch de uitdagingen van die onvoorspelbaarheid toch ook wel heel erg leuk vindt.
2: Ja, zeker weten. Ja, dat is natuurlijk, vind ik, altijd toch ook altijd het spelletje. En ook wel een beetje moesten we toch hebben als de ventilator aanstaat. Om dan toch ook een beetje je zeemanscapaciteit om natuurlijk alles op orde te houden en het bootje goed er doorheen te laten varen. Ja, dat gaat dan ook extra meetellen. En zeker wel die racevoorbereiding, het tactische spel. In waar je moet zitten aan de kust of meer naar de zeekant. De goede windvlagen pakken in richting. Hè, want de wind langs de kust verandert natuurlijk ook wel in richting. Ja, daar hebben we het echt van gewonnen. En daar moesten we het ook van hebben. En dat compenseerde eigenlijk een beetje waar we nog niet goed genoeg in waren. En dat was toch een beetje dat we de eerste keer samen varen. Dus zeker in de boothandling kwamen we toch nog wel echt tekort ten aanzien van onze concurrenten. Dus dan moet je nadenken in hoe snel kan je de zeilwissels doen. Hoe goed ga je gijpen en overstag. Dat zijn toch allemaal secondes die meetellen. En ook wel dat het voor ons ook wel even tijd nodig had. En voor mezelf ook om de juiste snelheidsknoppen te vinden op die boot. Het was de eerste keer op die boot en geen trainingstijd vooraf. En onze concurrenten hadden en het evenement al eerder gevaren, maar varen ook regelmatig andere wedstrijden op dit type eenheidsklasse. Dus de beste van de slechtste, maar aan de andere kant wel heel erg tevreden met die vierde plek.
1: Ja, wat ik wel zeggen, kom op, Simeon. Als ik jou hoor over allerlei dingen die je voor de eerste keer moet ontdekken in zo'n wedstrijd samen en dan hebben we het over 2 volle dagen op zee. Ja, dat is meer dan 48 uur. 60 tellen tekort komen. Ja, dan zegt dat ook wel heel erg veel over hoe goed jullie samen waren.
2: Nee, zeker. Ja, het is natuurlijk altijd een beetje raar om jezelf op de schouder te gaan slaan. Maar
1: dat doe ik dan wel, Simeon.
2: Precies. Nee, dank je. Maar tuurlijk, na de finish keken Chris en ik elkaar ook aan. En dan zeiden we, dat hebben we toch wel, wel heel mooi geflikt. Want die 60 seconden voelen dan natuurlijk heel zuur. Maar wel heel mooi geflikt. En je ook eerlijk moet zijn van het is altijd goed vanuit je sport en je competitie om altijd weer beter te willen. En je weet ook precies waar het beter had gekund, hè, in hindsight. Zeker in 48 uur gaat er toch ook een hoop door dat kopje heen. Maar aan de andere kant hebben we ons ook wel heel goed gehouden aan het plan. En dat is ook om ons vooral heel erg te focussen op waar we wisten, waar we echt wel goed in zouden zijn. En dat was toch wel slim blijven varen. En ook een heel goed plan trekken in de navigatie. En daar ook heel veel van de energie op te focussen. En dat hebben we gedaan. Dat heeft echt zijn resultaten afgeworpen. En dat zie je ook in het voorbereiden. Als je die boot niet kent, hem eigenlijk op papier al wel heel goed leren kennen en zorgen dat er niks stuk kan gaan en dat je reserve onderdeeltjes mee hebt, mocht er wel wat stuk gaan. Dus ja, we hadden echt een fijn team en het is dan de wedstrijd doen we met z'n tweeën. Maar uiteindelijk hadden we in Marseille ook Pipi Kramer. En die doet eigenlijk de hele racevoorbereiding voor de boot. En het koken en de logistiek. En we hadden Max Dekkers als navigator vanuit Nederland. Die eigenlijk dan al heel vroeg in de ochtend de hele baan en het weer. En de hele, ja, zeg maar de hele meteo analyseerde voor ons. En, ja, en vanuit Den Haag bij op de Dutch Hill Base. Ja, een heel groot stuk van de alle andere logistiek die eromheen zit. Communicatie, marketing, dat we nu praten op de radio. Dus uiteindelijk is het echt wel weer een team effort.
1: Nou, absoluut. Hè. Een heel groot team is meer dan enkel de twee poppetjes op de boot, zeg maar. Je hebt het over het varen met Christiane Walta. Je had natuurlijk al eens met haar samen gevaren, maar dit is toch even weer wat anders. Hoe was de samenwerking? Hoe was het?
2: Ja, heel fijn. Ik bedoel, Chris is een hartstikke fijne meid. En ook heel competitief. En ook wel heel, wat heel fijn is vaak, zeker als je op zee zit en je bent zo moe. En je vergt het uiterste van elkaar. En je bent kritisch op elkaar. Zeker, dat je elkaar de ruimte geeft, ook voor die kritiek, maar dat je het ook allemaal niet te zwaar neemt. En dat is wel heel erg fijn met Chris, heel professioneel. Ja, dat het dan heel fijn blijft lopen. Hè? En de irritatie is snel gemaakt natuurlijk in een wedstrijd. Alleen ja, deze wedstrijd is dan ook wel even 48 uur met heel weinig slaap voor ons tweeën. En dus ja, ik had eigenlijk ja, op dat gebied geen betere partner kunnen hebben in dit avontuur.
1: Wat was nou het moeilijkste moment op de boot?
2: Ja, ik denk toch voor ons de moeilijkste stap is toch als je zeg maar, hè, want je moet het, misschien kan je hetzelfde zien als dat als je in een auto stapt, hè, of je moet een autorace doen en je stapt als allereerste in die auto en je bent eigenlijk nog de alle capabilities, de specificaties van die auto aan het ontdekken. En dat is een beetje hetzelfde met die boot. Wanneer, welk zeil, in welke windrichting, in welke windsterkte. En dat kan je natuurlijk onwijs bezighouden. Zeker als het de competitie daar veel meer ervaring in heeft. En daarop veel beter leert inspelen. En ik denk voor ons het allermoeilijkste moment is dat er soms ook momenten zijn in overgang met heel weinig wind. En dat zag je in de ochtend bij ons. In die 5 uur, 6 uur 's ochtends. En die wind die viel helemaal weg onder Toulon. En we moesten weer terug naar het westen, naar Marseille. Ja, dan kan je wel op de goede positie zitten, hoe ver je op zee zit, of juist onder de kant. Maar ja, iedereen zit dan zoals je het zegt, in hetzelfde schuitje. Van, het is een transitie, er komt nieuwe wind aan. Ja, en dan betrapten wij er onszelf op dat je dan te actief blijft. Terwijl je dan soms ook wel het geduld moet hebben en het moet afwachten. En het belangrijker is om je kop buiten die boot te hebben, in plaats van dat je de perfecte zeilwissels probeert te doen. Continu probeert te anticiperen. En ik denk dat dat moeilijk voor ons was. En een groot leermoment. Ja, dat het is heel goed om altijd continu proactief zo'n offshore te zeilen. En net te doen alsof je de laatste 200 meter van die Olympische Spelen naar de finish vaart. Maar ja, je moet ook heel goed je momenten weten te kiezen. Waarin je dan soms met de zeilsetting die je dan op hebt, ja, jezelf naar een goede positie werkt en dan maar met een zeil die daar niet helemaal optimaal voor was. En ik denk dat dat de moeilijke momenten waren waarin we af en toe wel eens wat hebben verloren en of geen afstand konden nemen van toch wel een heel sterk deelnemersveld die ons dan af en toe net iets te slim af was. Ja.
1: En je zei al, het is eigenlijk was het een soort crash course, de boot leren kennen, het midden in een competitie. Wat was de boot nou uiteindelijk makkelijker of moeilijker dan je had verwacht?
2: Ik moet wel eerlijk toegeven dat het wel echt een lekkere te zeilen boot is. Ja, dus het is toch wel een boot die we relatief snel goed leerden kennen. En ook naar het einde van de wedstrijd toe kreeg ik zelf vooral ook heel erg het gevoel van ik weet ongeveer welke snelheid, op welke koers en met welke windsterkte de boot moet presteren. En hoe ik die boot daar naartoe krijg. Dus dat is wel heel fijn. En Maar zeker, joh, als je praat over 60 seconden op een race van 48 uur, hè, nou, dan zijn dat nou ja, 1%, hè, of ik heb nog eens uit, maar ergens heel klein. En dat is precies die voorsprong die je wil bouwen. Dus ja, een volgende stap zou ook eigenlijk zijn dat we als Dutch Shell en als campagne eigenlijk in Nederland met een dealership van een Juno zo'n boot beschikbaar zouden kunnen hebben. En dat je er ook echt ook voor de deelnemers voor volgend jaar er ook echt vooraf op kan trainen. En dat zo'n boot dan ook in het water ligt. En wellicht dat voor de leverancier ook interessant is voor toekomstige klanten. Dus ja, dus dat zou wel enorm helpen naar een volgend jaar om dan als Nederland te kunnen winnen.
1: Nou, je zegt de deelnemers van volgend jaar. Betekent dat je zelf dus niet meer instapt, Simon?
2: Ja, nou ja, kijk, het bloed gaat altijd waar niet gaan kan. Maar ja, ik zou eigenlijk met alle liefde stap ik volgend jaar weer in. En misschien, maar je kan ook meedoen met twee teams, met twee landenteams, afgevaardigden, als die goed genoeg zijn. Dus ja, wie weet. Maar aan de andere kant, ja, het is ook een nieuwe generatie die nu opkomt. Ik noemde net Max Dekkers met ja, ongelooflijk goede navigator. Maar we hebben nu bijvoorbeeld ook Nienke Mullinga, die in dit soort type-achtige boten vaart solo in de Mini Transat. Ja, ook ontzettend goede professionals. Dus ja, als zij de beste zijn, dan moeten zij natuurlijk ook gewoon gaan. Maar ik ga graag de strijd met ze aan.
1: Nou ja, dan zit dit WK er natuurlijk op. Dan, nou ja, toch een hele knappe vierde plaats. Nou ja, de hele weg er naartoe natuurlijk. Wat,
2: Ja,
1: wat
2: dank
1: wacht
2: je.
1: jou, wat wacht jou nu eigenlijk, Simeon?
2: Ja, ik weer terug naar de realiteit. En die realiteit is toch afgelopen 5 jaar dat ik gewoon een kantoorbaan heb. Dus nee, ik heb mijn eigen bedrijven in het maritieme. Dus in de scheepsbouw en in de offshore. Waar we veel engineering doen en ook een aantal componenten maken voor aan boord van schepen. Dus ja, daar heb ik ook een enorme passie in. Dus ja, het is weer terug naar de dagelijkse gang van zaken. En natuurlijk ja, blijf je natuurlijk in de weekenden en af en toe met dit soort evenementen nog wel wedstrijd zeilen. Maar sinds 2020, waar ik natuurlijk 15 jaar lang van 2005 tot 2020 echt professioneel heb gezeild. En dat de hoofdtaak was voor bijna 280 dagen in het jaar. Ja, is dat op dat moment, op dit moment niet meer zo. Dus daar moet ik ook een beetje mee genoegen nemen. En daarmee ben ik ook eigenlijk wel stiekem heel trots voor dat ik toch nog een vierde plek heb weten te bemachtigen in een veld met allemaal mannen en vrouwen die het wel ook allemaal elke dag als hun hoofdtaak en baan hebben.
1: Nou ja, toch weer eentje om toe te voegen al aan een vrij indrukwekkend cv, Simeon.
2: Ja, nee, dank je. Dank je.
1: Simeon Timpont, mag ik je voor nu hartelijk danken voor je tijd. En ja, nogmaals, gefeliciteerd jij en Christiane Walter natuurlijk met een fantastische vierde plek.
2: Oké, super. All Sports Radio Live.

0: when I spent the summer on you.
1: All Sports Radio.
2: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
3: ja.
2: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
3: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik teren wist. Het gaat om een beetje niet.
2: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
4: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
5: De Radiofabriek.
6: Met perfect internet voor mobiel en thuis is het hele huis happy. Bijvoorbeeld met een van onze mobiele KPN Unlimited abonnementen. Van voordelig Unlimited speciaal voor tieners tot ultra snel super Unlimited. Zo geregeld op kpn.com/happy.
1: All Sports Radio klokt. De tijd van 4 uur. Snowboarden.
7: Hoi, mijn naam is Nicolien Sauerbrei en je luistert naar All Sports Radio.
8: Cricket.
9: Hi, ik ben Hidde Overdijk, Nederlands Cricket International en je luistert naar All Sports Radio.
8: Atletiek.
10: Hi, ik ben Suzanne Krummits, 10 kilometer loopster en dit is All Sports Radio.
1: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport, afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: Sports Radio Live.
1: Aankomende vrijdag gaat de derde editie van het Charles Urbanus Congres plaatsvinden. Het congres is een initiatief van Topsport Amsterdam en wordt één keer in de twee jaar samen met de Hogeschool van Amsterdam georganiseerd. Deze editie is het thema de kracht en betekenis van rolmodellen in de sport/topsport. Coaches en topsporters zijn meer dan enkel de strategen, trainers of presteerders op het veld. Ze zijn ook de motivators, inspirators, pedagogen en rolmodellen van de sportwereld. Maar wat betekent het eigenlijk om die voorbeeldfunctie te dragen? En welke verantwoordelijkheid brengt die positie nou met zich mee, zowel binnen als buiten de lijnen? Ik ga erover in gesprek met Charles Urbanus zelf. Charles, hele goedemiddag.
2: Ja, goedemiddag.
1: En dan gaat het hard, hè? Editie 3 alweer.
2: Ja, het is alweer 6 jaar geleden. Maar ik moet zeggen, toch wel weer een heel mooi en bijzonder en actueel onderwerp waar we het vrijdag over gaan hebben.
1: Nou, toch even kort voor de mensen die misschien naar editie 1 en 2 gemist hebben. Wat is dit Charles Urbanus Congres nu precies?
2: Nou ja, het is eigenlijk een prachtig initiatief. Toen ik 6 jaar geleden met pensioen ging bij Topsport Amsterdam, na daar ongeveer 25 jaar gewerkt te hebben, toen zeiden ze, nou, we gaan een congres voor je organiseren, iedere 2 jaar. Omdat je behoorlijk veel affiniteit hebt met het thema talentontwikkeling in de sport. Ja, dat was eigenlijk waar ik iedere dag voorop stond. Om dat in mijn werk bij Topsport Amsterdam waar te maken. En ik krijg nu de kans dus om het in een congresvorm, ja, toch wel iedere keer te belichten. Het is cruciaal, die talentontwikkeling van jonge sporters. Maar vergeet niet alleen op het veld, maar ook buiten het veld.
1: Waarom is het zo belangrijk dat er over dit soort onderwerpen gesproken worden? Dat er ruimte is voor een congres als deze?
2: Nou ja, ten eerste, sport speelt een belangrijke rol in onze maatschappij. Maar ook in de ontwikkeling van jonge mensen. En ik geloof, ik ben ook opgeleid leraar lichamelijke opvoeding, dat docenten, maar met name coaches in die jeugdsport gewoon een cruciale rol spelen in die ontwikkeling. Dat sport kenmerken in zich heeft om niet alleen een goede techniek te leren en in mijn geval dan een bal goed weg te slaan. Maar ook te leren wat het nou is om in de sport stappen te maken, goed te kunnen functioneren. Ja, en dan kom je toch op dingen als discipline, samenwerken, omgaan met conflicten. Of misschien een beetje frustratie als je niet helemaal jezelf ontwikkelt. En dat zijn ook dingen die je natuurlijk in dagelijks leven als jong mens in ontwikkeling ontzettend nodig hebt.
1: Nu heeft elke congres, elke editie heeft zijn eigen thema. Dit keer is het thema de kracht en betekenis van rolmodellen in de topsport. Top tussen haakjes in dit geval. Hoe zijn jullie tot dit thema gekomen?
2: Nou ja, ten eerste is het een onderwerp wat mij als coach heeft bezig gehouden. Ik heb ruim 30 jaar in het honkbal gecoacht. En was gelukkig genoeg om, ik noem het maar de pupillen 6, dus de onder 8 jaar te kunnen coachen. Maar ook naar Sydney meegegaan te zijn als coach voor de Olympische Spelen. Dus ik heb eigenlijk die hele range van leeftijden heb ik meegemaakt. En ik realiseerde me in die 30 jaar met name in de jeugdsport wat een belangrijke rol ik kon dan wel moest spelen in alles wat ik deed. En niet alleen in mijn technische instructie, maar ook hoe ik met scheidsrechters omging en hoe enthousiast ik was enzovoort enzovoort. Dus het was een thema wat mij al bezig hield. En daarbij was het zo dat de Hogeschool van Amsterdam een onderzoek heeft gedaan naar de rolmodellen in de sport via het project Blue Shift. En dat kwam eigenlijk heel mooi bij elkaar. Dus toen hadden we eigenlijk al 2 presentaties. En de derde kwam daardoor heel makkelijk naar voren. Namelijk hoe een organisatie, een sportorganisatie, in dit geval een vrouwenvoetbalorganisatie in Amsterdam, rolmodellen gebruikt. Niet alleen sporters, maar ook coaches in hun, in hun hele bedrijfsvoering, laat ik het maar zo zeggen.
1: Maar dan zeg je trouwens wel iets heel belangrijks, hè? Want je stipte aan misschien wel moest spelen als rolmodel. Want dat is denk ik iets wat mensen niet altijd bewust bij stilstaan. Is zeker als jeugdcoach, maar überhaupt natuurlijk als iemand met een voorbeeldfunctie, is dat gedrag kan heel makkelijk gekopieerd worden. Hè? Zeker door de wat jongere jeugd. Je moet je wel bewust zijn van wat je laat zien, wat je qua gedrag laat zien naar de jonge kinderen.
2: Nou ja, dat is dus een van de doelstellingen, zeker in mijn presentatie, om dat wel heel duidelijk te maken. En kijk, er zijn heel veel publicaties geweest, en terecht, hè, de laatste jaren, over een veilig leerklimaat in de sport. Want je moet niet vergeten, een coach heeft veel macht, hè. Ik bepaalde de opstelling. Ik bepaalde of ik iemand ging wisselen. Ik bepaalde of ik iemand in mijn selectie meenam of liet vallen. Ja, dat zijn van die enorme belangrijke momenten in de ontwikkeling van jonge mensen. En coaches die zich dat niet realiseren, dan wel tussendoor allerlei opmerkingen maken over fouten die sporters hebben gemaakt. Of een beetje vervelende, misschien wel kritische opmerkingen maken. En de vraag is of veel coaches zich realiseren hoe hard dat bij jonge mensen binnenkomt. En hoe zorgvuldig en eerlijk je daarmee om moet gaan.
1: Nu noemde je al even dat dit ook in samenwerking gebeurt met het project Blue Shift. Wat is Blue Shift precies? Kan je dat uitleggen?
2: Nou ja, het zijn een aantal onderzoeken die geïnitieerd worden vanuit de Hogeschool van Amsterdam. De Hogeschool van Amsterdam die hebben een aantal opleidingen waarvan sportmanagement en ondernemen er één is. Ook de Academie voor Lichamelijke Opvoeding. En ze krijgen vanuit de praktijk een aantal vragen, zeg maar, dus van bonden of van verenigingen, om wetenschappelijk uit te zoeken wat het effect is van in dit geval rolmodellen in de sport. En er is dus onderzoek gedaan naar die functie bij heel veel sporters in Nederland, in Amsterdam, maar ook in Nederland. En zo is het dat je bepaalde zaken ook wetenschappelijk kan onderbouwen. Hè? Want mijn ervaring alleen is gewoon niet genoeg. Je moet soms ook zaken vanuit de theorie en vanuit de wetenschap onderbouwen. Nou, dat doet de Hogeschool van Amsterdam in dit soort projecten.
1: Het congres gaat natuurlijk ook plaatsvinden op de Hogeschool van Amsterdam. Neem ons even mee naar die dag, hè? Die vrijdag 9 oktober. Hoe gaat die dag eruit zien?
2: Nou ja, het is er is een inloop in de middag. De vrijdagmiddag is altijd een middag dat het op de Hogeschool van Amsterdam ietsje rustiger is met andere studenten. Dus er komen een heleboel mensen binnen vanuit mijn eigen oude netwerk, maar ook vanuit het nieuwe netwerk. En dat zijn allemaal mensen die werken in de sport, zeg maar. Of in het onderwijs, want daar zit natuurlijk ook heel veel affiniteit mee. Nou, en dan hebben we een opzet waarbij we een presentatie doen. In dit geval mag ik het aftrappen. Omdat ik, en mijn titel is, de coach is meer dan een rolmodel zelfs. Is een rolmodel plus, zeg maar. En dan gaan we daarna dat ook toetsen bij twee coaches. Want nogmaals, mijn mening is er één. Maar het is ook leuk om dat te toetsen. Maar ja, dan gaan we luisteren naar Molly McDowell en Martin Truijens. Martin Truijens, zwemcoach geweest, altijd in Amsterdam, ook bij de Bond. En Molly McDowell is coach van 3-3 vrouwen basketbal in Amsterdam. En dan gaan we dat een klein beetje onderbreken door een soort vraag en antwoord. En dan krijgen we een presentatie van Hera, de voetbalclub, hoe ze dat in de organisatie doen. Dan hebben we even pauze, kunnen we elkaar even verder ontmoeten. Jan-Willem van der Roest, die presenteert dan de resultaten van het Blue Shift project. En dat gaan we daarna als afsluiting van die middag toetsen met twee sporters. Waarbij we onder andere van Jabari, dat is een rolstoel basketbal topper geweest, gaan we eens vragen, ja, hoe hebben die rolmodellen in jouw ontwikkeling, in jouw leven een rol gespeeld? Dus het is eigenlijk ook een middag waarin er gepresenteerd wordt, maar ook ruimte voor vragen en interactie.
1: Ja, nu willen wij er natuurlijk voor zorgen dat het de komende vrijdag ramvol zit bij jou, Charles. Er zijn nog plekken over. Waar kunnen mensen meer informatie vinden?
2: Nou, het makkelijkste is om dan toch even naar de site van Topsport Amsterdam te gaan. En dan even zoeken op het Charles Urbanus Congres 2026. En dan kan je je daar ook aanmelden, want... Inderdaad, als je nu vindt van, goh, dat lijkt me hartstikke leuk om te komen. Er is nog plaats. Het zijn allemaal leuke mensen en ik denk dat je een hele mooie middag kan hebben.
1: Nou, daar sluit ik me helemaal bij aan, want ik denk dat dat ook zeker gaat gebeuren. Charles Urbanus, mag ik je hartelijk danken voor je tijd en alvast natuurlijk heel erg veel plezier komende vrijdag.
2: Ja, dankjewel. Ik ga er erg van genieten.
0: All Sports Radio Live.

Stay true. Je luistert naar All Sports Radio. Hier speelt elke sport een rol. Voetbal, tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport ook speelt. All Sports Radio. 1, 2, 3.

0: De Sport in Cijfers. Het spel van de pegels. Winnen of verdienen. Dit is de BV Sport Update.
1: Welkom bij weer een nieuwe aflevering van de BV Sport Update, waarin we elke week weer het laatste nieuws doornemen op het gebied van sportmarketing en sportsponsoring. En zoals altijd doen we dat met Frank van der Walbaken, zelf natuurlijk ook sportmarketeer en aangesloten bij IVRM Reputatie en IVRM Sport. Frank, hele goedemiddag.
2: Goedemiddag, Robert.
1: Frank, beginnen we met Manchester City. Begonnen we overigens vorige week ook al mee. Toen was het groot in het nieuws. Nu zijn we een weekje verder. Is het toch tijd om misschien iets dieper in te gaan op de impact en ook de gevolgen van deze boekhoudfraude?
2: Ja, ondanks alle donkere wolken die zich nu samenspannen, zou ik willen zeggen, boven Manchester City, is de club, en dat vind ik dan weer het opportunisme van het voetbal, is alweer druk bezig met het Amerikaanse supertalent, althans zo wordt het talent omschreven, Kevan Sullivan, aan te trekken. Dat kan pas overigens vanaf januari 2028, want hij is nu nog maar 17 jaar. Hij is nu nog maar 16 jaar en 2028 in januari wordt hij pas 18 en dan kan pas officieel iemand worden overgenomen. De Citizens bestrijden trouwens al die aanklachten, en dat was te voorspellen, en gaan in verweer en een hoger beroep en krijgen daarbij voorspelbaar de hulp van natuurlijk de regering in Abu Dhabi, maar ook van Etihad Airways, dat is de luchtvaartmaatschappij van Abu Dhabi. En die luchtvaartmaatschappij, evenals Manchester City, als weer onderdeel van de City Group clubs, dat zijn meen ik 8 of 9 clubs verspreid over de hele wereld, die zijn allemaal eigendom van de emir en zijn familie van Abu Dhabi. Dus het is een beetje vestzak broekzak. Maar goed, de luchtvaartmaatschappij heeft een aanklacht ingediend tegen de Premier League voor het ongefundeerd schade aanbrengen aan de naam van de sponsor. Die sponsor schijnt dus nu, volgens de Premier League althans, ook een onderdeel zijn

0: te zijn van die fraude wordt ook specifiek genoemd in de aanklacht. Nou, de maatschappij claimt nu dat verder dat schade die wordt aangebracht tegen de club ook uitstraalt op een sponsor van die club. En dit vind ik wel een interessante case, want stel je voor dat een van de aanklachten van de Premier League tegen Manchester City, waarin Etihad Airways wordt genoemd, en de rechter op een of andere manier zou verklaren dat die ene klacht niet juist is, dan kan Etihad dus echt daadwerkelijk een klacht indienen vanwege schade. En dat zou een precedent kunnen werpen op de hele sponsorwereld. Dat een sponsor van een instituut, of dat nou een club, een evenement of kunst of cultuur is, hè, als er aan het gesponsorde element, gesponsorde activiteit, een naam wordt toegedicht van de sponsor. En die gesponsor die wordt onterecht beoordeeld op fraude of wat dan ook. Dan kan de sponsor van dat evenement of die activiteit een officiële klacht in gaan dienen. Dus dit vind ik best nog wel een interessante situatie die ze gaat voordoen. Even los van het feit dat het natuurlijk ook interessant is om te constateren dat het geheel eigenlijk veel meer is dan de klacht van de competitie tegen een club. Want de landen gaan zich er ook mee bemoeien. Abu Dhabi heeft al gedreigd. Je weet dat al die landen in het Midden-Oosten, en zeker in de Verenigde Arabische Emiraten, zijn zware investeerders in Europa en zeker in Engeland. Abu Dhabi heeft al tussen de regels door laten schemeren dat als de Premier League, CQ Engeland, deze aanklacht doorzet, dat zij dan hun investeringen zullen gaan schaden. Nou, dan heeft het dus veel verdere consequenties dan alleen maar het voetbal. Daarnaast is de nieuwe premier van Engeland is een enthousiaste voetballer, weliswaar een volger, een fan van Arsenal. Maar het feit dat hij een voetballer-fan is, en hij ook al heeft contact heeft opgenomen met de Premier League om informatie te vragen over deze aanklacht, geeft aan hoe zwaar het gaat leven buiten het voetbal om. Manchester City drama is al eigenlijk omgedoopt tot het grootste sportschandaal ooit. Zo noemde ik het vorige week ook al. Waarin de club op veel fronten over de jaren heen financieel volstrekt verkeerde cijfers zou hebben gehanteerd, die dwars tegen de financiële reglementen van de Premier League ingaan. En ja, die nu in een lijstje verschenen hoe de club gestraft zou kunnen worden. Nou, ik haast me aan toe te voegen dat de club officieel een hoger beroep heeft aangetekend, zoals ik net al zei, maar dat was voorspelbaar. Maar de mogelijke straffen, die zijn nogal wat en die lopen behoorlijk uiteen. En ik noem er even 7 mogelijkheden die op een lijstje in de Engelse Times verschenen. De titels in de betreffende jaren zouden kunnen worden afgenomen, dat ze hebben gewonnen, die titels, de afgelopen jaren. Ze zouden natuurlijk gigantische boetes krijgen, dat ligt voor de hand. Ze zouden geen transfers meer mogen jaren voor een x-aantal jaren. Ze zouden puntenaftrek kunnen krijgen voor het komende jaar, of de komende jaren. Ze zouden degradatie naar een lagere divisie, met 1 of 2 divisies zelfs, kunnen krijgen. Ze zouden gedwongen verkoop moeten krijgen van de club. Dus dan zou de emir van Abu Dhabi zou de opdracht krijgen van je moet de club verkopen, zoals Abramovic dat in de tijd van Chelsea kreeg als een soort oligarch uit Rusland. En last but not least zou de zwaarste straf kunnen zijn de totale licentie zou kunnen worden ingenomen door de Premier League. Nou, dan moet je het laatste moet je natuurlijk niet aan denken dat een instituut als Manchester City gewoon helemaal zijn licentie wordt afgenomen en dus niet meer mag voetballen. Dat zou wel een heel drastische zijn. Maar goed, het behoort kennelijk tot de mogelijkheden volgens de Engelse krant The Times. Een combinatie van deze straffen is natuurlijk ook mogelijk. Want ik kan me voorstellen dat wat er voor straf ook uit de bus rolt, dat er sowieso een gigantische geldboete aan verbonden zit. Want de Premier League denkt natuurlijk ook, daar in Abu Dhabi zit voldoende geld. Dus daar kunnen we sowieso iets mee winst mee boeken. Dus het is een typisch gevalletje dit weer, of zeg maar rustig een geval, van wordt vervolgd, Robert.
1: Ja, maar Frank, ik zit nog even na te denken over dan dat de Verenigde Arabische Emiraten dreigt investeringen in Engeland terug te trekken en dat Etihad allemaal moeilijk gaat doen. Ben ik heel naïef of is dat gewoon eigenlijk een soort schuldbekentenis? Want als je echt niet schuldig bent, dan ga je toch niet dat soort dingen roepen? Of ben ik nou zo gek?
0: Nou, ik ben het wel met je eens. Dan neem je in eerste instantie een hele goede advocaat in de hand, want je weet je gelijk. En dan denk je van, als ik een goede advocaat heb, dan komt hij er wel uit en dan zal hij ze wel even in hun kraag pakken. Aan de andere kant, het is natuurlijk, ik heb zelf gewoond en gewerkt in het Midden-Oosten. En het is een heel trots volk daar, al die landen daar, die zijn ontzettend trots en die voelen zich echt aangevallen, ook als ze niet schuldig zijn, als ze dit soort beschuldigingen naar hun hoofd geslingerd krijgen. Dus het kan ook uit een vorm zijn van trots, van wie denken jullie wel dat je bent. Jullie voelen je altijd en gedragen je altijd alles superieur aan ons, maar wij zijn wel degelijk uit goede hout gesneden en als wij ongelijk hebben, dan gaan we er ook voor. Dus ja, ik vind het een moeilijk iets, een moeilijke vraag die je stelt. Ik begrijp hem dat je hem stelt en ik kan me ook heel goed voorstellen. En het is ook vaak zo natuurlijk dat de aanval is de beste verdediging. He, van, nou, we worden aangevallen, laten we direct vol terug aanvallen. Dat is de beste verdediging. Dus, maar ik ben zeer benieuwd hoe dit gaat aflopen. Maar het is, denk ik, of vermoed ik rustig, dit is een kwestie van dat gaat jaren duren.
1: Nou, laten we het dan maar snel over iets anders hebben. De Champions League, nu sinds een aantal seizoenen natuurlijk de Champions League, maar uiteindelijk ook de Europa League en Europa Conference League, een nieuwe stijl. Met de competitiefase in plaats van de poolfases. Ja, toch even tijd om eens te kijken naar welke consequenties dat nou eigenlijk heeft gehad voor de inkomsten van de competitie en voor de UEFA. Want ja, het was natuurlijk wel allemaal met het idee, meer wedstrijden is meer inkomsten. Maar is dat ook zo?
0: Ja, dat is zeker zo. Het plafond is nog absoluut niet bereikt, naar mijn mening. Er zijn nu dus wat getallen bekendgemaakt over de Champions League nieuwe stijl. Sinds de introductie van de nieuwe opzet van de drie Europese competities in 2024... werden de televisierechten voor de periode 2027-2031, dus dat is de komende periode, in de vijf Europese toplanden, Duitsland, Engeland, Frankrijk, Spanje en Italië, verkocht voor 2,5 miljard euro per jaar. En dat is al 20% meer dan in de periode die nu nog loopt, 2024-2027. Dus al 20% stijging. Afgelopen zomer werden contracten in 19 mindere landen, dus naast die vijf grote Europese landen, afgesloten. En zij gaan maar liefst met 40% omhoog. Dus de Champions League wordt niet alleen maar populairder in de grote landen, maar ook in de kleinere landen. En zo langzamerhand bijna wereldwijd, verwacht ik en vermoed ik. De doelstelling van 5 miljard van de UEFA om dat uit de televisierechten te halen, komt dus dichterbij. En ik voorspel ook inderdaad dat die gaat komen. Wanneer durf ik niet, maar het gaat absoluut komen. Vooral ook natuurlijk omdat sinds de wereldkampioenschappen voetbal afgelopen zomer in de Verenigde Staten hebben plaatsgevonden, dat het ons voetbal, ons Europese voetbal, in Amerika volledig is omarmd. En zelfs er wordt nu al gefluisterd dat het binnen de kortste keren de populariteit van de vierde sport in Amerika, het ijshockey, zal gaan passeren. En dat het Major League Soccer, dus ons voetbal, op de vierde plaats gaat terechtkomen. Nou, dan de doelstelling van die 5 miljard komt dus, zoals ik al zei, dichtbij. Maar daarnaast hoesten de sponsors van de Europese competities op dit moment ook nog eens 4,4 miljard euro per jaar op. En ook daar zit nog absoluut groei in, want naarmate natuurlijk die uitzendrechten uitbreiden over meer landen, is het voor de sponsors ook weer meer interessant, zeker voor multinationals. Voor de goede orde, deze inkomsten, televisie en sponsors, zijn dus voor de drie Europese competities. Maar daar moet je weer niet te zwaar aan tillen, want die drie Europese competities zijn niet een eerlijke verdeling. Het is echt een verdeling van op basis van winner takes it all. Want 74% van alle inkomsten gaan naar de clubs in de Champions League. 17% slechts naar de clubs in de Europa League. En niet meer dan 9% naar de clubs in de Conference League. Nou, je bent toch geneigd te zeggen dat zou best wel een eerlijkere verdeling genieten. En dat zou sowieso beter zijn van de Nederlandse clubs. Want wij hebben het komende seizoen, of het lopende seizoen, krijgen we maar uiteindelijk één ticket voor de Champions League. En dat is voor het landskampioenschap. Dus het landskampioenschap voor ons, en dat is dan weer leuk voor de Eredivisie, wordt spannender dan ooit. Maar ik zou toch wel willen pleiten, en ik denk velen met mij, dat die verdeling toch iets meer de kant op gaat van ook voor de Conference League en de Europa League. Want het gat wordt daardoor alleen maar groter. En dan hebben de kleinere clubs nooit van zijn leven meer een kans om echt nog hoog te kunnen spelen in de Europese clubcompetities.
1: Ja, dan zou ik eerder denken misschien aan een soort van, nou, zullen we zeggen 50, 30, 20?
0: Ja, zoiets. Ik vind dat op dit moment 74% naar de Champions League en maar 9% naar de Conference League. Ja, dat vind ik wel een heel groot verschil.
1: Maar ja, dan vraag ik me af, klinkt heel stom, maar wil de UEFA wel eigenlijk dat die competities wat dichter bij elkaar komen? Want ja, aan de andere kant, ik kan me voorstellen als je elke week alleen maar de grote clubs zoals PSG, Bayern München, Real Madrid, FC Barcelona, Liverpool, noem ze allemaal maar op, ziet spelen. Ja, dat is voor de buitenlandse markt natuurlijk wel wat lekkerder dan als, ik noem even clubs zoals Straatsburg of Freiburg of weet ik veel, LASK Linz of zo ziet spelen.
0: Ja, ik ben het volstrekt met je eens natuurlijk. Maar ik kan me voorstellen dat het grote geld hier weer een hele belangrijke rol in speelt. Of zeg maar rustig zeker. Maar aan de andere kant is het natuurlijk aan FIFA en UEFA, al of niet terecht, volgens ons zeker terecht, maar voor de heren daar misschien minder terecht, is dat zij aandacht besteden aan een eerlijke verdeling en het gelijk houden van het voetbal. Want als de gaten te groot worden, ja, dan gaat de kijker alleen nog maar kiezen voor de topwedstrijden en dan krijgen de kijkers onderin de piramide nauwelijks of geen aandacht en dus nauwelijks of geen sponsors. En dan wordt het gat nog groter. Dus ik vind het een taak, een opdracht van de FIFA en UEFA om ja, de balans toch enigszins in ieder geval in de gaten te houden en de verdeling van de gelden toch wat voordeliger te doen en wat eerlijker te doen. Want dat is in het belang, zeker op de lange termijn, van het voetbal.
1: Nou, dan was dat weer de BV Sport Update van deze week. Frank, volgende week spreken we elkaar dan weer.
0: Tot volgende week, Robert.
2: Tot zover deze aflevering van de BV Sport Update. Met Frank van der Walbaken op All Sports Radio. Op de hoogte blijven van het laatste nieuws op gebied van sportmarketing? Luister dan wekelijks naar de BV Sport Update.

0: All Sports Radio. Sport brengt ons allemaal bij elkaar. Daarom is Univé supporter van sport. We maken sport en bewegen voor iedereen toegankelijk door evenementen en initiatieven te ondersteunen. Landelijk, regionaal en lokaal. Weten wat er in jouw buurt gebeurt? Check univé.nl/supporter van sport. Univé, daar plukt u de vruchten van.
1: En tot zover. Tijd voor koffie of thee? Je kent het wel. De koffie op de sportclub is vaak niet de meest lekkere koffie. De oplossing? Dat is Club Café. Een gebruiksvriendelijke professionele machine gemaakt voor bediening door vrijwilligers. Met groot gemak schenk je espresso, koffie, cappuccino en latte van de hoogste kwaliteit. Met als gevolg aantoonbare omzetverhoging. En dat is lekker voor de clubkas. Het onderhoud van de machine en de investering, dat doen wij. Bel voor info gratis naar 0800 0046 of ga naar clubcafé.nl. Club Café schrijf je met dubbel F en 1 E. Club Café, eindelijk lekkere koffie op de club.
2: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
0: All Sports Radio klokt. De tijd van 5 uur. Hockey.
3: Hi, mijn naam is Carol Taten, voormalig tophockeyster. En je luistert naar All Sports Radio.
4: Voetbal.
5: Hoi, mijn naam is Maurice Stijn en je luistert naar All Sports Radio.
6: Volleybal. Mijn naam is Peter Blanger en je luistert naar All Sports Radio.
0: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport, afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio. All Sports Radio live. Met studiogasten, updates, reportages, interviews en bijzondere verhalen achter de sport. All Sports Radio. Met Robert Denneman.
7: Een hele goede middag. Je luistert naar weer een nieuwe editie van All Sports Radio Live deze woensdag 7 oktober. En vandaag in deze uitzending gaan we straks allereerst terugblikken op de Motocross of Nations. Het landen-WK in het motocross. En dat ga ik doen met Steven van Kempen van Kemco Sports PR en Management, Eurosport, HBO Max en Noppen Nieuws Magazine. Verder ga ik weer in gesprek met honkballegende Charles Urbanus over de aankomende derde editie alweer van het tweejaarlijkse Charles Urbanus Congres. Gaan we ook Gerjan Kluisteraar van de Broodje Bal podcast weer horen. Hij gaat ons helemaal bijpraten over de laatste stand van zaken in de tweede en de derde divisie. Kortom de top van het amateurvoetbal. En ik ga met offshore-zeiler Simeon Tiempon terugblikken op het WK Offshore Double-Handed, waar Nederland als vierde eindigde. En zoals je ons gewend bent hier bij All Sports Radio, houd je ook op de hoogte van het laatste sportnieuws.
0: All Sports Radio. Update.
7: Na 208 wedstrijden in het blauw-wit van Argentinië zit het er dan echt op voor Lionel Messi. Hij nam vannacht afscheid met een 3-0 overwinning in de oefenwedstrijd tegen Benin. Zijn toegift die kwam in de vorm van een goal en 2 assists. Of hij nou had gescoord of niet, voor de 85.000 uitzinnige toeschouwers in het uitverkochte Estadio Monumental in Buenos Aires zal iedere balaanraking van de 39-jarige Messi speciaal zijn geweest. Voorafgaand aan de wedstrijd stonden de straten richting het stadion bomvol fans. Duizenden waren uitgerukt die de spelersbus verwelkomende met lichtblauwe en witte vuurfakkels. Binnen ging het feest overigens gewoon vrolijk door. Het volkslied werd luidkeels meegebruld, behalve door Messi zelf die bevangen leek door emoties terwijl hij naast zijn zoontje stond. Na het laatste fluitsignaal werd Messi omhelst door zijn ploeggenoten, terwijl supporters in het stadion hun tranen de vrije loop lieten. Na een droneshow, een concert en een oorverdovend applaus van het publiek zat het er dan echt op voor Messi. In zijn laatste toespraak zei de voetballer dat hij heel geëmotioneerd was. Hij bedankte zijn ploeggenoten, zijn familie en alle fans. De toeschouwers riep hij op om ook na zijn afscheid nog vierkant achter het Argentijnse elftal te blijven staan.
0: All Sports Radio Live.
7: Afgelopen weekend kwam het motocrossseizoen ten einde met de Motocross of Nations. Dit WK voor landenteams is de traditionele afsluiter en vond dit jaar plaats in het Franse Ernée. Het Nederlandse team, dat bestond uit Jeffrey Herlings, Glenn Kolderhof en Rohan van der Moostijk, kon lang mee met de uiteindelijke winnaar België, maar waar wat pech. Waaronder een val van de Moostijk en de derde manche moest Nederland zich tevreden stellen met het brons. Ik blik erop terug met Steven Kempen van Kemco Sports PR Management, Eurosport, HBO Max en Noppen Nieuws Magazine. Steven, hele goedemiddag.
8: Hey, goedemiddag.
7: Dan zit het seizoen erop. Is het afkicken al begonnen?
8: Nou, in eerste instantie vind ik het niet zo heel erg. We hebben komend weekend nog een kleine wedstrijd in Hogswaard. De finale van het Open Nederlands Kampioenschap. En dan gaan we echt afkicken. En tot aan de kerstperiode heb ik er over het algemeen niet zo heel veel moeite mee. Ja, dan begint het toch wel weer een beetje te jeuken, moet ik eerlijk zeggen. Maar we gaan rustig afbouwen de komende week. We kijken ook een keer mooi terug op de Nations. Wat natuurlijk bijzonder goed is verlopen voor het Nederlandse team. Ja, en dan gaan we langzaam maar zeker weer aan het werk voor 2027. Maar we gaan eerst dit afsluiten. De Nations heel goed verlopen voor het Team Nederland met een derde plaats. Maar ja, het mooiste was misschien wel de man van de wedstrijd, Jeffrey Herlings.
7: Nou, dat is uiteindelijk 2 manches te winnen.
8: Ongelooflijk. En de manier waarop. Kijk, er zijn altijd mensen, ja, maar die was er niet en die was er niet en die was er niet. Ja, dat kan allemaal wel zo zijn, jongens. Er zijn een aantal rijders afwezig. Denk ik bijvoorbeeld aan Tim Geiser. Ja, die heeft Herlings het hele seizoen moeiteloos achter zich gelaten. Vanuit Amerika mis je dan min of meer Hayden Deegan. Aan de andere kant de kampioen van het SMX kampioenschap, Jorge Prado, die was erbij. De 250 kampioen van SMX was erbij. Beide wereldkampioenen waren erbij. Beide Europese kampioenen waren erbij. De 125e jeugd wereldkampioen was erbij. Ja, het enige wat je qua echt een kampioenen miste, waardige Broeders Lawrence. De afgelopen 2 seizoenen winnaar van de Motocross of Nations met Australië. Maar die hebben er heel vroeg in het seizoen al aangegeven van, jongens, wij komen niet onze titel verdedigen in verband met de drukke kalenders die we hebben. En Deegan was er niet bij. En Herlings in deze vorm. Ja, ik denk dat hij misschien wel Jet Lawrence had kunnen verslaan en Hunter Lawrence. We zullen het nooit weten, maar ik geef hem heel veel kans.
7: Dat was natuurlijk een opstelling die door omstandigheden niet optimaal was bij Nederland. Uiteindelijk denk ik wel met de sterkst mogelijke opstelling gereden. Hoe hebben de mannen dat gedaan?
8: Zeer goed. Een podiumplaats was natuurlijk wel een beetje hoopvol. Je moet altijd voor het podium gaan, zeker met Herlings in je team. Inderdaad, Van der Moosdijk was misschien wel de zwakste schakel. Heel graag hadden we daar natuurlijk Kai de Wolf gezien. Maar ja, die heeft een blessure opgelopen en kon er niet bij zijn. Dan blijft, denk ik inderdaad, Van der Moosdijk als sterkste schakel over op een 450 machine. Hij is niet voor niks een dubbel ADAC kampioen. Maakte indruk tijdens de Nederlandse Grand Prix in Arnhem. Met daar gewoon eigenlijk probleemloos in de top 10 mee te rijden. Dus dit was wel de sterkst mogelijke opstelling. En dat was het zaak voor Van der Moosdijk om zoveel mogelijk de schade te beperken. En minimaal een keer in de top 10 te finishen. En dat is gelukt met een zeer sterke 9e plaats in race 1.
7: Ja, want Roan van der Moosdijk zegt dat misschien een klein beetje de zwakste schakel. Of in ieder geval de minste op papier. Ondanks die ene valpartij in de derde man. Heeft hij zich toch aardig kranig geweerd, zoals dat zo mooi heet.
8: Zeer goed geweer, absoluut. Weer een podiumplaats. Zijn tweede deelname aan de Motocross of Nations. En wanneer je dan 2 keer op het podium mag staan, ja, dan ben je natuurlijk wel uit het juiste hout gesneden. Zonder twijfel waar. Een derde plaats, gewoon supergoed voor Team Nederland. De Belgen hebben maximaal geprofiteerd van de pech die de Fransen hebben gehad. De Spanjaarden voor de allereerste keer in de geschiedenis op een Motocross of Nations podium. En heel dichtbij de zegen. Ja, met Prado, met Fares natuurlijk 2 klassenbakken. Dan nog de EMX 250 kampioen Francesco Garcia in het team. Ja, dan doe je natuurlijk mee voor de prijzen. Maar die waren ook zeer, zeer tevreden met hun tweede plaats. Ja, de Belgen reden natuurlijk de pannen van het dak. Lucas Koenen en Sascha Koenen nemen voorlopig afscheid van Europa met het winnen van de Motocross of Nations. Maar de meeste indruk is toch wel weer gemaakt door Liam Everts, die met een zware 450 machine als een volleerde prof geweldig door het veld heen ging. Reed beide manches een 4e plaats binnen. Ja, maakte absoluut indruk. En ja, nog 1 jaartje MX2. En dan moet hij ook doorstoten naar die MXGP-klasse. Ja, ik tel al af.
7: Ja, plus Liam Evert zet hiermee natuurlijk wel een familietraditie voort.
8: Ja, bizar. Opa Harry wint de Motocross of Nations. Dat is eind jaren 70 geweest. Vader Stefan heeft hem 5 keer gewonnen met het land. En nu dan de beurt aan Liam. Ja, bijzonder moment van geschiedenis schrijven, absoluut.
7: Hij zegt al, dit was het afscheid van Europa voor Lucas en Sascha Koenen. ik snap dat ze de plas overgaan naar Amerika. Er valt natuurlijk ook heel veel geld en heel veel roem te halen. Maar is het niet ergens jammer dat we zowel Sascha Koenen als Lucas Koenen niet wereldkampioen hebben zien worden in de MXGP en de MX2? Want uiteindelijk, het had er wel in gezeten dit seizoen.
8: Ja, het had er voor beide zeker in gezeten. Lucas raakt dan geblesseerd tijdens de Britse Grand Prix. Ja, dat is ook deel van de sport. En Sascha heeft zich gebaseerd tijdens het uitstapje naar Amerika. Hebben al een keer geproefd in Amerika. Zijn daar min of meer verliefd geworden op een land. Waren al altijd, op het moment dat je met ze sprak, was er altijd maar één doel. Naar Amerika. Daar wilden ze gaan crossen. Ja, en toen kwam die kans vanuit KTM. Daar hebben we twee keer geproefd dit seizoen. Helaas is dat niet vlekloos verlopen. En heeft dat, denk ik, achteraf ook minimaal één wereldtitel gekost. Maar die jongens zijn gewoon niet te houden. Die hebben altijd de ambities gehad om naar Amerika te reizen. Die kans krijgen ze nu. Met een wereldtitel of zonder wereldtitel. Ja, Lucas zie ik daar absoluut wel slagen. Maar ik vrees een beetje voor Sascha. Die is nog zo ruw en zo wild. Ja, dat gaat een keer gigantisch mis, denk ik. En iedere keer komt hij nu weg. De man van rubber die niet geblesseerd raakt op die sleutelbeenbreuk nadan. Maar ja, ik ben erg benieuwd of hij het hoofd daar koel kan houden. Zeker in de supercross. Want je hebt natuurlijk twee verschillende disciplines daar. Je hebt de supercross. Dat is in de prachtige stadions. En je hebt de motocrosswedstrijden. Ja, die motocross, daar ben ik niet zo bang voor. Maar de supercross, dat wordt een zware klus.
7: Als we sowieso even vooruitspoelen naar volgend jaar. De Motocross of Nations komt weer eens naar Nederland toe. In Assen. Het zou toch mooi zijn als Nederland het weer lukt om in eigen land wereldkampioen te worden.
8: Ja, dat duurt nog minimaal 52 weken. Want het tweede weekend van oktober wordt die Nations verreden op het beroemde TT-circuit. Herlings momenteel in topvorm. Ik ga ervan uit dat Kai de Wolf volgend jaar ook helemaal topfit is. Ik zie eigenlijk, als ik een beetje in mijn glazen bol kijk, zie ik het duel voor de wereldtitel gaan tussen de Wolf, Herlings en min of meer Geyser. Mits hij zich wat beter thuis gaat voelen op de Yamaha. Ik denk dat dat de belangrijkste drie kandidaten voor het wereldkampioenschap kan worden. Zet je daar een hele goede MX2-rijder bij, dan denk ik aan Kai Karsmakers en dan denk ik aan Carl Falk. Ja, dan doe je zonder twijfel mee voor de titel.
7: Ja, en dan zou dat een hele bijzondere tweede titel opleveren voor Nederland. In ieder geval was het nu voor de vijfde keer in de geschiedenis brons. Stefan Kempen van Kemco Sports PR Management, Eurosport, HBO Max en Noppennieuws Magazine. Dank voor het ons bijpraten dit seizoen. En wij gaan elkaar natuurlijk richting het volgende seizoen weer spreken.
8: Perfect, heel graag.
0: Alle sporten van binnenuit. All Sport Radio.

0: Joe. Flair door het oog van de nacht wordt hier bij All Sports Radio Live. Aankomende vrijdag gaat de derde editie van het Charles Urbanus Congres plaatsvinden. Het congres is een initiatief van Topsport Amsterdam en wordt één keer in de twee jaar samen met de Hogeschool van Amsterdam georganiseerd. Deze editie is het thema de kracht en betekenis van rolmodellen in de sport/topsport. Coaches en topsporters zijn meer dan enkel de strategen, trainers of presteerders op het veld. Ze zijn ook de motivators, inspirators, pedagogen en rolmodellen van de sportwereld. Maar wat betekent het eigenlijk om die voorbeeldfunctie te dragen? En welke verantwoordelijkheid brengt die positie nou met zich mee, zowel binnen als buiten de lijnen? Ik ga erover in gesprek met Charles Urbanus zelf. Charles, hele goedemiddag.
1: Ja, goedemiddag.
0: En dan gaat het hard, hè? Editie 3 alweer.
1: Ja, het is alweer 6 jaar geleden. Maar ik moet zeggen, toch wel weer een heel mooi en bijzonder en actueel onderwerp waar we het vrijdag over gaan hebben.
0: En toch even kort voor de mensen die misschien naar editie 1 en 2 gemist hebben. Wat is dit Charles Urbanus Congres nu precies?
1: Nou ja, het is eigenlijk een prachtig initiatief. Toen ik 6 jaar geleden met pensioen ging bij Topsport Amsterdam, na daar ongeveer 25 jaar gewerkt te hebben, toen zeiden ze, nou, we gaan een congres voor je organiseren, iedere 2 jaar. Omdat je behoorlijk veel affiniteit hebt met het thema talentontwikkeling in de sport. Ja, dat was eigenlijk waar ik iedere dag voorop stond. Om dat in mijn werk bij Topsport Amsterdam waar te maken. En ik krijg nu de kans dus om het in een congresvorm, ja, toch wel iedere keer te belichten. Het is cruciaal, die talentontwikkeling van jonge sporters. Maar vergeet niet alleen op het veld, maar ook buiten het veld.
0: Waarom is het zo belangrijk dat er over dit soort onderwerpen gesproken worden? Dat er ruimte is voor een congres als deze?
1: Nou ja, ten eerste, sport speelt een belangrijke rol in onze maatschappij. Maar ook in de ontwikkeling van jonge mensen. En ik geloof, ik ben ook opgeleid leraar lichamelijke opvoeding, dat docenten, maar met name coaches in die jeugdsport gewoon een cruciale rol spelen in die ontwikkeling. Dat sport kenmerken in zich heeft om niet alleen een goede techniek te leren en in mijn geval dan een bal goed weg te slaan. Maar ook te leren wat het nou is om in de sport stappen te maken, goed te kunnen functioneren. Ja, en dan kom je toch op dingen als discipline, samenwerken, omgaan met conflicten. Of misschien een beetje frustratie als je niet helemaal jezelf ontwikkelt. En dat zijn ook dingen die je natuurlijk in dagelijks leven als jong mens in ontwikkeling ontzettend nodig hebt.
0: Nu heeft elke congres, elke editie heeft zijn eigen thema. Dit keer is het thema de kracht en betekenis van rolmodellen in de topsport. Sport, top tussen haakjes in dit geval. Hoe zijn jullie tot dit thema gekomen?
1: Nou ja, ten eerste is het een onderwerp wat mij als coach heeft bezig gehouden. Ik heb ruim 30 jaar in het honkbal gecoacht. En was gelukkig genoeg om ik noem het maar de pupillen 6, dus de onder 8 jaar te kunnen coachen. Maar ook naar Sydney meegegaan te zijn als coach voor de Olympische Spelen. Dus ik heb eigenlijk die hele range van leeftijden heb ik meegemaakt. En ik realiseerde me in die 30 jaar met name in de jeugdsport wat een belangrijke rol ik kon dan wel moest spelen in alles wat ik deed. En niet alleen in mijn technische instructie, maar ook hoe ik met scheidsrechters omging en hoe enthousiast ik was enzovoort enzovoort. Dus het was een thema wat mij al bezig hield. En daarbij was het zo dat de Hogeschool van Amsterdam een onderzoek heeft gedaan naar de rolmodellen in de sport via het project Blue Shift. En dat kwam eigenlijk heel mooi bij elkaar. Dus toen hadden we eigenlijk al 2 presentaties. En de derde kwam daardoor heel makkelijk naar voren. Namelijk hoe een organisatie, een sportorganisatie, in dit geval een vrouwenvoetbalorganisatie in Amsterdam, rolmodellen gebruikt. Niet alleen sporters, maar ook coaches in hun, in hun hele bedrijfsvoering, laat ik het maar zo zeggen.
0: Maar dan zeg je trouwens wel iets heel belangrijks, hè? Want je stipte aan misschien wel moest spelen als rolmodel. Want dat is denk ik iets wat mensen niet altijd bewust bij stilstaan. Is zeker als jeugdcoach, maar überhaupt natuurlijk als iemand met een voorbeeldfunctie, is dat gedrag kan heel makkelijk gekopieerd worden. Hè? Zeker door de wat jongere jeugd. Je moet je wel bewust zijn van wat je laat zien, wat je qua gedrag laat zien naar de jonge kinderen.
1: Nou ja, dat is dus een van de doelstellingen, zeker in mijn presentatie, om dat wel heel duidelijk te maken. En kijk, er zijn heel veel publicaties geweest, en terecht, hè, de laatste jaren, over een veilig leerklimaat in de sport. Want je moet niet vergeten, een coach heeft veel macht. Hè? Ik bepaalde de opstelling. Ik bepaalde of ik iemand ging wisselen. Ik bepaalde of ik iemand in mijn selectie meenam of liet vallen. Ja, dat zijn van die enorme belangrijke momenten in de ontwikkeling van jonge mensen. En coaches die zich dat niet realiseren, dan wel tussendoor allerlei opmerkingen maken over fouten die sporters hebben gemaakt. Of een beetje vervelende, misschien wel kritische opmerkingen maken. En de vraag is of veel coaches zich realiseren hoe hard dat bij jonge mensen binnenkomt. En hoe zorgvuldig en eerlijk je daarmee om moet gaan.
0: Nu noemde je al even dat dit ook in samenwerking gebeurt met het project Blue Shift. Wat is Blue Shift precies? Kan je dat uitleggen?
1: Nou ja, het zijn een aantal onderzoeken die geïnitieerd worden vanuit de Hogeschool van Amsterdam. De Hogeschool van Amsterdam die hebben een aantal opleidingen waarvan sportmanagement en ondernemen er één is. Ook de Academie voor Lichamelijke Opvoeding. En ze krijgen vanuit de praktijk een aantal vragen, zeg maar, dus van bonden of van verenigingen om wetenschappelijk uit te zoeken wat het effect is van in dit geval rolmodellen in de sport. En er is dus onderzoek gedaan naar die functie bij heel veel sporters in Nederland, in Amsterdam, maar ook in Nederland. En zo is het dat je bepaalde zaken ook wetenschappelijk kan onderbouwen. Hè? Want mijn ervaring alleen is gewoon niet genoeg. Je moet soms ook zaken vanuit de theorie en vanuit de wetenschap onderbouwen. Nou, dat doet de Hogeschool van Amsterdam in dit soort projecten.
0: Het congres gaat natuurlijk ook plaatsvinden op de Hogeschool van Amsterdam. Neem ons even mee naar die dag, hè? Die vrijdag 9 oktober. Hoe gaat die dag eruit zien?
1: Nou ja, het is er is een inloop in de middag. De vrijdagmiddag is altijd een middag dat het op de Hogeschool van Amsterdam ietsje rustiger is met andere studenten. Dus er komen een heleboel mensen binnen vanuit mijn eigen oude netwerk, maar ook vanuit het nieuwe netwerk. En dat zijn allemaal mensen die werken in de sport, zeg maar. Of in het onderwijs, want daar zit natuurlijk ook heel veel affiniteit mee. Nou, en dan hebben we een opzet waarbij we een presentatie doen. In dit geval mag ik het aftrappen. Omdat ik, en mijn titel is, de coach is meer dan een rolmodel zelfs. Is een rolmodel plus, zeg maar. En dan gaan we daarna dat ook toetsen bij twee coaches. Want nogmaals, mijn mening is er één. Maar het is ook leuk om dat te toetsen. Maar ja, dan gaan we luisteren naar Molly McDowell en Martin Truijens. Martin Truijens, zwemcoach geweest, altijd in Amsterdam, ook bij de Bond. En Molly McDowell is coach van 3-3 vrouwen basketbal in Amsterdam. En dan gaan we dat een klein beetje onderbreken door een soort vraag en antwoord. En dan krijgen we een presentatie van Hera, de voetbalclub, hoe ze dat in de organisatie doen. Dan hebben we even pauze, kunnen we elkaar even verder ontmoeten. En Jan-Willem van der Roest die presenteert dan de resultaten van het Blue Shift project. En dat gaan we daarna als afsluiting van die middag toetsen met twee sporters. Waarbij we onder andere van Jabari, dat is een rolstoel basketbal topper geweest. Gaan we eens vragen, hoe hebben die rolmodellen in jouw ontwikkeling, in jouw leven een rol gespeeld? Dus het is eigenlijk ook een middag waarin er gepresenteerd wordt, maar ook ruimte voor vragen en interactie.
0: Ja, nu willen wij er natuurlijk voor zorgen dat het de komende vrijdag ramvol zit bij jou, Charles. Er zijn nog plekken over. Waar kunnen mensen meer informatie vinden?
1: Nou, het makkelijkste is om dan toch even naar de site van Topsport Amsterdam te gaan. En dan even zoeken op het Charles Urbanus Congres 2026. En dan kan je je daar ook aanmelden, want... Inderdaad, als je nu vindt van, dat lijkt me hartstikke leuk om te komen. Er is nog plaats. Het zijn allemaal leuke mensen en ik denk dat je een hele mooie middag kan hebben.
0: Nou, daar sluit ik me helemaal bij aan, want ik denk dat dat ook zeker gaat gebeuren. Charles Urbanus, mag ik je hartelijk danken voor je tijd en alvast natuurlijk heel erg veel plezier komende vrijdag.
1: Ja, dankjewel. Ik ga er erg van genieten.
2: De sportzender van Nederland. Dit is All Sports Radio.

0: Sports Radio.
1: La Libertà van Alvaro Soler hier bij All Sports Radio Live. Na 8 gespeelde wedstrijden is de derde divisie A toch wel de competitie met de meeste spanning. Liefst 3 ploegen zijn gedeeld koploper met Excelsior 31 als team met het beste doelsaldo, gevolgd door ACV Assen en VV Scherpenzeel. Genemuiden, die 2 weken geleden nog de koploper was, is inmiddels teruggevallen naar de 4e plek met slechts een puntje achterstand op het drietal. Gerjan Kluisteren van de Broodje Bal podcast die gaat ons weer meenemen door de top van dat amateurvoetbal. Gerjan, hele goede middag.
2: Een hele goede middag.
1: Allereerst toch even kort wat nieuwtjes. Dingen die opvallen, onder meer Spakenburg, die de trainer, Chris de Graaf, zag vertrekken onlangs.
2: Ja, dat is een heel verhaal. Is dat, die besloot in ieder geval na afloop van de wedstrijd de treffers tegen Spakenburg zijn trainerschoenen in ieder geval voor nu bij Spakenburg aan de wilgen te hangen. Dus de club en trainer hebben niet bekendgemaakt waarom, maar er scheen wat gedoe te zijn rondom een van de spelers. Dus zelfs dat de reden daarvan is. Het zou in ieder geval niet die 5-0 nederlaag zijn waar Spakenburg mee te kamp had. Maar ja, toen moest Spakenburg ook op zoek naar een nieuwe trainer. En dat is dan weer Jos van der Veen geworden, die de huidige trainer is. Of tenminste inmiddels niet meer, want hij zat afgelopen zaterdag voor het laatst op de bank tegen GVVV. Maar die is nu dus de trainer van Spakenburg.
1: Ja, dus die hebben een trainerswissel gedaan. We hebben het toevallig over GVVV. Die hadden natuurlijk die hele rel op bezoek bij IJsselmeervogels. Belangrijk dat de aanklager van de KNVB de beide clubs geen straf heeft opgelegd.
2: Nee, en dat klinkt toch wel als zijnde dat er... Kijk, er is wel geduwd en getrokken. Dat zal ook niemand ontkennen. Maar dat wat de beide clubs gedaan hebben, dat wel mee lijkt te vallen. Ja, dan blijft er nog één persoon over. Dat is Johnny van Beukering. Die een van de spelers van IJsselmeervogels de tand uit zijn mond sloeg. Ja, die zit nog steeds in die 60 dagen voorlopige schorsing. Dus het lijkt er toch haast op dat hij wel... Maar dat is speculeren, wel vanuit het niets heeft uitgehaald.
1: Ja, dan wordt dat toch Johnny van de Beukering het meeste aangerekend. Betekent dat in dit geval misschien IJsselmeervogels en vooral misschien ook GVVV door eigenlijk dezelfde avond ontslaan van trainer en assistenttrainer van Beukering in dit geval het juist heeft gehandeld volgens de KNVB?
2: Oh, dat durf ik niet te zeggen, maar het is natuurlijk wel zo op het moment dat je geweld gebruikt binnen jouw bedrijf, dan mag je iemand op staande voet ontslaan. Dus zeker vanuit het arbeidsperspectief is het denk ik wel sowieso een terecht dat GVVV dat gedaan heeft. Dat staat los van de KNVB, zal het ongetwijfeld meegenomen hebben in het besluit. Maar ja, voor beide clubs, het lijkt in ieder geval wat er qua spelers onderling gebeurd is mee te vallen. Laten we het in ieder geval daar zeggen. Nou, dat blijkt ook wel, 13 oktober, volgende week dinsdag, dan spelen wij de ploegen de tweede helft, want die moet nog steeds gespeeld worden. En de supporters mogen ook gewoon mee van GVVV, dus wat dat betreft is er ook niet zo heel veel aan de hand.
1: Nou ja, afkloppen dat er niet weer iets gebeurt natuurlijk. Maar tot slot nog even, de VVSB, die heeft misschien wel de meest gereisde speler ter wereld ongeveer aangetrokken, André Krul.
2: Ja, ik zat ook even te kijken. Ja, de man zat nu zonder club. Hij speelde tot afgelopen zomer bij het Braziliaanse Laranja. In Nederland kennen we hem als oud-doelman van onder andere AGOVV, Telstar en voetbalvereniging Katwijk. Maar hij speelde ook in Malta, in Colombia, in Puerto Rico, België, Japan, Australië, Duitsland, op Gibraltar en in Senegal. Dus hij heeft een paar clubs gehad.
1: Ja, nu is de wereldreiziger weer misschien terug thuis dan, hè, in Nederland.
2: Ja, in ieder geval in Nederland weer bij VVSB. Dus hij vervangt daar even de geblesseerde keepers. Dus een wereldreiziger, een wereldburger.
1: Laten we dan maar snel de competities beetpakken. Beginnende in de tweede divisie. Wat is daar het meest opgevallen de afgelopen weken?
2: Ja, koploper Quick Boys ging op bezoek bij de Koninklijke HFC. Die al een jaar of 2,5... eigenlijk niet meer op hun eigen veld spelen. Wel op hun eigen sportpark het afgelopen jaar. Maar het jaar ervoor bij RCH. Dat had alles te maken met de verbouwing van de oudste voetbalclub van Nederland. En die is afgerond. Dat gebouw, dat was een week of 2 geleden, werd het al geopend in de thuiswedstrijd tegen de AFC in Amsterdam. De Amsterdamse club, competitiegenoot. En er is ook nog een bekerwedstrijd tussendoor tegen...

0: Verdovo, die was ook nog op het bijveld. Maar afgelopen zaterdag tegen Quick Boys, de eerste competitiewedstrijd op het nieuwe hoofdveld, zullen we maar zeggen.
1: Ja, alleen voor Koninklijke HFC dan helaas net geen resultaat.
0: Nee, een 3-2 nederlaag. Dat is dan in ieder geval voor de Koninklijke HFC wel een beetje jammer. Aan de andere kant tegen de koploper die eigenlijk vrijwel uitsluitend wint dit seizoen. 7 wedstrijden of 8 gespeeld, 7 gewonnen, 1 verloren. In ieder geval toch een redelijk resultaat. Al wil je natuurlijk zeker zijn eerste wedstrijd natuurlijk winnen. Ja, dat is een ding wat zeker is.
1: Dan misschien een heel opvallend resultaat. Gewoon als je kijkt naar de twee clubs en de twee namen. Katwijk Kozakken Boys. Die wedstrijd werd gewonnen door Kozakken Boys. Dat is misschien aan zich, dat kan natuurlijk. Maar de uitslag was misschien het meest verrassende. 5-1 en dan de hoofdrolspeler Gratje Dame.
0: Ja, die maakte een hat-trick en die scoorde al 6 weken op rij. Dus... Of die maakte 2-0 doelpunten, maar die scoort al 6 wedstrijden op rij. Dus ja, dat zijn mensen die dat niet redden.
1: Maar dat is toch wel echt een opvallende uitslag, hè? 5-1.
0: Ja, moet er wel bij gezegd worden dat keeper Mitchell Michaelis van Katwijk niet echt zijn middag had. Want die ging niet over een leven vrij uit, zullen we maar zeggen. Dat zal ook met de verdediging die voor hem stond te maken hebben. De man is 2,5 meter hoog of zo. En, en ook net zo breed met zijn armen wijd. Dus je komt hem niet zomaar voorbij. Maar ja, die had zaterdag duidelijk niet zijn dag. Nee. En Kozakken Boys, die doen het dit seizoen gewoon heel erg goed. Die speelden 2 jaar geleden speelden ze nog tegen degradatie van de nacompetitie. En gaan ze mee in de top van de ranglijst. Volgens mij staan ze derde op het moment dus.
1: Het kan verkeren. Laten we dan gaan kijken naar wat ik eigenlijk al betitelde tot de meest spannende competitie van de drie. De derde divisie A, want daar is het bovenin ongelooflijk aan elkaar gewaagd.
0: Ja, dat klopt. De clubs bovenin die pakken allemaal hun puntjes elke keer wel weer mee. Dus dat klopt inderdaad, ja. En je ziet ook bijvoorbeeld Sparta Nijkerk, die eigenlijk een hele moeizame start hadden. Die zijn ook wel weer redelijk aangehaakt. Harkemaas en Boys doet het heel erg goed. Genemuiden doet het heel erg goed. Dus bovenin is het spannend. En als je dan naar onderin gaat kijken. Ja, de onderste 5 clubs, staan er allemaal heel slecht voor. Dus het is een bijzondere jaargang tot nog toe. Maar na 8 wedstrijden, in ieder geval in de derde divisie A.
1: Nou, toch zijn er wel ploegen die onderin staan, die, zullen we zeggen, zwaar onder hun stand leven.
0: Ja, een van is Dovo. Die speelde afgelopen zaterdag tegen ADO 20. Speelde ook een prima wedstrijd. Totdat Junior van der Velden een rode kaart kreeg voor in ieder geval voor natrappen. En ja, daarmee draaide die wedstrijd eigenlijk om. ADO 20 maakte vrij snel de 1-1 en kwam ook op voorsprong. En daarmee verspeelde Dovo eigenlijk voor de zoveelste keer toch wel weer punten. En denk dat Dovo daarmee wel redelijk onder zijn stand leeft. Want die wilde toch wel weer ergens halverwege tot de top van het linker rijtje eindigen. Ja, en die andere is DVS 33. Die krijgen eigenlijk al een paar seizoenen lang best wel veel doelpunten tegen. Maar schieten de een naar de andere erin. Dan, als je het maar voldoende maakt, dan is even 4 doelpunten tegen krijg je maakt er 5. Win je nog steeds de wedstrijd. Alleen ja, dat laatste, dat winnen van wedstrijden lukt op het moment even niet. Verloor afgelopen zaterdag dan weer op een bijveldje in Utrecht. Daarbij bij Hercules, ook met 1-0. Ondanks echt een regen van kansen, wel verliezen. Dus ook DVS doet het onverwacht in ieder geval heel slecht als je start van dit jaargang.
1: Ja, en dan heb je nog maar slechts 5 puntjes.
0: Ja, na 8 wedstrijden. Dan kun je de eerste periode wel vergeten.
1: Ja, dat kun je wel veilig stellen inderdaad. De Spaanse competitie door naar die andere derde divisie, de derde divisie B. En daar vooral 2 hele opvallende uitslagen.
0: Dat kun je wel stellen, ja. De eerste opvallende uitslag was zeker opvallend. TOGB tegen RBC, de oud profclub, zeg maar. Ja, RBC stond binnen 5 minuten met 3-0 voor. Nou, dan weet je wat er gaat gebeuren. Hè? De supporters die meekomen beginnen dan 10 te roepen. Nou, dat lukte niet helemaal. Ze verloren namelijk met 4-3. Dus...
1: Dat is toch wel... Dan krijg je wel de deksel op de neus. Maar dat is... Ja. Hoe krijg je dat voor elkaar?
0: Nou, het stond voor de rust al 3-3. En na rust wist uiteindelijk... was het Thomas van der Merwe die nog een keer wist te scoren. Die had er voor rust ook al 2 in liggen. Dus ja, die een hat-trick voor hem. Dus ja, wat dat betreft heeft Theo Gebeet in ieder geval heel goed omgedraaid. En RBC heeft nog wat aan werk aan de winkel, zullen we maar zeggen. Maar het is ook een beetje onrustig in Roosendaal, dus misschien dat het ook meespeelt.
1: Ja, ik weet dat het nog wel eens in de onderste regionen van het amateurvoetbal bij vriendenteams, dat het nog wel eens in de rust dan wordt geroepen van ja, als zij 8 doelpunten kunnen maken in 1 helft, dan kunnen wij dat ook. In dit geval was het dus letterlijk als zij 3 doelpunten in korte tijd kunnen maken, kunnen wij dat ook.
0: Ja, en dan al voor rust zelfs. Hè? Dus ja. Dat ja, bijzonder gebeurt niet heel vaak.
1: VVSB, Excelsior, Maassluis. We noemden VVSB net al. Die trekken dus wel een bak aan ervaring aan met André Krul. Maar die moesten nog wel even tegen een verliespartij aankijken. Thuis tegen Excelsior, Maassluis.
0: Ja, op zich, die uitslag is niet heel bijzonder. Al is VVSB ook wel een titelkandidaat. En dat geldt ook voor Excelsior, Maassluis. Maar het... Ja, het was, wat ik begrepen heb, ik ben er niet bij geweest, nogal troosteloze wedstrijd. Maar wat wel bijzonder was, was dat Dario van Breukelen zijn bal wilde terugspelen op zijn eigen doelman. En daarbij Padoes is eigen doelschoot voor VVSB. Dus ja, dan krijgt Excelsior een prachtig doelpunt toegewezen. Dat kan een keer gebeuren in de wedstrijd. Hè. Het gebeurt niet vaak, maar het kan een keer gebeuren. Maar ja, tot grote verbazing van de mensen die aanwezig waren. In de tweede helft was het Youssef Al-Abd Al-Hamd die de bal ook zonder terugkijken terugspeelde naar zijn doelman. En die stond ook niet op de juiste plek. En dus ook in zijn eigen doel. Dus ja, 2 eigen doelpunten in 1 wedstrijd. Ik kan me niet herinneren dat ik het ooit eerder gezien heb.
1: Maar dan gaan bij mij gelijk verschillende belletjes rinkelen. 1, volgens mij is de les toch altijd niet direct richting het doel terugspelen, maar altijd naast het doel voor het geval dat de doelman niet op de juiste plek staat.
0: Ja. Ja, er zijn wel meer lessen die niet altijd even goed gehandhaafd worden natuurlijk. Dus dat zal in dit geval ook het geval geweest zijn.
1: Nee, precies, zoals ook op de juiste plek staan als doelman. Dat is natuurlijk wel weer de andere kant van het verhaal. Of het zonder terugkijken terugspelen. Dat is ook wel een dingetje.
0: Nou ja, het is natuurlijk een handvol fouten die gemaakt is. Ik ben sowieso van mening dat je nooit moet terugspelen, tenzij het echt niet anders kan. Maar ja, als je zonder te kijken terugspeelt en de doelman staat niet helemaal op de juiste plek, omdat hij, geloof ik in ieder geval in 2 gevallen, ook de bal net van hem gehad hebt. Ja, het is gewoon slordig. Laten we het daarop houden. Ja, dan vliegt hij erin. Ja, dan wordt het van 1-1, 2-2. Het is op zijn minst merkwaardig te noemen.
1: Ja, de welbekende combinatie van factoren. Kijken we naar het aankomend weekend. Naar wedstrijden. De wedstrijd van de week. Ja, dat kan er eigenlijk maar zijn. Hè? De Katwijkse derby.
0: Ja, Quick Boys Katwijk om 1:30. Dat is wel de wedstrijd van het weekend, ja. Ja.
1: Wat mogen we daarvan verwachten?
0: Ja, kijk, als je naar de afgelopen week kijkt, dan zou je zeggen dat Quick Boys die wel moet gaan winnen van Katwijk. Maar ja, het blijft wel een derby. Dus het is de vraag wat we ervan kunnen verwachten. Kijk, Katwijk gaat zijn huid duur verkopen, dat is een ding wat zeker is.
1: Dat zeker. Laten we hopen op een spectaculaire partij, in dit geval bij Quick Boys. Dus lekker in de duinen met Nieuw-Zuid. We gaan het allemaal volgen. Gerjan Kluistra van de Broodje Bal podcast. Mag ik voor nu weer hartelijk danken voor je tijd. En wij spreken elkaar snel weer.
0: Ja, graag gedaan en tot de volgende.
2: All Sports Radio Live.

0: Free Your Mind, Prospa en Clooney hoorde je hier bij All Sports Radio Live dus. Zeiler Simeon Tingpont en Christiane Walta die zijn na meer dan 2 volle dagen op zee als 4e geëindigd op het WK Offshore Double-Handed. Voor de kust van Marseille bleef de Nederlandse equipe lang in de strijd om de podiumplekken, maar uiteindelijk kwamen Tingpont en Walta bij de finish slechts 60 tellen tekort op de Belgen die het brons wisten te pakken. Ik ga erop terugblikken met de man zelf, Simeon Tingpont. Simeon, hele goedemiddag.
1: Hey, goedemiddag.
0: Ja, inmiddels weer terug in Nederland. Hoe was het avontuur daar?
1: Ja, genoten. Mooi evenement. En ook typisch wat je in Zuid-Frankrijk kan verwachten daar aan de kust. Of de ventilator staat heel hard aan met een Mistral. Of hij staat uit. Dus het was ook, was ook zo die week. Dus het was ook zeer tactisch.
0: Ja, maar ik kan me wel voorstellen als hardcore offshore zeiler Simeon dat je ergens toch de uitdagingen van die onvoorspelbaarheid toch ook wel heel erg leuk vindt.
1: Ja, zeker weten. Ja, dat is natuurlijk, vind ik altijd toch ook altijd het spelletje. En ook wel een beetje moesten we toch hebben als de ventilator aanstaat. Om dan toch ook een beetje je zeemanscapaciteit om natuurlijk alles op orde te houden en het bootje goed er doorheen te laten varen. Ja, dat gaat dan ook extra meetellen. En zeker wel die racevoorbereiding, het tactische spel. In waar je moet zitten aan de kust of meer naar de zeekant. De goede windvlagen pakken in richting. Hè, want de wind langs de kust verandert natuurlijk ook wel in richting. Ja, daar hebben we het echt van gewonnen. En daar moesten we het ook van hebben. En dat compenseerde eigenlijk een beetje waar we nog niet goed genoeg in waren. En dat was toch een beetje dat we de eerste keer samen varen. Dus zeker in de boothandling kwamen we toch nog wel echt tekort ten aanzien van onze concurrenten. Dus dan moet je nadenken in hoe snel kan je de zeilwissels doen. Hoe goed ga je gijpen en overstag. Dat zijn toch allemaal secondes die meetellen. En ook wel dat het voor ons ook wel even tijd nodig had. En voor mezelf ook om de juiste snelheidsknoppen te vinden op die boot. Het was de eerste keer op die boot en geen trainingstijd vooraf. En onze concurrenten hadden en het evenement al eerder gevaren, maar varen ook regelmatig andere wedstrijden op dit type eenheidsklasse. Dus de beste van de slechtste, maar aan de andere kant wel heel erg tevreden met die 4e plek.
0: Ja, wat ik wel zeggen, kom op Simeon, als ik jou hoor over allerlei dingen die je voor de eerste keer moet ontdekken in zo'n wedstrijd samen en dan hebben we het over 2 volle dagen op zee. Ja, dat is meer dan 48 uur. 60 tellen tekort komen. Ja, dan zegt dat ook wel heel erg veel over hoe goed jullie samen waren.
1: Nee, zeker. Ja, het is natuurlijk altijd een beetje raar om jezelf op de schouder te gaan slaan. Maar
0: dat doe ik dan wel, Simeon.
1: Precies. Nee, dank je. Maar tuurlijk, na de finish keken Chris en ik elkaar ook aan. En dan zeiden we, dat hebben we toch wel, wel heel mooi geflikt. Want die 60 seconden voelen dan natuurlijk heel zuur. Maar wel heel mooi geflikt. En je ook eerlijk moet zijn van het is altijd goed vanuit je sport en je competitie om altijd weer beter te willen. En je weet ook precies waar het beter had gekund, hè, in hindsight. Zeker in 48 uur gaat er toch ook een hoop door dat kopje heen. Maar aan de andere kant hebben we ons ook wel heel goed gehouden aan het plan. En dat is ook om ons vooral heel erg te focussen op waar we wisten, waar we echt wel goed in zouden zijn. En dat was toch wel slim blijven varen. En ook een heel goed plan trekken in de navigatie. En daar ook heel veel van de energie op te focussen. En dat hebben we gedaan. Dat heeft echt zijn resultaten afgeworpen. En dat zie je ook in het voorbereiding. Als je die boot niet kent, hem eigenlijk op papier al wel heel goed leren kennen. En zorgen dat er niks stuk kan gaan. En dat je reserve onderdeeltjes mee hebt, mocht er wel wat stuk gaan. Dus ja, we hadden echt een fijn team. En het is dan, de wedstrijd doen we met z'n tweeën. Maar uiteindelijk hadden we in Marseille ook Pipi Kramer. En die doet eigenlijk de hele racevoorbereiding voor de boot. En het koken en de logistiek. En we hadden Max Dekkers als navigator vanuit Nederland. Die eigenlijk dan al heel vroeg in de ochtend de hele baan en het weer. En de hele, ja, zeg maar de hele meteo analyseerde voor ons. En, ja, en vanuit Den Haag bij op de Dutch Hill Base. Ja, een heel groot stuk van de alle andere logistiek die eromheen zit. Communicatie, marketing, dat we nu praten op de radio. Dus uiteindelijk is het echt wel weer een team effort.
0: Nou, absoluut. Hè. Een heel groot team is meer dan enkel de twee mannetjes en poppetjes op de boot, zeg maar. Je hebt het over het varen met Christiane Walta. Je had natuurlijk al eens met haar samen gevaren, maar dit is toch even weer wat anders. Hoe was de samenwerking? Hoe was het?
1: Ja, heel fijn. Ik bedoel, Chris is een hartstikke fijne meid. En ook heel competitief. En ook wel heel, wat heel fijn is vaak, zeker als je op zee zit en je bent zo moe. En je vergt het uiterste van elkaar. En je bent kritisch op elkaar. Zeker, dat je elkaar de ruimte geeft, ook voor die kritiek. Maar dat je het ook allemaal niet te zwaar neemt. En dat is wel heel erg fijn met Chris. Heel professioneel. Ja, dat het dan heel fijn blijft lopen. Hè? En de irritatie is snel gemaakt natuurlijk in een wedstrijd. Alleen ja, deze wedstrijd is dan ook wel even 48 uur met heel weinig slaap voor ons tweeën. En dus ja, ik had eigenlijk... Ja, op dat gebied geen betere partner kunnen hebben in dit avontuur.
0: Wat was nou het moeilijkste moment op de boot?
1: Ja, ik denk toch voor ons de moeilijkste stap is toch als je zeg maar, hè, want je moet het, misschien kan je hetzelfde zien als dat als je in een auto stapt, hè, of je moet een autorace doen en je stapt als allereerste in die auto en je bent eigenlijk nog de alle capabilities, de specificaties van die auto aan het ontdekken. En dat is een beetje hetzelfde met die boot. Wanneer welk zeil, in welke windrichting, in welke windsterkte. En dat kan je natuurlijk onwijs bezighouden. Zeker als de competitie daar veel meer ervaring in heeft. En daarop veel beter leert inspelen. En ik denk voor ons het allermoeilijkste moment is dat er soms ook momenten zijn in overgang met heel weinig wind. En dat zag je in de ochtend bij ons. In die 5 uur, 6 uur 's ochtends. En die wind die viel helemaal weg onder Toulon. En we moesten weer terug naar het westen, naar Marseille. Ja, dan kan je wel op de goede positie zitten, hoe ver je op zee zit, of juist onder de kant. Maar ja, iedereen zit dan zoals je het zegt, in hetzelfde schuitje. Van, het is een transitie, er komt nieuwe wind aan. Ja, en dan betrapten wij er onszelf op dat je dan te actief blijft. Terwijl je dan soms ook wel het geduld moet hebben en het moet afwachten. En het belangrijker is om je kop buiten die boot te hebben, in plaats van dat je de perfecte zeilwissels probeert te doen. Continu probeert te anticiperen. En ik denk dat dat moeilijk voor ons was. En een groot leermoment. Ja, dat het is heel goed om altijd continu proactief zo'n offshore te zeilen. En net te doen alsof je de laatste 200 meter van die Olympische Spelen naar de finish vaart. Maar ja, je moet ook heel goed je momenten weten te kiezen. Waarin je dan soms met de zeilsetting die je dan op hebt, ja, jezelf naar een goede positie werkt en dan maar met een zeil die daar niet helemaal optimaal voor was. En ik denk dat dat de moeilijke momenten waren waarin we af en toe wel eens wat hebben verloren en of geen afstand konden nemen van toch wel een heel sterk deelnemersveld die ons dan af en toe net iets te slim af was. Ja.
0: En je zei al, het is eigenlijk was het een soort crash course, de boot leren kennen, het midden in een competitie. Wat was de boot nou uiteindelijk makkelijker of moeilijker dan je had verwacht?
1: Ik moet wel eerlijk toegeven dat het wel echt een lekkere te zeilen boot is. Ja, dus het is toch wel een boot die we relatief snel goed leerden kennen. En ook naar het einde van de wedstrijd toe kreeg ik zelf vooral ook heel erg het gevoel van ik weet ongeveer welke snelheid, op welke koers en met welke windsterkte de boot moet presteren. En hoe ik die boot daar naartoe krijg. Dus dat is wel heel fijn. En maar zeker, joh, als je praat over 60 seconden op een race van 48 uur, hè, nou, dan zijn dat nou ja, 1%, hè, of ik heb nog eens uit, maar ergens heel klein. En dat is precies die voorsprong die je wil bouwen. Dus ja, een volgende stap zou ook eigenlijk zijn dat we als Dutch Hill en als campagne eigenlijk in Nederland met een dealership van een Junot zo'n boot beschikbaar zouden kunnen hebben. En dat je er ook echt ook voor de deelnemers voor volgend jaar er ook echt vooraf op kan trainen. En dat zo'n boot dan ook in het water ligt. En wellicht dat voor de leverancier ook interessant is voor toekomstige klanten. Dus ja, dus dat zou wel enorm helpen naar een volgend jaar om dan als Nederland te kunnen winnen.
0: Nou, je zegt de deelnemers van volgend jaar. Betekent dat je zelf dus niet meer instapt, Simon?
1: Ja, nou ja, kijk, het bloed gaat altijd waar niet kan. Maar ja, ik zou eigenlijk met alle liefde stap ik volgend jaar weer in. En misschien, maar je kan ook meedoen met twee teams. Met twee landenteams, afgevaardigden, als die goed genoeg zijn. Dus ja, wie weet. Maar aan de andere kant, ja, het is ook een nieuwe generatie die nu opkomt. Ik noemde net Max Dekkers met een ongelooflijk goede navigator. Maar we hebben nu bijvoorbeeld ook Nienke Mullinga die in dit soort type-achtige boten vaart solo in de mini Transat. Ja, ook ontzettend goede professionals. En als zij de beste zijn, dan moeten zij natuurlijk ook gewoon gaan. Maar ik ga graag de strijd met ze aan.
0: Nou ja, dan zit dit WK er natuurlijk op. Dan toch een hele knappe vierde plaats. Met de hele weg er naartoe natuurlijk. Wat wacht jou nu eigenlijk, Simeon?
1: Ja, ik weer terug naar de realiteit. En die realiteit is toch afgelopen 5 jaar dat ik gewoon een kantoorbaan heb. Dus ik heb mijn eigen bedrijven in het maritieme. Dus in de scheepsbouw en in de offshore. Waar we veel engineering doen en ook een aantal componenten maken voor aan boord van schepen. Dus daar heb ik ook een enorme passie in. Het is weer terug naar de dagelijkse gang van zaken. En natuurlijk blijf je natuurlijk in de weekenden en af en toe met dit soort evenementen nog wel wedstrijd zeilen. Maar sinds 2020, waar ik natuurlijk 15 jaar lang van 2005 tot 2020 echt professioneel heb gezeild. En dat de hoofdtaak was voor bijna 280 dagen in het jaar. Is dat op dit moment niet meer zo. Dus daar moet ik ook een beetje mee genoegen nemen. En daarmee ben ik ook eigenlijk wel stiekem heel trots voor dat ik toch nog een vierde plek heb weten te bemachtigen in een veld met allemaal mannen en vrouwen die het wel ook allemaal elke dag als hun hoofdtaak en baan hebben.
0: Nou ja, toch weer eentje om toe te voegen al aan een vrij indrukwekkend cv, Simeon.
1: Ja, nee, dank je.
0: Simeon Timpont, mag ik je voor nu hartelijk danken voor je tijd. Ja, nogmaals gefeliciteerd jij en Christiane Walter natuurlijk met een fantastische vierde plek.
1: Oké, super. Hey, spreek je weer hopelijk in de toekomst. Succes met je.
2: All Sports Radio. Live. De beste verhalen uit de sport. Headlines, gossip en de achtergronden. Elke werkdag tijdens de lunch op All Sports Radio. Alle sporten van binnenuit. Dit is All Sports Radio Live.
0: En tot zover All Sports Radio Live voor vandaag. Als je iets van deze uitzending hebt gemist, kun je dat in de loop van de middag online terugvinden via allsportsradiolive.nl of via de bekende podcastkanalen zoals Spotify en Apple Podcast. En dat is niet het enige wat je vanaf vanmiddag kan gaan terugluisteren, want ook alles van het nationale sportdebat van gisteren is dan terug te luisteren. En ook nog komt er een nieuwe BV Sport Update uit met Frank van der Walbaken. Dus we zijn lekker druk vandaag. En morgenmiddag is er om 1 uur weer een Uniek Sporten Vandaag. En daarin gaan Nieke Boer en ikzelf dit keer in gesprek met para-tafeltennistalent Yiming Gores, voormalig koning van de marathon Michel Butter en met judoka Seb Sloot. En dan zijn we de vrijdag weer vanaf 12 uur met All Sports Radio Live. Voor nu dank je in ieder geval voor het luisteren. Ik wens je nog een hele fijne middag. En ik zeg tot morgen. Dag.
2: All Sports Radio Live. All Sports Radio.
3: We denken na over een koophuis.
4: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
3: Bart, met die loopgroep?
4: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
5: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
6: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
7: ja.
6: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
7: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik het eerder wist. Het gaat een beetje niet.
6: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
8: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
9: De Radiofabriek.
2: All Sports Radio klokt. De tijd van 6 uur.
10: Hoi, mijn naam is Nicolien Sauerbrei en je luistert naar All Sports Radio.
11: Cricket.
12: Hi, ik ben Eerde Overdijk, Nederlands Cricket International en je luistert naar All Sports Radio.
13: Atletiek.
14: Hi, ik ben Suzanne Krummits, 10 kilometer loopster en dit is All Sports Radio.
2: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport, afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: Sports Radio Live.
1: Het is weer de eerste vrijdag van de maand, dus het is hoog tijd om weer een nieuw talentboek talent van de maand aan je voor te gaan stellen. En voor oktober is dit de 17-jarige karter Jason Jansen. De talentvolle racer heeft een aantal succesvolle seizoenen achter de rug, waarin hij onder meer de Dutch Racing Series Nationals en de Formule Karting Nederland wist te winnen. Nu is de blik alweer gericht op 2027, waarin er hopelijk ook internationale races, zoals in het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, Duitsland en België op de rol staan. Hier gaan we ermee in gesprek over wie hij is, hoe hij zijn sport beleeft, zijn toekomstdromen en uiteraard zijn spaardoel op talentboek. Jason, hele goedemiddag.
2: Hallo, goedemiddag.
1: Ja, allereerst ben ik benieuwd. Karten, het is denk ik de droom van menig jongen om heel hard te gaan. Maar hoe is dat eigenlijk bij jou ooit begonnen?
2: Het is bij mij begonnen. Ik keek altijd vroeger heel vaak Formule 1. Vond dat het leuk om te kijken en ik wil zelf ook gewoon eens een keer beginnen aan racen. Dus toen kwam ik online een post tegen van dat er iets te volgen was in de buurt. En daar ben ik toen een keer mee gaan doen. En vanuit daar ben ik ermee verder gegaan.
1: Ja, je zegt, het begon dus eigenlijk met iets in de buurt. Waar begin je dan aan dat hele traject? Want dan kom je dan gewoon aanlopen van, hey, ik ben Jason, hier ben ik, laten we beginnen. Of komt er wel wat meer bij kijken?
2: Ja, het was gewoon, je kon je gewoon inschrijven voor die training en kon je gewoon voor de fun meedoen. En dat beviel me heel goed, het ging ook heel goed. En daardoor ben ik ook gewoon vaker en vaker gaan karten.
1: En op welke leeftijd was dat dan zo ongeveer?
2: Toen was ik volgens mij 13 jaar.
1: Daar is dus voor jou eigenlijk dat traject begonnen. Je zegt al, het ging eigenlijk gelijk al best wel goed. Ik vond het ook heel erg leuk. Had je ook al het idee van, hey, dit kan nog wel eens iets gaan worden?
2: Ja, eigenlijk wel. Want we gingen eigenlijk al vanaf het begin ging het heel goed. De coaches die maakten dat ook. En die gaf mij ook advies om gewoon eens mee te doen aan wedstrijden. En dat heb ik toen ook gedaan. En toen merkte ik ook echt van het ging eigenlijk heel goed en ik heb veel potentie.
1: Deed je er daarnaast eigenlijk nog een andere sport bij? Of was dit het eerste wat op je pad kwam waar je dacht van, hey, hier ga ik mee verder?
2: Ja, ik deed nog voor de leuk. Deed ik wel voetballen bij de lokale club. Maar dat was eigenlijk alleen maar voor de fun. Maar dat heb ik eigenlijk sinds ik toen aan het karten ben begonnen, ben ik daarmee gestopt eigenlijk.
1: En zou de trainers op die dag, jij viel hun al gelijk op. Die zeiden van, goh, ga eens wat races rijden. Hoe begin je daaraan eigenlijk?
2: We hadden van die lessen waar ik meedeed, dat was van een van Den Hartog. En die organiseerde een clubkampioenschap. En dat waren dus races. En dat was dus binnenkort op de locatie waar ik elke week kwam te trainen, was er een race. En dan zeiden ze dat ik daar aan mee kon doen.
1: En daar heb je dus aan meegedaan. Hoe was dat?
2: Dat was heel leuk. Dat was mijn allereerste race en die had ik ook meteen gewonnen. Dus dat was ook echt een fantastische prestatie.
1: Nu is karten natuurlijk veel meer dan enkel een beetje gas geven en goed sturen. Wat komt er eigenlijk allemaal bij de sport kijken?
2: Vooral mentaal, tijdens de races. Of je jezelf cool kan houden, keuzes maken. Ook strategisch, je moet bij veel van de races moet je pitstops maken en alles. Er zijn echt heel veel verschillende dingen waar je mee rekening moet houden.
1: En hoeverre ben je daar zelf tijdens de race ook mee bezig? Of heb je daar ook wel hulp van je team, zeg maar, langs de kant?
2: Ik krijg bijna bij elke raceweekend krijg ik wat hulp van het team. Die staan dan naast de baan. Die gaan mij dan geven mij dan signalen van. Wanneer moet ik pitten? Doop ik uit op degene achter me of voor me? En alles die helpen mij tijdens de race.
1: Hoe fysiek is het kart eigenlijk?
2: Voor mij valt het wel mee. Omdat ik het nu ook best wel lang best wel doe. Het is natuurlijk wel nog steeds heel fysiek. Het ligt ook wel aan wat voor baan je bent. Maar ik doe voornamelijk veel sprintraces. Dat zijn van die korte races. Dus daar valt het dan nog wel wat mee, maar als je bijvoorbeeld een endurance race doet van een paar uur, dan heb je van die wat langere stints en dat is best wel heel intensief. Dus het is, voor mij valt het wel wat mee, maar het is wel heel fysiek.
1: Nou, moet je er ook fysiek wat voor trainen of valt dat nog wel mee?
2: Uh, ja, ik doe nu huurkarten, dan valt het nog wel mee. Maar als je bijvoorbeeld zou kijken naar het Formule 1 of zo, wat Max Verstappen doet, die zal dan ook echt flink aan de bak moeten gaan met trainen. Maar bij mij valt het nog op zich nog wel wat mee. Ik hoef niet echt heel intensief te trainen daarvoor.
1: Hij zei, je bent ongeveer op je 13e begonnen. Je bent nu 17. Nou ja, een kleine rekensom, dat is ongeveer 4 jaar. Wat heb je zo al in die afgelopen 4 jaar mogen doen?
2: Nou, ik heb in mijn eerste jaar, daar heb ik dus alleen eigenlijk die trainingen gevolgd en daar heb ik toen ook een paar wedstrijden gedaan. Daarna heb ik toen in mijn tweede jaar heb ik, ben ik toen aan het clubkampioenschap, echt voor het hele kampioenschap meegedaan. En die had ik toen ook, had ik ook gewonnen, dat kampioenschap. En toen heb ik een uitnodiging voor het raceteam van Den Hartog gekregen. En daar heb ik toen. Ja, ben ik toen aan mee gaan doen. En dan heb ik toen mezelf ingeschreven voor in 2025 voor het Nederlands kampioenschap karten. Daar heb ik aan heel veel van hoog niveau toernooien meegedaan. De Dutch Indoor Karting Championship. Daar heb ik in dat jaar heel veel ervaring op gedaan. En dit jaar ben ik nu aan vrijwel elke hoge toernooi. Het Europees kampioenschap. Ik heb ook het wereldkampioenschap gedaan. Heb ik... Ja, allemaal gedaan. En nu ben ik weer bezig aan het Nederlands kampioenschap. Sta ik ook in de leiding van het klassement. En ja, ik ben nu gewoon heel veel op hoog niveau aan het rijden.
1: Ja, dat gaat dus heel erg goed. Je rijdt bij Den Hartog Racing. Wat voor een team is dat om voor te rijden?
2: Ik reed daar. Dat heb ik tot begin dit jaar heb ik daar gereden. Het was een heel, heel leuk team om te rijden. Het waren hele vriendelijke en goede coaches. Zij hebben mij natuurlijk gewoon echt heel goed geholpen tot waar ik nu ben. Dus ja, het was echt gewoon een fantastisch team.
1: En ben je dan nu ook aangesloten bij een team of rij je voornamelijk gewoon zelfstandig?
2: Ik ben nu aangesloten bij een nieuw team, dat is Talent Factory. Dat is eigenlijk de concurrent van Den Hartog, kun je wel zeggen. En ja, dat is ook eigenlijk net voor mijn gevoel een wat sterker team. Die hebben wat meer ervaren rijders en die rijden ook gewoon meer op hoog niveau. Daar geven ze ook meer coaching en alles.
1: Dus eigenlijk een goede volgende stap, zeg maar, om weer beter te worden.
2: Ja, precies.
1: Nou ja, het jaar 2026 nog niet voorbij, wel al heel erg succesvol. Hoe lang duurt het seizoen eigenlijk nog?
2: Hoe lang? Ja, tot begin december eigenlijk. Dan zou ik mijn laatste race hebben, denk ik.
1: En waar gaat dit seizoen jou nog brengen?
2: Ik ben nu bijvoorbeeld onderweg naar Oldenzaal voor de Dutch Outdoor Karting Championship. Maar het is denk ik nog vooral op nationaal nog het NK afmaken. Voor de rest nog niet heel veel meer eigenlijk.
1: Nu is karten het beginstation natuurlijk van heel veel mooie autosportcarrières. Wat is jouw toekomstdroom eigenlijk binnen de autosport?
2: Mijn toekomstdroom is gewoon, ja, gewoon professioneel racer te worden. Je zou normaal denken van iemand die aan karten begint, die zou heel graag in de Formule 1. Dat is voor mij, als ik heel realistisch ben, dat is ja, niet echt makkelijk te doen. Het is heel, heel duur natuurlijk ook, maar ik hoop gewoon ergens professioneel gewoon ergens te komen op echt van die echte autobanen, autocircuits gewoon. Lekker met van die raceauto's rijden, zoiets zou ik gewoon lekker laten willen doen en gewoon ja, lekker aan zo'n races meedoen.
1: Heb je dan een raceklasse wat dan nu in je hoofd zit, waar je aan denkt, waar je denkt van hé, dat zou eigenlijk wel heel erg mooi zijn?
2: Ja, ik heb al eens naar wat gekeken. Dat zijn bijvoorbeeld Porsche Supercup, GT3, zoiets waar Verstappen ook aan mee had gedaan, op de Nürburgring en van alles. Dus zoiets eigenlijk gewoon.
1: 2027, daar zei je, daar ligt de focus op een nog hoger niveau. Internationale races, wellicht nog wel wat er op je pad komt. Hoe ziet jouw 2027 er een beetje uit?
2: Mijn 2027, dat is denk ik vooral op de hogere klasses te rijden. Ik rijd nu bijvoorbeeld het Nederlands kampioenschap bij de lightweight. Ik wil nu echt overstappen naar senior en dat ook echt overal te blijven doen. En ik wil denk ik ook wat meer op, want ik doe nu heel veel sprintwedstrijden op hoog niveau. Ik wil ook meer van die endurance races op hoog niveau en dan ook van de 24-uur races, of 12-uur-race of wat het ook is. Gewoon van die hele lange sprintraces. Dus ik denk dat daar vooral de focus op gaat liggen. En natuurlijk ook gewoon nog steeds de grote toernooien.
1: Als we het hebben over jouw spaardoel op Talentboek, want nou ja, Talentboek is natuurlijk een crowdfunding website. Waar spaar je momenteel voor?
2: Ik spaar momenteel gewoon voor om aan de races te deelnemen. Het is natuurlijk best wel duur en alles. Dus ja, dat sparen dat helpt ons gewoon voor de trainingen, de races en het reizen om daar naartoe te komen en aan mee te doen.
1: Ja, want dat is natuurlijk het euvel van de autosport. Het is, zeg maar, er zijn een hoop goedkopere sporten om uit te kiezen.
2: Ja, dat is zo, ja.
1: Jason, mochten er mensen nou ja, zijn die jou willen volgen in jouw weg richting de autosport top, hoe kunnen ze dat het beste doen?
2: Ze kunnen me het beste volgen op Instagram. Op Instagram dan maak ik posts van mijn wedstrijduitslagen of waar ik ben en alles. Waar heb ik dit weekend heb ik een race. En ze kunnen me ook volgen op WhatsApp. We hebben ook een WhatsApp-kanaal. Ze heten allebei Jason Jansen Karting. Daar kun je ons op vinden. En, ja, dat maak ik gewoon alle posts over wat ik doe, waar ik ben en gewoon mijn resultaten.
1: Nou, in ieder geval heel erg gaaf om te gaan volgen. Jason Jansen, mag ik je voor nu hartelijk danken voor je tijd. En natuurlijk heel erg veel succes met alle mooie races die komen gaan.
2: Dankjewel. All Sports Radio Live.

0: The Salavi baby.
1: Je luistert naar All Sports Radio. Hier speelt elke sport een rol. Voetbal, tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport ook speelt. All Sports Radio.

0: De Sport in Cijfers. Het spel van de pegels. Winnen of verdienen. Dit is de BV Sport Update.
1: Welkom bij weer een nieuwe aflevering van de BV Sport Update, waarin we elke week weer het laatste nieuws doornemen op het gebied van sportmarketing en sportsponsoring. En zoals altijd doen we dat met Frank van der Walbaken, zelf natuurlijk ook sportmarketeer en aangesloten bij IVRM Reputatie en IVRM Sport. Frank, hele goedemiddag.
2: Goedemiddag, Robert.
1: FC Barcelona die heeft hun jaarcijfers bekendgemaakt. En nou ben ik eigenlijk wel benieuwd. Hebben ze zwarte of rode cijfers geschreven?
2: Nou ja, voorafgaand aan de 5-1 zege op Feyenoord presenteerde Barcelona een zeer spectaculaire recordomzet van meer dan een miljard euro in het afgelopen seizoen. En na Real Madrid is de Spaanse landskampioen nu de tweede club ter wereld die de 9-0 barrière doorbrak. Dat belooft nog wat, maar wat voor als in 2028, dat is althans de planning, het stadion Camp Nou in Barcelona weer helemaal gevuld kan worden. Want het is op dit moment in een zware verbouwing en er komen etterlijke tienduizenden zitplaatsen bij. Toch was de 1,06 miljard die werd verdiend niet genoeg om een winst te kunnen noteren in 2025-26. Zo blijkt nu ook uit de rest van de resultaten die bekend zijn gemaakt. Hoewel Barcelona de laatste jaren niet zo extreem als andere superclubs inkocht, werd toch wel flink geïnvesteerd in de selectie. Want de salarisrekening steeg toch weer met 12% naar bijna 600 miljoen. En dan heb ik het dus alleen over de salarisregeling. Rekening van de spelers. Ook in andere opzichten is de gigant een dure club om te runnen. Zo duur dat er onderaan de streep rode cijfers kwamen te staan. 18 miljoen euro. Nou ja, dat is op het totaalbedrag natuurlijk, zou ik bijna willen zeggen, chicken fee. Maar het is natuurlijk toch vervelend als er een rode cijfers onderaan de streep staan. Maar naarmate het stadionproject vordert, loopt de schuld toch nog steeds op. Maar intussen staat de teller dus op 1,8 miljard. Euro schuld. Maar goed, dit seizoen passeert de Europese schuldenkampioen de grens van 2 miljard. Maar nogmaals, met de vooruitzichten dat het nieuwe stadion is in 2028 klaar. En dat moet een gigantische extra winst op gaan leveren voor de club uit Barcelona.
1: Maar nou ga ik ook eens even scherp rechter spelen. Want we hebben het net over Manchester City gehad. En al die financiële overtredingen die ze begaan hebben. Maar volgens mij is het toch in de financial fair play regels. Dat je niet meer dan zoveel schuld mag maken over een x aantal jaar. Ik bedoel, hoe krijg je het dan voor elkaar om, nou ja, met 1,8 miljard aan schuld. Om dat niet voor elkaar te krijgen. Je haalt notabene een omzet van ruim een miljard. En dan alsnog schrijf je 18 miljoen verlies. Maar dat kan je toch ook niet jaren op rij doen? Want dan hou je niet aan de financial fair play regels.
2: Nee, en het maakt je ongeloofwaardig als je daaraan vasthoudt. Maar er is een verschil tussen Spanje en Engeland, vrees ik. In Spanje zijn ze wat toleranter. Zeker met clubs als Real Madrid en Barcelona. Want als je daar strafmaatregelen zou nemen, dan zouden alle socio's in opstand komen. En krijg je weet ik wat voor ellende aan je broek. Aan de andere kant is het natuurlijk wel zo dat Manchester City wordt geacht of dat wordt geroepen. Die hebben echt malversaties in de cijfers geleverd. Die hebben verkeerde salarissen ingevuld in de belastingaangiftes, et cetera. En Barcelona heeft gewoon veel schulden gemaakt. Weliswaar tegen de regels in, maar heeft geen fraude in geschriften aangebracht en heeft geen eigenlijk misdrijf begaan anders dan zich niet houden aan de spelregels van de Liga. En dat is ook strafbaar natuurlijk volgens de Liga-regels. Maar in Engeland is er echt sprake van, althans volgens de aanklacht, van malversaties in financiële gegevens.
1: Ja, nee, absoluut. Nee, de boekhoudfraude, dat is sowieso. Maar ik heb het nu puur over de overtreding van de UEFA Financial Fair Play regels. Hè? Dus, waardoor je dus ook uitgesloten kan worden van Europees voetbal.
2: Klopt, maar ik zie de UEFA niet 1, 2, 3 Barcelona of Real Madrid uitschakelen voor Europees voetbal.
1: Nee, dan kom je aan de inkomsten van de UEFA. En dan worden ze natuurlijk helemaal stellig. Goed.
2: Ja,
1: Lionel Messi, die heeft afscheid genomen. Dat was natuurlijk een fantastische nacht. Denk heel veel voetbalfans hebben de beelden voorbij zien komen. Een werkelijk waar een mijlpaal in het internationale voetbal. Maar ja, de eeuwige rivaal Cristiano Ronaldo, die nam uitgerekend die avond de mogelijkheid om eens even uit te leggen waarom hij nou eigenlijk weg was gelopen bij Portugal. Dat kan geen toeval zijn.
2: Nee, ik beschouw het inderdaad gemakshalve maar even als toeval. Maar dat juist op de avond dat Lionel Messi afscheid zou nemen van het internationale voetbal in zijn eigen ploeg van Argentinië en in een vriendschappelijke wedstrijd van Argentinië tegen het Afrikaanse minilandje Benin, vind ik overigens best wel een beetje merkwaardig dat ze zo'n klein landje nemen als tegenstander. Maar goed, dat terzijde.
1: Ja, meer kans voor Lionel Messi om te scoren natuurlijk.
2: Ja, dat is waar. Maar ja, uitgerekend op die avond pakt Cristiano Ronaldo het wereldwijde voetbalpodium om zijn boosheid en weglopen van de Portugese nationale ploeg toe te lichten. Want hij is weggelopen terwijl hij op de bank zat. Hij was beloofd te gaan spelen door de nieuwe bondscoach. Maar dat werd niet ingewilligd en toen is hij boos weggelopen naar de kleedkamer. De 41-jarige Ronaldo beschuldigt nu zijn coach, zijn nieuwe coach is Jorge Jesus, van het hem toezeggen dat hij in de Nations League poolwedstrijd tegen Noorwegen in eerste instantie niet zou spelen. Daarna dat hij wel zou spelen, minimaal 30 minuten, maar hij werd uiteindelijk niet van de bank gehaald. Nou ja, hij beschuldigt nu dus de bondscoach van broken his words, met andere woorden, zijn belofte niet nagekomen. En hij voegde er wel direct aan toe dat hij nog wel altijd beschikbaar zal blijven voor Interlands van Portugal. Want hij wil natuurlijk die magische grens van 1000 voetballen benaderen. En ik meen dat hij daar nu ongeveer iets van 15 of 20 goals vandaan zit. Dat terzijde, Jesus, de bondscoach, die ongetwijfeld op basis van gezonde beoordelingen Ronaldo niet liet spelen, heeft het behoorlijk lastig. Want niet alleen omdat hij net pas aan boord is sinds 3 maanden als bondscoach van Portugal, maar ook omdat de voorzitter van de Portugese voetbalbond, een meneer Pedro Proenca, die steunt in deze ruzie tussen aanhalingstekens Ronaldo helemaal. En zeggen dat we als Portugal trots moeten zijn op deze speler. En ook al is hij 41 jaar en ook al is hij langzamer geworden, hij verdient nog te worden opgesteld. Nou, dat is natuurlijk voor een bondscoach die eigenlijk door zijn baas wordt opgeroepen om een speler op te stellen, is dat best wel pijnlijk, denk ik. Dus ik ben benieuwd of hij zijn rug recht houdt. Intussen won Argentinië overigens die wedstrijd met 2 assists en een goal van Lionel Messi. Dus dat was overigens zijn 126e goal in 208 wedstrijden voor de Argentijnse ploeg.
1: Ja, ik moet wel zeggen, het gelijk is denk ik wel aan de zijde van Jorge Jesus. Want als je kijkt naar dat eerste Nations League blok, ja, dat is gewoon 12 punten uit 4 wedstrijden. Ja, resultaten zeggen genoeg.
2: Ja, en Robert, jij en ik, en niet alleen jij en ik, iedereen die naar die wedstrijden gekeken heeft, heeft gezien dat, hoe vervelend het is ook te constateren, maar dat Cristiano Ronaldo zijn beste tijd voorbij is. En met alle respect voor zijn voetbalkwaliteiten, want die waren natuurlijk fantastisch. En hij heeft waanzinnige mooie goals gescoord en echt een stempel gedrukt op de voetbalwereld, net zoals Lionel Messi. Maar ja, het is wel een beetje, als je de twee naast elkaar zet wat gedrag betreft, zit er wel een groot verschil tussen.
1: Ja, ik weet niet of je trouwens ook nog de reacties op social media hebt gezien van Portugese fans. Maar die waren echt aan het schreeuwen van, dankzij Jorge Jesus zijn we eindelijk verlost van het juk van Portugal. Dus die Portugezen hebben ook wel zoiets van, dat kan ook niet langer zo.
2: Nee, ik denk dat je daarmee onderscheidt je de echte voetballiefhebbers en de echte voetbalkenners, tussen aanhalingstekens, en de fans die graag kijken naar Ronaldo en zijn show en zijn lichaam. Dat zijn natuurlijk essentiële verschillen.
1: Laten we snel teruggaan naar het Nederlandse. Want de staatsloterij die is hoofdsponsor geworden van de hoofdklasse hockey. En die lanceren gelijk hun eigen podcast erbij.
2: Ja, dat vind ik opvallend en ik vind absoluut goed, want dat is een vorm van activatie van een sponsorschap. De staatsloterij is natuurlijk al op vele fronten sponsor van sport. En je ziet ze nu ook hoe langer hoe meer Niet alleen maar hun logo plaatsen op die shirt of op boarding of wat dan ook, maar ook daadwerkelijk een bijdrage leveren aan de plaats van sport in onze samenleving. Nou, het is, ze zijn niet voor niets onderdeel van de Nederlandse Loterij. En de Nederlandse Loterij is de grootste sponsor van sport in ons land. Die hebben inderdaad die hoofdklasse hockey geadopteerd. En ze geven dat hockey sponsorschap meer inhoud door er een wekelijkse podcast aan te koppelen. En dan in die podcast is het Marcel Maier, die voormalig journalist, sportjournalist bij RTL onder andere, maar ook meen ik bij Studio Sport. Die werkt tegenwoordig bij de Nederlandse Loterij. Die presenteert samen met Annegreet Haars, ook een bekende journaliste. En zij zullen samen met voormalig hockey international keeper Pierre Blaak, de man van de gouden medaille in Parijs, om de laatste shootout te stoppen waarmee Oranje Heren goud wonnen sinds een hele lange tijd. Ze zullen in die podcast natuurlijk diverse internationals interviewen. Ze zullen de wekelijkse competitiewedstrijden natuurlijk laten de revue passeren. En alle andere hockeygerelateerde zaken. De naam van de podcast is The Scoop. Nou, dat is een paas in het hockey, een hoge paas, die veel wordt toegepast. Dus dat is wel een originele naam. En elke maandagmiddag verschijnt er een nieuwe aflevering van The Scoop via Apple Podcasts en Spotify. Vanaf dinsdag 1700 uur is de podcast ook in beeld te bekijken via hockey.nl.
1: En dan gaan we het hebben over het langebaanschaatsen. Want het langebaanschaatsen heeft een nieuwe hoofdsponsor. En dat is brandstofstation. En dan laat ik even in het midden of dat fossiel of elektrisch laden is. OK.
2: Ja, OK. Het is deze week aangekondigd dat het hoofdsponsorschap van de KNSB, de Koninklijke Nederlandse Schaatsrijdersbond, dat OK, dat merk van de tankstations, zich naast Staatsloterij, daar heb je zo weer de Staatsloterij, als nieuwe hoofdsponsor aan het Nederlandse langebaanschaatsen verbindt. En ik benadruk langebaanschaatsen, dus niet het shorttrack schaatsen, want dat is in de handen van sponsor Rabobank. OK wordt onder meer naamgever van de nationale kampioenschappen. Het is een Nederlandse onderneming en dat met ruim 400 tankstations door het hele land. En dagelijks stoppen daar natuurlijk duizenden klanten om te tanken of voor een kop koffie of wat dan ook. Die landelijke aanwezigheid is natuurlijk voor een KNSB uitermate interessant. Want hoe meer je mensen bereikt in het land, gespreid over het land met jouw sport, hoe dichter je bij die sport brengt. En dat dus de consument het niet alleen maar meer moet hebben van de televisiebeelden of een bezoek aan Tialf in Heerenveen. Met de komst van OK als hoofdsponsor versterkt de schaatsbond de commerciële basis onder de Nederlandse schaatssport. Nou, dat is alleen maar welkom natuurlijk, want we zijn natuurlijk toch het schaatsland in de wereld. Ik vind het ook een passende sponsoring voor een Nederlands bedrijf. Zoals ik dat met de watersport ook vind. Water en wind is Nederland. Het is milieuvriendelijk en wij zijn allemaal geboren en getogen met water om ons heen. Dus de zichtbaarheid van OK zal ook tijdens de nationale kampioenschappen zijn. OK allround en OK sprint. Dus we zullen de komende winter al dikwijls worden geconfronteerd met het OK merk en het nieuwe bondspak dat zo ongetwijfeld in de kleuren van OK zal verschijnen.
1: Frank, ik schiet me niet iets geniaals nu te binnen. Maar we hebben toch het Olympisch kwalificatietoernooi? Dat is letterlijk het OKT. Dat is perfect.
2: Ja, we hebben het Olympisch kwalificatietoernooi en we hebben in 2030 hebben we de Olympische Winterspelen in Heerenveen. En dat is natuurlijk ook een heerlijke stip aan de horizon om naartoe te werken, ook als sponsor. Ook al mag je tijdens de Olympische Spelen straks geen reclame maken, maar in de hele voorbereiding kan je natuurlijk gaan scoren. Want het zal erg nog sterker gaan leven dan het normaal al leeft, het langebaanschaatsen, als het Olympisch toernooi in Nederland plaatsvindt.
1: Ja, ik ben benieuwd of we dan binnenkort het OKOKT gaan zien. Maar dat is een kwestie van tijd. Frank, ja. We sluiten dan altijd af met de groene en de gele kaart. Maar we zijn inmiddels begonnen aan het laatste kwartaal van het jaar. Dus heel langzaam aan gaan we richting de feestdagen. Ik denk dat er weinig mensen zin hebben om op de stoute mensenlijst van of Sinterklaas of de kerstman terecht te komen. Dus geen geel, wel groen.
2: Ja, en misschien word ik wat toleranter. Kan natuurlijk ook, Robert. Maar goed, ik heb geen gele kaart deze week. Ik heb niemand kunnen betrappen op ondeugende of stoute dingen. Ik heb wel een groene kaart. En die groene kaart, denk ik, zal niet geheel ter verbazing van velen, maar sommigen toch wel weer. Want iedereen is in Nederland bondscoach. Mijn groene kaart gaat naar Xavi, de nieuwe bondscoach, de Spaanse bondcoach. Kijk, hij was natuurlijk een begenadigd voetballer, dat weet iedereen. Een van de meest begenadigde middenvelders die we ooit hebben gezien op de Europese en wereldvelden. Dus hij had zijn sporen al verdiend. Maar ook zijn sporen al verdiend als coach van Barcelona. Maar ik geef hem groen voor iets geheel anders. Ik geef hem groen voor zijn gedrag. Je vraagt je af en toe zelfs af wat die man in hemelsnaam in het voetbal doet. In die ja, schreeuwerige, potserige wereld van het voetbal. Maar de wijze waarop hij, Xavi dus, zijn rol als bondscoach aanvliegt. De rustige en beheerste houding. Zijn gedrag richting de media en de sponsors. En last but not least de wijze waarop hij met zijn spelers omgaat. Je ziet en je proeft op vele manieren dat hij beschaving en rust uitstraalt. En die heeft weer geleid tot een op dit moment althans een meer dan positieve sfeer rond Oranje. Kijk, ik zal de eerste zijn die toegeeft dat de resultaten nog niet zijn om over naar huis te schrijven. Maar geef hem de tijd. Hij heeft wel al gezorgd, en ik hoor om mij heen hetzelfde, om een positieve uitademing van Oranje, de positieve uitstraling ook van de spelers in interviews, dat was toch de laatste tijd enigszins ja, een beetje chagrijnig geworden. En dus ik vind het gedrag van Xavi vind ik een groene kaart waard. En zeker ook gezien de duidelijk aanwezige intenties bij hem om jonge spelers de kans te geven. Hij heeft in de 4 wedstrijden die hij nu gespeeld heeft, heeft hij al, nou, ik weet niet meer precies hoeveel, maar heeft hij zeker een 4-tal, 5-tal jonge spelers de kans gegeven om te debuteren in Oranje. En dat vind ik ook een positief signaal. Want we waren toch ook een beetje ingeslapen met Oranje.
1: Nou, dan was dat weer de BV Sport Update van deze week. Frank, volgende week spreken we elkaar dan weer.
2: Tot volgende week, Robert.

0: Wat doen topcoaches echt anders? Niet wat ze zeggen na een wedstrijd, maar wat ze dagelijks doen om een team tot grote hoogte te brengen. Mindset, voeding, herstel, gedragsverandering. De kleine interventies die grote resultaten leveren. Joris van Zoelen gaat elke week in gesprek met een topcoach. Van inspiratie naar activatie. Met handvatten die je vandaag nog kunt gebruiken. For the love of the game. Elke dinsdag van 3 tot 4 bij All Sports Radio.
1: For the love of the game wordt je aangeboden door Daily Miles. De app die jouw dagelijkse stappen omzet in voordeel op gezonde boodschappen.

0: All Sports Radio.
1: Met perfect internet voor mobiel en thuis is het hele huis happy. Bijvoorbeeld met een van onze mobiele KPN Unlimited abonnementen. Van voordelig unlimited speciaal voor tieners tot ultra snel super unlimited. Zo geregeld op kpn.com/happy.
2: Sport brengt ons allemaal bij elkaar. Daarom is Univé supporter van sport. We maken sport en bewegen voor iedereen toegankelijk door evenementen en initiatieven te ondersteunen. Landelijk, regionaal en lokaal. Weten wat er in jouw buurt gebeurt? Check univé.nl/supportervansport. Univé, daar plukt u de vruchten van.
3: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
0: All Sports Radio klokt. De tijd van 7 uur.
4: Hockey. Ik ben Tom van Dek en je luistert naar All Sports Radio.
5: Skiën. Mijn naam is Chiara Derks, Nederlands alpineskiester en je luistert naar All Sports Radio.
0: Tennis.
6: Hoi, mijn naam is Marcella Mesker en je luistert naar All Sports Radio.
0: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport. Afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio. Hits on. De beste mix voor tijdens het sporten. All Sports Radio.
7: Excuse me. My name is on the list.
8: What list?
7: The DJ's list.
8: Miss Thing, there is no guest list tonight.

0: Kesley's Mix. Slimmin' and Jammin'.
1: All Sports Radio.
2: En tot zover. Tijd voor koffie of thee? Je kent het wel. De koffie op de sportclub is vaak niet de meest lekkere koffie. De oplossing? Dat is Club Café. Een gebruiksvriendelijke professionele machine gemaakt voor bediening door vrijwilligers. Met groot gemak schenk je espresso, koffie, cappuccino en latte van de hoogste kwaliteit. Met als gevolg aantoonbare omzetverhoging. En dat is lekker voor de clubkas. Het onderhoud van de machine en de investering, dat doen wij. Bel voor info gratis naar 0800 0046 of ga naar clubcafé.nl. Club Café schrijf je met dubbel F en 1 E. Club Café. Eindelijk lekkere koffie op de club.
3: We denken na over een koophuis.
4: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
3: Bart, met die loopgroep?
4: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
5: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
6: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
7: ja.
6: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
7: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik teren wist. Het gaat een beetje niet.
6: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
8: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
9: De Radiofabriek.
1: All Sports Radio klokt. De tijd van 8 uur.
10: Voetbal.
11: Hallo, ik ben John van Schip, voormalig speler van Ajax en het Nederlands elftal.
10: Hockey.
12: Hi, mijn naam is Eva de Goede, Hockey International. En je luistert naar All Sports Radio.
11: Darts.
13: Hallo luisteraars, mijn naam is Raymond van Barneveld en ik wens All Sports Radio heel veel succes toe.
1: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport, afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: Sports Radio Live.
1: Na 8 gespeelde wedstrijden is de derde divisie A toch wel de competitie met de meeste spanning. Liefst 3 ploegen zijn gedeeld koploper met Excelsior 31 als team met het beste doelsaldo, gevolgd door ACV Assen en VV Scherpenzeel. Genemuiden, die 2 weken geleden nog de koploper was, is inmiddels teruggevallen naar de 4e plek met slechts een puntje achterstand op het drietal. Gerjan Kluisteren van de Broodje Bal podcast, die gaat ons weer meenemen door de top van dat amateurvoetbal. Gerjan, hele goedemiddag.
2: Een hele goede middag.
1: Allereerst toch even kort wat nieuwtjes. Dingen die opvallen, onder meer Spakenburg, die de trainer, Chris de Graaf, zag vertrekken onlangs.
2: Ja, dat is een heel verhaal. Is dat, die besloot in ieder geval na afloop van de wedstrijd de treffers tegen Spakenburg zijn trainerschoenen in ieder geval voor nu bij Spakenburg aan de wilgen te hangen. Dus de club en trainer hebben niet bekendgemaakt waarom, maar er scheen wat gedoe te zijn rondom een van de spelers. En zelfs dat de reden daarvan is, het zou in ieder geval niet die 5-0 nederlaag zijn waar Spakenburg mee te kamp had. Maar ja, toen moest Spakenburg ook op zoek naar een nieuwe trainer. En dat is dan weer Jos van der Veen geworden, die de huidige trainer is. Of tenminste inmiddels niet meer, want hij zat afgelopen zaterdag voor het laatst op de bank tegen GVVV. Maar die is nu dus de trainer van Spakenburg.
1: Ja, dus die hebben een trainerswissel gedaan. We hebben het toevallig over GVVV. Die hadden natuurlijk die hele rel op bezoek bij IJsselmeervogels. Belangrijk dat de aanklager van de KNVB de beide clubs geen straf heeft opgelegd.
2: Nee, en dat klinkt toch wel als zijnde dat er... Kijk, er is wel geduwd en getrokken. Dat zal ook niemand ontkennen. Maar dat wat de beide clubs gedaan hebben, dat wel mee lijkt te vallen. Ja, dan blijft er nog één persoon over. Dat is Johnny van Beukering. Die een van de spelers van IJsselmeervogels de tand uit zijn mond sloeg. Ja, die zit nog steeds in die 60 dagen voorlopige schorsing. Dus het lijkt er toch haast op dat hij wel... Maar dat is speculeren, wel vanuit het niets heeft uitgehaald.
1: Ja, dan wordt dat toch Johnny van de Beukering het meeste aangerekend. Betekent dat in dit geval misschien IJsselmeervogels en vooral misschien ook GVVV door eigenlijk dezelfde avond ontslaan van trainer en assistenttrainer van Beukering in dit geval het juist heeft gehandeld volgens de KNVB?
2: Oh, dat durf ik niet te zeggen, maar het is natuurlijk wel zo op het moment dat je geweld gebruikt binnen jouw bedrijf, dan mag je iemand op staande voet ontslaan. Dus zeker vanuit het arbeidsperspectief is het denk ik wel sowieso een terechte dat GVVV dat gedaan heeft. Dat staat los van de KNVB, zal het ongetwijfeld meegenomen hebben in het besluit. Maar ja, voor beide clubs, het lijkt in ieder geval wat er qua spelers onderling gebeurd is mee te vallen. Laten we het in ieder geval daar zeggen. Nou, dat blijkt ook wel. Hè. 13 oktober, volgende week dinsdag, dan spelen wij de ploegen de tweede helft. Want die moet nog steeds gespeeld worden. En de supporters mogen ook gewoon mee van GVVV. Dus wat dat betreft is er ook niet zo heel veel aan de hand.
1: Nou ja, afkloppen dat er niet weer iets gebeurt natuurlijk. Maar tot slot nog even de VVSB. Die heeft misschien wel de meest gereisde speler ter wereld ongeveer aangetrokken. André Krul.
2: Ja, ik zat ook even te kijken. Ja, de man zat nu zonder club. Hij speelde tot afgelopen zomer bij het Braziliaanse Laranja. In Nederland kennen we hem als oud-doelman van onder andere AGOVV, Telstar en voetbalvereniging Katwijk. Maar hij speelde ook in Malta, in Colombia, in Puerto Rico, België, Japan, Australië, Duitsland, op Gibraltar en in Senegal. Dus hij heeft een paar clubs gehad.
1: Ja, nu is de wereldreiziger weer misschien terug thuis dan, hè, in Nederland.
2: Ja, in ieder geval in Nederland weer bij VVSB. Dus hij vervangt daar een van de geblesseerde keepers. Dus een wereldreiziger, een wereldburger.
1: Laten we dan maar snel de competities beetpakken. Beginnende in de tweede divisie. Wat is daar het meest opgevallen de afgelopen weken?
2: Ja, koploper Quick Boys ging op bezoek bij de Koninklijke HFC, die al een jaar of 2,5 eigenlijk niet meer op hun eigen veld spelen. Wel op hun eigen sportpark het afgelopen jaar. Maar het jaar ervoor bij RCH had alles te maken met de verbouwing van de oudste voetbalclub van Nederland. En die is afgerond. Dat gebouw, dat was een week of 2 geleden, werd het al geopend in de thuiswedstrijd tegen de AFC in Amsterdam. De Amsterdamse club, competitiegenoot. En er zat nog een bekerwedstrijd tussendoor tegen Dovo. Die was ook nog op het bijveld. Maar afgelopen zaterdag tegen Quick Boys, de eerste competitiewedstrijd op het nieuwe hoofdveld, zullen we maar zeggen.
1: Ja, alleen voor Koninklijke HFC dan helaas net geen resultaat.
2: Nee, een 3-2 nederlaag. Dat is dan in ieder geval voor de Koninklijke HFC wel een beetje jammer. Aan de andere kant tegen de koploper die eigenlijk ja, vrijwel uitsluitend wint dit seizoen. 7 wedstrijden of 8 gespeeld, 7 gewonnen, 1 verloren. In ieder geval toch een redelijk resultaat. Al wil je natuurlijk zeker zijn eerste wedstrijd natuurlijk winnen. Ja, dat is een ding wat zeker is.
1: Dan misschien een heel opvallend resultaat. Gewoon als je kijkt naar de twee clubs en de twee namen. Katwijk Kozakken Boys. Die wedstrijd werd gewonnen door Kozakken Boys. Dat is misschien aan zich, dat kan natuurlijk. Maar de uitslag was misschien het meest verrassende. 5-1 en dan de hoofdrolspeler Gratje Dame.
2: Ja, die maakte een hat-trick en die scoorde al 6 weken op rij. Dus, of die maakte 2-0 doelpunten, maar die scoort al 6 wedstrijden op rij. Dus ja, dat zijn mensen die dat niet redden.
1: Maar dat is toch wel echt een opvallende uitslag, hè? 5-1.
2: Ja, moet er wel bij gezegd worden dat keeper Mitchell Michaelis van Katwijk niet echt zijn middag had. Want die ging niet over leven vrij uit, zullen we maar zeggen. Het zal ook met de verdediging die voor hem stond te maken hebben. De man is 2,5 meter hoog of zo. En, en ook net zo breed met zijn armen wijd. Dus je komt hem niet zomaar voorbij. Maar ja, die had zaterdag duidelijk niet zijn dag. Nee. En Kozakken Boys, ja, die doen het dit seizoen gewoon heel erg goed. Die speelden 2 jaar geleden speelden ze nog tegen degradatie voor de nacompetitie. En nou, gaan ze mee in de top van de ranglijst. Want wij staan ze derde moment dus.
1: Het kan verkeren. Laten we dan gaan kijken naar wat ik eigenlijk al betitelde tot de meest spannende competitie van de drie. De derde divisie A, want daar is het bovenin ongelooflijk aan elkaar gewaagd.
2: Ja, dat klopt. De clubs bovenin die pakken allemaal hun puntjes elke keer wel weer mee. Dus dat klopt inderdaad, ja. En je ziet ook bijvoorbeeld de Sparta Nijkerk, die eigenlijk een hele moeizame start hadden. Die zijn ook wel weer redelijk aangehaakt. Nee, Harkemaas en Boys doet het heel erg goed. Genemuiden doet het heel erg goed. Dus bovenin is het spannend. En als je dan naar onderin gaat kijken. Ja, de onderste 5 clubs. Staan er allemaal heel slecht voor. Dus het is een bijzondere jaargang tot nog toe. Maar ja, na 8 wedstrijden. In ieder geval in de derde divisie A.
1: Nou, toch zijn er wel ploegen die onderin staan. Die, zullen we zeggen, zwaar onder hun stand leven.
2: Ja, een van is Dovo. Die speelde afgelopen zaterdag tegen ADO 20. Nou, speelde ook een prima wedstrijd. Totdat Junior van der Velden een rode kaart kreeg voor natrappen. En ja, daarmee draaide die wedstrijd eigenlijk om. ADO 20 maakte vrij snel de 1-1 en kwam ook op voorsprong. En daarmee verspeelde Dovo eigenlijk voor de zoveelste keer toch wel weer punten. En denk dat Dovo daarmee wel redelijk onder zijn stand leeft. Want die wilde toch wel weer ergens halverwege tot de top van het linker rijtje eindigen. Ja, en die andere is DVS 33. Die krijgen eigenlijk al een paar seizoenen lang best wel veel doelpunten tegen. Maar schieten de een naar de andere erin. Dan, als je het maar voldoende maakt, dan is even 4 doelpunten tegen. Krijg je maakt er 5, win je nog steeds de wedstrijd. Alleen ja, dat laatste, dat winnen van wedstrijden lukt op het moment even niet. Verloor afgelopen zaterdag dan weer op een bijveldje in Utrecht. Daarbij bij Hercules, ook met 1-0. Ondanks een regen van kansen, wel verliezen. Dus ja, ook DVS doet het onverwacht in ieder geval heel slecht als je start van dit jaargang.
1: Ja, en dan heb je nog maar slechts 5 puntjes.
2: Ja, na 8 wedstrijden. Dan kun je de eerste periode wel vergeten.
1: Ja, dat kun je wel veilig stellen inderdaad. De Spaanse competitie door naar die andere derde divisie, de derde divisie B. En daar vooral 2 hele opvallende uitslagen.
2: Dat kun je wel stellen, ja. Nou ja, de eerste opvallende uitslag was zeker opvallend. TOGB tegen RBC, de oud profclub, zeg maar. Ja, RBC stond binnen 5 minuten met 3-0 voor. Nou, dan weet je wat er gaat gebeuren. Hè? De supporters die meekomen beginnen dan 10 te roepen. Nou, dat lukte niet helemaal. Ze verloren namelijk met 4-3. Dus...
1: Dat is toch wel... Dan krijg je wel de deksel op de neus. Maar dat is... Ja. Ja, hoe krijg je dat voor elkaar?
2: Nou ja, het stond voor de rust al 3-3. En na rust wist uiteindelijk was het Thomas van der Merwe die nog een keer wist te scoren. Die had er voor rust ook al 2 in liggen. Dus ja, die een hat-trick voor hem. Dus ja, wat dat betreft heeft Theo Gebeet in ieder geval heel goed omgedraaid. En RBC heeft nog wat aan werk aan de winkel, zullen we maar zeggen. Maar het is ook een beetje onrustig in Roosendaal, dus misschien dat het ook meespeelt.
1: Ja, ik weet dat het nog wel eens in de onderste regionen van het amateurvoetbal bij vriendenteams, dat het nog wel eens in de rust dan wordt geroepen van als zij 8 doelpunten kunnen maken in 1 helft, dan kunnen wij dat ook. In dit geval was het dus letterlijk als zij 3 doelpunten in korte tijd kunnen maken, kunnen wij dat ook.
2: Ja, en dan al voor rust zelfs, hè. Dus ja. Dat... bijzonder gebeurt niet heel vaak.
1: En nou ja, VVSB, Excelsior, Maassluis. We noemden VVSB net al. Die trekken dus wel een bak aan ervaring aan met André Krul. Maar die moesten nog wel even tegen een verliespartij aankijken. Thuis tegen Excelsior, Maassluis.
2: Ja, op zich, die uitslag is niet heel bijzonder. Al is VVSB ook wel een titelkandidaat. En dat geldt ook voor Excelsior, Maassluis. Maar het... het was, wat ik begrepen heb, ik ben er niet bij geweest, nogal troosteloze wedstrijd. Maar wat wel bijzonder was, was dat Dario van Breukelen zijn bal wilde terugspelen op zijn eigen doelman. En daarbij Padoues is eigen doelschoot voor VVSB. Ja, dan krijgt Excelsior een prachtig doelpunt toegewezen. Dat kan een keer gebeuren in de wedstrijd. Hè. Het gebeurt niet vaak, maar het kan een keer gebeuren. Maar ja, tot grote verbazing van de mensen die aanwezig waren. In de tweede helft was het Youssef Al-Abd Al-Hamd die de bal ook zonder terugkijken terugspeelde naar zijn doelman. En die stond ook niet op de juiste plek. En dus ook in zijn eigen doel. Dus ja, twee eigen doelpunten in één wedstrijd. Ik kan me niet herinneren dat ik het ooit eerder gezien heb.
1: Maar dan gaan bij mij gelijk verschillende belletjes rinkelen. Eén, volgens mij is de les toch altijd niet direct richting het doel terugspelen, maar altijd naast het doel voor het geval dat de doelman niet op de juiste plek staat.
2: Ja. Ja, er zijn wel meer lessen die niet altijd even goed gehandhaafd worden natuurlijk. Dus dat zal in dit geval ook het geval geweest zijn.
1: Nee, precies, zoals ook op de juiste plek staan als doelman. Dat is natuurlijk wel weer de andere kant van het verhaal. Of het zonder terugkijken terugspelen. Dat is ook wel een dingetje.
2: Nou ja, dat is, het is natuurlijk een handvol fouten die gemaakt is. Ik ben sowieso van mening dat je nooit moet terugspelen. Tenzij het echt niet anders kan. Maar ja, als je zonder te kijken terugspeelt. En de doelman staat niet helemaal op de juiste plek. Omdat hij, geloof ik in ieder geval in twee gevallen ook de bal net van hem gehad hebt. Ja, het is gewoon slordig. Laten we het daarop houden. Ja, dan vliegt hij erin. Ja, dan wordt het van 1-1, 2-2. Het is op zijn minst merkwaardig te noemen.
1: Ja, de welbekende combinatie van factoren. Kijken we naar het aankomend weekend. Naar wedstrijden, de wedstrijd van de week. Ja, dat kan er eigenlijk maar zijn. Hè? De Katwijkse derby.
2: Ja, Quick Boys Katwijk om 1:30. Dat is wel de wedstrijd van het weekend, ja.
1: Wat mogen we daarvan verwachten?
2: Ja, kijk, als je naar de afgelopen week kijkt, dan zou je zeggen dat Quick Boys die wel moet gaan winnen van Katwijk. Maar ja, het blijft wel een derby. Dus het is de vraag wat we ervan kunnen verwachten. Kijk, Katwijk gaat zijn huid duur verkopen, dat is een ding wat zeker is.
1: Dat zeker. Laten we hopen op een spectaculaire partij, in dit geval bij Quick Boys. Dus lekker in de duinen met Nieuw-Zuid. We gaan het allemaal volgen. Gerjan Kluistra van de Broodje Bal podcast. Mag ik voor nu weer hartelijk danken voor je tijd. En wij spreken elkaar snel weer.
2: Ja, graag gedaan en tot de volgende. All Sports Radio Live. Hey, hey.

luistert naar All Sports Radio. Hier speelt elke sport een rol. Voetbal, tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport er ook speelt. All Sports Radio.

0: But you're just a boy.
1: All Sports Radio Live.
2: Zeiler Simeon Tienpont en Christiane Walta die zijn na meer dan 2 volle dagen op zee als vierde geëindigd op het WK Offshore Double-Handed. Voor de kust van Marseille bleef de Nederlandse equipe lang in de strijd om de podiumplekken. Maar uiteindelijk kwamen Tienpont en Walta bij de finish slechts 60 tellen tekort op de Belgen die het brons wisten te pakken. Ik ga erop terugblikken met de man zelf, Simeon Tienpont. Simeon, een hele goede middag.
3: Hey, goedemiddag.
2: Ja, inmiddels weer terug in Nederland. Hoe was het avontuur daar?
3: Ja, genoten. Mooi evenement. En ook typisch wat je in Zuid-Frankrijk kan verwachten daar aan de kust. Of de ventilator staat heel hard aan met een Mistral. Of hij staat uit. Dus het was ook, was ook zo die week. Dus het was ook zeer tactisch.
2: Nou, ik kan me wel voorstellen als hardcore offshore zeiler, Simeon, dat je ergens toch de uitdagingen van die onvoorspelbaarheid toch ook wel heel erg leuk vindt.
3: Ja, zeker weten. Ja, dat is natuurlijk, vind ik altijd toch ook altijd het spelletje. En ook wel een beetje moesten we toch hebben als de ventilator aanstaat. Om dan toch ook een beetje je zeemanscapaciteit om natuurlijk alles op orde te houden en het bootje goed er doorheen te laten varen. Ja, dat gaat dan ook extra meetellen. En zeker wel die racevoorbereiding, het tactische spel. In waar je moet zitten aan de kust of meer naar de zeekant. De goede windvlagen pakken in richting. Hè, want de wind langs de kust verandert natuurlijk ook wel in richting. Ja, daar hebben we het echt van gewonnen. En daar moesten we het ook van hebben. En dat compenseerde eigenlijk een beetje waar we nog niet goed genoeg in waren. En dat was toch een beetje dat we de eerste keer samen varen. Dus zeker in de boothandling kwamen we toch nog wel echt tekort ten aanzien van onze concurrenten. Dus dan moet je nadenken in hoe snel kan je de zeilwissels doen. Hoe goed ga je gijpen en overstag. Dat zijn toch allemaal secondes die meetellen. En ook wel dat het voor ons ook wel even tijd nodig had. En voor mezelf ook om de juiste snelheidsknoppen te vinden op die boot. Het was de eerste keer op die boot en geen trainingstijd vooraf. En onze concurrenten hadden en het evenement wel eerder gevaren, maar varen ook regelmatig andere wedstrijden op dit type eenheidsklasse. Dus de beste van de slechtste, maar aan de andere kant wel heel erg tevreden met die vierde plek.
2: Ja, wat ik wel zeggen, kom op, Simeon. Als ik jou hoor over allerlei dingen die je voor de eerste keer moet ontdekken in zo'n wedstrijd samen en dan hebben het over 2 volle dagen op zee. Ja, dat is meer dan 48 uur. 60 tellen tekort komen. Ja, dan zegt dat ook wel heel erg veel over hoe goed jullie samen waren.
3: Nee, zeker. Ja, het is natuurlijk altijd een beetje raar om jezelf op de schouder te gaan slaan. Maar
2: dat doe je dan wel, Simeon.
3: Precies. Nee, dank je. Maar tuurlijk, na de finish keken Chris en ik elkaar ook aan. En dan zeiden we, dat hebben we toch wel, wel heel mooi geflikt. Want die 60 seconden voelen dan natuurlijk heel zuur. Maar wel heel mooi geflikt. En je ook eerlijk moet zijn van het is altijd goed vanuit je sport en je competitie om altijd weer beter te willen. En je weet ook precies waar het beter had gekund, hè, in hindsight. Zeker in 48 uur gaat er toch ook een hoop door dat kopje heen. Maar aan de andere kant hebben we ons ook wel heel goed gehouden aan het plan. En dat is ook om ons vooral heel erg te focussen op waar we wisten, waar we echt wel goed in zouden zijn. En dat was toch wel slim blijven varen. En ook een heel goed plan trekken in de navigatie. En daar ook heel veel van de energie op te focussen. En dat hebben we gedaan. Dat heeft echt zijn resultaten afgeworpen. En dat zie je ook in het voorbereiding. Als je die boot niet kent, hem eigenlijk op papier al wel heel goed leren kennen. En zorgen dat er niks stuk kan gaan. En dat je reserve onderdeeltjes mee hebt, mocht er wel wat stuk gaan. Dus ja, we hadden echt een fijn team. En het is dan de wedstrijd doen we met z'n tweeën. Maar uiteindelijk hadden we in Marseille ook Pipi Kramer. En die doet eigenlijk de hele racevoorbereiding voor de boot. En het koken en de logistiek. En we hadden Max Dekkers als navigator vanuit Nederland. Die eigenlijk dan al heel vroeg in de ochtend de hele baan en het weer. En de hele, ja, zeg maar de hele meteo analyseerde voor ons. En, ja, en vanuit Den Haag bij op de Dutch Hill Base. Ja, een heel groot stuk van de alle andere logistiek die eromheen zit. Communicatie, marketing. Marketing, dat we nu praten op de radio. Dus uiteindelijk is het echt wel weer een team effort.
2: Nou, absoluut. Hè. Een heel groot team is meer dan enkel de twee poppetjes op de boot, zeg maar. Je hebt het over het varen met Christiane Walta. Je had natuurlijk al eens met haar samen gevaren. Maar dit is toch even weer wat anders. Hoe was de samenwerking? Hoe was het?
3: Ja, heel fijn. Ik bedoel, Chris is een hartstikke fijne meid. En ook heel competitief. En ook wel heel, wat heel fijn is vaak, zeker als je op zee zit en je bent zo moe. En je vergt het uiterste van elkaar. En je bent kritisch op elkaar. Zeker, dat je elkaar de ruimte geeft, ook voor die kritiek, maar dat je het ook allemaal niet te zwaar neemt. En dat is wel heel erg fijn met Chris, heel professioneel. Ja, het dan heel fijn blijft lopen. Hè? De irritatie is snel gemaakt natuurlijk in een wedstrijd. Alleen ja, deze wedstrijd is dan ook wel even 48 uur met heel weinig slaap voor ons tweeën. En dus ja, ik had eigenlijk... Ja, op dat gebied geen betere partner kunnen hebben in dit avontuur.
2: Wat was nou het moeilijkste moment op de boot?
3: Ja, ik denk toch voor ons de moeilijkste stap is toch... Als je zeg maar, hey, want je moet het, misschien kan je hetzelfde zien als dat als je in een auto stapt, hè, of je moet een autorace doen en je stapt als allereerste in die auto en je bent eigenlijk nog de alle capabilities, de specificaties van die auto aan het ontdekken. En dat is een beetje hetzelfde met die boot. Wanneer welk zeil, in welke windrichting, in welke windsterkte, en dat kan je natuurlijk onwijs bezighouden, zeker als het de competitie daar veel meer ervaring in heeft en daarop veel beter leert inspelen. En ik denk voor ons het allermoeilijkste moment is dat er soms ook momenten zijn in overgang met heel weinig wind. En dat zag je in de ochtend bij ons, in die 5 uur, 6 uur 's ochtends. En die wind die viel helemaal weg onder Toulon en we moesten weer terug naar het westen, naar Marseille. Ja, dan kan je wel op de goede positie zitten, hoe ver je op zee zit of juist onder de kant. Maar ja, iedereen zit dan zoals je het zegt, in hetzelfde schuitje. Het is een transitie, er komt nieuwe wind aan. Ja, en dan betrapten wij er onszelf op dat je dan te actief blijft. Terwijl je dan soms ook wel het geduld moet hebben en het moet afwachten. En het belangrijker is om je kop buiten die boot te hebben in plaats van dat je de perfecte zeilwissels probeert te doen. Continu probeert te anticiperen. En ik denk dat dat moeilijk voor ons was. En een groot leermoment. Ja, dat het is heel goed om altijd continu proactief zo'n offshore te zeilen. En net te doen alsof je de laatste 200 meter van die Olympische Spelen naar de finish vaart. Maar ja, je moet ook heel goed je momenten weten te kiezen. Waarin je dan soms met de zeilsetting die je dan op hebt. Ja, jezelf naar een goede positie werkt. En dan maar met een zeil die daar niet helemaal optimaal voor was. En ik denk dat dat de moeilijke momenten waren waarin we af en toe wel eens wat hebben verloren en of geen afstand konden nemen van toch wel een heel sterk deelnemersveld die ons dan af en toe net iets te slim af was. Ja.
2: En je zei al, het is eigenlijk was het een soort crash course, de boot leren kennen, het midden in een competitie. Wat was de boot nou uiteindelijk makkelijker of moeilijker dan je had verwacht?
3: Ik moet wel eerlijk toegeven dat het wel echt een lekkere te zeilen boot is. Ja, dus het is toch wel een boot die we relatief snel goed leerden kennen. En ook naar het einde van de wedstrijd toe kreeg ik zelf vooral ook heel erg het gevoel van ik weet ongeveer welke snelheid op welke koers en met welke windsterkte de boot moet presteren. En hoe ik die boot daar naartoe krijg. Dus dat is wel heel fijn. En Maar zeker, joh, als je praat over 60 seconden op een race van 48 uur, hè, nou, dan zijn dat nou ja, 1%, hè, of ik heb nog eens uit, maar ergens heel klein. En dat is precies die voorsprong die je wil bouwen. Dus ja, een volgende stap zou ook eigenlijk zijn dat we als Dutch Hill en als campagne eigenlijk in Nederland met een dealership van een Junot zo'n boot beschikbaar zouden kunnen hebben. En dat je er ook echt ook voor de deelnemers voor volgend jaar er ook echt vooraf op kan trainen. En dat zo'n boot dan ook in het water ligt. En wellicht dat voor de leverancier ook interessant is voor toekomstige klanten. Dus dat zou wel enorm helpen naar een volgend jaar om dan als Nederland te kunnen winnen.
2: Nou, je zegt de deelnemers van volgend jaar. Betekent dat je zelf dus niet meer instapt, Simon?
3: Ja, nou ja, kijk, het bloed gaat altijd waar niet kan. Maar ja, ik zou eigenlijk met alle liefde stap ik volgend jaar weer in. En misschien, maar je kan ook meedoen met twee teams. Met twee landenteams, afgevaardigden, als die goed genoeg zijn. Dus ja, wie weet. Maar aan de andere kant, ja, het is ook een nieuwe generatie die nu opkomt. Ik noemde net Max Dekkers met een ja, ongelooflijk goede navigator. Maar we hebben nu bijvoorbeeld ook Nienke Mullinga die in dit soort type-achtige boten vaart solo in de mini-transat. Ja, ook ontzettend goede professionals. En als zij de beste zijn, dan moeten zij natuurlijk ook gewoon gaan. Maar ik ga graag de strijd met ze aan.
2: Nou ja, dan zit dit WK er natuurlijk op. Dan toch een hele knappe vierde plaats. Met de hele weg er naartoe natuurlijk. Wat wacht jou nu eigenlijk, Simeon?
3: Ja, ik weer terug naar de realiteit. En die realiteit is toch afgelopen 5 jaar dat ik gewoon een kantoorbaan heb. Dus ik heb mijn eigen bedrijven in het maritieme. Dus in de scheepsbouw en in de offshore. Waar we veel engineering doen en ook een aantal componenten maken voor aan boord van schepen. Dus daar heb ik ook een enorme passie in. Dus het is weer terug naar de dagelijkse. De dagelijkse gang van zaken. En natuurlijk blijf je natuurlijk in de weekenden en af en toe met dit soort evenementen nog wel wedstrijd zeilen. Maar sinds 2020, waar ik natuurlijk 15 jaar lang van 2005 tot 2020 echt professioneel heb gezeild. En dat de hoofdtaak was voor bijna 280 dagen in het jaar. Is dat op dit moment niet meer zo. Dus daar moet ik ook een beetje mee genoegen nemen. En daarmee ben ik ook eigenlijk wel stiekem heel trots voor dat ik toch nog een vierde plek heb weten te bemachtigen in een veld met allemaal mannen en vrouwen die het wel ook allemaal elke dag als hun hoofdtaak en baan hebben.
2: Nou ja, toch weer eentje om toe te voegen al aan een vrij indrukwekkend cv, Simeon.
3: Ja, nee, dank je.
2: Simeon Timpont, mag ik je voor nu hartelijk danken voor je tijd. En ja, nogmaals gefeliciteerd jij en Christiane Walter natuurlijk met een fantastische vierde plek.
3: Oké, super. All Sports Radio Live.

0: All Sports Radio. Met perfect internet voor mobiel en thuis is het hele huis happy. Bijvoorbeeld met een van onze mobiele KPN Unlimited abonnementen. Van voordelig Unlimited speciaal voor tieners tot ultra snel super Unlimited. Zo geregeld op kpn.com/happy.
1: Sport brengt ons allemaal bij elkaar. Daarom is Univé supporter van sport. We maken sport en bewegen voor iedereen toegankelijk door evenementen en initiatieven te ondersteunen. Landelijk, regionaal en lokaal. Weten wat er in jouw buurt gebeurt? Check univé.nl/supporter van sport. Univé, daar plukt u de vruchten van.
0: All Sports Radio klokt. De tijd van 9 uur.
2: Hockey. Hi, mijn naam is Carol Taten, voormalig tophockeyster. En je luistert naar All Sports Radio.
3: Voetbal.
4: Hoi, mijn naam is Maurice Stijn en je luistert naar All Sports Radio.
5: Volleybal.
6: Mijn naam is Peter Blanger en je luistert naar All Sports Radio.
0: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport, afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: All Sports Radio Live.
1: Aankomende vrijdag gaat de derde editie van het Charles Urbanus Congres plaatsvinden. Het congres is een initiatief van Topsport Amsterdam en wordt één keer in de twee jaar samen met de Hogeschool van Amsterdam georganiseerd. Deze editie is het thema de kracht en betekenis van rolmodellen in de sport / topsport. Coaches en topsporters zijn meer dan enkel de strategen, trainers of presteerders op het veld. Ze zijn ook de motivators, inspirators, pedagogen en rolmodellen van de sportwereld. Maar wat betekent het eigenlijk om die voorbeeldfunctie te dragen? En welke verantwoordelijkheid brengt die positie nou met zich mee, zowel binnen als buiten de lijnen? Ik ga erover in gesprek met Charles Urbanus zelf. Charles, hele goedemiddag.
2: Ja, goedemiddag.
1: En dan gaat het hard, hè? Editie 3 alweer.
2: Ja, het is alweer 6 jaar geleden. Maar ik moet zeggen, toch wel weer een heel mooi en bijzonder en actueel onderwerp waar we het vrijdag over gaan hebben.
1: En toch even kort voor de mensen die misschien naar editie 1 en 2 gemist hebben. Wat is dit Charles Urbanus Congres nu precies?
2: Nou ja, het is eigenlijk een prachtig initiatief. Toen ik 6 jaar geleden met pensioen ging bij Topsport Amsterdam, na daar ongeveer 25 jaar gewerkt te hebben, toen zeiden ze, nou, we gaan een congres voor je organiseren, iedere 2 jaar. Omdat je behoorlijk veel affiniteit hebt met het thema talentontwikkeling in de sport. Ja, dat was eigenlijk waar ik iedere dag voorop stond. Om dat in mijn werk bij Topsport Amsterdam waar te maken. En ik krijg nu de kans dus om het in een congresvorm, ja, toch wel iedere keer te belichten. Het is cruciaal, die talentontwikkeling van jonge sporters. Maar vergeet niet alleen op het veld, maar ook buiten het veld.
1: Waarom is het zo belangrijk dat er over dit soort onderwerpen gesproken worden? Dat er ruimte is voor een congres als deze?
2: Nou ja, ten eerste, sport speelt een belangrijke rol in onze maatschappij. Maar ook in de ontwikkeling van jonge mensen. En ik geloof, ik ben ook opgeleid leraar lichamelijke opvoeding, dat docenten, maar met name coaches in die jeugdsport gewoon een cruciale rol spelen in die ontwikkeling. Dat sport kenmerken in zich heeft om niet alleen een goede techniek te leren en in mijn geval dan een bal goed weg te slaan. Maar ook te leren wat het nou is om in de sport stappen te maken, goed te kunnen functioneren. Ja, en dan kom je toch op dingen als discipline, samenwerken, omgaan met conflicten. Of misschien een beetje frustratie als je niet helemaal jezelf ontwikkelt. En dat zijn ook dingen die je natuurlijk in dagelijks leven als jong mens in ontwikkeling ontzettend nodig hebt.
1: Nu heeft elke congres, elke editie heeft zijn eigen thema. Dit keer is het thema de kracht en betekenis van rolmodellen in de topsport. Sport, top tussen haakjes in dit geval. Hoe zijn jullie tot dit thema gekomen?
2: Nou ja, ten eerste is het een onderwerp wat mij als coach heeft bezig gehouden. Ik heb ruim 30 jaar in het honkbal gecoacht. En was gelukkig genoeg om, ik noem het maar de pupille 6, dus de onder 8 jaar te kunnen coachen. Maar ook naar Sydney meegegaan te zijn als coach voor de Olympische Spelen. Dus ik heb eigenlijk die hele range van leeftijden heb ik meegemaakt. En ik realiseerde me in die 30 jaar met name in de jeugdsport wat een belangrijke rol ik kon dan wel moest spelen in alles wat ik deed. En niet alleen in mijn technische instructie, maar ook hoe ik met scheidsrechters omging en hoe enthousiast ik was enzovoort enzovoort. Dus het was een thema wat mij al bezig hield. En daarbij was het zo dat de Hogeschool van Amsterdam een onderzoek heeft gedaan naar de rolmodellen in de sport via het project Blue Shift. En dat kwam eigenlijk heel mooi bij elkaar. Dus toen hadden we eigenlijk al 2 presentaties. En de derde kwam daardoor heel makkelijk naar voren. Namelijk hoe een organisatie, een sportorganisatie, in dit geval een vrouwenvoetbalorganisatie in Amsterdam, rolmodellen gebruikt. Niet alleen sporters, maar ook coaches in hun, in hun hele bedrijfsvoering, laat ik het maar zo zeggen.
1: Maar dan zeg je trouwens wel iets heel belangrijks, hè? Want je stipte aan misschien wel moest spelen als rolmodel. Want dat is denk ik iets wat mensen niet altijd bewust bij stilstaan. Is zeker als jeugdcoach, maar überhaupt natuurlijk als iemand met een voorbeeldfunctie, is dat gedrag kan heel makkelijk gekopieerd worden. Hè? Zeker door de wat jongere jeugd. Je moet je wel bewust zijn van wat je laat zien, wat je qua gedrag laat zien naar de jonge kinderen.
2: Nou ja, dat is dus een van de doelstellingen, zeker in mijn presentatie, om dat wel heel duidelijk te maken. En kijk, er zijn heel veel publicaties geweest, en terecht, hè, de laatste jaren, over een veilig leerklimaat in de sport. Want je moet niet vergeten, een coach heeft veel macht. Hè? Ik bepaalde de opstelling. Ik bepaalde of ik iemand ging wisselen. Ik bepaalde of ik iemand in mijn selectie meenam of liet vallen. Ja, dat zijn van die enorme belangrijke momenten in de ontwikkeling van jonge mensen. En coaches die zich dat niet realiseren, dan wel tussendoor allerlei opmerkingen maken over fouten die sporters hebben gemaakt. Of een beetje vervelende, misschien wel kritische opmerkingen maken. En de vraag is of veel coaches zich realiseren hoe hard dat bij jonge mensen binnenkomt. En hoe zorgvuldig en eerlijk je daarmee om moet gaan.
1: Nu noemde je al even dat dit ook in samenwerking gebeurt met het project Blue Shift. Wat is Blue Shift precies? Kan je dat uitleggen?
2: Nou ja, het zijn een aantal onderzoeken die geïnitieerd worden vanuit de Hogeschool van Amsterdam. De Hogeschool van Amsterdam die hebben een aantal opleidingen waarvan sportmanagement en ondernemen er één is. Ook de Academie voor Lichamelijke Opvoeding. En ze krijgen vanuit de praktijk een aantal vragen, zeg maar, dus van bonden of van verenigingen om wetenschappelijk uit te zoeken wat het effect is van in dit geval rolmodellen in de sport. En er is dus onderzoek gedaan naar die functie bij heel veel sporters in Nederland, in Amsterdam, maar ook in Nederland. En zo is het dat je bepaalde zaken ook wetenschappelijk kan onderbouwen. Hè? Want mijn ervaring alleen is gewoon niet genoeg. Je moet soms ook zaken vanuit de theorie en vanuit de wetenschap onderbouwen. Nou, dat doet de Hogeschool van Amsterdam in dit soort projecten.
1: Het congres gaat natuurlijk ook plaatsvinden op de Hogeschool van Amsterdam. Neem ons even mee naar die dag, hè? Die vrijdag 9 oktober. Hoe gaat die dag eruit zien?
2: Nou ja, het is er is een inloop in de middag. De vrijdagmiddag is altijd een middag dat het op de Hogeschool van Amsterdam ietsje rustiger is met andere studenten. Dus er komen een heleboel mensen binnen vanuit mijn eigen oude netwerk, maar ook vanuit het nieuwe netwerk. En dat zijn allemaal mensen die werken in de sport, zeg maar. Of in het onderwijs, want daar zit natuurlijk ook heel veel affiniteit mee. Nou, en dan hebben we een opzet waarbij we een presentatie doen. In dit geval mag ik het aftrappen. Omdat ik, en mijn titel is, de coach is meer dan een rolmodel zelfs. Is een rolmodel plus, zeg maar. En dan gaan we daarna dat ook toetsen bij twee coaches. Want nogmaals, mijn mening is er één. Maar het is ook leuk om dat te toetsen. Maar ja, dan gaan we luisteren naar Molly McDowell en Martin Truijens. Martin Truijens, zwemcoach geweest, altijd in Amsterdam, ook bij de Bond. En Molly McDowell is coach van 3-3 vrouwen basketbal in Amsterdam. En dan gaan we dat een klein beetje onderbreken door een soort vraag en antwoord. En dan krijgen we een presentatie van Hera, de voetbalclub, hoe ze dat in de organisatie doen. Dan hebben we even pauze, kunnen we elkaar even verder ontmoeten. En Jan-Willem van der Roest, die presenteert dan de resultaten van het Blue Shift project. En dat gaan we daarna als afsluiting van die middag toetsen met twee sporters. Waarbij we onder andere van Jabari, dat is een rolstoel basketbal topper geweest, gaan we eens vragen, ja, hoe hebben die rolmodellen in jouw ontwikkeling, in jouw leven een rol gespeeld? Het is eigenlijk ook een middag waarin er gepresenteerd wordt, maar ook ruimte voor vragen en interactie.
1: Ja, nu willen wij er natuurlijk voor zorgen dat het de komende vrijdag ramvol zit bij jou, Charles. Er zijn nog plekken over. Waar kunnen mensen meer informatie vinden?
2: Nou, het makkelijkste is om dan toch even naar de site van Topsport Amsterdam te gaan. En dan even zoeken op het Charles Urbanus Congres 2026. En dan kan je je daar ook aanmelden. Want inderdaad, als je nu vindt van, goh, dat lijkt me hartstikke leuk om te komen. Er is nog plaats. Er zijn allemaal leuke mensen en ik denk dat je een hele mooie middag kan hebben.
1: Nou, daar sluit ik me helemaal bij aan, want ik denk dat dat ook zeker gaat gebeuren. Charles Urbanus, mag ik je hartelijk danken voor je tijd en alvast natuurlijk heel erg veel plezier komende vrijdag.
2: Ja, dankjewel. Ik ga er erg van genieten.
0: All Sports Radio Live.

mooiste sportmomenten, anekdotes en drijfveren van iconen uit de Nederlandse topsport hoor je in bloed, zweet en tranen. Oud-topvoetbalscheidsrechter Mario van de Ende gaat in gesprek met oud-topsporters en vraagt naar hun bijzondere verhalen, ervaringen en muziek. Bloed, zweet en tranen met Mario van de Ende. Elke laatste vrijdag van de maand tussen 3 en 4 uur op All Sports Radio. Alle afleveringen zijn ook te beluisteren als podcast via de bekende podcastkanalen.

0: De Sport in Cijfers. Het spel van de pegels. Winnen of verdienen. Dit is de BV Sport Update.
1: Welkom bij weer een nieuwe aflevering van de BV Sport Update, waarin we elke week weer het laatste nieuws doornemen op het gebied van sportmarketing en sportsponsoring. En zoals altijd doen we dat met Frank van der Walbaken, zelf natuurlijk ook sportmarketeer en aangesloten bij IVRM Reputatie en IVRM Sport. Frank, hele goedemiddag.
2: Goedemiddag, Robert.
1: Frank, beginnen we met Manchester City. Begonnen we overigens vorige week ook al mee. Toen was het groot in het nieuws. Nu zijn we een weekje verder. Is het toch tijd om misschien iets dieper in te gaan op de impact en ook de gevolgen van deze boekhoudfraude?
2: Ja, ondanks alle donkere wolken die zich nu samenspannen, zou ik willen zeggen, boven Manchester City, is de club, en dat vind ik dan weer het opportunisme van het voetbal, is alweer druk bezig met het Amerikaanse supertalent, althans zo wordt het talent omschreven, Kevan Sullivan, aan te trekken. Dat kan pas overigens vanaf januari 2028, want hij is nu nog maar 17 jaar. Hij is nu nog maar 16 jaar en 2028 in januari wordt hij pas 18 en dan kan pas officieel iemand worden overgenomen. De Citizens bestrijden trouwens al die aanklachten, en dat was te voorspellen, en gaan in verweer en een hoger beroep en krijgen daarbij voorspelbaar de hulp van natuurlijk de regering in Abu Dhabi, maar ook van Etihad Airways, dat is de luchtvaartmaatschappij van Abu Dhabi. En die luchtvaartmaatschappij, evenals Manchester City, als weer onderdeel van de City Group clubs, dat zijn meen ik 8 of 9 clubs verspreid over de hele wereld, die zijn allemaal eigendom van de emir en zijn familie van Abu Dhabi. Dus het is een beetje vestzak broekzak. Maar goed, de luchtvaartmaatschappij heeft een aanklacht ingediend tegen de Premier League voor het ongefundeerd schade aanbrengen aan de naam van de sponsor. Die sponsor schijnt dus nu, volgens de Premier League althans, ook een onderdeel te zijn van die fraude. Wordt ook specifiek genoemd in de aanklacht. Nou, de maatschappij claimt nu dat verder dat schade die wordt aangebracht tegen de club ook

0: uitstraalt op een sponsor van die club. En dit vind ik wel een interessante case. Want stel je voor dat een van de aanklachten van de Premier League tegen Manchester City, waarin Etihad Airways wordt genoemd, en de rechter op een of andere manier zou verklaren dat die ene klacht niet juist is, dan kan Etihad dus echt daadwerkelijk een klacht indienen voor schade. En dat zou een precedent kunnen werpen op de hele sponsorwereld. Dat een sponsor van een instituut, of het nou een club, een evenement of kunst of cultuur is, als er aan het gesponsorde element, gesponsorde activiteit, een naam wordt toegedicht van de sponsor. En die gesponsor die wordt onterecht beoordeeld op fraude of wat dan ook, dan kan de sponsor van dat evenement of die activiteit een officiële klacht in gaan dienen. Dus dit vind ik best nog wel een interessante situatie die zich gaat voordoen. Even los van het feit dat het natuurlijk ook interessant is om te constateren dat het geheel eigenlijk veel meer is dan de klacht van de competitie tegen een club. Want de landen gaan zich er ook mee bemoeien. Abu Dhabi heeft al gedreigd. Je weet dat al die landen in het Midden-Oosten en zeker in de Verenigde Arabische Emiraten zijn zware investeerders in Europa en zeker in Engeland. Abu Dhabi heeft al tussen de regels door laten schemeren dat als de Premier League, CQ Engeland, deze aanklacht doorzet, dat zij dan hun investeringen zullen gaan schaden. Nou, dan heeft het dus veel verdere consequenties dan alleen maar het voetbal. Daarnaast is de nieuwe premier van Engeland is een enthousiaste voetballer, weliswaar een volger, een fan van Arsenal. Maar het feit dat hij een voetballer-fan is, en hij ook al heeft contact heeft opgenomen met de Premier League om informatie te vragen over deze aanklacht, geeft aan hoe zwaar het gaat leven buiten het voetbal om. Manchester City drama is al eigenlijk omgedoopt tot het grootste sportschandaal ooit. Zo noemde ik het vorige week ook al. Waarin de club op veel fronten over de jaren heen financieel volstrekt verkeerde cijfers zou hebben gehanteerd, die dwars tegen de financiële reglementen van de Premier League ingaan. En ja, die nu in een lijstje verschenen hoe de club gestraft zou kunnen worden. Nou, ik haast me aan toe te voegen dat de club officieel een hoger beroep heeft aangetekend, zoals ik net al zei, maar dat was voorspelbaar. Maar de mogelijke straffen, die zijn nogal wat en die lopen behoorlijk uiteen. En ik noem er even 7 mogelijkheden die op een lijstje in de Engelse Times verschenen. De titels in de betreffende jaren zouden kunnen worden afgenomen, dat ze hebben gewonnen, die titels, de afgelopen jaren. Ze zouden natuurlijk gigantische boetes krijgen, dat ligt voor de hand. Ze zouden geen transfers meer mogen jaren voor een x-aantal jaren. Ze zouden puntenaftrek kunnen krijgen voor het komende jaar, of de komende jaren. Ze zouden degradatie naar een lagere divisie, met 1 of 2 divisies zelfs, kunnen krijgen. Ze zouden gedwongen verkoop moeten krijgen van de club. Dus dan zou de emir van Abu Dhabi zou de opdracht krijgen van je moet de club verkopen, zoals Abramovic dat in de tijd van Chelsea kreeg als een soort oligarch uit Rusland. En last but not least zou de zwaarste straf kunnen zijn de totale licentie zou kunnen worden ingenomen door de Premier League. Nou, dan moet je natuurlijk niet aan denken dat een instituut als Manchester City gewoon helemaal zijn licentie wordt afgenomen en dus niet meer mag voetballen. Dat zou wel een heel drastische zijn. Maar goed, het behoort kennelijk tot de mogelijkheden volgens de Engelse krant The Times. Een combinatie van deze straffen is natuurlijk ook mogelijk. Want ik kan me voorstellen dat wat dat voor straf ook uit de bus rolt, dat er sowieso een gigantische geldboete aan verbonden zit. Want de Premier League denkt natuurlijk ook, daar in Abu Dhabi zit voldoende geld. Dus daar kunnen we sowieso iets mee winst mee boeken. Dus het is een typisch gevalletje dit weer, of zeg maar rustig een geval, van wordt vervolgd, Robert.
1: Ja, maar Frank, ik zit nog even na te denken over dan dat de Verenigde Arabische Emiraten dreigt investeringen in Engeland terug te trekken en dat Etihad allemaal moeilijk gaat doen. Ben ik heel naïef of is dat gewoon eigenlijk een soort schuldbekentenis? Want als je echt niet schuldig bent, dan ga je toch niet dat soort dingen roepen? Of ben ik nou zo gek?
0: Nou, ik ben het wel met je eens. Dan neem je in eerste instantie een hele goede advocaat aan de hand, want je weet je gelijk. En dan denk je van, als ik een goede advocaat heb, dan komt hij er wel uit en dan zal hij ze wel even in hun kraag pakken. Aan de andere kant, het is natuurlijk, ik heb zelf gewoond en gewerkt in het Midden-Oosten. En het is een heel trots volk daar, al die landen daar, die zijn ontzettend trots en die voelen zich echt aangevallen, ook als ze niet schuldig zijn, als ze dit soort beschuldigingen naar hun hoofd geslingerd krijgen. Dus het kan ook uit een vorm zijn van trots, van wie denken jullie wel dat je bent. Jullie voelen je altijd en gedragen je altijd alles superieur aan ons, maar wij zijn wel degelijk uit goede hout gesneden en als wij ongelijk hebben, dan gaan we er ook voor. Dus ja, ik vind het een moeilijk iets, een moeilijke vraag die je stelt. Ik begrijp hem dat je hem stelt en ik kan me ook heel goed voorstellen. En het is ook vaak zo natuurlijk dat de aanval is de beste verdediging. He, van, nou, we worden aangevallen, laten we direct vol terug aanvallen. Dat is de beste verdediging. Dus, maar ik ben zeer benieuwd hoe dit gaat aflopen. Maar het is, denk ik, of vermoed ik rustig, dit is een kwestie van dat gaat jaren duren.
1: Nou, laten we het dan maar snel over iets anders hebben. De Champions League, nu sinds een aantal seizoenen natuurlijk de Champions League, maar uiteindelijk ook de Europa League en Europa Conference League, nieuwe stijl. Met de competitiefase in plaats van de poolfases. Ja, toch even tijd om eens te kijken naar welke consequenties dat nou eigenlijk heeft gehad voor de inkomsten van de competitie en voor de UEFA. Want ja, het was natuurlijk wel allemaal met het idee, meer wedstrijden is meer inkomsten. Maar is dat ook zo?
0: Ja, dat is zeker zo. Het plafond is nog absoluut niet bereikt, naar mijn mening. Er zijn nu dus wat getallen bekendgemaakt over de Champions League nieuwe stijl. Sinds de introductie van de nieuwe opzet van de drie Europese competities in 2024... werden de televisierechten voor de periode 2027-2031, dus dat is de komende periode, in de 5 Europese toplanden, Duitsland, Engeland, Frankrijk, Spanje en Italië, verkocht voor 2,5 miljard euro per jaar. En dat is al 20% meer dan in de periode die nu nog loopt, 2024-2027. Dus al 20% stijging. Afgelopen zomer werden contracten in 19 mindere landen, dus naast die 5 grote Europese landen, afgesloten. En zij gaan maar liefst met 40% omhoog. De Champions League wordt niet alleen maar populairder in de grote landen, maar ook in de kleinere landen. En zo langzamerhand bijna wereldwijd, verwacht ik en vermoed ik. De doelstelling van 5 miljard van de UEFA om dat uit de televisierechten te halen, komt dus dichterbij. En ik voorspel ook inderdaad dat die gaat komen. Wanneer durf ik niet, maar het gaat absoluut komen. Vooral ook natuurlijk omdat sinds de wereldkampioenschappen voetbal afgelopen zomer in de Verenigde Staten hebben plaatsgevonden, dat het ons voetbal, ons Europese voetbal, in Amerika volledig is omarmd. En zelfs er wordt nu al gefluisterd dat het binnen de kortste keren de populariteit van de 4e sport in Amerika, het ijshockey, zal gaan passeren. En dat het Major League Soccer, dus ons voetbal, op de 4e plaats gaat terechtkomen. Nou, dan de doelstelling van die 5 miljard komt dus, zoals ik al zei, dichtbij. Maar daarnaast hoesten de sponsors van de Europese competities op dit moment ook nog eens 4,4 miljard euro per jaar op. En ook daar zit nog absoluut groei in. Want naarmate natuurlijk die uitzendrechten uitbreiden over meer landen, is het voor de sponsors ook weer meer interessant. Zeker voor multinationals. Voor de goede orde, deze inkomsten, televisie en sponsors, zijn dus voor de drie Europese competities. Maar daar moet je weer niet te zwaar aan tillen, want die drie Europese competities zijn niet een eerlijke verdeling. Het is echt een verdeling van op basis van winner takes it all. Want 74% van alle inkomsten gaan naar de clubs in de Champions League. 17% slechts naar de clubs in de Europa League. En niet meer dan 9% naar de clubs in de Conference League. Nou, je bent toch geneigd te zeggen dat zou best wel een eerlijkere verdeling genieten. En dat zou sowieso beter zijn voor de Nederlandse clubs. Want wij hebben het komende seizoen, of het lopende seizoen, krijgen we maar uiteindelijk 1 ticket voor de Champions League. En dat is voor het landskampioenschap. Dus het landskampioenschap voor ons, en dat is dan weer leuk voor de Eredivisie, wordt spannender dan ooit. Maar ik zou toch wel willen pleiten, en ik denk velen met mij, dat die verdeling toch iets meer de kant op gaat van ook voor de Conference League en de Europa League. Want het gat wordt daardoor alleen maar groter. En dan hebben de kleinere clubs nooit van zijn leven meer een kans om echt nog hoog te kunnen spelen in de Europese clubcompetities.
1: Ja, dan zou ik eerder denken misschien aan een soort van, nou, zullen we zeggen 50-30-20?
0: Ja, zoiets. Ik vind dat op dit moment 74% naar de Champions League en maar 9% naar de Conference League. Ja, dat vind ik wel een heel groot verschil.
1: Maar ja, dan vraag ik me af, klinkt heel stom, maar wil de UEFA wel eigenlijk dat die competities wat dichter bij elkaar komen? Want ja, aan de andere kant, ik kan me voorstellen als je elke week alleen maar de grote clubs zoals PSG, Bayern München, Real Madrid, FC Barcelona, Liverpool, noem ze allemaal maar op, ziet spelen. Ja, dat is voor de buitenlandse markt natuurlijk wel wat lekkerder dan als, ik noem even clubs zoals Straatsburg of Freiburg of weet ik veel, LASK Linz of zo ziet spelen.
0: Ja, ik ben het volstrekt met je eens natuurlijk. Maar ik kan me voorstellen dat het grote geld hier weer een hele belangrijke rol in speelt. Of zeg maar rustig zeker. Maar aan de andere kant is het natuurlijk aan FIFA en UEFA, al of niet terecht, volgens ons zeker terecht, maar voor de heren daar misschien minder terecht, is dat zij aandacht besteden aan een eerlijke verdeling en het gelijk houden van het voetbal. Want als de gaten te groot worden, ja, dan gaat de kijker alleen nog maar kiezen voor de topwedstrijden en dan krijgen de kijkers onderin de piramide nauwelijks of geen aandacht en dus nauwelijks of geen sponsors. En dan wordt het gat nog groter. Dus ik vind het een taak, een opdracht van de FIFA en UEFA om ja, de balans toch enigszins in ieder geval in de gaten te houden en de verdeling van de gelden toch wat voordeliger te doen en wat eerlijker te doen. Want dat is in het belang, zeker op de lange termijn, van het voetbal.
1: Nou, dan was dat weer de BV Sport Update van deze week. Frank, volgende week spreken we elkaar dan weer.
0: Tot volgende week, Robert.

0: Sports Radio. En tot zover. Tijd voor koffie of thee? Je kent het wel. De koffie op de sportclub is vaak niet de meest lekkere koffie. De oplossing? Dat is Club Café. Een gebruiksvriendelijke, professionele machine gemaakt voor bediening door vrijwilligers. Met groot gemak schenk je espresso, koffie, cappuccino en latte van de hoogste kwaliteit. Met als gevolg aantoonbare omzetverhoging. En dat is lekker voor de clubkas. Het onderhoud van de machine en de investering, dat doen wij. Bel voor info gratis naar 0800 0046 of ga naar clubcafé.nl. Club Café schrijf je met dubbel F en 1 E. Club Café. Eindelijk lekkere koffie op de club.
1: We denken na over een koophuis.
2: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
1: Bart, met die loopgroep?
2: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
3: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
4: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
0: All Sports Radio klokt. De tijd van 10 uur. Voetbal.
5: Mijn naam is John van der Brom. Je luistert naar All Sports Radio.
6: Schaatsen. Ik ben Barbara de Loor. En je luistert naar All Sports Radio.
0: Autosport.
7: Hey, Jalle Kalf hier, autosporter. En je luistert naar All Sports Radio.
0: Welke sport er ook speelt. Je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport. Afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: Sports Radio Live.
1: 85-voudig handbal international Mark Bult die is sinds deze week de nieuwe bondscoach van onze Team NL handbalmannen. Hij volgt per direct Staffan Olsson op wiens contract niet werd verlengd. En het wordt een interessante nieuwe uitdaging voor Bult. Te meer omdat hij het bondscoachschap gaat combineren met zijn huidige job als hoofdcoach bij het Duitse HSG Nordhorn Lingen in de Zweite Handbal Bundesliga. Hoe is het eigenlijk om bondscoach te zijn en hoe kijkt hij richting zijn eerste doel, namelijk kwalificatie afdwingen voor het EK in 2028? Ik ga er met hem over in gesprek. Mark, hele goedemiddag.
2: Goedemiddag.
1: Allereerst van harte gefeliciteerd.
2: Ja, dankjewel. Dankjewel. En wat je ook hebt gezegd, een hele leuke uitdaging. En vooral ook een enorme eer voor mij natuurlijk.
1: Wanneer kwam dat eerste contact met de NHV voor deze rol?
2: Nou, voor deze rol al echt een tijdje geleden, al 3 jaar geleden eigenlijk al, dat we met elkaar in gesprek zijn geweest. Natuurlijk onze ideeën uitgewisseld. Toen heeft het NHV voor Staffan Olsson gekozen. En nadat bekend is geworden dat Staffan niet verder gaat, heb ik me weer beschikbaar gesteld en zijn we weer in gesprek gekomen, nog een keer ideeën uitgewisseld en toen is het eigenlijk vrij snel gegaan.
1: Ja, dus je had niet, nadat ze jou de eerste keer niet had gekozen, zoiets van, dan hoeft het de tweede keer ook niet voor mij.
2: Nee, absoluut niet. Want voor mij is het sowieso heel erg bijzonder om bondscoach van het Nederlands team te worden en te zijn. Want sowieso heeft Oranje altijd een belangrijke rol in mijn eigen carrière gespeeld. En vooralsnog, ook al hebben ze voor een andere coach de eerste plek gekozen, een tweede kans heeft zich aangeboden en die heb ik met beide handen aangepakt. En ik ben gewoon enorm blij en trots dat ik het mag doen.
1: Uiteraard bestaat er geen grotere eer, toch?
2: Ja, absoluut. Helemaal voor natuurlijk een Nederlandse trainer, coach. Zoals gezegd, zelf jarenlang ook in het Nederlands team gespeeld. En nadat ik 7 jaar geleden de keuze heb gemaakt om met mijn actieve carrière te stoppen en me te richten op het trainerschap, is dat zeker weten, stond dat heel erg bovenaan mijn lijstje. En vooral de Nederlandse trainer, een enorme eer om verantwoordelijkheid te krijgen voor het Nederlands team.
1: Nu ga je dit combineren met je huidige job als hoofdcoach in Duitsland. Was het wat dat betreft snel rond of moest er nog wel wat gecommuniceerd worden onderling?
2: Nou, er moest natuurlijk nog wel het een en ander gecommuniceerd worden met mijn huidige werkgever. Maar het is natuurlijk ook zo dat als de internationale weken eraan komen, wij met het team in de competitie gewoon helemaal stil ligt. Want er zijn gewoon weken die door de Europese Handbalfederatie zijn vastgelegd. En dan ligt de competitie gewoon altijd stil. Maar natuurlijk is het dan nog wel zaak om alles goed achter te laten. Ik ben heel erg dankbaar dat ik een goede assistent trainer heb. Die ook in het verleden al een paar trainingen heeft overgenomen. Dus dat was ook, eigenlijk is het goed te doen, zeg maar. Maar we moeten wel gewoon goede regels hebben voor die tijd dat ik niet bij de club ben. En dat hebben we. En ik ben natuurlijk mijn club ook dankbaar dat ze mij die kans geven.
1: En hoe ga je het precies combineren? Want je zegt al, hè, aan de ene kant, als de internationale break is, dan ligt in principe de werkzaamheden bij de club grotendeels stil. Want dan worden er geen wedstrijden gespeeld. Je zult natuurlijk wel meer tijd moeten besteden aan het bondscoachschap dan enkel die interlandperiode.
2: Ja, natuurlijk. Eigenlijk sinds de dag dat ik ben aangesteld, ben ik er ook dagelijks mee bezig. Ik kan het tot nu toe heel goed apart houden van elkaar. Maar het is vooral noodzaak dat die eerste week, die eerste kwalificatieweek die eraan komt, gewoon goed staat met het programma zoals ik die wil hebben. Daarom kost het nu wellicht wat meer tijd dan in de toekomst. Zodat het NFV, de staf, weet hoe ik het wil hebben. En dat is gewoon belangrijk dat we daar nu gewoon veel tijd in steken. En vooralsnog is het goed te doen. Ik heb 7 jaar gewerkt bij Flensburg. Een club wat in de eerste liga uitkomt en ook Europees heeft gespeeld. En daar ken ik die stressmomenten, zeg maar. Daar hebben we altijd 2 keer in de week gespeeld en veel moeten reizen. Dus ik ben wel wat gewend.
1: Maar toch wel belangrijk dat je een goede staf om je heen hebt. Hè, die ook wel wat van de werkzaamheden wat dat betreft kunnen overnemen. Hoe ziet die verdeling in de staf eruit?
2: Ik heb ook afgelopen week veel contact gehad met Wai Wong. Assistent trainer van het Nederlands team. Die er al 3 jaar bij zit. En we moeten natuurlijk ook een klik zien te hebben. Dat we met onze gedachten op 1 lijn zitten. En vooralsnog na vakere belletjes met elkaar of WhatsAppies zitten we vrijwel op dezelfde lijn. En wij kennen natuurlijk de groep. Ja, ik ken de grote kern van de groep, ken ik zelf ook. Ik heb met bepaalde jongens nog samengespeeld. Een paar jongens naar Duitsland gehaald zelfs. En wij kennen natuurlijk de spelers die in de Nederlandse competitie spelen. Dus dat klinkt goed, maar vooralsnog moeten we nog een paar dingetjes doorspreken. En voordat ik die hier bespreek, bespreek ik die het liefst met de assistenten, met mijn staf zelf eerst.
1: Nee, gelijk heb je natuurlijk. Maar ja. je zegt al, dus met sommige jongens heb je zelfs nog samengespeeld. Je hebt ook een heel aantal jongens naar Duitsland gehaald. Hoe belangrijk is het om als bondscoach misschien net even die extra band, die extra klik te hebben met die jongens?
2: Ja, ik denk goed, want ik weet hoe ze menselijk in elkaar zitten en ook sportief. Zoals gezegd, met een paar jongens nog samengespeeld, ook in nationaal teamverband. Een paar jongens op jonge leeftijd naar Duitsland gehaald, zodat ze zich verder kunnen ontwikkelen. En ook in die tijd natuurlijk verder gevolgd en contact gehouden. Dus ik denk dat dat wel een voordeel is, inderdaad. Ja.
1: Als we het hebben over jouw stijl als coach, jouw stijl als bondscoach, hoe zou je die typeren of hoe zie je die voor je?
2: Ja, ik ben natuurlijk sinds 3 jaar echt chefcoach. En ik denk dat ik een open mens ben, eerlijke mens ben, van de directe aanpak hou. Ik denk dat je dan het grootste succes kan boeken met elkaar. En dat verwacht ik ook van mijn spelers en van mijn team, dat we ons 100% inzet tonen in alles wat we doen. Of dat de training is, voorbereiding op de wedstrijd, video voorbereiden op de tegenstander, wat ik net zei. En ik verlang veel van mezelf en van het team. In het verleden kan niet iedereen daarmee omgaan. Maar zoals gezegd, ik ken de jongens best goed. En die spelen ook allemaal in topcompetities. Dus die weten ook wel wat van hun gevraagd worden. Maar, en langs de zijlijn, ja, natuurlijk heb ik daar ook wel bepaalde emoties. Als dingen niet goed gaan, maar ook als dingen goed gaan. Dus is nog, kan je zelf meemaken, zeg maar.
1: Ja, maar ja, past wel weer bij het kopje menselijkheid, toch?
2: Ja, absoluut, absoluut, inderdaad, ja.
1: Het eerste doel gaat zijn kwalificatie afdwingen voor het EK 2028. Hoe hard is dat doel?
2: Ja, het is super belangrijk dat we ons weer presenteren op een groot toernooi. Alleen ook al om het feit omdat je dan een kleine kans hebt om nog het Olympische kwalificatietoernooi te halen. En ik denk ook dat we, ik ben zeker ervan dat we kwaliteit in deze team hebben om op een EK of een WK te staan. Eigenlijk is het vrijwel verplicht om op zulke toernooien te staan. Als je ziet waar die mannen allemaal spelen. En daar gaan we natuurlijk alles aan doen. Alle tijd en energie erin investeren. Dat we die eerste week zo goed mogelijk spelen. En successen boeken. Eerste wedstrijd thuis tegen Finland. Daar ligt natuurlijk helemaal de focus op. En daarna Litouwen. En het is gewoon super belangrijk om in die eerste week in ieder geval die twee wedstrijden te winnen. Zodat je het voor jezelf de rest verloop van de kwalificatietoernooi iets makkelijker maakt, zeg maar.
1: Nou, je noemt Finland en Litouwen al. Dat gaat in november plaatsvinden. Hoe werk jij met je staf, met je groep, maar ook zelf nu toe richting die eerste week?
2: Ja, zoals gezegd, ik heb veel contact met Wai. Die heeft me al twee wedstrijden van beide landen gestuurd. Die ga ik natuurlijk binnenkort analyseren. Die gaan we ook met de ploeg zelf analyseren en met de staf intensief analyseren. Zodat we daar ook in ieder geval niet voor verrassingen komen te staan. Maar het is ook vooral belangrijk dat we... dat ik vooral bepaalde structuur wil inbrengen in het team wat vooral verdedigd aangaat. Want daar heeft het wel vaker aan gelegen, vind ik. Aanvallend moeten misschien 1-2 dingetjes moeten worden veranderen. Maar zoals gezegd, dat heb ik ook liever eerst met het team over, voordat ik hier weer over ga praten. Maar ik denk ook dat het vrijwel bekend is wat voor kwaliteit het team heeft aan aanvallend opzicht. Ja, enorm veel snelheid, maar ook met bepaalde spelers die de kracht hebben om van afstand succesvol te kunnen zijn. Maar zoals gezegd, die filosofie wil ik eerst met mijn team gaan bespreken. En ook natuurlijk in de eerste week al laten zien op het veld, zodat mensen zich ook identificeren kunnen met het spelstijl wat wij spelen, wat ik wil spelen.
1: Nu is dromen iets fantastisch, hè? Dat kunnen wij als mensen heel erg goed. Wat is nou jouw ultieme droom als bondscoach van Team NL Handbal?
2: Ja, de mannenhandbal, Europees gezien, is de top is gewoon heel erg breed. Ja, je hebt echt 5, 6 landen die ja, om de titels meespelen. En dan heb je een heel breed ja, kwaliteit aan landen die ook goed handbal kunnen spelen. En daar horen wij ook bij. Het zou fantastisch zijn dat we bijvoorbeeld op het EK ja, in de top 10 kunnen halen. En dan heb je al heel veel bereikt. En dan heb je waarschijnlijk ook een kleine kans ja, dat je Olympisch kwalificatietoernooi kan spelen. En als wij ooit een keer Olympische Spelen kunnen halen, dat zou fantastisch zijn. En ja, dat is voor mij als bondscoach een ultieme droom.
1: Ik wil zeggen, het is überhaupt al mooi als we de Olympische Spelen als handbalmannen kunnen halen. Maar als je dat zelf dan nog als bondscoach mag doen, dan is dat helemaal mooi.
2: Ja, absoluut. Absoluut. En wat ik zeg, ja, de verwachtingen zijn wellicht hoog. Omdat we ook een bepaalde kwaliteit in de ploeg hebben. En zoals ik ook al eerder heb gezegd, de verwachtingen zijn ook ja, terecht. En het is aan ons om die waar te maken. En natuurlijk een kwalificatietoernooi voor de Olympische Spelen. Wordt lastig om dat te bereiken. Maar step by step, zoals gezegd, de eerste stap die we kunnen maken is onze thuiswedstrijd tegen Finland.
1: Precies, en dat is aankomende november in aanloop dus naar het EK 2028. Mark Bult, de nieuwe bondscoach van onze Team NL handbalmannen. Dank voor je tijd en alvast succes met de aankomende uitdagingen.
2: Ja, graag gedaan. Dankjewel. All Sport Radio Live.

Je luistert naar All Sports Radio. Hier speelt elke sport een rol. Voetbal, tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport er ook speelt. All Sports Radio.

0: Sport Radio Live.
1: Afgelopen weekend kwam het motocrossseizoen ten einde met de Motocross of Nations. Dit WK voor landenteams is de traditionele afsluiter en vond dit jaar plaats in het Franse Ernée. Het Nederlandse team, dat bestond uit Jeffrey Herlings, Glenn Kolderhof en Roan van der Moosdijk, kon lang mee met de uiteindelijke winnaar België, maar waar wat pech. Waaronder een val van de Moosdijk en de derde manche moest Nederland zich tevreden stellen met het brons. Ik blik erop terug met Steven Kempen van Kemco Sports PR Management, Eurosport HBNX en Noppen News Magazine. Steven, hele goedemiddag.
2: Hey, goedemiddag.
1: Zit het seizoen erop. Is het afkicken al begonnen?
2: Nou, in eerste instantie vind ik het niet zo heel erg. We hebben komend weekend nog een kleine wedstrijd in Hogswaard, de finale van het Open Nederlands Kampioenschap. En dan gaan we echt afkicken. En tot aan de kerstperiode heb ik er over het algemeen niet zo heel veel moeite mee. Ja, dan begint het toch wel weer een beetje te jeuken, moet ik eerlijk zeggen. Maar we gaan rustig afbouwen de komende week. We kijken ook een keer mooi terug op de Nations. Wat natuurlijk bijzonder goed is verlopen voor het Nederlandse team. Ja, en dan gaan we langzaam maar zeker weer aan het werk voor 2027. Maar we gaan eerst dit afsluiten. De Nations heel goed verlopen voor het Team Nederland met een derde plaats. Maar ja, het mooiste was misschien wel de man van de wedstrijd, Jeffrey Herlings.
1: Nou, is het uiteindelijk twee manches te winnen.
2: Ongelooflijk. En de manier waarop. Kijk, er zijn altijd mensen, ja, maar die was er niet en die was er niet en die was er niet. Ja, dat kan allemaal wel zo zijn, jongens. Er zijn een aantal rijders afwezig. Denk ik bijvoorbeeld aan Tim Geiser. Ja, die heeft Herlings het hele seizoen moeiteloos achter zich gelaten. Vanuit Amerika mis je dan min of meer Hayden Deegan. Aan de andere kant de kampioen van het SMX kampioenschap, Jorge Prado, die was erbij. De 250 kampioen van SMX was erbij. Beide wereldkampioenen waren erbij. Beide Europese kampioenen waren erbij. De 125e C-jeugd wereldkampioen was erbij. Ja, het enige wat je qua echte kampioenen miste, waren gebroeders Lawrence. De afgelopen twee seizoenen winnaar van de Motocross of Nations met Australië. Maar die hebben er heel vroeg in het seizoen al aangegeven van, jongens, wij komen niet onze titel verdedigen in verband met de drukke kalenders die we hebben. En Deegan was er niet bij. En Herlings in deze vorm. Ja, ik denk dat hij misschien wel Jet Lawrence had kunnen verslaan en Hunter Lawrence. We zullen het nooit weten, maar ik geef hem heel veel kans.
1: Dat was natuurlijk een opstelling die door omstandigheden niet optimaal was bij Nederland. Uiteindelijk denk ik wel met de sterkst mogelijke opstelling gereden. Hoe hebben de mannen dat gedaan?
2: Zeer goed. Een podiumplaats was natuurlijk wel een beetje hoopvol. Je moet

0: altijd voor het podium gaan. Zeker met Herlings in je team. Inderdaad, Van der Moosdijk was misschien wel de zwakste schakel. Heel graag hadden we daar natuurlijk Kai de Wolf gezien. Maar ja, die heeft een blessure opgelopen en kon er niet bij zijn. Dan blijft, denk ik inderdaad, Van der Moosdijk als sterkste schakel over op een 450 machine. Is niet voor niks een dubbel ADAC kampioen. Maakte indruk tijdens de Nederlandse Grand Prix in Arnhem. Met daar gewoon eigenlijk probleemloos in de top 10 mee te rijden. Dus dit was wel de sterkst mogelijke opstelling. En dat was het zaak voor Van der Moosdijk om zoveel mogelijk de schade te beperken. En minimaal een keer in de top 10 te finishen. En dat is gelukt met een zeer sterke de 9e plaats in race 1.
1: Ja, want Ron van der Moosdijk zegt dat ja, misschien een klein beetje de zwakste schakel. Of in ieder geval de minste op papier. Ondanks die ene valpartij in de derde mans heeft hij zich toch aardig kranig geweerd. Zoals dat zo mooi heet.
0: Zeer goed geweer, absoluut. Weer een podiumplaats. Zijn tweede deelname aan de Motocross of Nations. En wanneer je dan twee keer op het podium mag staan, ja, dan ben je natuurlijk wel uit het juiste hout gesneden. Zonder twijfel waar. Een derde plaats, gewoon supergoed voor Team Nederland. De Belgen hebben maximaal geprofiteerd van de pech die de Fransen hebben gehad. De Spanjaarden voor de allereerste keer in de geschiedenis op een Motocross of Nations podium. En heel dichtbij de zegen. Maar ja, met Prado, met Fares natuurlijk twee klassenbakken. Dan nog de EMX 250 kampioen Francesco Garcia in het team. Ja, dan doe je natuurlijk mee voor de prijzen. Maar die waren ook zeer, zeer tevreden met hun tweede plaats. Ja, de Belgen reden natuurlijk de pannen van het dak. Lucas Koenen en Sascha Koenen nemen voorlopig afscheid van Europa met het winnen van de Motocross of Nations. Maar de meeste indruk is toch wel weer gemaakt door Liam Everts, die met een zware 450 machine ja, als een volleerde prof geweldig door het veld heen ging. Reed beide mannetjes een vierde plaats binnen. Ja, maakte absoluut indruk. En ja, nog één jaartje MX2. En dan moet hij ook doorstoten naar die MXGP-klasse. Ja, ik tel al af.
1: Ja, plus Liam Evert zet hiermee natuurlijk wel een familietraditie voort.
0: Ja, bizar. Opa Harry wint de Motocross of Nations. Dat is eind jaren 70 geweest. Vader Stefan heeft hem 5 keer gewonnen met het land. En nu dan de beurt aan Liam. Ja, bijzonder moment van geschiedenis schrijven, absoluut.
1: Hij zegt al, dit was het afscheid van Europa voor Lucas en Sascha Koenen. Ik snap dat ze de plas overgaan naar Amerika. Er valt natuurlijk ook heel veel geld en heel veel roem te halen. Maar is het niet ergens jammer dat we, zowel Sascha Koenen als Lucas Koenen niet wereldkampioen hebben zien worden in de MXGP en de MX2? Want uiteindelijk, het had er wel ingezeten dit seizoen.
0: Ja, het had er voor beide zeker ingezeten. Lucas raakt dan geblesseerd tijdens de Britse Grand Prix. Ja, dat is ook deel van de sport. En Sascha heeft zich geblesseerd tijdens het uitstapje naar Amerika. Hebben al een keer geproefd in Amerika. Zijn daar min of meer verliefd geworden op een land. Waren al altijd, op het moment dat je met ze sprak, was er altijd maar één doel. Naar Amerika. Daar wilden ze gaan crossen. Ja, en toen kwam die kans vanuit KTM. Daar hebben ze 2 keer geproefd dit seizoen. Helaas is dat niet vlekloos verlopen. En heeft dat, denk ik, achteraf ook minimaal 1 wereldtitel gekost. Maar jongens zijn gewoon niet te houden. Die hebben altijd de ambities gehad om naar Amerika te reizen. Die kans krijgen ze nu. Met een wereldtitel of zonder wereldtitel. Ja, Lucas zie ik daar absoluut wel slagen. Maar ik vrees een beetje voor Sascha. Die is nog zo ruw en zo wild. Ja, dat gaat een keer gigantisch mis, denk ik. En iedere keer komt hij nu weg. De man van rubber die niet geblesseerd raakt op die sleutelbeenbreuk naar dan. Maar ja, ik ben erg benieuwd of hij het hoofd daar koel kan houden. Zeker in de supercross. Want je hebt natuurlijk 2 verschillende disciplines daar. Je hebt de supercross. Dat is in de prachtige stadions. En je hebt de motocrosswedstrijden. Ja, die motocross, daar ben ik niet zo bang voor. Maar de supercross, dat wordt een zware klus.
1: Als we sowieso even vooruitspoelen naar volgend jaar. De Motocross of Nations komt weer eens naar Nederland toe. In Assen. Het zou toch mooi zijn als Nederland het weer lukt om in eigen land wereldkampioen te worden?
0: Ja, dat duurt nog minimaal 52 weken. Want het tweede weekend van oktober wordt die Nations verreden op het beroemde TT-circuit. Herlings momenteel in topvorm. Ik ga ervan uit dat Kai de Wolf volgend jaar ook helemaal topfit is. Ik zie eigenlijk, als ik een beetje in mijn glazen bol kijk, zie ik het duel voor de wereldtitel gaan tussen de Wolf, Herlings en min of meer Geyser. Mits hij zich wat beter thuis gaat voelen op de Yamaha. Ik denk dat dat de belangrijkste drie kandidaten voor het wereldkampioenschap kan worden. Zet je daar een hele goede MX2-rijder bij, dan denk ik aan Kai Karsemakers en dan denk ik aan Carl Falk. Ja, dan doe je zonder twijfel mee voor de titel.
1: Ja, en dan zou dat een hele bijzondere tweede titel opleveren voor Nederland. In ieder geval was het nu voor de vijfde keer in de geschiedenis brons. Stefan Kempen van Kemco Sports PR Management, Eurosport, HBO Max en Noppennieuws Magazine. Dank voor het ons bijpraten dit seizoen. En wij gaan elkaar natuurlijk richting het volgende seizoen weer spreken.
0: Perfect, heel graag. All Sports Radio Live.

0: Sports Radio.
1: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
2: ja.
1: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
2: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik het eerder wist. Het gaat een beetje niet.
1: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
3: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
4: De Radiofabriek.
0: All Sports Radio klokt. De tijd van 11 uur. Voetbal.
5: Mijn naam is Alex Pastoor en jij luistert naar All Sports Radio.
6: Schaatsen. Hallo, ik ben Antoinette Rijpma de Jong en je luistert naar All Sports Radio.
0: Autosport.
7: Hey, mijn naam is Ger van der Zanden en je luistert naar All Sports Radio.
0: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport, afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: Sport Radio Live.
1: Het is weer de eerste vrijdag van de maand, dus het is hoog tijd om weer een nieuw talentboek talent van de maand aan je voor te gaan stellen. En voor oktober is dit de 17-jarige karter Jason Jansen. De talentvolle racer heeft een aantal succesvolle seizoenen achter de rug, waarin hij onder meer de Dutch Racing Series Nationals en de Formule Karting Nederland wist te winnen. Nu is de blik alweer gericht op 2027, waarin er hopelijk ook internationale races, zoals in het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, Duitsland en België op de rol staan. Hier gaan we ermee in gesprek over wie hij is, hoe hij zijn sport beleeft, zijn toekomstdromen en uiteraard zijn spaardoel op talentboek. Jason, hele goedemiddag.
2: Hallo, goedemiddag.
1: Ja, allereerst ben ik benieuwd. Karten, het is denk ik de droom van menig jongen om heel hard te gaan. Maar hoe is dat eigenlijk bij jou ooit begonnen?
2: Nou, het is bij mij begonnen. Ik keek altijd vroeger heel vaak Formule 1. Vond dat het leuk om te kijken en ik wil zelf ook gewoon eens een keer beginnen aan racen. Dus toen kwam ik online een post tegen van dat er iets te volgen was in de buurt. En daar ben ik toen een keer mee gaan doen. En vanuit daar ben ik ermee verder gegaan.
1: Ja, je zegt, het begon dus eigenlijk met iets in de buurt. Waar begin je dan aan dat hele traject? Want kom je dan gewoon aanlopen van, hey, ik ben Jason, hier ben ik, laten we beginnen? Of komt er wel wat meer bij kijken?
2: Ja, het was gewoon, je kon je gewoon inschrijven voor die training en kon je gewoon voor de fun meedoen. En dat beviel me heel goed, het ging ook heel goed. En daardoor ben ik ook gewoon vaker en vaker gaan karten.
1: En op welke leeftijd was dat dan zo ongeveer?
2: Toen was ik volgens mij 13 jaar.
1: Daar is dus voor jou eigenlijk dat traject begonnen. Je zegt al, het ging eigenlijk gelijk al best wel goed. Ik vond het ook heel erg leuk. Had je ook al het idee van, hey, dit kan nog wel eens iets gaan worden?
2: Ja, eigenlijk wel. Want we gingen eigenlijk echt al vanaf het begin ging het heel goed. De coaches die maakten dat ook. En die gaf mij ook advies om gewoon eens mee te doen aan wedstrijden. En dat heb ik toen ook gedaan. En toen merkte ik ook echt van, het ging eigenlijk heel goed en ik heb veel potentie.
1: Deed je er daarnaast eigenlijk nog een andere sport bij? Of was dit het eerste wat op je pad kwam waar je dacht van, hey, hier ga ik mee verder?
2: Ja, ik deed nog voor de leuk, deed ik wel voetballen bij de lokale club. Maar dat was eigenlijk alleen maar voor de fun. Maar dat heb ik eigenlijk sinds ik toen aan het karten ben begonnen, ben ik daarmee gestopt eigenlijk.
1: En zei al, de trainers op die dag, jij viel hun al gelijk op. Die zeiden van, goh, ga eens wat races rijden. Hoe begin je daaraan eigenlijk?
2: Ja, we hadden van die lessen waar ik meedeed, dat was van een van Den Hartog. En die organiseerde een clubkampioenschap. En dat waren dus races. En dat was dus binnenkort op de locatie waar ik elke week kwam te trainen, was er een race. En dan zei ze dat ik daar aan mee kon doen.
1: En daar heb je dus aan meegedaan. Hoe was dat?
2: Dat was heel leuk. Dat was mijn allereerste race en die had ik ook meteen gewonnen. Dus dat was ook echt een fantastische prestatie.
1: Nu is karten natuurlijk veel meer dan enkel een beetje gas geven en goed sturen. Wat komt er eigenlijk allemaal bij de sport kijken?
2: Vooral mentaal, tijdens de races. Of je jezelf cool kan houden, keuzes maken. Ook strategisch, je moet bij veel van de races moet je pitstops maken en alles. Er zijn echt heel veel verschillende dingen waar je mee rekening moet houden.
1: En hoeverre ben je daar zelf tijdens de race ook mee bezig? Of heb je daar ook wel hulp van je team, zeg maar, langs de kant?
2: Ja, ik krijg bijna bij elke raceweekend krijg ik wat hulp van het team. Die staan dan naast de baan. Die gaan mij dan geven mij dan signalen van wanneer moet ik pitten, doop ik uit op degene achter me of voor me en alles. Die helpen mij tijdens de race.
1: Hoe fysiek is het kart eigenlijk?
2: Voor mij valt het wel mee, omdat ik het nu ook best wel lang doe. Het is natuurlijk wel nog steeds heel fysiek. Het ligt ook wel aan wat van baan je bent. Maar ik doe voornamelijk veel sprintraces. Dat zijn van die korte races, dus daar valt het dan nog wel wat mee, maar als je bijvoorbeeld een endurance race doet van een paar uur, dan heb je van die wat langere stints en dat is best wel heel intensief. Dus het is, voor mij valt het wel wat mee, maar het is wel heel, ja, heel fysiek.
1: Nou, moet je er ook fysiek wat voor trainen of valt dat nog wel mee?
2: Ja, ik doe nu huurkarten, dan valt het nog wel mee. Maar als je bijvoorbeeld zou kijken naar het Formule 1 of zo, wat Max Verstappen doet, die zal dan ook echt flink aan de bak moeten gaan met trainen. Maar bij mij valt het nog op zich nog wel wat mee. Ik hoef niet echt heel intensief te trainen daarvoor.
1: Hij zei, je bent ongeveer op je 13e begonnen. Je bent nu 17. Nou ja, een kleine rekensom, dat is ongeveer 4 jaar. Wat heb je zo al in die afgelopen 4 jaar mogen doen?
2: Nou, ik heb mijn eerste jaar, daar heb ik dus alleen eigenlijk die trainingen gevolgd. En daar heb ik toen ook een paar wedstrijden gedaan. Daarna heb ik toen, in mijn tweede jaar, ben ik toen aan het clubkampioenschap, echt voor het hele kampioenschap meegedaan. En die had ik toen ook, had ik ook gewonnen, dat kampioenschap. En toen heb ik een uitnodiging voor het raceteam van Den Hartog gekregen. En daar heb ik toen... Ja, ben ik toen aan mee gaan doen. En daar heb ik toen mezelf ingeschreven voor in 2025 voor het Nederlands kampioenschap karten. Daar heb ik aan heel veel van hoog niveau toernooien meegedaan. De Dutch Indoor Karting Championship. Daar heb ik in dat jaar heel veel ervaring op gedaan. En dit jaar ben ik nu aan vrijwel elke hoge toernooien. Het Europees kampioenschap. Ik heb ook het wereldkampioenschap gedaan. Heb ik... Ja, allemaal gedaan. En nu ben ik weer bezig aan het Nederlands kampioenschap. Sta ik ook in de leiding van het klassement. En ja, ik ben nu gewoon heel veel op hoog niveau aan het rijden.
1: Nou, dat gaat dus heel erg goed. Je rijdt bij Den Hartog Racing. Wat voor een team is dat om voor te rijden?
2: Ik reed daar. Dat heb ik tot begin dit jaar heb ik daar gereden. Het was een heel, heel leuk team om te rijden. Het waren hele vriendelijke en goede coaches. Zij hebben mij natuurlijk gewoon echt heel goed geholpen tot waar ik nu ben. Dus ja, het was echt gewoon een fantastisch team.
1: En ben je dan nu ook aangesloten bij een team of rij je voornamelijk gewoon zelfstandig?
2: Ik ben nu aangesloten bij een nieuw team, dat is Talent Factory. Dat is eigenlijk de concurrent van Den Hartog, kun je wel zeggen. En ja, dat is zo eigenlijk net voor mijn gevoel een wat sterker team. Die hebben wat meer ervaren rijders en die rijden ook gewoon meer op hoog niveau. Daar geven ze ook meer coaching en alles.
1: Dus eigenlijk een goede volgende stap, zeg maar, om weer beter te worden.
2: Ja. Precies.
1: Nou ja, het jaar 2026 nog niet voorbij, wel al heel erg succesvol. Hoe lang duurt het seizoen eigenlijk nog?
2: Hoe lang? Ja, tot begin december eigenlijk. Dan zou ik mijn laatste race hebben, denk ik.
1: En waar gaat dit seizoen jou nog brengen?
2: Ik ben nu bijvoorbeeld onderweg naar Oldenzaal voor de Dutch Outdoor Karting Championship. Maar het is denk ik nog vooral op nationaal nog het NK afmaken. Voor de rest nog niet heel veel meer eigenlijk.
1: Nu is karten het beginstation natuurlijk van heel veel mooie autosportcarrières. Wat is jouw toekomstdroom eigenlijk binnen de autosport?
2: Mijn toekomstdroom is gewoon, ja, gewoon professioneel racer te worden. Je zou normaal denken van iemand die aan karten begint, die zou heel graag in de Formule 1. Dat is voor mij, als ik heel realistisch ben, dat is ja, niet echt makkelijk te doen. Het is heel, heel duur natuurlijk ook, maar ik hoop gewoon ergens professioneel gewoon ergens te komen op echt van die echte autobanen, autocircuits gewoon. Lekker met van die raceauto's rijden, zoiets zou ik gewoon lekker laten willen doen en gewoon ja, lekker aan zo'n races meedoen.
1: Heb je dan een raceklasse wat dan nu in je hoofd zit, waar je aan denkt, waar je denkt van hé, dat zou eigenlijk wel heel erg mooi zijn?
2: Ja, ik heb al snel wat gekeken. Dat zijn bijvoorbeeld Porsche Supercup, GT3, zoiets waar Verstappen ook aan mee had gedaan, op de Nürburgring en van alles. Dus zoiets eigenlijk gewoon.
1: 2027, daar zei je, daar ligt de focus op een nog hoger niveau. Internationale races, wellicht nog wel wat er op je pad komt. Hoe ziet jouw 2027 er een beetje uit?
2: Mijn 2027, dat is denk ik vooral op de hogere klasses te rijden. Ik rijd nu bijvoorbeeld het Nederlands kampioenschap bij de lightweight. Ik wil nu echt overstappen naar senior en dat ook echt overal te blijven doen. En ik wil denk ik ook wat meer op, want ik doe nu heel veel sprintwedstrijden op hoog niveau. Ik wil ook meer van die endurance races op hoog niveau en dan ook van de 24-uur races of 12-uur race of wat het ook is. Gewoon van die hele lange sprintraces. Dus ik denk dat daar vooral de focus op gaat liggen. En natuurlijk ook gewoon nog steeds de grote toernooien.
1: Als we het hebben over jouw spaardoel talentboek, want nou ja, talentboek is natuurlijk een crowdfunding website. Waar spaar je momenteel voor?
2: Ik spaar momenteel gewoon voor om aan de races te deelnemen. Het is natuurlijk best wel duur en alles. Dus dat sparen dat helpt ons gewoon voor de trainingen, de races en het reizen. Om daar naartoe te komen en aan mee te doen.
1: Ja, want dat is natuurlijk het euvel van de autosport. Het is, zeg maar, er zijn een hoop goedkopere sporten om uit te kiezen.
2: Ja, dat is zo, ja.
1: Jason, mochten er mensen zijn die jou willen volgen in jouw weg richting de autosport top, hoe kunnen ze dat het beste doen?
2: Ze kunnen me het beste volgen op Instagram. Op Instagram dan maak ik posts van mijn wedstrijduitslagen of waar ik ben en alles. Waar heb ik dit weekend heb ik een race. En ze kunnen me ook volgen op WhatsApp. We hebben ook een WhatsApp-kanaal. Ze heten allebei Jason Jansen Karting. Daar kun je ons op vinden. Ja, dat maak ik gewoon alle posts over wat ik doe, waar ik ben en gewoon mijn resultaten.
1: Nou, in ieder geval heel erg gaaf om te gaan volgen. Jason Jansen, mag ik je voor nu hartelijk danken voor je tijd. En natuurlijk heel erg veel succes met alle mooie races die komen gaan.
2: Dankjewel. All Sports Radio Live.

luistert naar All Sports Radio. Hier speelt elke sport een rol. Voetbal, tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport ook speelt. All Sports Radio.

0: De sport in cijfers. Het spel van de pegels. Winnen of verdienen. Dit is de BV Sport Update.
1: Welkom bij weer een nieuwe aflevering van de BV Sport Update, waarin we elke week weer het laatste nieuws doornemen op het gebied van sportmarketing en sportsponsoring. En zoals altijd doen we dat met Frank van der Walbaken, zelf natuurlijk ook sportmarketeer en aangesloten bij IVRM Reputatie en IVRM Sport. Frank, hele goedemiddag.
2: Goedemiddag, Robert.
1: FC Barcelona die heeft hun jaarcijfers bekendgemaakt. En nou ben ik eigenlijk wel benieuwd. Hebben ze zwarte of rode cijfers geschreven?
2: Nou ja, voorafgaand aan de 5-1 zege op Feyenoord presenteerde Barcelona een zeer spectaculaire recordomzet van meer dan een miljard euro in het afgelopen seizoen. En na Real Madrid is de Spaanse landskampioen nu de tweede club ter wereld die de 9-0 barrière doorbrak. Dat belooft nog wat, maar wat voor als in 2028, dat is althans de planning, het stadion Camp Nou in Barcelona weer helemaal gevuld kan worden. Want het is op dit moment in een zware verbouwing en er komen etterlijke tienduizenden zitplaatsen bij. Toch was de 1,06 miljard die werd verdiend niet genoeg om een winst te kunnen noteren in 2025-26. Zo blijkt nu ook uit de rest van de resultaten die bekend zijn gemaakt. Hoewel Barcelona de laatste jaren niet zo extreem als andere superclubs inkocht, werd toch wel flink geïnvesteerd in de selectie. Want de salarisrekening steeg toch weer met 12% naar bijna 600 miljoen. En dan heb ik het dus alleen over de salarisregeling. Rekening van de spelers. Ook in andere opzichten is de gigant een dure club om te runnen. Zo duur dat er onderaan de streep rode cijfers kwamen te staan. 18 miljoen euro. Nou ja, dat is op het totaalbedrag natuurlijk, zou ik bijna willen zeggen, chicken fee. Maar het is natuurlijk toch vervelend als er rode cijfers onderaan de streep staan. Maar naarmate het stadionproject vordert, loopt de schuld toch nog steeds op. Maar intussen staat de teller dus op 1,8 miljard euro schuld. Maar goed, dit seizoen passeert de Europese schuldenkampioen de grens van 2 miljard. Maar nogmaals, met de vooruitzichten dat het nieuwe stadion is in 2028 klaar. En dat moet een gigantische extra winst op gaan leveren voor de club uit Barcelona.
1: Maar nou ga ik ook eens even scherp rechter spelen. Want we hebben het net over Manchester City gehad. En al die financiële overtredingen die ze begaan hebben. Maar volgens mij is het toch in de financial fair play regels. Dat je niet meer dan zoveel schuld mag maken over een x aantal jaar. Ik bedoel, hoe krijg je het dan voor elkaar om, nou ja, met 1,8 miljard aan schuld. Om dat niet voor elkaar te krijgen. Je haalt notabene een omzet van ruim een miljard. En dan alsnog schrijf je 18 miljoen verlies. Maar dat kan je toch ook niet jaren op rij doen? Want dan

0: Dan hou je niet aan de financial fair play regels.
1: Nee, en het maakt je ongeloofwaardig als je daar aan vasthoudt. Maar er is een verschil tussen Spanje en Engeland, vrees ik. In Spanje zijn ze wat toleranter. Zeker met clubs als Real Madrid en Barcelona. Want als je daar strafmaatregelen zou nemen, dan zouden alle socio's in opstand komen. En dan krijg je weet ik wat voor ellende aan je broek. Aan de andere kant is het natuurlijk wel zo dat Manchester City wordt geopend. Achter wat wordt geroepen, die hebben echt malversaties in de cijfers geleverd. Die hebben verkeerde salarissen ingevuld in de belastingaangiftes, et cetera. En Barcelona heeft gewoon veel schulden gemaakt. Weliswaar tegen de regels in, maar heeft geen fraude in geschriften aangebracht en heeft geen eigenlijk misdrijf begaan, anders dan zich niet houden aan de spelregels van de Liga. En dat is ook strafbaar natuurlijk volgens de Liga-regels, maar in Engeland is er echt sprake van, althans volgens de aanklacht, van malversaties in financiële gegevens.
0: Ja, nee, absoluut. Nee, de boekhoudfraude, dat is sowieso. Maar ik heb nu puur over de overtreding van de UEFA Financial Fairplay regels. Hè? Dus, waardoor je dus ook uitgesloten kan worden van Europees voetbal.
1: Klopt, maar ik zie de UEFA niet 1, 2, 3 Barcelona of Real Madrid uitschakelen voor Europees voetbal.
0: Nee, dan kom je aan de inkomsten van de UEFA en dan worden ze natuurlijk helemaal stellig. Goed.
1: Ja,
0: Lionel Messi, die heeft afscheid genomen. Natuurlijk een fantastische nacht. Denk heel veel voetbalfans hebben de beelden voorbij zien komen. Een werkelijk waar een mijlpaal in het internationale voetbal. De eeuwige rivaal Cristiano Ronaldo, die nam uitgerekend die avond de mogelijkheid om eens even uit te leggen waarom hij nou eigenlijk weg was gelopen bij Portugal. Dat kan geen toeval zijn.
1: Nee, ik beschouw het inderdaad gemakshalve maar even als toeval. Maar dat juist op de avond dat Lionel Messi afscheid zou nemen van het internationale voetbal in zijn eigen ploeg van Argentinië en in een vriendschappelijke wedstrijd van Argentinië tegen het Afrikaanse minilandje Benin, vind ik overigens best wel een beetje merkbaar dat ze zo'n klein landje nemen als tegenstander. Maar goed, dat terzijde.
0: Ja, meer kans voor Lionel Messi om te scoren natuurlijk.
1: Ja, dat is waar. Maar ja, uitgerekend op die avond pakt Cristiano Ronaldo het wereldwijde voetbalpodium om zijn boosheid en weglopen van de Portugese nationale ploeg toe te lichten. Want hij is weggelopen terwijl hij op de bank zat. Hij was beloofd te gaan spelen door de nieuwe bondscoach. Maar dat werd niet ingewilligd en toen is hij boos weggelopen naar de kleedkamer. De 41-jarige Ronaldo beschuldigt nu zijn coach, zijn nieuwe coach is Jorge Jesus, van het hem toezeggen dat hij in de Nations League poolwedstrijd tegen Noorwegen in eerste instantie niet zou spelen. Daarna dat hij wel zou spelen, minimaal 30 minuten, maar hij werd uiteindelijk niet van de bank gehaald. Nou ja, hij beschuldigt nu dus de bondscoach van broken his words, met andere woorden, zijn belofte niet nagekomen. En hij voegt daar wel direct aan toe dat hij nog wel altijd beschikbaar zal blijven voor Interlands van Portugal. Want hij wil natuurlijk die magische grens van 1000 voetballen benaderen. En ik meen dat hij daar nu ongeveer iets van 15 of 20 goals vandaan zit. Dat terzijde, Jesus, de bondscoach, die ongetwijfeld op basis van gezonde beoordelingen Ronaldo niet liet spelen, heeft het behoorlijk lastig. Want niet alleen omdat hij net pas aan boord is sinds 3 maanden als bondscoach van Portugal, maar ook omdat de voorzitter van de Portugese voetbalbond, een meneer Pedro Proenca, die steunt in deze ruzie tussen aanhalingstekens Ronaldo helemaal. En zeggen dat we als Portugal trots moeten zijn op deze speler. En ook al is hij 41 jaar en ook al is hij langzamer geworden, hij verdient nog te worden opgesteld. Nou, dat is natuurlijk voor een bondscoach die eigenlijk door zijn baas wordt opgeroepen om een speler op te stellen, is dat best wel pijnlijk, denk ik. Dus ik ben benieuwd of hij zijn rug recht houdt. Intussen won Argentinië overigens die wedstrijd met 2 assists en een goal van Lionel Messi. Dus dat was overigens zijn 126e goal in 208 wedstrijden voor de Argentijnse ploeg.
0: Ja, ik moet wel zeggen, het gelijk is denk ik wel aan de zijde van Jorge Jesus. Want als je kijkt naar dat eerste Nations League blok, ja, dat is gewoon 12 punten uit 4 wedstrijden. De resultaten zeggen genoeg.
1: Ja, en Robert, jij en ik, en niet alleen jij en ik, iedereen die naar die wedstrijden gekeken heeft gezien dat hoe vervelend het is ook te constateren, maar dat Cristiano Ronaldo zijn beste tijd voorbij is. En met alle respect voor zijn voetbalkwaliteiten, want die waren natuurlijk fantastisch. En hij heeft waanzinnige mooie goals gescoord en echt een stempel gedrukt op de voetbalwereld, net zoals Lionel Messi. Maar ja, het is wel een beetje, als je de twee naast elkaar zet wat gedrag betreft, zit er wel een groot verschil tussen.
0: Ja, ik weet niet of ik trouwens ook nog de reacties op social media heb gezien van Portugese fans. Maar die waren echt aan het schreeuwen van, hè, dankzij Jorge Jesus zijn we eindelijk verlost van het juk van Portugal. Dus die Portugezen hebben ook wel zoiets van, dat kan ook niet langer zo.
1: Nee, ik denk dat je daarmee onderscheidt je de echte voetballiefhebbers en de echte voetbalkenners, tussen aanhalingstekens, en de fans die graag kijken naar Ronaldo en zijn show en zijn lichaam. Dat zijn natuurlijk essentiële verschillen.
0: Laten we snel teruggaan naar het Nederlandse. Want de staatsloterij die is hoofdsponsor geworden van de hoofdklasse hockey. En die lanceren gelijk hun eigen podcast erbij.
1: Ja, dat vind ik opvallend en ik vind absoluut goed, want dat is een vorm van activatie van een sponsorschap. De staatsloterij is natuurlijk al op vele fronten sponsor van sport. En je ziet ze nu ook hoe langer hoe meer niet alleen maar hun logo plaatsen op t-shirts of op boarding of wat dan ook, maar ook daadwerkelijk een bijdrage leveren aan de plaats van sport in onze samenleving. Nou, het is, ze zijn niet voor niets onderdeel van de Nederlandse Loterij. En de Nederlandse Loterij is de grootste sponsor van sport in ons land. Die hebben inderdaad die hoofdklasse hockey geadopteerd. En ze geven dat hockey sponsorschap meer inhoud door er een wekelijkse podcast aan te koppelen. En dan in die podcast is het Marcel Maier, die voormalig journalist, sportjournalist bij RTL onder andere, maar ook meen ik bij Studio Sport. Die werkt tegenwoordig bij de Nederlandse Loterij. Die presenteert samen met Annegreet Haars, ook een bekende journaliste. En zij zullen samen met voormalig hockey international keeper Pierin Blaak, de man van de gouden medaille in Parijs, om de laatste shootout te stoppen waarmee Oranje Heren goud wonnen sinds een hele lange tijd. Ze zullen in die podcast natuurlijk diverse internationals interviewen. Ze zullen de wekelijkse competitiewedstrijden natuurlijk laten de revue passeren. En alle andere hockeygerelateerde zaken. De naam van de podcast is The Scoop. Nou, dat is een paas in het hockey, een hoge paas, die veel wordt toegepast. Dus is wel een originele naam. En elke maandagmiddag verschijnt er een nieuwe aflevering van The Scoop via Apple Podcasts en Spotify. Vanaf dinsdag 1700 uur is de podcast ook in beeld te bekijken via hockey.nl.
0: En dan gaan we het hebben over het lange baan schaatsen. Want het lange baan schaatsen heeft een nieuwe hoofdsponsor. En dat is brandstofstation. En dan laat ik even in het midden of dat fossiel of elektrisch laden is. OK.
1: Ja, OK. Het is deze week aangekondigd dat het hoofdsponsorschap van de KNSB, de Koninklijke Nederlandse Schaatsrijdersbond, dat OK, dat merk van de tankstations, zich naast staatsloterij, daar heb je zo weer de staatsloterij, als nieuwe hoofdsponsor aan het Nederlandse lange baan schaatsen verbindt. En ik benadruk lange baan schaatsen, dus niet het shorttrack schaatsen, want dat is in de handen van sponsor Rabobank. OK wordt onder meer naamgever van de nationale kampioenschappen. Het is een Nederlandse onderneming en dat met ruim 400 tankstations door het hele land. En dagelijks stoppen daar natuurlijk duizenden klanten om te tanken of voor een kop koffie of wat dan ook. Die landelijke aanwezigheid is natuurlijk voor een KNSB uitermate interessant. Want hoe meer je mensen bereikt in het land, gespreid over het land met jouw sport, hoe dichter je bij die sport brengt. En dat dus de consument het niet alleen maar meer moet hebben van de televisiebeelden of een bezoek aan Tialf in Heerenveen. Met de komst van OK als hoofdsponsor versterkt de schaatsbond de commerciële basis onder de Nederlandse schaatssport. Nou, dat is alleen maar welkom natuurlijk, want we zijn natuurlijk toch het schaatsland in de wereld. Ik vind het ook een passende sponsoring voor een Nederlands bedrijf. Zoals ik dat met de watersport ook vind. Water en wind is Nederland. Het is milieuvriendelijk en wij zijn allemaal geboren en getogen met water om ons heen. Dus de zichtbaarheid van OK zal ook tijdens de nationale kampioenschappen zijn. OK allround en OK sprint. Dus we zullen de komende winter al dikwijls worden geconfronteerd met het OK merk en het nieuwe bondspak, dat ze ongetwijfeld in de kleuren van OK zal verschijnen.
0: Frank, ik schiet me niet iets geniaals nu te binnen. Maar we hebben toch het Olympisch kwalificatietoernooi, dus letterlijk het OKT. Dat is perfect.
1: Ja, we hebben het Olympisch kwalificatietoernooi en we hebben in 2030 hebben we de Olympische Winterspelen in Heerenveen. En dat is natuurlijk ook een heerlijke stip aan de horizon om naartoe te werken, ook als sponsor. Ook al mag je tijdens de Olympische Spelen straks geen reclame maken, maar in de hele voorbereiding kan je natuurlijk gaan scoren. Want het zal erg nog sterker gaan leven dan het normaal al leeft, het langebaanschaatsen, als het Olympisch toernooi in Nederland plaatsvindt.
0: Ja, ik ben benieuwd of we dan binnenkort het OKOKT gaan zien. Maar dat is een kwestie van tijd. Frank, ja. We sluiten dan altijd af met de groene en de gele kaart. Maar we zijn inmiddels begonnen aan het laatste kwartaal van het jaar. Dus heel langzaam aan gaan we richting de feestdagen. Ik denk dat er weinig mensen zin hebben om op de stoute mensenlijst van of Sinterklaas of de kerstman terecht te komen. Dus geen geel, wel groen.
1: Ja, en misschien word ik wat toleranter. Kan natuurlijk ook, Robert. Maar goed, ik heb geen gele kaart deze week. Ik heb niemand kunnen betrappen op ondeugende of stoute dingen. Ik heb wel een groene kaart. En die groene kaart, denk ik, zal niet geheel ter verbazing van velen, maar sommigen toch wel weer. Want iedereen is in Nederland bondscoach. Mijn groene kaart gaat naar Xavi, de nieuwe bondscoach, de Spaanse bondcoach. Kijk, hij was natuurlijk een begenadigd voetballer, dat weet iedereen. Een van de meest begenadigde middenvelders die we ooit hebben gezien op de Europese en wereldvelden. Dus hij had zijn sporen al verdiend. Maar ook zijn sporen al verdiend als coach van Barcelona. Maar ik geef hem groen voor iets geheel anders. Ik geef hem groen voor zijn gedrag. Je vraagt je af en toe zelfs af wat die man in hemelsnaam in het voetbal doet. In die schreeuwerige, potserige wereld van het voetbal. Maar de wijze waarop hij, Xavi dus, zijn rol als bondscoach aanvliegt. De rustige en beheerste houding. Zijn gedrag richting de media en de sponsors. En last but not least de wijze waarop hij met zijn spelers omgaat. Je ziet en je proeft op vele manieren dat hij beschaving en rust uitstraalt. En die heeft weer geleid tot een op dit moment althans een meer dan positieve sfeer rond Oranje. Kijk, ik zal de eerste zijn die toegeeft dat de resultaten nog niet zijn om over naar huis te schrijven. Maar geef hem de tijd. Hij heeft wel al gezorgd, en ik hoor om mij heen hetzelfde, om een positieve uitademing van Oranje, de positieve uitstraling ook van de spelers in interviews, dat was toch de laatste tijd enigszins een beetje chagrijnig geworden. En dus ik vind het gedrag van Xavi vind ik een groene kaart waard. En zeker ook gezien de duidelijk aanwezige intenties bij hem om jonge spelers de kans te geven. Hij heeft in de 4 wedstrijden die hij nu gespeeld heeft, heeft hij al, ik weet niet meer precies hoeveel, maar heeft hij zeker een 4-5 jonge spelers de kans gegeven om te debuteren in Oranje. En dat vind ik ook een positief signaal. Want we waren toch ook een beetje ingeslapen met Oranje.
0: Nou, dan was dat weer de BV Sport Update van deze week. Frank, volgende week spreken we elkaar dan weer.
1: Tot volgende week, Robert.
2: Tot zover.

0: All Sports Radio. Met perfect internet voor mobiel en thuis is het hele huis happy. Bijvoorbeeld met een van onze mobiele KPN Unlimited abonnementen. Van voordelig Unlimited speciaal voor tieners tot ultrasnel super Unlimited. Zo geregeld op kpn.com/happy.
1: Sport brengt ons allemaal bij elkaar. Daarom is Univé supporter van sport. We maken sport en bewegen voor iedereen toegankelijk door evenementen en initiatieven te ondersteunen. Landelijk, regionaal en lokaal. Weten wat er in jouw buurt gebeurt? Check univé.nl/supporter van sport. Univé, daar plukt u de vruchten van.
0: All Sports Radio klokt. De tijd van 12 uur.
2: Voetbal. Mijn naam is Juri Mulder en je luistert naar All Sports Radio.
3: Hockey. Hoi, ik ben Frederik Madla en je luistert naar All Sports Radio.
4: Autosport.
5: Hallo, ik ben Jeroen Blekenmolen, autocoureur van beroep. En je luistert naar All Sports Radio.
0: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport. Afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: sun. All Sports Radio Live.
1: Na 8 gespeelde wedstrijden is de derde divisie A toch wel de competitie met de meeste spanning. Liefst 3 ploegen zijn gedeeld koploper met Excelsior 31 als team met het beste doelsaldo. Gevolgd door ACV Assen en VV Scherpenzeel. Genemuiden, die 2 weken geleden nog de koploper was, is inmiddels teruggevallen naar de 4e plek met slechts een puntje achterstand op het drietal. Gerjan Kluisteren van de Broodje Bal podcast die gaat ons weer meenemen door de top van dat amateurvoetbal. Gerjan, hele goedemiddag.
2: Een hele goede middag.
1: Allereerst toch even kort wat nieuwtjes. Dingen die opvallen onder meer Spakenburg. De trainer, Chris de Graaf, zag vertrekken onlangs.
2: Ja, dat is een heel verhaal. Is dat, die besloot in ieder geval na afloop van de wedstrijd de treffers tegen Spakenburg. Zijn trainerschoenen in ieder geval voor nu bij Spakenburg aan de wilgen te hangen. Dus de club en trainer hebben niet bekendgemaakt waarom. Maar er scheen wat gedoe te zijn rondom een van de spelers. Dus zelfs dat de reden daarvan is. Het zou in ieder geval niet die 5-0 nederlaag zijn waar Spakenburg mee te kamp had. Maar ja, toen moest Spakenburg ook op zoek naar een nieuwe trainer. En dat is dan weer Jos van der Veen geworden. Die de huidige trainer is. Of tenminste inmiddels niet meer. Want hij zat afgelopen zaterdag voor het laatst op de bank tegen GVVV. Maar die is nu dus de trainer van Spakenburg.
1: Ja, dus die hebben een trainerswissel gedaan. We hebben het toevallig over GVVV. Die hadden natuurlijk die hele rel op bezoek bij IJsselmeervogels. Belangrijk dat de aanklager van de KNVB de beide clubs geen straf heeft opgelegd.
2: Nee, en dat klinkt toch wel als zijnde dat er... Kijk, er is wel geduwd en getrokken. Dat zal ook niemand ontkennen. Maar dat wat de beide clubs gedaan hebben, dat wel mee lijkt te vallen. Ja, dan blijft er nog één persoon over. Dat is Johnny van Beukering. Die een van de spelers van IJsselmeervogels de tanden uit zijn mond sloeg. Ja, die zit nog steeds in die 60 dagen voorlopige schorsing. Dus het lijkt er toch haast op dat hij wel... maar dat is speculeren. Wel vanuit het niets heeft uitgehaald.
1: Ja, dan wordt dat toch Johnny van de Beukering het meeste aangerekend. Betekent dat in dit geval misschien IJsselmeervogels en vooral misschien ook GVVV door eigenlijk dezelfde avond ontslaan van trainer en assistenttrainer van Beukering in dit geval het juist heeft gehandeld volgens de KNVB?
2: Oh, dat durf ik niet te zeggen, maar het is natuurlijk wel zo op het moment dat je geweld gebruikt binnen jouw bedrijf, dan mag je iemand op staande voet ontslaan. Dus zeker vanuit het arbeidsperspectief is het denk ik wel sowieso een terecht dat GVVV dat gedaan heeft. Dat staat los van de KNVB zal het ongetwijfeld meegenomen hebben in het besluit. Maar ja, voor beide clubs, het lijkt in ieder geval wat er qua spelers onderling gebeurd is mee te vallen. Laten we het in ieder geval daar zeggen. Nou, dat blijkt ook wel. 13 oktober, volgende week dinsdag, dan spelen wij de ploegen de tweede helft. Want die moet nog steeds gespeeld worden. En de supporters mogen ook gewoon mee van GVVV. Dus wat dat betreft is er ook niet zo heel veel aan de hand.
1: Nou ja, afkloppen dat er niet weer iets gebeurt natuurlijk. Maar tot slot nog even de VVSB. Die heeft misschien wel de meest gereisde speler ter wereld ongeveer aangetrokken. André Krul.
2: Ja, ik zat ook even te kijken. Ja, de man zat nu zonder club. Hij speelde tot afgelopen zomer bij het Braziliaanse Laranja. In Nederland kennen we hem als oud-doelman van onder andere AGOVV, Telstar en voetbalvereniging Katwijk. Maar hij speelde ook in Malta, in Colombia, in Puerto Rico, België, Japan, Australië, Duitsland, op Gibraltar en in Senegal. Dus hij heeft een paar clubs gehad.
1: Ja, nu is de wereldreiziger weer misschien terug thuis dan hè, in Nederland.
2: Ja, in ieder geval in Nederland weer bij VVSB. Dus hij vervangt daar een van de geblesseerde keepers. Dus een wereldreiziger, een wereldburger.
1: Laten we dan maar snel de competities beetpakken. Beginnende in de tweede divisie. Wat is daar het meest opgevallen de afgelopen weken?
2: Ja, koploper Quick Boys ging op bezoek bij de Koninklijke HFC. Die al een jaar of 2,5... eigenlijk niet meer op hun eigen veld spelen. Wel op hun eigen sportpark het afgelopen jaar. Maar het jaar ervoor bij RCH. Dat had alles te maken met de verbouwing van de oudste voetbalclub van Nederland. En die is afgerond. Dat gebouw, dat was een week of 2 geleden, werd het al geopend in de thuiswedstrijd tegen de AFC in Amsterdam. De Amsterdamse club, competitiegenoot. En er zat nog een bekerwedstrijd tussendoor tegen Dovo. Die was ook nog op het bijveld, maar afgelopen zaterdag tegen Quick Boys. De eerste competitiewedstrijd op het nieuwe hoofdveld, zullen we maar zeggen.
1: Ja, alleen voor Koninklijke HFC dan helaas net geen resultaat.
2: Nee, een 3-2 nederlaag. Dat is dan in ieder geval voor de Koninklijke HFC wel een beetje jammer. Aan de andere kant tegen de koploper die eigenlijk ja, vrijwel uitsluitend wint dit seizoen. 7 wedstrijden of 8 gespeeld, 7 gewonnen, 1 verloren. In ieder geval toch een redelijk resultaat. Al wil je natuurlijk zeker zijn eerste wedstrijd natuurlijk winnen. Ja, dat is een ding wat zeker is.
1: Dan misschien een heel opvallend resultaat. Gewoon als je kijkt naar de twee clubs en de twee namen. Katwijk Kozakken Boys. Die wedstrijd werd gewonnen door Kozakken Boys. Dat is misschien aan zich, dat kan natuurlijk. Maar de uitslag was misschien het meest verrassende. 5-1 en dan de hoofdrolspeler Gratje Dame.
2: Ja, die maakte een hat-trick en die scoorde al 6 weken op rij. Dus, of die maakte 2 doelpunten, maar die scoort al 6 wedstrijden op rij. Dus ja, dat zijn mensen die dat niet redden.
1: Maar dat is toch wel echt een opvallende uitslag, hè? 5-1.
2: Ja, moet er wel bij gezegd worden dat keeper Mitchell Michaelis van Katwijk niet echt zijn middag had. Want die ging niet over een leven vrij uit, zullen we maar zeggen. Dat zal ook met de verdediging die voor hem stond te maken hebben. De man is 2,5 meter hoog of zo. En, en ook net zo breed met zijn armen wijd. Dus je komt hem niet zomaar voorbij. Maar ja, die had zaterdag duidelijk niet zijn dag. Nee. En Kozakken Boys, ja, die doen het dit seizoen gewoon heel erg goed. Die speelden 2 jaar geleden speelden ze nog tegen degradatie van de nacompetitie. En nou, gaan ze mee in de top van de ranglijst. Volgens mij staan ze derde op het moment dus.
1: Het kan verkeren. Laten we dan gaan kijken naar wat ik eigenlijk al betitelde tot de meest spannende competitie van de drie. De derde divisie A, want daar is het bovenin ongelooflijk aan elkaar gewaagd.
2: Ja, dat klopt. De clubs bovenin die pakken allemaal hun puntjes elke keer wel weer mee. Dus dat klopt inderdaad, ja. En je ziet ook bijvoorbeeld Sparta en Nijkerk, die eigenlijk een hele moeizame start hadden. Die zijn ook wel weer redelijk aangehaakt. Harkemaas en Boys doet het heel erg goed. Genemuiden doet het heel erg goed. Dus bovenin is het spannend. En als je dan naar onderin gaat kijken, ja, de onderste 5 clubs, staan er allemaal heel slecht voor. Dus het is een bijzondere jaargang tot nog toe. Maar ja, na 8 wedstrijden, in ieder geval in de derde divisie A.
1: Nou, toch zijn er wel ploegen die onderin staan, die, zullen we zeggen, zwaar onder hun stand leven.
2: Ja, een van is Dovo. Die speelde afgelopen zaterdag tegen ADO 20. Nou, speelde ook een prima wedstrijd. Totdat Junior van der Velden een rode kaart kreeg voor in ieder geval voor natrappen. En ja, daarmee draaide die wedstrijd eigenlijk om. ADO 20 maakte vrij snel de 1-1 en kwam ook op voorsprong. En daarmee verspeelde Dovo eigenlijk voor de zoveelste keer toch wel weer punten. En denk dat Dovo daarmee wel redelijk onder zijn stand leeft. Want die wilde toch wel weer ergens halverwege tot de top van het linker rijtje eindigen. Ja, en die andere is DVS 33. Die krijgen eigenlijk al een paar seizoenen lang best wel veel doelpunten tegen. Maar schieten de een naar de andere erin. Dan, ja, als je het maar voldoende maakt, dan is je 4 doelpunten tegen krijg je maakt er 5, win je nog steeds de wedstrijd. Alleen ja, dat laatste, dat winnen van wedstrijden lukt op het moment even niet. Verloor afgelopen zaterdag dan weer op een bijveldje in Utrecht. Daarbij bij Hercules, ook met 1-0. Ondanks echt een regen van kansen, ja, wel verliezen. Dus ja, ook DVS doet het onverwacht in ieder geval heel slecht als je start van dit jaargang.
1: Ja, en dan heb je nog maar slechts 5 puntjes.
2: Ja, na 8 wedstrijden. Dan kun je de eerste periode wel vergeten.
1: Ja, dat kun je wel veilig stellen inderdaad. De Spaanse competitie door naar die andere derde divisie, de derde divisie B. En daar vooral 2 hele opvallende uitslagen.
2: Dat kun je wel stellen, ja. De eerste opvallende uitslag was zeker opvallend. TOGB tegen RBC, de oud profclub, zeg maar. Ja, RBC stond binnen 5 minuten met 3-0 voor. Nou, dan weet je wat er gaat gebeuren. Hè? De supporters die meekomen beginnen dan 10 te roepen. Nou, dat lukte niet helemaal. Ze verloren namelijk met 4-3. Dus...
1: Dat is toch wel... Dan krijg je wel de deksel op de neus. Maar dat is... Ja. Ja, hoe krijg je dat voor elkaar?
2: Nou ja, het stond voor de rust al 3-3. En na rust wist uiteindelijk was het Thomas van der Merwe die nog een keer wist te scoren. Die had er voor rust ook al 2 in liggen. Dus ja, die een hat-trick voor hem. Dus ja, wat dat betreft heeft Theo Gebeet in ieder geval heel goed omgedraaid. En RBC heeft nog wat aan werk aan de winkel, zullen we maar zeggen. Maar het is ook een beetje onrustig in Roosendaal. Dus misschien dat het ook meespeelt.
1: Ja, ik weet dat er nog wel eens in de onderste regionen van het amateurvoetbal bij vriendenteams, dat er nog wel eens in de rust dan wordt geroepen van als zij 8 doelpunten kunnen maken in 1 helft, dan kunnen wij dat ook. In dit geval was het dus letterlijk als zij 3 doelpunten in korte tijd kunnen maken, kunnen wij dat ook.
2: Ja, en dan al voor rust zelfs. Hè? Dus ja. Dat, bijzonder, gebeurt niet heel vaak.
1: En ja, VVSB, Excelsior, Maassluis. We noemden VVSB net al. Die trekken dus wel een bak aan ervaring aan met André Krul. Maar die moesten nog wel even tegen een verliespartij aankijken. Thuis tegen Excelsior, Maassluis.
2: Ja, op zich, die uitslag is niet heel bijzonder. Al is VVSB ook wel een titelkandidaat. En dat geldt ook voor Excelsior, Maassluis. Maar het... Ja, het was, wat ik begrepen heb, ik ben er niet bij geweest, nogal troosteloze wedstrijd. Maar wat wel bijzonder was, was dat Dario van Breukelen zijn bal wilde terugspelen op zijn eigen doelman. En daarbij Padoues is eigen doelschoot voor VVSB. Dus ja, dan krijgt Excelsior een prachtig doelpunt toegewezen. Dat kan een keer gebeuren in de wedstrijd. Hè. Het gebeurt niet vaak, maar het kan een keer gebeuren. Maar ja, tot grote verbazing van de mensen die aanwezig waren. In de tweede helft was het Youssef Al-Abd Al-Hamd die de bal ook zonder terugkijken terugspeelde naar zijn doelman. En die stond ook niet op de juiste plek. En dus ook in zijn eigen doel. Dus ja, twee eigen doelpunten in één wedstrijd. Ik kan me niet herinneren dat ik het ooit eerder gezien heb.
1: Maar dan gaan bij mij gelijk verschillende belletjes rinkelen. Eén, volgens mij is de les toch altijd niet direct richting het doel terugspelen, maar altijd naast het doel voor het geval dat de doelman niet op de juiste plek staat.
2: Ja. Ja, er zijn wel meer lessen die niet altijd even goed gehandhaafd worden natuurlijk. Dus dat zal in dit geval ook het geval geweest zijn.
1: Nee, precies, zoals ook op de juiste plek staan als doelman. Dat is natuurlijk wel weer de andere kant van het verhaal. Of het zonder terugkijken terugspelen. Dat is ook wel een dingetje.
2: Nou ja, dat is, het is natuurlijk een handvol fouten die gemaakt is. Ik ben sowieso van mening dat je nooit moet terugspelen. Tenzij het echt niet anders kan. Maar ja, als je zonder te kijken terugspeelt. En de doelman staat niet helemaal op de juiste plek. Omdat hij, geloof ik niet alleen in twee gevallen, ook de bal net van hem gehad heb. Ja, het is gewoon slordig. Laten we het daarop houden. Ja, dan vliegt hij erin. Ja, dan wordt het van 1-1, 2-2. Het is op zijn minst merkwaardig te noemen.
1: Ja, de welbekende combinatie van factoren. Kijken we naar het aankomend weekend. Naar wedstrijden. De wedstrijd van de week. Ja, dat kan er eigenlijk maar zijn. Hè? De Katwijkse derby.
2: Ja, Quick Boys Katwijk om 1:30. Dat is wel de wedstrijd van het weekend, ja.
1: Wat mogen daarvan verwachten?
2: Ja, kijk, als je naar de afgelopen week kijkt, dan zou je zeggen dat Quick Boys team wel moet gaan winnen van Katwijk. Maar ja, het blijft wel een derby. Dus het is de vraag wat we er gaan van kunnen verwachten. Kijk, Katwijk gaat zijn huid duur verkopen, dat is een ding wat zeker is.
1: Dat zeker. Laten we hopen op een spectaculaire partij, in dit geval bij Quick Boys. Dus lekker in de duinen met Nieuw-Zuid. We gaan het allemaal volgen. Gerjan Kluistra van de Broodje Bal podcast. Mag ik voor nu weer hartelijk danken voor je tijd. En wij spreken elkaar snel weer.
2: Ja, graag gedaan en tot de volgende. All Sports Radio Live.

Sport Radio. Het enige radiostation waar sport alle aandacht krijgt. Van voetbal tot tennis. Autosport tot zeilen. Atletiek tot darts. Beoefen jij een sport die we niet mogen missen? Geef het door. Ga naar All Sports Radio op Facebook, Instagram of Twitter. @SportsRadioNL. Leuk dat je luistert. Dit is All Sports Radio. Je luistert naar All Sports Radio. Hier speelt elke sport een rol. Voetbal, tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport er ook speelt. All Sports Radio.

0: Sports Radio Live.
1: Zeiler Simeon Tienpont en Christiane Walta die zijn na meer dan 2 volle dagen op zee als vierde geëindigd op het WK Offshore Double-Handed. Voor de kust van Marseille bleef de Nederlandse equipe lang in de strijd om de podiumplekken, maar uiteindelijk kwamen Tienpont en Walta bij de finish slechts 60 tellen tekort op de Belgen die het brons wisten te pakken. Ik ga erop terugblikken met de man zelf, Simeon Tienpont. Simeon, een hele goede middag.
2: Hey, goedemiddag.
1: Ja, inmiddels weer terug in Nederland. Hoe was het avontuur daar?
2: Ja, genoten. Mooi evenement. Ook typisch wat je in Zuid-Frankrijk kan verwachten daar aan de kust. Of de ventilator staat heel hard aan met een Mistral. Of hij staat uit. Dus het was ook, was ook zo die week. Dus het was ook zeer tactisch.
1: Ja, maar ik kan me wel voorstellen als hardcore offshore zeiler Simeon dat je ergens toch de uitdagingen van die onvoorspelbaarheid toch ook wel heel erg leuk vindt.
2: Ja, zeker weten. Ja, dat is natuurlijk, vind ik altijd toch ook altijd het spelletje. En ook wel een beetje moesten we toch hebben als de ventilator aanstaat. Om dan toch ook een beetje je zeemanscapaciteit om natuurlijk alles op orde te houden en het bootje goed er doorheen te laten varen. Ja, dat gaat dan ook extra meetellen. En zeker wel die racevoorbereiding, het tactische spel. In waar je moet zitten aan de kust of meer naar de zeekant. De goede windvlagen pakken in richting. Hè, want de wind langs de kust verandert natuurlijk ook wel in richting. Ja, daar hebben we het echt van gewonnen. En daar moesten we het ook van hebben. En dat compenseerde eigenlijk een beetje waar we nog niet goed genoeg in waren. En dat was toch een beetje dat we de eerste keer samen varen. Dus zeker in de boothandling kwamen we toch nog wel echt tekort ten aanzien van onze concurrenten. Dus dan moet je nadenken in hoe snel kan je de zeilwissels doen. Hoe goed ga je gijpen en overstag. Dat zijn toch allemaal secondes die meetellen. En ook wel dat het voor ons ook wel even tijd nodig had. En voor mezelf ook om de juiste snelheidsknoppen te vinden op die boot. Het was de eerste keer op die boot en geen trainingstijd vooraf. En onze concurrenten hadden en het evenement wel eerder gevaren, maar varen ook regelmatig andere wedstrijden op dit type eenheidsklasse. Dus de beste van de slechtste, maar aan de andere kant wel heel erg tevreden met die vierde plek.
1: Ja, wat ik wel zeggen, kom op Simeon, als ik jou hoor over allerlei dingen die je voor de eerste keer moet ontdekken in zo'n wedstrijd samen en dan hebben we het over 2 volle dagen op zee. Ja, dat is meer dan 48 uur. 60 tellen tekort komen. Ja, dan zegt dat ook wel heel erg veel over hoe goed jullie samen waren.
2: Nee, zeker. Ja, het is natuurlijk altijd een beetje raar om jezelf op de schouder te gaan slaan. Maar
1: dat doe ik dan wel, Simeon.
2: Precies. Nee, dank je. Maar tuurlijk, na de finish keken Chris en ik elkaar ook aan. En dan zeiden we, dat hebben we toch wel, wel heel mooi geflikt. Want die 60 seconden voelen dan natuurlijk heel zuur. Maar wel heel mooi geflikt. En je ook eerlijk moet zijn van het is altijd goed vanuit je sport en je competitie om altijd weer beter te willen. En je weet ook precies waar het beter had gekund, hè, in hindsight. Zeker in 48 uur gaat er toch ook een hoop door dat kopje heen. Maar aan de andere kant hebben we ons ook wel heel goed gehouden aan het plan. En dat is ook om ons vooral heel erg te focussen op waar we wisten, waar we echt wel goed in zouden zijn. En dat was toch wel slim blijven varen. En ook een heel goed plan trekken in de navigatie. En daar ook heel veel van de energie op te focussen. En dat hebben we gedaan. Dat heeft echt zijn resultaten afgeworpen. En dat zie je ook in het voorbereiden. Als je die boot niet kent, hem eigenlijk op papier al wel heel goed leren kennen en zorgen dat er niks stuk kan gaan en dat je reserve onderdeeltjes mee hebt, mocht er wel wat stuk gaan. Dus we hadden echt een fijn team en het is dan de wedstrijd doen we met z'n tweeën. Maar uiteindelijk hadden we in Marseille ook Pipi Kramer. En die doet eigenlijk de hele racevoorbereiding voor de boot. En het koken en de logistiek. En we hadden Max Dekkers als navigator vanuit Nederland. Die eigenlijk dan al heel vroeg in de ochtend de hele baan en het weer. En de hele, ja, zeg maar de hele meteo analyseerde voor ons. En, ja, en vanuit Den Haag bij op de Dutch Hill Base. Ja, een heel groot stuk van de alle andere logistiek die eromheen zit. Communicatie, marketing, dat we nu praten op de radio. Dus uiteindelijk is het echt wel weer een team effort.
1: Nou, absoluut. Hè. Een heel groot team is meer dan enkel de twee poppetjes op de boot, zeg maar. Je hebt het over het varen met Christiane Walta. Je had natuurlijk al eens met haar samen gevaren, maar dit is toch even weer wat anders. Hoe was de samenwerking? Hoe was het?
2: Ja, heel fijn. Ik bedoel, Chris is een hartstikke fijne meid. En ook heel competitief. En ook wel heel, wat heel fijn is vaak, zeker als je op zee zit en je bent zo moe. En je vergt het uiterste van elkaar. En je bent kritisch op elkaar. Zeker, dat je elkaar de ruimte geeft, ook voor die kritiek, maar dat je het ook allemaal niet te zwaar neemt. En dat is wel heel erg fijn met Chris, heel professioneel. Ja, dat het dan heel fijn blijft lopen. Hè? De irritatie is snel gemaakt natuurlijk in een wedstrijd. Alleen ja, deze wedstrijd is dan ook wel even 48 uur met heel weinig slaap voor ons tweeën. En dus ja, ik had eigenlijk ja, op dat gebied geen betere partner kunnen hebben in dit avontuur.
1: Wat was nou het moeilijkste moment op de boot?
2: Ja, ik denk toch voor ons de moeilijkste stap is toch als je zeg maar, hè, want je moet het, misschien kan je hetzelfde zien als dat als je in een auto stapt, hè, of je moet een autorace doen en je stapt als allereerste in die auto en je bent eigenlijk nog de alle capabilities, de specificaties van die auto aan het ontdekken. En dat is een beetje hetzelfde met die boot. Wanneer, welk zeil, in welke windrichting, in welke windsterkte. En dat kan je natuurlijk onwijs bezighouden. Zeker als het de competitie daar veel meer ervaring in heeft. En daarop veel beter leert inspelen. En ik denk voor ons het allermoeilijkste moment is dat er soms ook momenten zijn in overgang met heel weinig wind. En dat zag je in de ochtend bij ons. In die 5 uur, 6 uur 's ochtends. En die wind die viel helemaal weg onder Toulon. En we moesten weer terug naar het westen, naar Marseille. Ja, dan kan je wel op de goede positie zitten, hoe ver je op zee zit, of juist onder de kant. Maar ja, iedereen zit dan zoals je het zegt, in hetzelfde schuitje. Van, het is een transitie, er komt nieuwe wind aan. Ja, en dan betrapten wij er onszelf op dat je dan te actief blijft. Terwijl je dan soms ook wel het geduld moet hebben en het moet afwachten. En het belangrijker is om je kop buiten die boot te hebben, in plaats van dat je de perfecte zeilwissels probeert te doen. Continu probeert te anticiperen. En ik denk dat dat moeilijk voor ons was. En een groot leermoment. Ja, dat het is heel goed om altijd continu proactief zo'n offshore te zeilen. En net te doen alsof je de laatste 200 meter van die Olympische Spelen naar de finish vaart. Maar ja, je moet ook heel goed je momenten weten te kiezen. Waarin je dan soms met de zeilsetting die je dan op hebt, ja, jezelf naar een goede positie werkt en dan maar met een zeil die daar niet helemaal optimaal voor was. En ik denk dat dat de moeilijke momenten waren waarin we af en toe wel eens wat hebben verloren en of geen afstand konden nemen van toch wel een heel sterk deelnemersveld die ons dan af en toe net iets te slim af was. Ja.
1: En je zei al, het is eigenlijk was het een soort crash course, de boot leren kennen, het midden in een competitie. Was de boot nou uiteindelijk makkelijker of moeilijker dan je had verwacht?
2: Ik moet wel eerlijk toegeven dat het wel echt een lekkere te zeilen boot is. Ja, dus het is toch wel een boot die we relatief snel goed leerden kennen. En ook naar het einde van de wedstrijd toe kreeg ik zelf vooral ook heel erg het gevoel van ik weet ongeveer welke snelheid, op welke koers en met welke windsterkte de boot moet presteren. En hoe ik die boot daar naartoe krijg. Dus dat is wel heel fijn. En Maar zeker, joh, als je praat over 60 seconden op een race van 48 uur, hè, nou, dan zijn dat nou ja, 1%, hè, of ik heb nog eens uit, maar ergens heel klein. En dat is precies die voorsprong die je wil bouwen. Dus ja, een volgende stap zou ook eigenlijk zijn dat we als Dutch Shell en als campagne eigenlijk in Nederland met een dealership van een Juno zo'n boot beschikbaar zouden kunnen hebben. En dat je er ook echt ook voor de deelnemers voor volgend jaar er ook echt vooraf op kan trainen. En dat zo'n boot dan ook in het water ligt. En wellicht dat voor de leverancier ook interessant is voor toekomstige klanten. Dus ja, dus dat zou wel enorm helpen naar een volgend jaar om dan als Nederland te kunnen winnen.
1: Nou, je zegt de deelnemers van volgend jaar. Betekent dat je zelf dus niet meer instapt, Simon?
2: Ja, nou ja, kijk, het bloed gaat altijd waar niet gaan kan. Maar ja, ik zou eigenlijk met alle liefde stap ik volgend jaar weer in. En misschien, maar je kan ook meedoen met twee teams, met twee landenteams, afgevaardigden, als die goed genoeg zijn. Dus ja, wie weet. Maar aan de andere kant, ja, het is ook een nieuwe generatie die nu opkomt. Ik noemde net Max Dekkers met ja, ongelooflijk goede navigator. Maar we hebben nu bijvoorbeeld ook Nienke Mullinga, die in dit soort type-achtige boten vaart solo in de Mini Transat. Ja, ook ontzettend goede professionals. Dus ja, als zij de beste zijn, dan moeten zij natuurlijk ook gewoon gaan. Maar ik ga graag de strijd met ze aan.
1: Nou ja, dan zit dit WK natuurlijk op. Dan, nou ja, toch een hele knappe vierde plaats. Nou ja, de hele weg er naartoe natuurlijk. Wat,
2: Ja,
1: wat
2: dank
1: wacht
2: je.
1: jou, wat wacht jou nu eigenlijk, Simeon?
2: Ja, ik weer terug naar de realiteit. En die realiteit is toch afgelopen 5 jaar dat ik gewoon een kantoorbaan heb. Dus nee, ik heb mijn eigen bedrijven in het maritieme. Dus in de scheepsbouw en in de offshore. Waar we veel engineering doen en ook een aantal componenten maken voor aan boord van schepen. Dus ja, daar heb ik ook een enorme passie in. Dus ja, het is weer terug naar de dagelijkse gang van zaken. En natuurlijk ja, blijf je natuurlijk in de weekenden en af en toe met dit soort evenementen nog wel wedstrijd zeilen. Maar sinds 2020, waar ik natuurlijk 15 jaar lang van 2005 tot 2020 echt professioneel heb gezeild. En dat de hoofdtaak was voor bijna 280 dagen in het jaar. Ja, is dat op dat moment, op dit moment niet meer zo. Dus daar moet ik ook een beetje mee genoegen nemen. En daarmee ben ik ook eigenlijk wel stiekem heel trots hoor. Dat ik toch nog een vierde plek heb weten te bemachtigen in een veld. Met allemaal mannen en vrouwen. Die het wel ook allemaal elke dag als hun hoofdtaak en baan hebben.
1: Nou ja, toch weer eentje om toe te voegen al aan een vrij indrukwekkend cv, Simeon.
2: Ja, nee, dank je. Dank je.
1: Simeon Timpont, mag ik je voor nu hartelijk danken voor je tijd. En ja, nogmaals, gefeliciteerd jij en Christiane Walter natuurlijk met een fantastische vierde plek.
2: Oké, super. All Sports Radio Live.

0: All Sports Radio. En tot zover. Tijd voor koffie of thee? Je kent het wel. De koffie op de sportclub is vaak niet de meest lekkere koffie. De oplossing? Dat is Club Café. Een gebruiksvriendelijke professionele machine gemaakt voor bediening door vrijwilligers. Met groot gemak schenk je espresso, koffie, cappuccino en latte van de hoogste kwaliteit. Met als gevolg aantoonbare omzetverhoging. En dat is lekker voor de clubkas. Het onderhoud van de machine en de investering, dat doen wij. Bel voor info gratis naar 0800 0046 of ga naar clubcafé.nl. Club Café schrijf je met dubbel F en 1 E. Club Café, eindelijk lekkere koffie op de club.
1: We denken na over een koophuis.
2: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
1: Bart, met die loopgroep?
2: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
3: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
4: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
0: All Sports Radio klokt. De tijd van 1 uur. Snowboarden.
5: Hoi, mijn naam is Nicolien Sauerbrei en je luistert naar All Sports Radio.
6: Cricket.
7: Hi, ik ben Heer de Overdijk, Nederlands Cricket International en je luistert naar All Sports Radio.
8: Atletiek.
9: Hi, ik ben Suzanne Krummits, 10 kilometer loopster en dit is All Sports Radio.
0: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport, afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: All Sport Radio Live.
1: Aankomende vrijdag gaat de derde editie van het Charles Urbanus Congres plaatsvinden. Het congres is een initiatief van Topsport Amsterdam en wordt één keer in de twee jaar samen met de Hogeschool van Amsterdam georganiseerd. Deze editie is het thema de kracht en betekenis van rolmodellen in de sport / topsport. Coaches en topsporters zijn meer dan enkel de strategen, trainers of presteerders op het veld. Ze zijn ook de motivators, inspirators, pedagogen en rolmodellen van de sportwereld. Maar wat betekent het eigenlijk om die voorbeeldfunctie te dragen? En welke verantwoordelijkheid brengt die positie nou met zich mee, zowel binnen als buiten de lijnen? Ik ga erover in gesprek met Charles Urbanus zelf. Charles, hele goedemiddag.
2: Ja, goedemiddag.
1: En dan gaat het hard, hè? Editie 3 alweer.
2: Ja, het is alweer 6 jaar geleden. Maar ik moet zeggen, toch wel weer een heel mooi en bijzonder en actueel onderwerp waar we het vrijdag over gaan hebben.
1: Nou, toch even kort voor de mensen die misschien naar editie 1 en 2 gemist hebben. Wat is dit Charles Urbanus Congres nu precies?
2: Nou ja, het is eigenlijk een prachtig initiatief. Toen ik 6 jaar geleden met pensioen ging bij Topsport Amsterdam, na daar ongeveer 25 jaar gewerkt te hebben, toen zeiden ze, nou, we gaan een congres voor je organiseren, iedere 2 jaar. Omdat je behoorlijk veel affiniteit hebt met het thema talentontwikkeling in de sport. Ja, dat was eigenlijk waar ik iedere dag voorop stond om dat in mijn werk bij Topsport Amsterdam waar te maken. En ik krijg nu de kans dus om het in een congresvorm, ja, toch wel iedere keer te belichten. Het is cruciaal, die talentontwikkeling van jonge sporters. Maar vergeet niet alleen op het veld, maar ook buiten het veld.
1: Waarom is het zo belangrijk dat er over dit soort onderwerpen gesproken worden? Dat er ruimte is voor een congres als deze?
2: Nou ja, ten eerste, sport speelt een belangrijke rol in onze maatschappij. Maar ook in de ontwikkeling van jonge mensen. En ik geloof, ik ben ook opgeleid leraar lichamelijke opvoeding, dat docenten, maar met name coaches in die jeugdsport gewoon een cruciale rol spelen in die ontwikkeling. Dat sport kenmerken in zich heeft om niet alleen een goede techniek te leren en in mijn geval dan een bal goed weg te slaan. Maar ook te leren wat het nou is om in de sport stappen te maken, goed te kunnen functioneren. Ja, en dan kom je toch op dingen als discipline, samenwerken, omgaan met conflicten. Of misschien een beetje frustratie als je niet helemaal jezelf ontwikkelt. En dat zijn ook dingen die je natuurlijk in dagelijks leven als jong mens in ontwikkeling ontzettend nodig hebt.
1: Nu heeft elke congres, elke editie heeft zijn eigen thema. Dit keer is het thema de kracht en betekenis van rolmodellen in de topsport, sport, top tussen haakjes in dit geval. Hoe zijn jullie tot dit thema gekomen?
2: Nou ja, ten eerste is het een onderwerp wat mij als coach heeft bezig gehouden. Ik heb ruim 30 jaar in het honkbal gecoacht. En was gelukkig genoeg om, ik noem het maar de pupille 6, dus de onder 8 jaar te kunnen coachen. Maar ook naar Sydney meegegaan te zijn als coach voor de Olympische Spelen. Dus ik heb eigenlijk die hele range van leeftijden heb ik meegemaakt. En ik realiseerde me in die 30 jaar met name in de jeugdsport wat een belangrijke rol ik kon dan wel moest spelen in alles wat ik deed. En niet alleen in mijn technische instructie, maar ook hoe ik met scheidsrechters omging en hoe enthousiast ik was enzovoort enzovoort. Dus het was een thema wat mij al bezig hield. En daarbij was het zo dat de Hogeschool van Amsterdam een onderzoek heeft gedaan naar de rolmodellen in de sport via het project Blue Shift. En dat kwam eigenlijk heel mooi bij elkaar. Dus toen hadden we eigenlijk al 2 presentaties. En de derde kwam daardoor heel makkelijk naar voren. Namelijk hoe een organisatie, een sportorganisatie, in dit geval een vrouwenvoetbalorganisatie in Amsterdam, rolmodellen gebruikt. Niet alleen sporters, maar ook coaches in hun, in hun hele bedrijfsvoering, laat ik het maar zo zeggen.
1: Maar dan zeg je trouwens wel iets heel belangrijks, hè? Want je stipte aan misschien wel moest spelen als rolmodel. Want dat is denk ik iets wat mensen niet altijd bewust bij stilstaan. Is zeker als jeugdcoach, maar überhaupt natuurlijk als iemand met een voorbeeldfunctie, is dat gedrag kan heel makkelijk gekopieerd worden. Hè? Zeker door de wat jongere jeugd. Je moet je wel bewust zijn van wat je laat zien, wat je qua gedrag laat zien naar de jonge kinderen.
2: Nou ja, dat is dus een van de doelstellingen, zeker in mijn presentatie, om dat wel heel duidelijk te maken. En kijk, er zijn heel veel publicaties geweest, en terecht, hè, de laatste jaren, over een veilig leerklimaat in de sport. Want je moet niet vergeten, een coach heeft veel macht. Hè? Ik bepaalde de opstelling. Ik bepaalde of ik iemand ging wisselen. Ik bepaalde of ik iemand in mijn selectie meenam of liet vallen. Ja, dat zijn van die enorme belangrijke momenten in de ontwikkeling van jonge mensen. En coaches die zich dat niet realiseren, dan wel tussendoor allerlei opmerkingen maken over fouten die sporters hebben gemaakt. Of een beetje vervelende, misschien wel kritische opmerkingen maken. En de vraag is of veel coaches zich realiseren hoe hard dat bij jonge mensen binnenkomt. En hoe zorgvuldig en eerlijk je daarmee om moet gaan.
1: Nu noemde je al even dat dit ook in samenwerking gebeurt met het project Blue Shift. Wat is Blue Shift precies? Kan je dat uitleggen?
2: Nou ja, het zijn een aantal onderzoeken die geïnitieerd worden vanuit de Hogeschool van Amsterdam. De Hogeschool van Amsterdam die hebben een aantal opleidingen waarvan sportmanagement en ondernemen er één is. Ook de Academie voor Lichamelijke Opvoeding. En ze krijgen vanuit de praktijk een aantal vragen, zeg maar, dus van bonden of van verenigingen om wetenschappelijk uit te zoeken wat het effect is van in dit geval rolmodellen in de sport. En er is dus onderzoek gedaan naar die functie bij heel veel sporters in Nederland, in Amsterdam, maar ook in Nederland. En zo is het dat je bepaalde zaken ook wetenschappelijk kan onderbouwen. Hè? Want mijn ervaring alleen is gewoon niet genoeg. Je moet soms ook zaken vanuit de theorie en vanuit de wetenschap onderbouwen. Nou, dat doet de Hogeschool van Amsterdam in dit soort projecten.
1: Het congres gaat natuurlijk ook plaatsvinden op de Hogeschool van Amsterdam. Neem ons even mee naar die dag, hè? Die vrijdag 9 oktober. Hoe gaat die dag eruit zien?
2: Nou ja, het is er is een inloop in de middag. De vrijdagmiddag is altijd een middag dat het op de Hogeschool van Amsterdam ietsje rustiger is met andere studenten. Dus er komen een heleboel mensen binnen vanuit mijn eigen oude netwerk, maar ook vanuit het nieuwe netwerk. En dat zijn allemaal mensen die werken in de sport, zeg maar. Of in het onderwijs, want daar zit natuurlijk ook heel veel affiniteit mee. Nou, en dan hebben we een opzet waarbij we een presentatie doen. In dit geval mag ik het aftrappen. Omdat ik, en mijn titel is, de coach is meer dan een rolmodel zelfs. Is een rolmodel plus, zeg maar. En dan gaan we daarna dat ook toetsen bij twee coaches. Want nogmaals, mijn mening is er één. Maar het is ook leuk om dat te toetsen. Maar ja, dan gaan we luisteren naar Molly McDowell en Martin Truijens. Martin Truijens, zwemcoach geweest, altijd in Amsterdam, ook bij de Bond. En Molly McDowell is coach van 3-3 vrouwen basketbal in Amsterdam. En dan gaan we dat een klein beetje onderbreken door een soort vraag en antwoord. En dan krijgen we een presentatie van Hera, de voetbalclub, hoe ze dat in de organisatie doen. Dan hebben we even pauze, kunnen we elkaar even verder ontmoeten. En Jan-Willem van der Roest, die presenteert dan de resultaten van het Blue Shift project. En dat gaan we daarna als afsluiting van die middag toetsen met twee sporters. Waarbij we onder andere van Jabari, dat is een rolstoel basketbal topper geweest, gaan we eens vragen, ja, hoe hebben die rolmodellen in jouw ontwikkeling, in jouw leven een rol gespeeld? Het is eigenlijk ook een middag waarin er gepresenteerd wordt, maar ook ruimte voor vragen en interactie.
1: Ja, nu willen wij er natuurlijk voor zorgen dat het de komende vrijdag ramvol zit bij jou, Charles. Er zijn nog plekken over. Waar kunnen mensen meer informatie vinden?
2: Nou, het makkelijkste is om dan toch even naar de site van Topsport Amsterdam te gaan. En dan even zoeken op het Charles Urbanus Congres 2026. En dan kan je daar ook aanmelden. Want inderdaad, als je nu vindt van, goh, dat lijkt me hartstikke leuk om te komen. Er is nog plaats. Er zijn allemaal leuke mensen en ik denk dat je een hele mooie middag kan hebben.
1: Nou, daar sluit ik me helemaal bij aan, want ik denk dat dat ook zeker gaat gebeuren. Charles Urbanus, mag ik je hartelijk danken voor je tijd en alvast natuurlijk heel erg veel plezier komende vrijdag.
2: Ja, dankjewel. Ik ga er erg van genieten.
0: All Sport Radio Live.

0: zou.
1: Je luistert naar All Sports Radio. Hier speelt elke sport een rol. Voetbal, tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport ook speelt. All Sports Radio.

0: What the hell? De sport in cijfers. Het spel van de pegels. Winnen of verdienen. Dit is de BV Sport Update.
1: Welkom bij weer een nieuwe aflevering van de BV Sport Update, waarin we elke week weer het laatste

en dat vind ik dan weer het opportunisme van het voetbal, is alweer druk bezig met het Amerikaanse supertalent, althans zo wordt het talent omschreven, Kevan Sullivan, aan te trekken. Dat kan pas overigens vanaf januari 2028, want hij is nu nog maar 17 jaar. Hij is nu nog maar 16 jaar en 2028 in januari wordt hij pas 18 en dan kan pas officieel iemand worden overgenomen. De Citizens bestrijden trouwens al die aanklachten, dat was te voorspellen, en gaan in verweer aan een hoger beroep en krijgen daarbij voorspelbaar de hulp van natuurlijk de regering in Abu Dhabi, maar ook van Etihad Airways, dat is de luchtvaartmaatschappij van Abu Dhabi. En die luchtvaartmaatschappij, evenals Manchester City, als weer onderdeel van de City Group clubs, dat zijn mening 8 of 9 clubs verspreid over de hele wereld, die zijn allemaal eigendom van de emir en zijn familie van Abu Dhabi. Dus het is een beetje vestzak broekzak. Maar goed, de luchtvaartmaatschappij heeft een aanklacht ingediend tegen de Premier League voor het ongefundeerd schade aanbrengen aan de naam van de sponsor. Die sponsor schijnt dus nu, volgens de Premier League althans, ook een onderdeel te zijn van die fraude, wordt ook specifiek genoemd in de aanklacht. Nou, de maatschappij claimt nu dat verder dat schade die wordt aangebracht tegen de club ook uitstraalt op een sponsor van die club. En dit vind ik wel een interessante case, want stel je voor dat een van de aanklachten van de Premier League tegen Manchester City, waarin Etihad Airways wordt genoemd, en de rechter op een of andere manier zou verklaren dat die ene klacht niet juist is, dan kan Etihad dus echt daadwerkelijk een klacht indienen vanwege schade. En dat zou een precedent kunnen werpen op de hele sponsorwereld. Dat een sponsor van een instituut, of het nou een club, een evenement of kunst of cultuur is, als er aan het gesponsorde element, gesponsorde activiteit, een naam wordt toegedicht van de sponsor. En die gesponsor die wordt onterecht beoordeeld op fraude of wat dan ook, dan kan de sponsor van dat evenement of die activiteit een officiële klacht in gaan dienen. Dus dit vind ik best nog wel een interessante situatie die ze gaat voordoen. Even los van het feit dat het natuurlijk ook interessant is om te constateren dat het geheel eigenlijk veel meer is dan de klacht van de competitie tegen een club. Want de landen gaan zich er ook mee bemoeien. Abu Dhabi heeft al gedreigd. Je weet dat al die landen in het Midden-Oosten, en zeker in de Verenigde Arabische Emiraten, zijn zware investeerders in Europa en zeker in Engeland. Abu Dhabi heeft al tussen de regels door laten schemeren dat als de Premier League, CQ Engeland, deze aanklacht doorzet, dat zij dan hun investeringen zullen gaan schaden. Nou, dan heeft het dus veel verdere consequenties dan alleen maar het voetbal. Daarnaast is de nieuwe premier van Engeland is een enthousiaste voetballer, weliswaar een volger, een fan van Arsenal. Maar het feit dat hij een voetballer-fan is, en hij ook al heeft contact heeft opgenomen met de Premier League om informatie te vragen over deze aanklacht, geeft aan hoe zwaar het gaat leven buiten het voetbal om. Manchester City drama is al eigenlijk omgedoopt tot het grootste sportschandaal ooit. Zo noemde ik het vorige week ook al. Waarin de club op veel fronten over de jaren heen financieel volstrekt verkeerde cijfers zou hebben gehanteerd, die dwars tegen de financiële reglementen van de Premier League ingaan. En ja, die nu in een lijstje verschenen hoe de club gestraft zou kunnen worden. Nou, ik haast me aan toe te voegen dat de club officieel een hoger beroep heeft aangetekend, zoals ik net al zei, maar dat was voorspelbaar. Maar de mogelijke straffen, die zijn nogal wat en die lopen behoorlijk uiteen. En ik noem er even 7 mogelijkheden die op een lijstje in de Engelse Times verschenen. De titels in de betreffende jaren zouden kunnen worden afgenomen, dat ze hebben gewonnen, die titels, de afgelopen jaren. Ze zouden natuurlijk gigantische boetes krijgen, dat ligt voor de hand. Ze zouden geen transfers meer mogen jaren voor een x-aantal jaren. Ze zouden puntenaftrek kunnen krijgen voor het komende jaar, of de komende jaren. Ze zouden degradatie naar een lagere divisie, met 1 of 2 divisies zelfs, kunnen krijgen. Ze zouden gedwongen verkoop moeten krijgen van de club. Dus dan zou de emir van Abu Dhabi zou de opdracht krijgen van je moet de club verkopen, zoals Abramovic dat in de tijd van Chelsea kreeg als een soort oligarch uit Rusland.
En last but not least zou de zwaarste straf kunnen zijn de totale licentie.

0: zou worden, kunnen worden ingenomen door de Premier League. Nou, daar moet je het laatste moet je natuurlijk niet aan denken dat een instituut als Manchester City gewoon helemaal zijn licentie wordt afgenomen en dus niet meer mag voetballen. Dat zou wel een heel drastische zijn. Maar goed, het behoort kennelijk tot de mogelijkheden volgens de Engelse krant The Times. Een combinatie van deze straffen is natuurlijk ook mogelijk. He, want ik kan me voorstellen dat wat er voor straf ook uit de bus rolt, dat er sowieso een gigantische geldboete aan verbonden zit. Want de Premier League denkt natuurlijk ook, oh, daar in Abu Dhabi zit voldoende geld. Dus daar kunnen we sowieso iets mee winst mee boeken. Dus het is een typisch geval dat je dit weer, of zeg maar rustig een geval, van wordt vervolgd, Robert.
1: Ja, maar Frank, ik zit nog even na te denken over dan dat de Verenigde Arabische Emiraten dreigt investeringen in Engeland terug te trekken en dat Etihad allemaal moeilijk gaat doen. Ben ik heel naïef of is dat gewoon eigenlijk een soort schuldbekentenis? Want als je echt niet schuldig bent, dan ga je toch niet dat soort dingen roepen? Of ben ik nou zo gek?
0: Nou, ik ben het wel met je eens. Hè. Dan neem je in eerste instantie een hele goede advocaat aan de hand, want je weet je gelijk. En dan denk je van, als ik een goede advocaat heb, dan komt hij er wel uit en dan zal hij ze wel even in hun kraag pakken. Aan de andere kant, het is natuurlijk, ik heb zelf gewoond en gewerkt in het Midden-Oosten en het is een heel trots volk daar. Al die landen daar, die zijn ontzettend trots en die voelen zich echt aangevallen, ook als ze niet schuldig zijn, als ze dit soort beschuldigingen naar hun hoofd geslingerd krijgen. Dus het kan ook uit een vorm zijn van trots, van wie denken jullie wel dat je bent. Jullie voelen je altijd en gedragen je altijd alles superieur aan ons, maar wij zijn wel degelijk uit goede hout gesneden en als wij ongelijk hebben, dan gaan we er ook voor. Dus ja, ik vind het een moeilijk iets, een moeilijke vraag die je stelt. Ik begrijp hem dat je hem stelt en ik kan me ook heel goed voorstellen. En het is ook vaak zo natuurlijk dat de aanval is de beste verdediging. He, van we worden aangevallen, laten we direct vol terug aanvallen. Dat is de beste verdediging. Dus, maar ik ben zeer benieuwd hoe dit gaat aflopen. Maar het is, denk ik, of vermoed ik rustig, dit is een kwestie van dat gaat jaren duren.
1: Nou, laten we het dan maar snel over iets anders hebben. De Champions League, nu sinds een aantal seizoenen natuurlijk de Champions League, maar uiteindelijk ook de Europa League en Europa Conference League, een nieuwe stijl. Met de competitiefase in plaats van de poolfases. Toch even tijd om eens te kijken naar welke consequenties dat nou eigenlijk heeft gehad voor de inkomsten van de competitie en voor de UEFA. Want ja, het was natuurlijk wel allemaal met het idee, meer wedstrijden is meer inkomsten. Maar is dat ook zo?
0: Ja, dat is zeker zo. Het plafond is nog absoluut niet bereikt, naar mijn mening. Er zijn nu dus wat getallen bekendgemaakt over de Champions League nieuwe stijl. Sinds de introductie van de nieuwe opzet van de drie Europese competities in 2024... werden de televisierechten voor de periode 2027-2031, dus dat is de komende periode, in de 5 Europese toplanden, Duitsland, Engeland, Frankrijk, Spanje en Italië, verkocht voor 2,5 miljard euro per jaar. En dat is al 20% meer dan in de periode die nu nog loopt, 2024-2027. Dus al 20% stijging. Afgelopen zomer werden contracten in 19 mindere landen, dus naast die 5 grote Europese landen, afgesloten. En zij gaan maar liefst met 40% omhoog. Dus de Champions League wordt niet alleen maar populairder in de grote landen, maar ook in de kleinere landen. En zo langzamerhand bijna wereldwijd, verwacht ik en vermoed ik. De doelstelling van 5 miljard van de UEFA om dat uit de televisierechten te halen, komt dus dichterbij. En ik voorspel ook inderdaad dat die gaat komen. Wanneer durf ik niet, maar het gaat absoluut komen. Vooral ook natuurlijk omdat sinds de wereldkampioenschappen voetbal afgelopen zomer in de Verenigde Staten hebben plaatsgevonden, dat het ons voetbal, ons Europese voetbal, in Amerika volledig is omarmd. En zelfs er wordt nu al gefluisterd dat het binnen de kortste keren de populariteit van de 4e sport in Amerika, het ijshockey, zal gaan passeren. En dat het Major League Soccer, dus ons voetbal, op de 4e plaats gaat terechtkomen. Nou, dan de doelstelling van die 5 miljard komt dus, zoals ik al zei, dichtbij. Maar daarnaast hoefden de sponsors van de Europese competities op dit moment ook nog eens 4,4 miljard euro per jaar op. En ook daar zit nog absoluut groei in. Want naarmate natuurlijk die uitzendrechten uitbreiden over meer landen, is het voor de sponsors ook weer meer interessant, zeker voor multinationals. Voor de goede orde, deze inkomsten, televisie en sponsors, zijn dus voor de 3 Europese competities. Maar daar moet je weer niet te zwaar aan tillen, want Die drie Europese competities zijn niet een eerlijke verdeling. Het is echt een verdeling van op basis van winner takes it all. Want 74% van alle inkomsten gaan naar de clubs in de Champions League. 17% slechts naar de clubs in de Europa League. En niet meer dan 9% naar de clubs in de Conference League. Nou, je bent toch geneigd te zeggen dat zou best wel een eerlijkere verdeling genieten. En dat zou sowieso beter zijn van de Nederlandse clubs. Want wij hebben het komende seizoen, of het lopende seizoen, krijgen we maar uiteindelijk één ticket voor de Champions League. En dat is voor het landskampioenschap. Dus het landskampioenschap voor ons, en dat is dan weer leuk voor de Eredivisie, wordt spannender dan ooit. Maar ik zou toch wel willen pleiten, en ik denk velen met mij, dat die verdeling toch iets meer de kant op gaat van ook voor de Conference League en de Europa League. Want dat gat wordt daardoor alleen maar groter. En dan hebben de kleinere clubs nooit van zijn leven meer een kans om echt nog hoog te kunnen spelen in de Europese clubcompetities.
1: Ja, dan zou ik eerder denken misschien aan een soort van, nou, zullen we zeggen 50, 30, 20?
0: Ja, zoiets. Ik vind dat op dit moment 74% naar de Champions League en maar 9% naar de Conference League. Ja, dat vind ik wel een heel groot verschil.
1: Maar ja, dan vraag ik me af, klinkt heel stom, maar wil de UEFA wel eigenlijk dat die competities wat dichter bij elkaar komen? Want ja, aan de andere kant, ik kan me voorstellen als je elke week alleen maar de grote clubs als PSG, Bayern München, Real Madrid, FC Barcelona, Liverpool, noem ze allemaal maar op, ziet spelen. Ja, dat is voor de buitenlandse markt natuurlijk wel wat lekkerder dan als, ik noem even clubs als Straatsburg of Freiburg of weet ik veel, LASK Linz of zo ziet spelen.
0: Ja, ik ben het volstrekt met je eens natuurlijk. Maar ik kan me voorstellen dat het grote geld hier weer een hele belangrijke rol in speelt. Of zeg maar rustig zeker. Maar aan de andere kant is het natuurlijk aan FIFA en UEFA, al of niet terecht, volgens ons zeker terecht, maar voor de heren daar misschien minder terecht, is dat zij aandacht besteden aan een eerlijke verdeling en het gelijk houden van het voetbal. Want als de gaten te groot worden, ja, dan gaat de kijker alleen nog maar kiezen voor de topwedstrijden en dan krijgen de kijkers onderin de piramide nauwelijks of geen aandacht en dus nauwelijks of geen sponsors. En dan wordt het gat nog groter. Dus ik vind het een taak, een opdracht van de FIFA en UEFA om ja, de balans toch enigszins in ieder geval in de gaten te houden en de verdeling van de gelden toch wat voordeliger te doen en wat eerlijker te doen. Want dat is in het belang, zeker op de lange termijn, van het voetbal.
1: Nou, dan was dat weer de BV Sport Update van deze week. Frank, volgende week spreken we elkaar dan weer.
0: Tot volgende week, Robert.
2: Tot zover.

0: Wat doen topcoaches echt anders? Niet wat ze zeggen na een wedstrijd, maar wat ze dagelijks doen om een team tot grote hoogte te brengen. Mindset, voeding, herstel, gedragsverandering. De kleine interventies die grote resultaten leveren. Joris van Zoelen gaat elke week in gesprek met een topcoach. Van inspiratie naar activatie. Met handvatten die jij vandaag nog kunt gebruiken. For the love of the game. Elke dinsdag van 3 tot 4 bij All Sports Radio.
1: For the love of the game wordt je aangeboden door Daily Miles. De app die jouw dagelijkse stappen omzet in voordeel op gezonde boodschappen.